0: kampt met financiële problemen door sterk gestegen brandstofkosten. Het bedrijf krijgt 350 miljoen euro aan financiering om te kunnen herstructureren. Op het Malieveld in Den Haag was het vanochtend onrustig na de veroordeling van de Kosovaarse oud-president Hashim Thaçi tot 25 jaar cel voor oorlogsmisdaden. Aanhangers van Thaçi bekogelden volgens regionale media de ME met stenen en takken. De politie zette traangas in. Inmiddels is de rust teruggekeerd. 14 verdachten van het schietincident in Overasselt blijven in ieder geval 90 dagen langer vastzitten. Dat heeft de rechtbank in Arnhem vandaag bepaald. Bij het incident op 1 september werd een particuliere beveiliger doodgeschoten en raakten twee politieagenten ernstig gewond. In totaal zitten 33 verdachten vast. In de kelderbox in Amsterdam-Osdorp, waar in juni een explosie was, zijn ook een pistool en een mitrailleur met 200 kogels gevonden. Dat maakte het Openbaar Ministerie vandaag bekend tijdens de eerste openbare zitting tegen de twee verdachten. Ze zouden in de box bezig zijn geweest met explosieven voor plofkraken. Het weer. Vanmiddag wisselen wolken, zon en buien elkaar af. Lokaal is er kans op onweer. In het zuidwesten neemt de buiigheid later af en komt de zon vaker tevoorschijn. De wind is matig aan zee vrij krachtig uit westelijke tot noordwestelijke richting. En het wordt 18 tot 19 graden. En tot zover het nieuws.
1: Dit is Omroep Zeeland non-stop.

beste muziekmix. Voor Noordwest-Friesland. De lekkerste muziekmix. 107.5 en 106.2 FM.

0: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt app en omroepzilt.nl.
1: Ik ben Marcel de Groot, dit is het nieuws. De Leidse luchtvaartmaatschappij Air Baltic heeft uitstel van betaling gekregen van een Amerikaanse rechter. Het bedrijf vroeg maandag faillissementsbescherming aan in de Verenigde Staten na het vastlopen van gesprekken met schuldeisers. Air Baltic kampt met financiële problemen door sterk gestegen brandstofkosten. Het bedrijf krijgt 350 miljoen euro aan financiering om te kunnen herstructureren. Op het Malieveld in Den Haag was het vanochtend onrustig na de veroordeling van de Kosovaarse oud-president Hashim Thaçi tot 25 jaar cel voor oorlogsmisdaden. Aanhangers van Thaçi bekogelden volgens regionale media de ME met stenen en takken. De politie zette traangas in. Inmiddels is de rust teruggekeerd. 14 verdachten van het schietincident in Overasselt blijven in ieder geval 90 dagen langer vastzitten. Dat heeft de rechtbank in Arnhem vandaag bepaald. Bij het incident op 1 september werd een particuliere beveiliger doodgeschoten en raakten 2 politieagenten ernstig gewond. In totaal zitten 33 verdachten vast. In de kelderbox in Amsterdam-Osdorp, waar in juni een explosie was, zijn ook een pistool en een mitrailleur met 200 kogels gevonden. Dat maakte het Openbaar Ministerie vandaag bekend tijdens de eerste openbare zitting tegen de 2 verdachten. Ze zouden in de box bezig zijn geweest met explosieven voor plofkraken. Het weer. Vanmiddag wisselen wolken, zon en buien elkaar af. Lokaal is er kans op onweer. In het zuidwesten neemt de buiigheid later af en komt de zon vaker tevoorschijn. De wind is matig aan zee vrij krachtig uit westelijke tot noordwestelijke richting. En het wordt 18 tot 19 graden. En tot zover het nieuws.

non-stop de lekkerste muziek. Dit is Omroep Zilt non-stop. De perfecte muziekmix voor Noordwest-Friesland.

0: is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt app en omroepzilt.nl.
1: Ik ben Marcel de Groot, dit is het nieuws. De Leidse luchtvaartmaatschappij Air Baltic heeft uitstel van betaling gekregen van een Amerikaanse rechter. Het bedrijf vroeg maandag faillissementbescherming aan in de Verenigde Staten na het vastlopen van gesprekken met schuldeisers. Air Baltic kampt met financiële problemen door sterk gestegen brandstofkosten. Het bedrijf krijgt 350 miljoen euro aan financiering om te kunnen herstructureren. Op het Malieveld in Den Haag was het vanochtend onrustig na de veroordeling van de Kosovaarse oud-president Hashim Thaçi tot 25 jaar cel voor oorlogsmisdaden. Aanhangers van Thaçi bekogelden volgens regionale media de ME met stenen en takken. De politie zette traangas in. Inmiddels is de rust teruggekeerd. 14 verdachten van het schietincident in Overasselt blijven in ieder geval 90 dagen langer vastzitten. Dat heeft de rechtbank in Arnhem vandaag bepaald. Bij het incident op 1 september werd een particuliere beveiliger doodgeschoten en raakten twee politieagenten ernstig gewond. In totaal zitten 33 verdachten vast. In de kelderbox in Amsterdam-Osdorp, waar in juni een explosie was, zijn ook een pistool en een mitrailleur met 200 kogels gevonden. Dat maakte het Openbaar Ministerie vandaag bekend tijdens de eerste openbare zitting tegen de twee verdachten. Ze zouden in de box bezig zijn geweest met explosieven voor plofkraken. Het weer. Vanmiddag wisselen wolken, zon en buien elkaar af. Lokaal is er kans op onweer. In het zuidwesten neemt de buiigheid later af en komt de zon vaker tevoorschijn. De wind is matig aan zee vrij krachtig uit westelijke tot noordwestelijke richting. En het wordt 18 tot 19 graden. En tot zover het nieuws.

0: Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt app en omroepzilt.nl.
1: Ik ben Marcel de Groot, dit is het nieuws. De Leidse luchtvaartmaatschappij Air Baltic heeft uitstel van betaling gekregen van een Amerikaanse rechter. Het bedrijf vroeg maandag faillissementsbescherming aan in de Verenigde Staten na het vastlopen van gesprekken met schuldeisers. Air Baltic kampt met financiële problemen door sterk gestegen brandstofkosten. Het bedrijf krijgt 350 miljoen euro aan financiering om te kunnen herstructureren. Op het Malieveld in Den Haag was het vanochtend onrustig na de veroordeling van de Kosovaarse oud-president Hashim Thaçi tot 25 jaar cel voor oorlogsmisdaden. Aanhangers van Thaçi bekogelden volgens regionale media de ME met stenen en takken. De politie zette traangas in. Inmiddels is de rust teruggekeerd. 14 verdachten van het schietincident in Overasselt blijven in ieder geval 90 dagen langer vastzitten. Dat heeft de rechtbank in Arnhem vandaag bepaald. Bij het incident op 1 september werd een particuliere beveiliger doodgeschoten en raakten twee politieagenten ernstig gewond. In totaal zitten 33 verdachten vast. In de kelderbox in Amsterdam-Osdorp, waar in juni een explosie was, zijn ook een pistool en een mitrailleur met 200 kogels gevonden. Dat maakte het Openbaar Ministerie vandaag bekend tijdens de eerste openbare zitting tegen de twee verdachten. Ze zouden in de box bezig zijn geweest met explosieven voor plofkraken. Het weer. Vanmiddag wisselen wolken, zon en buien elkaar af. Lokaal is er kans op onweer. In het zuidwesten neemt de buiigheid later af en komt de zon vaker tevoorschijn. De wind is matig aan zee vrij krachtig uit westelijke tot noordwestelijke richting. En het wordt 18 tot 19 graden. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Omroep Zilt non-stop.

0: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt app en omroepzilt.nl.
1: Ik ben Marcel de Groot, dit is het nieuws. De Leidse luchtvaartmaatschappij Air Baltic heeft uitstel van betaling gekregen van een Amerikaanse rechter. Het bedrijf vroeg maandag faillissementbescherming aan in de Verenigde Staten na het vastlopen van gesprekken met schuldeisers. Air Baltic kampt met financiële problemen door sterk gestegen brandstofkosten. Het bedrijf krijgt 350 miljoen euro aan financiering om te kunnen herstructureren. Op het Malieveld in Den Haag was het vanochtend onrustig na de veroordeling van de Kosovaarse oud-president Hashim Thaçi tot 25 jaar cel voor oorlogsmisdaden. Aanhangers van Thaçi bekogelden volgens regionale media de ME met stenen en takken. De politie zette traangas in. Inmiddels is de rust teruggekeerd. 14 verdachten van het schietincident in Overasselt blijven in ieder geval 90 dagen langer vastzitten. Dat heeft de rechtbank in Arnhem vandaag bepaald. Bij het incident op 1 september werd een particuliere beveiliger doodgeschoten en raakten twee politieagenten ernstig gewond. In totaal zitten 33 verdachten vast. In de kelderbox in Amsterdam-Osdorp, waar in juni een explosie was, zijn ook een pistool en een mitrailleur met 200 kogels gevonden. Dat maakte het Openbaar Ministerie vandaag bekend tijdens de eerste openbare zitting tegen de twee verdachten. Ze zouden in de box bezig zijn geweest met explosieven voor plofkraken. Het weer. Vanmiddag wisselen wolken, zon en buien elkaar af. Lokaal is er kans op onweer. In het zuidwesten neemt de buiigheid later af en komt de zon vaker tevoorschijn. De wind is matig aan zee vrij krachtig uit westelijke tot noordwestelijke richting. En het wordt 18 tot 19 graden. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Omroep Zilt non-stop.

0: is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt app en omroepzilt.nl.
1: Ik ben Marcel de Groot, dit is het nieuws. De Leidse luchtvaartmaatschappij Air Baltic heeft uitstel van betaling gekregen van een Amerikaanse rechter. Het bedrijf vroeg maandag faillissementbescherming aan in de Verenigde Staten na het vastlopen van gesprekken met schuldeisers. Air Baltic kampt met financiële problemen door sterk gestegen brandstofkosten. Het bedrijf krijgt 350 miljoen euro aan financiering om te kunnen herstructureren. Op het Malieveld in Den Haag was het vanochtend onrustig na de veroordeling van de Kosovaarse oud-president Hashim Thaçi tot 25 jaar cel voor oorlogsmisdaden. Aanhangers van Thaçi bekogelden volgens regionale media de ME met stenen en takken. De politie zette traangas in. Inmiddels is de rust teruggekeerd. 14 verdachten van het schietincident in Overasselt blijven in ieder geval 90 dagen langer vastzitten. Dat heeft de rechtbank in Arnhem vandaag bepaald. Bij het incident op 1 september werd een particuliere beveiliger doodgeschoten en raakten twee politieagenten ernstig gewond. In totaal zitten 33 verdachten vast. In de kelderbox in Amsterdam-Osdorp, waar in juni een explosie was, zijn ook een pistool en een mitrailleur met 200 kogels gevonden. Dat maakte het Openbaar Ministerie vandaag bekend tijdens de eerste openbare zitting tegen de twee verdachten. Ze zouden in de box bezig zijn geweest met explosieven voor plofkraken. Het weer. Vanmiddag wisselen wolken, zon en buien elkaar af. Lokaal is er kans op onweer. In het zuidwesten neemt de buiigheid later af en komt de zon vaker tevoorschijn. De wind is matig aan zee vrij krachtig uit westelijke tot noordwestelijke richting. En het wordt 18 tot 19 graden. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Omroep Zilt non-stop.

alsof ik nooit bestond. Ik word vergeten, maar mijn naam komt uit jouw mond. Jij vangt de stukken die ze breken op de grond. Hun blik vervaagt al.

0: is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt-app en omroepzilt.nl.
1: Ik ben Marcel de Groot, dit is het nieuws. De Leidse luchtvaartmaatschappij Air Baltic heeft uitstel van betaling gekregen van een Amerikaanse rechter. Het bedrijf vroeg maandag faillissementsbescherming aan in de Verenigde Staten na het vastlopen van gesprekken met schuldeisers. Air Baltic kampt met financiële problemen door sterk gestegen brandstofkosten. Het bedrijf krijgt 350 miljoen euro aan financiering om te kunnen herstructureren. Op het Malieveld in Den Haag was het vanochtend onrustig na de veroordeling van de Kosovaarse oud-president Hashim Thaçi tot 25 jaar cel voor oorlogsmisdaden. Aanhangers van Thaçi bekogelden volgens regionale media de ME met stenen en takken. De politie zette traangas in. Inmiddels is de rust teruggekeerd. 14 verdachten van het schietincident in Overasselt blijven in ieder geval 90 dagen langer vastzitten. Dat heeft de rechtbank in Arnhem vandaag bepaald. Bij het incident op 1 september werd een particuliere beveiliger doodgeschoten en raakten twee politieagenten ernstig gewond. In totaal zitten 33 verdachten vast. In de kelderbox in Amsterdam-Osdorp, waar in juni een explosie was, zijn ook een pistool en een mitrailleur met 200 kogels gevonden. Dat maakte het Openbaar Ministerie vandaag bekend tijdens de eerste openbare zitting tegen de twee verdachten. Ze zouden in de box bezig zijn geweest met explosieven voor plofkraken. Het weer. Vanmiddag wisselen wolken, zon en buien elkaar af. Lokaal is er kans op onweer. In het zuidwesten neemt de buiigheid later af en komt de zon vaker tevoorschijn. De wind is matig aan zee vrij krachtig uit westelijke tot noordwestelijke richting. En het wordt 18 tot 19 graden. En tot zover het nieuws.
0: Het uur van Nienke. Met Nienke van der Kooij.

En zou je dat nog horen, Troggie? Maar wat een prachtig juweeltje is dit van Mark Knopfler en James Taylor. Sailing to Philadelphia, Jernje. Hele goeie morgen. Het is morgen 8 uur geweest en dan weet je het. Dan maak ik je weer wekker. Mooi, mooie muziek en starten we together. De dag weer op je bij Omroep Zeeland in het uur van Inke. Muziek heb ik bij me van onder meer Dionne Warwick, Dean Martin en Barbara Dixon in duet met Elaine Page. Nou, dan weet je vast wel welk versje ik draai in. Komt uit de musical. Nog meer hoef ik niet meer te vertellen, denk ik. Er is ook weer een country double play en de greep uit de schatkamer met de Nederlandstalige versjes. Die komt deze keer uit 1980. En is ik erg mooi. Ja, je maakt een beetje ziek in het piratencircuit, maar ja, dat is juist de Scott Keer met de Nederlandstalige Veskus. En voor de rest volle meer orenleuke muziek. Waaronder Node Kleiskijf, die hele week hier herken. En dat is een heel mooi veske van Boas, die het de gearworking opzocht met de Open Road. En dat werkje, dat heet Family Tree. En toen ik dat voor het eerste jaar dacht ik van nou, het is een cover, maar het is geen cover. Het is een mooi eigen veske van Boas en de Open Road. Dus lid van de mannen harkje. Had je een brochje zitten, lekker eten. En had je nog lezen, de snoer is een blow. Lekker.

Ja, mooie plaat van Gerbrig van Dekken en het Grutte Gwot en Wenning in een BM. Dat liet mij persoonlijk wat krap. Ik heb een mooi liedhuske en daar ben ik heel blij mee. Maar een BM, dat is mij iets te lied. Maar het Veske is er net minder mooi om. Zat ik vorige week, ik zag de beste zangers is weer op televisie. Er komen leuke Veskes uit. Net alles is mijn smaak. Maar ja, dat is muziek. Dat is saffolle meesken, saffolle smaken. Maar deze sprong er wel weer uit. Dit zong Zoe Levi. Yves Berensen stier centraal. En dit is haar versie van Voor Altijd.

0: En wat wie de Nederpop klassieker van deze week het en ooit is niet zo'n Johnny Kaagman die jij dit hier is ontvallen is. Earth and Fire Jendje en Smile.
1: Het is weer tijd voor Nienke's Country Dubbelplay.
0: Daar is inderdaad tijd voor en dit keer een Fries tintje erin. Straks jij je country wietske, maar eerst is dit van Juice Newton.

0: feske vol met sentiment werd ik mezelf ook wel in herkennen. Ik heb zelf ook op een dwarfje wennen. En wat Country Wietske hierin bezong, ja, dat weer natuurlijk. Ik zou met wie had die thuis. En je kon in het dwarf doen wat je woon. Ik heb er zelfs op het fietsen west. Nou, meestal niet mij kennen weten dat dat best wel bijzonder weer. Maar goed, het weer mooi die in het dwarfje werd ik toen wennen heb. Van jontje 84 tot jontje 90. Mijn dwarfje heb je van Country Wietske. En daarvoor in de Country Doubleplay Juice Newton en Shot Full of Love uit jontje 81. Als je zelf ook een leuke Country Doubleplay weet en je wil hem een keer op een radio draaien, let er even op dat het wat rustige muziek is. Stuur het dan even naar mijn persoonlijke mailadres aarde@home.nl. aarde@home.nl. En ik kan het samen naar wie jouw Country Doubleplay wijs die het op een radio draait wordt.
1: Hey Nienke,
0: Agoeie.
1: Heb je nog een nieuw liedje voor ons?
0: Ja, en je wilt net leuwen, maar Air Supply heeft een nieuwe single. En Air Supply, dat is een groepje die kennen we van feskes als All Out of Love, I Am What I Am, Lost in Love, All Out of Love, has a maker, The One That You Love. Nou, het gong al je roerleefde, maar Air Supply heeft een nieuwe single en die is net onaardig. Dit is Can We Say I Do?

0: Vrije muziek van Air Supply en je Can We Say I Do uit 2026. Het is een week uit en het kwam in de tipparade te lonen.
1: Een greep uit de schatkamer der Nederlandstalige liederen.
0: Nou, Veske van Eloorowaarder, we doeken de schatkamer in de Nederlandstalige Veskes. En dit keer gaan we om een jontje 80. En als ik zeg, papi, ik zie tranen in je ogen, dan denk je aan Arno en Gratje. Die draaien we net, wol Arno en Gratje. Maar dit keer mooi, mami, ik breng je rozen.

0: Nou, hè, wat een drama. Ik hier dat vest even voorblusteren, Mat. Maar het is er net minder mooi om. Ja, dat is de echte smartlap. En ik moet eerlijk iets half bekennen. Ik hoor er wel van. Tijd om een stukje musical muziek te draaien. Van Barbara Dixon en Elaine Page.
1: Altijd dichtbij. Met muziek en informatie uit je eigen regio. De streekomroep voor Noordwest-Friesland.

kan wel herinneren je van Astro Gilberto uit Jontje Zon 60. En dat weer de ene lijste, want ik maak me kleren om straks verder te gaan te gaan met Tjerk de Boer. Ik bleef nog even in de studio met een praatje en een plaatje. Dus nooit nice, dan ben ik er weer. En ik sluit al met Dance Heels en Stones Dick A Little Deeper uit Jontje 80. En dan nooit nog een stukje polka. Dus ondadelijk nooit nice.

0: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt-app en omroepzilt.nl.
1: Ik ben Marcel de Groot, dit is het nieuws. De Leidse luchtvaartmaatschappij Air Baltic heeft uitstel van betaling gekregen van een Amerikaanse rechter. Het bedrijf vroeg maandag faillissementsbescherming aan in de Verenigde Staten na het vastlopen van gesprekken met schuldeisers. Air Baltic kampt met financiële problemen door sterk gestegen brandstofkosten. Het bedrijf krijgt 350 miljoen euro aan financiering om te kunnen herstructureren. Op het Malieveld in Den Haag was het vanochtend onrustig na de veroordeling van de Kosovaarse oud-president Hashim Thaçi tot 25 jaar cel voor oorlogsmisdaden. Aanhangers van Thaçi bekogelden volgens regionale media de ME met stenen en takken. De politie zette traangas in. Inmiddels is de rust teruggekeerd. 14 verdachten van het schietincident in Overasselt blijven in ieder geval 90 dagen langer vastzitten. Dat heeft de rechtbank in Arnhem vandaag bepaald. Bij het incident op 1 september werd een particuliere beveiliger doodgeschoten en raakten twee politieagenten ernstig gewond. In totaal zitten 33 verdachten vast. In de kelderbox in Amsterdam-Osdorp, waar in juni een explosie was, zijn ook een pistool en een mitrailleur met 200 kogels gevonden. Dat maakte het Openbaar Ministerie vandaag bekend tijdens de eerste openbare zitting tegen de twee verdachten. Ze zouden in de box bezig zijn geweest met explosieven voor plofkraken. Het weer. Vanmiddag wisselen wolken, zon en buien elkaar af. Lokaal is er kans op onweer. In het zuidwesten neemt de buiigheid later af en komt de zon vaker tevoorschijn. De wind is matig aan zee vrij krachtig uit westelijke tot noordwestelijke richting. En het wordt 18 tot 19 graden. En tot zover het nieuws.
2: Expert, de elektronica-winkel voor beeld- en geluidsapparatuur, computers, telefoons, witgoed, keukenapparatuur en een uitgebreid assortiment aan huishoudelijke elektrische apparaten. Expert Meijer Groep staat klaar met deskundig advies, aantrekkelijke prijzen en een prima service. U vindt ons in Franeker, Harlingen, Sint-Anne-Parochie, Bolsward en Berlicum.
3: Gaat u schilderen, behangen of sausen? Kom naar de verfwinkel Roosma in Franeker. Sinds 1965 het vertrouwde adres voor doe-het-zelvers en professionals. Topmerken en deskundig advies voor elke klus. Maak van uw huis een thuis. Bezoek ons vandaag of kijk op deverfwinkelroosma.nl.
4: Voor de aftrap, wachtend op dat startschot aan het begin van de werkdag. Niets mooiers dan een team dat er als eenheid staat. In kleding die indruk maakt. Muta Sport, de kledingspecialist voor sportend en werkend Nederland. Mutasport.nl, alles voor het team.
0: Een praatje en een plaatje. Met Tjerk de Boer

0: een hele goede morgen. Dit is Omroep Zilt vanuit Studio Franeker. Wat mistig weer. 19 september en we binden weer. Goedemorgen, Nienke.
1: Ja, goedemorgen, Tjerk.
0: Dat is mooi waar, man.
1: Ja, ik heb het wel besteld en ik hoop dat het ook komt, want ik moet straks nog weg. Dus we zijn buiten, dus ik hoop dat het een beetje mooi weer blijft.
0: Oké, nou daar hebben we straks nog even over met die, neem ik aan.
1: Ja, zeker.
0: Ja, nou hadden we het net, nog net voordat we de tune in zaten, zeiden we nou wat moeten we nou van taaltje spreken. Maar ja, dat is wat. Dat zal wel een mixje worden, denk ik dan.
1: Denk het wel, toch?
0: Ja.
1: Ja, dat iedereen maar tevreden is. En anders dan moet het de muziek maar doen, denk ik.
0: Wat zegt u, mevrouw Van der Kooi?
1: Dat iedereen dan misschien wel tevreden zal zijn. En dat het anders misschien dan wel aan de muziek ligt waar mensen blij van worden.
0: Oh, kijk eens aan. Nou, sta. Nou, sta ze wat. Dus dat was de uitsturing, mooi. Manienke, je wordt op een stuurder. Van degene die hier en daar zitten te kijken, zeg maar. Nou, dat is pech hebben, want...
1: Beeldloos.
0: We zijn beeldloos. Dus ja, er hobbelt wel hier en daar een camera. Maar daar steden wij net niet voor. Dus dat gaat niet door.
1: Het is op radio, hè? Dus,
0: daarom houden we het even zo. Maar ik denk wel dat ik weet hoe het komt, Nienke.
1: Oh.
0: Ja, want ik reed net over de Harlingenstraatweg hier in Franeker binnen.
1: Ja.
0: En toen zag ik al aan de rechterkant van de weg zag ik al een Volvo staan. En dat betekent dat Tjebbe er weer is.
1: Ja, oké.
0: Ja, en dat, nou ja, dat Tjebbe in deze regio weer... er is dan binnen altijd wel technische problemen. Dus, en dat valt niet op.
1: Ja,
0: dat valt
1: wel op. Ja,
0: ja, ik zie een verband. Ja, ik zie een verband. Dus, maar misschien is er een oplossing, maar die zal niet in dit uur plaatsvinden. Maar ik hoop dat we dat tussen nu en dat de stiltemiddag begint, dat het dan weer oplost.
1: Wees wat mij altijd leert is, Tjerk, als de nood het hoogst is, is de redding nabij.
0: Nou, ik verwacht zo meteen dat er zo meteen binnen stapt. Inderdaad, hier is dan helpt, toch?
1: Ja, wie weet.
0: Ja, dus voor de kijkers pech hebben. Dit is Omroep Zilt, nu praatje naar plaatje. Dat allemaal tot de klok van 10 uur. En natuurlijk straks een prachtig mooie polka. Waar we met begonnen was Robert Pater, El Bandido. En daar kwam een prachtig mooi liedje. De Nienke dacht van, wat is dat dan? Was Annalena, Dein Hetz.

0: Tjer, kom van die tafel hoor.
1: Oh, ik heb staan al.
0: Ja, ja, ja. Spring. Spring.
1: Zo is die associatie staan uit, Jutta. Ik heb wel wat laaien, nou?
0: Ja, precies.
1: Zo is het. We hebben natuurlijk, Jarina, in. Ja, een beetje lastig was dat van taaltje, we nou spreken zullen. Maar goed, we hebben hier die Franeker, hebben natuurlijk vanaf woensdag hebben we hier al de agrarische dagen.
0: Zeker.
1: Ja, maar Lien, het is steeds wat regenachtig weer.
0: Ja, ik ben niet veel de stad in wezen. Moest toevallig woensdagmorgen optreden in theater voor de senioren. Want ik zit bij Dames Koor Leedvermaak. We hebben woensdag voor de senioren een concert gegeven.
1: Ja.
0: En ja, daar ben je binnen. En over het algemeen is het wel droog. Alleen hier en daar een bui, volgens mij.
1: Ja, klopt. Het wordt vandaag wat bewolking. Soms komt er wat zon door. En de temperatuur kan oplopen tot maximaal 20 graden.
0: Nou, gisteren waren we ook even in de stad. Toen was er redelijk lekker weer, hoor. Het zon zit erbij.
1: Oké, maar waar heeft van de week optreden? Want dan zei het.
0: Klopt.
1: Waar heeft optreden?
0: Woensdag waren we in de Koornbeurs.
1: Oh, de Koornbeurs. Ja. Oké. En ik hoorde die net ook, de moest vandaag alweer optreden.
0: Ja, ik moest vandaag weer op pad. Dan gaan we naar Ruusterveen.
1: Maar is dat maar druk?
0: Ja, maar wel leuk. Ja, dit is echt geweldig.
1: Ja, ja. Ja, dus. Het moet wat binnenactiviteiten zoeken dan natuurlijk deze hier op met agrarische dagen, denk ik. Want ja, er is natuurlijk vandaag van alles te doen.
0: Ja.
1: Ik zal er even een greep, haal ik er even uit natuurlijk. Ja, wat niet missen mag, is dat zal alvast ergens beginnen.
0: Vrijmarkt.
1: De trekker, toertocht.
0: Ja, ook dat. En die vrijmarkt door de hele stad.
1: Ja, kermis en natuurlijk staan, maar die begint vanaf 2 uur. Ja, de agrarische jaarmarkt en de vrijmarkt binnenstad. De Welkom Boerenmarkt Leeuwarderend. Dat is bij die twee supermarkten daarvoor.
0: Ja, klopt.
1: Zo'n beetje, zonder mijn naam te noemen.
0: Ja, precies.
1: Nou, maar dat is dan buiten natuurlijk. Maar ja, de trektocht. Die start-finish op het Korpoortpad. Dat is bekend hier in Nederland.
0: Ja, dat is bij Bloemketerp in de buurt.
1: Oh, oké. Okay. Ja. Oh, dat is wel allemaal centraal gelegen.
0: Ja.
1: Nou ja, een parapluutje met toch?
0: Ja.
1: Ja. Ja.

0: We moeten overal op voorbereid wezen in september.
1: Ja, nou draaiden ze straks een liedje van Arno en Gratje.
0: Ja.
1: Ja, maar deze is een instrumentale, hè?
0: Ja, apart, hè? Die kende ik helemaal niet.
1: Nee, je kan nog wat leren, Nienke.
0: Ja, zeker.
1: Nou, Jan Spijkerman, op die mooie zomerdag. Kan die nou wel?
0: We gaan er gewoon naar luisteren.
1: Ja, op die mooie zomerdag. Met dit weer, toch?
0: Nou, met dit weer. Okay. We kennen toch?
1: Zo eerst, Jan Spijkerman. Hoppa. Dus. Helemaal gezellig. Maar even op de tafel, dames en heren.
0: Ja, precies.

0: Yo.
1: Hoi.
0: Gezellig, Jan Spijkerman.
1: Ja, mooi liedje.
0: Mooi liedje, toch, Jan? Ja. Ja, straks hebben we summer. We trouwens op Leeuwen, we blijven in de summer straks. Want zometeen hierna hebben we Golden Beast Band. Met Summertime.
1: Oké.
0: Okay. Ja, dus, maar ja, dat is niet zo summers, hè?
1: Nee, niet echt. Nee. Het is Forever Autumn.
0: Ja, maar of even bij de Gradische Dagen blijven. Natuurlijk, er ook natuurlijk muziek, dat kan niet missen. En niemand mag, diegene die het natuurlijk niet, zeker niet ontbreekt, is natuurlijk weer André Kooistra.
1: Ja, met de Hollandse avond.
0: Hollandse avond, ja, dat begint om 5 uur al.
1: Ja.
0: En daar is verder in de Romert van Hemert is daar treedt erop. En Stef Eggel. Dat is vanaf 5 uur tot een uur of 8 ongeveer.
1: En voor wie niet weet wie Robert van Hemert is, die keer van het, ze smaakt als zoetzuur, ze smaakt naar de zomer.
0: Oh, oké. Okay. Ja, nou, ik heb niet een liedje verstaan van de VM niet. Ik heb wel zo meteen straks, doen we straks. Dan Stef Eggel heb ik dat zomerse gevoel. Weer het zomerse gevoel, hè?
1: Weer het zomerse gevoel.
0: Ja, zou ik het weer beïnvloeden wel of zo met deze muziek of zo?
1: Nou, misschien.
0: Je weet het niet. Nou, en als je droog zitten willen, maar dat is dan niet hier, en dat is ook niet vandaag dan, maar dat is maandag 28 september. Vanaf 2:30 is er weer door Jacob Roda een filmmiddag. En dat gaat over Harlingen van toen. En die is in de huiskamerstad van de William Boetstraat. Dus dat is van het leger des Zeils.
1: Leuk.
0: Ja, 2:30. Dat heeft hier altijd prachtig mooie beelden van Harlingen van vroeger.
1: Nou ja, voor oude mensen kan dat best wel leuk wezen. Dat roept altijd weer sentiment op.
0: Voor oude mensen, ja. Dat is ook kanaal 47 van Ziggo, dat zo.
1: Ja.
0: Oh, wat jammer.
1: Wil je wel beeld hebben? Ja, sterk.

0: dat was het dus. Bianca Graf. Dat was het al achterkomt.
1: Ja,
0: dus.
1: Du bist alles.
0: Du bist alles. Du ja, bist mooi alles. Nou.
1: Ja,
0: ja, leuk. Bist dan, ja, een Duitse shelter dus even hier op de zender.
1: Ja.
0: We hadden, omdat het weer natuurlijk niet met zitten. Hè? De visserijdagen in Hallingen, was het weer wat betere wijken wat terug. Maar hier zit het een beetje tegen. Dus dan moet je wat misschien wat binnenactiviteiten zoeken. En dat Kaatsmuseum is deze vier dagen is die gratis toegankelijk.
1: Oh, dat
0: dus,
1: is mooi.
0: Ja, en het Kaatsmuseum dat is het oudste Kaatsmuseum van Nederland.
1: Ja, leuk hè?
0: Ja, dat allemaal hier in Vraneker is.
1: Ja.
0: Voor degene die het niet weet waar je dat vinden kan. Voorstraat 76.
1: Ja.
0: Te Harlingen. Te Vraneker, sorry. Sorry. Oh, Vraneker, ja, sorry. Ja. Ja, meteen wennen waar ik hier naar ben je. Als ik in Herbaaien ben, dan sta ik altijd met de kompas klaar.
1: Dan weet je niet meer waar ze even
0: nee, nee, weet ik nooit welke kant ik op zal. Nou,
1: het is toch ook wel wat.
0: Ja, nou, hij heeft ook wat met muziek met Nom.
1: Ja, dat klopt.
0: Ja, en wat heeft er een affiniteit met Frank en Mirella dan?
1: Nou, die hebben best wel leuke liedjes gemaakt. We kennen natuurlijk wel de Verzonken Stad en de Vissers van San Juan.
0: Ja.
1: Maar ze heeft veel meer leuke liedjes gemaakt.
0: Ja.
1: En deze hoor je niet zo vaak op radio. Dus ik denk, die neem ik eens even met.
0: Van 1986.
1: Ja, Now and of Love.
0: Hier is hij.
1: Ja.

0: Hey.
1: Yo, dat was hem dus. De John Dress Band.
0: Leuk.
1: Met de Golden Girl Polka. Is niet een pracht?
0: Ja, ja, geweldig. Ik hou van die polka's. Ik ben er zo blij van.
1: Dan kennen we hen al wel meer, toch? we draaien er nog één, hoor.
0: Ja.
1: Maakt mij niet uit.
0: Nee, mij ook niet. Maar ik weet niet. Ik denk dat één wel genoeg is.
1: Ja, daarom. Dat liep me ook wel.
0: Ja.
1: Klopt. Het is altijd een altijd 9:30 geweest. Is er met de meeste lustra's weer blij.
0: Ja, precies.
1: Ja, er is hier en daar... deze week dan niet. Maar op een burendag, en dat is dan volgende week zaterdag, is de burendag. En die is dan in Harlingen, Middelum en Wijnaldum. En dat is voor Harlingen is dat op de Nieuw-Zuid, dus waar de studio ook zit. En op dat schoolplein daar. Daar komt dan ook nog een foodtruck voorbij. Nou ja, het zegt het al, burendag. Ja, gezellig met elkaar wezen veel.
0: Ja.
1: En koffie en thee en dergelijke. En versnaperingen binnen dan gratis.
0: Nou, bij ons is dat vandaag burendag. Dus,
1: Oh, gezellig. Ja. Ja. Nou, hij staat dus morgens dus van 11 tot 12. Dus dat er live uitzendingen binnen, dan staat de foodtruck daar ook met de burendag. En hij gaat ook naar Middelum en Wijnaldum. Dus in Wijnaldum is hij van 1 tot 2. En in Middelum is hij van 3 tot 4 uur.
0: Nou,
1: gezellig toch? In de dorpen. Ja.
0: En een goede buur is soms beter dan een verre vriend.
1: Zo is het. Dus, zo is het. Absoluut. Absoluut. Ja. Nou, wat zat ik gistermiddag zat ik naar het programma Nostalgia te kijken.
0: Ja.
1: En dan was Karma van der Zee, die presenteert het dan. En de techniek is dan de handen van niemand minder dan Erik Klumper.
0: Ah.
1: En ik had natuurlijk mijn 40-inch breedbeeld televisie aan staan. Ik denk, ik kon wel een kanarie in beeld hebben.
0: Hoe komt het nou bij?
1: Ja, Karma van der Zee, die presenteert dat, zeg maar. Een knalgeel t-shirt of shirt had ze aan. Ze zat er prachtig mooi bij, maar knalgeel.
0: Ik dacht, er vliegt een kanarie in de buurt rond of zo.
1: Ja, nou ja, dat heb ik haar ook appt, zeg maar. En sinds gisteren had ze me dan blokkeerd.
0: Ja, sommige dingen kerst beter niet appetje.
1: Nee, daarom. Nee. Maar toen zei ze, Erik, ik had toch graag het plaatje eigenlijk willen draaien van de elektronica's, de vogeltjesdans. Maar dat heeft ze niet gedaan. En wat doen wij nou?
0: Dan moeten wij dat maar oppakken, maar dan niet van de elektronica's, denk ik.
1: Nee, we draaien de gezongen versie van Johnny Hoes.
0: Ja.
1: Even van onze radiocollega Karma van der Zee.
0: Leuk.

0: Nou, duidelijke kenmerken natuurlijk, toch?
1: Ja, heerlijk.
0: Toch? De, ja. Ja, Vetse Domino, hè? En vele uitvoeringen, zei je.
1: Ja, klopt. Okay. De origineel is van Hank Williams Senior uit de 40.
0: Ja?
1: En de Carpenters weet ik het van. En Oom Picourier.
0: Oh ja.
1: Maar deze versie. En de, ja, de Carpenters natuurlijk. Maar deze versie is ook wel leuk.
0: Ja, ja. Nou, dan draaien we volgende keer die van Oom Picourier even.
1: Deze draaien we ook even verdouwen.
0: Ja, klopt. Ja, Douwe Hoekstra die had in Nieuw-Zuid had die nieuwe functie trouwens.
1: Oh.
0: Ja, hij is zit tegenwoordig. Hebben vooraan hij er binnenkomt, hij een baal die tegenwoordig.
1: Ja.
0: Dus en daar zit meneer.
1: Nou,
0: ja, je moet je eerst melden bij meneer Douwe Hoekstra of ja. Bij Jannie van der Meulen. Ze wisselen ze nu en dan hun diensten af, zeg maar. Dus ja, leuk,
1: nou,
0: hè?
1: Des te beter, toch?
0: Ja, je moet je
1: altijd... Je moet zomaar doorlopen.
0: Nee, anders kon je het kantoor binnenlopen, maar dat maakt niet meer. Nee. Maar ja, wees, hij had het wel voor, maar hij zei van de week, Tommy, hij zei, ik heb een prachtig mooi baantje daar. Ik zei, hoe zit ouwe? Hij zei, dat is net een haren, maar waar ik in zit. Het allemaal vrouwen omheen daar in dat kantoortje.
1: Ja, ja, geluksvogel.
0: Het een geluksvogel.
1: Ja.
0: Maar over Nieuw-Zuid gesproken trouwens eventjes. We komen straks nog even op een visserij, op een agrarische dagen terug, wat we hier en daar nog hebben. Maar er is aanstaande woensdag, is er 23 september vanaf 7 uur, is er op het binnenplein dus van Nieuw-Zuid, is het heerlijk weer een kampvuuravond. Iedereen is welkom. En de benodigde god, allemaal.
1: Ja.
0: Versnaperingen binnen beschikbaar.
1: Ja, en ook een gitarist die leuke liedjes speelt?
0: De vorige keer was er ook iemand die speelde, kind, klopt. Ja.
1: Oh ja, nou dat is ook wel leuk. Dat maakt dan echt een kampvuur.
0: Ja,
1: dat
0: was zeker gezellig. Dus dan denk je, nou, woensdagavond, het weer weten we natuurlijk niet. Maar woensdagavond op het binnenplein van Nieuw-Zuid. Dus een heerlijke kampvuuravond en iedereen is welkom.
1: Leuk.
0: Kist al de havenzangers nog wel?
1: Ja, zeker.
0: Dan komt hij dan. Blauwe korenbloemen.
1: Ah.
0: Gezellig, hè?
1: Gezellig.
0: Kort voor 10, dat toch een kwartier kent, dan is het tijd voor on-air op deze zender. Dit is het met de havenzangers, dus met blauwe korenbloemen.

0: Nou, dat dus.
1: Blauwe anders dan, korenbloemen.
0: Ja, dat ja. Dan, wees wat anders dan s'nachts na tweeën of zo.
1: Ik leer hier muzikaal gewoon nog heel veel bij, kan ik melden.
0: Ja, oh, dat is wederzijds.
1: Ja.
0: Ja, dat is wederzijds. We komen er nog even op terug over wat er vandaag natuurlijk hier in Vraneker de Agrarische Dagen te doen is. Want er is natuurlijk meer dan muziek hier. Nou ja, het is eigenlijk heel veel muziek nog. Want het is op het muziek heb ik hier vanaf 5:00. En dat is dan muziekfeest van Geventem Agrarisch Treffen. Dat zal allemaal wel wezen op het Rood op Brede Plaats, neem ik aan. Is dat erop bekend bij?
1: Daar is die Hollandse middag volgens mij wel.
0: Ja, die is er wel, klopt. Ja, ja.
1: En dat andere is denk ik in de buurt meer van het Sjoekeland. Activiteiten.
0: Oh, het staat er niet goed bij. Maar, nee. Maar wel op een brede plaats is de Kroegtijgers. Nou, dat lukt me altijd wel lukken, toch?
1: Dat denk ik wel, ja.
0: Ja, ik riet er wel eens hier en daar langs. En dan zie ik toch Joop wel eens zitten. Bij de tapperij, volgens mij.
1: Oh, dat ken.
0: Ja, ja. Of binnen meer mensen met wat minder haar op het hoofd. Hier en daar.
1: Ik heb geen idee, Ongetwijfeld.
0: Ja, en dan hebben we nog om 9:15 ook nog muziek Empire. Met al wisselend de Kroegtijgers. En dat is ook op een brede plaats. Het is allemaal op een brede plaats, neem ik aan. Ja.
1: Nou, ik woon in het centrum. Ja. En ik ging gisteren slapen. En ik hoorde wat muziek. Dus ik zette mijn raam open. En toen was er een soort ABBA-tribute aan het spul. En dat klonk niet verkeerd. Dat was heel mooi.
0: Oké. Okay.
1: Ja.
0: Okay, maar die zal er dan vandaag wel niet meer wezen.
1: Nee, dat denk ik niet.
0: Want het staat niet op het programma.
1: Nee,
0: het Sjoekeland staat hier nog wel op, inderdaad. Vanaf 7:30 tot midden in de nacht nog muziek. Maar La Jung, even serieus. Team Roos, Bewalda.
1: Maar even serieus, die kerst wel kennen van Baila de Gasolina.
0: Dat zei mij helemaal niks.
1: Nee, Baila, Baila, Baila, Baila.
0: Baila, Baila. Oh, dat nummer ken ik wel. Ja, ja.
1: Nou, okay. Dat was een enorme hit afgelopen zomer.
0: Daarom had ik hem niet kennen dus. Oké, maar ik heb nou iets uit 1972 klaarstaan. Daar kwam het al met aanzetten.
1: Dat klopt. Ik had vroeger een hele hoop singeltjes van mijn omke. En van sommige singeltjes vond ik de B-kant altijd leuker dan de A-kant.
0: Ja.
1: En als Goert naar deze tekst luistert, dan is hij ook nogal actueel ook. En het is eentje van Freddy Breck. En die heet Ohne Grenzen.

0: 1972, dus
1: ja, het was Freddy bijkantie Breck. Van de hit Überall auf der Welt van Freddy Breck. En oh, als dat je naar de tekst luistert, ja, dan hoop je ooit dat de wereld weer één wordt. Maar ik vrees het ergste.
0: Het ziet er niet zo rooskleurig uit allemaal, inderdaad. Nee,
1: maar hopen kan altijd natuurlijk.
0: Daarom, daar zullen we er maar naar uitkijken.
1: Ja.
0: We hebben nog een minuut of vijf, Nienke.
1: Ja.
0: Dus we gaan even vertellen wat er op deze zender vandaag allemaal te doen is. Zometeen natuurlijk het programma On Air vanuit de studio Harlingen. Dan van 11 tot 1 hebben we dan afslag Harlingen. Ook vanuit studio Harlingen natuurlijk. En dan hebben we de Siltemiddag, een heel lang Siltemiddag met Sietse de Boeren, volgens mij presentatie en techniek. Dus die maakt er een hele lange middag van. Zo is het, ja. Dus dat allemaal vanuit studio Franeker. En dan gaan we naar natuurlijk van Ervers tussen 5 en 6, want dat hangt natuurlijk wat van de sport af. Schakelen we over naar muziek of Bordeltime met John Koopmans.
1: Ja.
0: En dat duurt tot ruim 9 uur. Houdt hij dat weer vol.
1: Nou.
0: Je snapt het niet, ruim 4 uur. Nou.
1: Joh, je niet te verveel hier op deze zender in ieder geval.
0: Zo is het, nee.
1: En ik kan straks naar Sir Husterveen.
0: Heel gezellig.
1: Ja.
0: Heel gezellig. Ja. Ja. Dus we hebben nog, nou ja, we kan dan 1 nummer. En dus even kijken. Ja, ik was aan het muziek aan het uitzoeken.
1: Ja.
0: En dan kwam ik Ivan Heilen tegen.
1: Oh, die van de Wilde Boerendochter.
0: Ja, maar dan wees het nou, dat draai ik nou weer niet. Nou,
1: nee, dat ken ik. Dat zou ik ook niet doen.
0: Nee, dus...
1: We
0: hebben een beller, ja. Dus we doen Ivan Heilen even met Jan Onbekend. Nee, neem ik aan. Dan gaan we er ook uit. Want dat komt precies. Ik start hem over 10 seconden in. Dan ben we dan na het nummer ben we ook al pleiten. Zeg maar.
1: Nou, tot de volgende keer. Ik weet niet van mijn kant wanneer. Maar ik schuifel weer eens even aan.
0: Oké, Nienke, bedankt. En tot andere keer.
1: Fijne dag
0: we
1: allemaal.
0: We gaan eruit met Ivan Heilen.
1: Yo,
0: hoi.
1: Doeg, hoi.
2: De dag van vandaag gaat alles toch zo rap. De meisje met de wassen, met een schoenen vrouw en drie kinders die het toch zo weinig tijd. Om een keer over alles te paasen. Maar elke avond, tussen de 10 en 11, ook in mijn zetel zitten, met een pintje bier en met een sigaretje. En dan paas ik in mijn aan. Wat loopt iedereen nou toe? Een ene pak naar links en een andere pak naar rechts.

en een andere zwak. En dat die sterken die hij pakt. Maar kom dan hier en dans wat en zing wat en luister wat. Toen de Achille in buitenwereld vervalt, dan is er in Rianne, hij aan die telt. En de ene pakt al het goed en de andere pakt een

0: Garage Art Terpstra is een begrip in mijn naam en omstreken. In onze garage beschikken wij over de meest moderne apparatuur. En dat voor alle merken auto's en bedrijfsauto's. Of het nu gaat om onderhoud, reparatie of schade, onze goed opgeleide monteurs staan voor u klaar. Bij garagebedrijf Art Terpstra in mijn naam krijgen u en uw auto de aandacht die het verdient.
1: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt-app en omroepzilt.nl.
2: Ik ben Marcel de Groot, dit is het nieuws. De Leidse luchtvaartmaatschappij AirBaltic heeft uitstel van betaling gekregen van een Amerikaanse rechter. Het bedrijf vroeg maandag faillissementsbescherming aan in de Verenigde Staten na het vastlopen van gesprekken met schuldeisers. AirBaltic kampt met financiële problemen door sterk gestegen brandstofkosten. Het bedrijf krijgt 350 miljoen euro aan financiering om te kunnen herstructureren. Op het Malieveld in Den Haag was het vanochtend onrustig na de veroordeling van de Kosovaarse oud-president Hashim Thaçi tot 25 jaar cel voor oorlogsmisdaden. Aanhangers van Thaçi bekogelden volgens regionale media de ME met stenen en takken. De politie zette traangas in. Inmiddels is de rust teruggekeerd. 14 verdachten van het schietincident in Overasselt blijven in ieder geval 90 dagen langer vastzitten. Dat heeft de rechtbank in Arnhem vandaag bepaald. Bij het incident op 1 september werd een particuliere beveiliger doodgeschoten en raakten twee politieagenten ernstig gewond. In totaal zitten 33 verdachten vast. In de kelderbox in Amsterdam-Osdorp, waar in juni een explosie was, zijn ook een pistool en een mitrailleur met 200 kogels gevonden. Dat maakte het Openbaar Ministerie vandaag bekend tijdens de eerste openbare zitting tegen de twee verdachten. Ze zouden in de box bezig zijn geweest met explosieven voor plofkraken. Het weer. Vanmiddag wisselen wolken, zon en buien elkaar af. Lokaal is er kans op onweer. In het zuidwesten neemt de buiigheid later af en komt de zon vaker tevoorschijn. De wind is matig aan zee vrij krachtig uit westelijke tot noordwestelijke richting. En het wordt 18 tot 19 graden. En tot zover het nieuws.
3: Iedere dag een slaapfeestje? Dan ben je bij Van der Velde Slaapcomfort in Winsum aan het juiste adres. Een veelzijdige en overzichtelijke collectie met volop keuze in matrassen, boxsprings, hoofdkussens, dekbedden, bedtextiel en meer. Van der Velde, het adres voor liefhebbers van een goede nachtrust. Kijk op beddoloog.nl.

0: Lieutenant Commander Pat Mirabel, Sir Sam Neil, Sir Mr. Peter Freestone. Thank you so, so much.
1: Zo ging het dus een tijdje door, het feest. En dat was, ja, het was gewoon een groot feest was het daar. En feest. En dat betekent ook dat er veel mensen zijn uit zijn carrière. De carrière van Queen. En ja, de bandleden die nog voor Queen zijn. Hè, Brian May en Roger Taylor, waar we straks in het programma nog meer van gaan horen. Ja, die hadden ook een boodschap, een videoboodschap. En die heb ik dan niet voor je. Maar daar komen we straks wel terug. Wie er wel was, was Peter Straker. En als je Peter Straker kent, die, ja, dat was, die had eigenlijk zijn professionele en een privérelatie, persoonlijke relatie met Freddie Mercury. En het mooie van, hij was daar en hij ging ook zingen. En hij ging The Very Fellas Masterstroke en Nevermore. Gaat hij daar zingen? Oh, de geluidskwaliteit is niet het allermooiste. Dat ben ik met je eens, maar het is wel even genieten dat hij gaat zingen. Eerst nog natuurlijk de felicitaties aan Freddie.
2: All the girl, me call it da. All the girl, me call it da. All the girl, me call it da. The girl wouldn't speak at all. Me say...

never alone.

0: Nou, je hoort het. Het was een één groot feest daar in Montreux 2 weken geleden. En wie daar ook optraden, dat vond ik wel heel leuk. De Mingo City Slickers. En dat zegt je misschien helemaal niks. En dat zou ook moeten bekend zijn. Maar Mingo City moet je wel wat kunnen zeggen. Want dat is natuurlijk de stad waar Flash Gordon woont. En Flash Gordon is natuurlijk weer naar Queen gelinkt. En ik laat je een fragment horen van de Mingo City Slickers. En ik zou ook vertellen wie daarin zitten. Zoals Tyler Warren. En die moet je dan weer kennen van... die speelde op de drums met het concertenreeks van Adam Lambert en Queen. En hij zit in de band van Roger Taylor. Dan Neil McFairclough. Die speelt de bas en die zingt ook. En die moet je ook kunnen, want die heb ik al eens vaker gedraaid. En die speelde ook bij Queen. En Adam Lambert speelt ook in de band Roger Taylor. En ook in de band The Deccan Traps. En die Deccan Traps heb ik je ook al eens laten horen met muziek van hun. En wat heel veel gelijkenis heeft met Queen. De zanger van deze City band is Ricardo Afonso. Dat is ook van de Deccan Traps. Verder spelen Chris Allen nog op de drums en Ronnie Romero en Marco Mendoza, daar speelde die bij. En Jenny Chamberlain, die is de zangeres op de achtergrond. Je gaat luisteren naar niemand minder dan de Mingo City Slickers en die gaan een heel stukje voor jou spelen.
1: What plaything can you offer me today?
2: An obscure municipality on Lake Geneva in Switzerland. The inhabitants refer to it as Montreux.
1: How peaceful it looks.
3: Most effective, Your Majesty. Will you destroy this?
1: Later. I like to play with things a while. Before annihilation.
4: Who are you?
5: We're the Mingo City Slickers!
6: Pathetic musicians. Hurling your bodies out onto the stage. Without the slightest inkling of who or what is out there.
7: Hey, come on now, Clytus. You remember us. We played at your

Dat was hij. Mingo City Slickers. Ik vind het een geweldige naam. En, wat je hoorde was intro, de voetbalfight en de hero. En natuurlijk Flash Gordon. En let me entertain you. Je ziet waarschijnlijk geen stream op het ogenblik lopen. Zowel niet bij ons als bij Sigo, denk ik. En het nieuws wat je hoort, dat is echt oud nieuws. Dat is nog steeds nieuws van donderdag. Dat blijft in de loop zitten. Dat blijft in herhaling zitten. Vanochtend was ik even bang dat ik niet in de studio kon komen. Maar het was dat Erik was, Erik Klumpen. En die had ook al koffie gezet. En zelfs de hele mikmak hier in de studio al voor mij klaargezet. Nou, wat wil je dan nog meer? We gaan wat anders doen. We gaan nu even een cd draaien. Iets weer betere kwaliteit, zeg maar. En dat is van de Freddie Mercury remix. En die heb ik dan weer gekregen van vriend Peter. Die hem tegenkwam en ik nog niet in mijn collectie had. Dus uit 1992 hoor je straks Time van Freddie Mercury. Die geremixed is door niemand minder dan Nile Rodgers.

0: So, please take a seat. Please take a seat. So, you're doing your own wine?
1: Yes.
0: Oh, look at this. Oh, my gosh. Yeah. Tell us about your wine before you tell us about your album.
1: Well, it's won 4 gold medals.
0: Well, congratulations. Yeah. How does one win a gold medal?
1: I don't know. I don't know. But it's very nice. It's just it was a bit of a lovely idea that turned out really well.
0: Where are your grapes?
1: They're in Provence.
0: Are they? Yeah, okay. Yeah, yeah. How many grapes does one have?
1: Oh, millions.
0: No, so how many hectares or acres? What are we talking about?
1: I don't know. It's a collective, 60 different growers.
0: Right.
1: They all come together. It's called the Cave du Commandeur. And they make this wonderful, very pale rosé.
0: Oké, en is de
2: dit is een interview wat je wel terug wil of kan zien op YouTube. Het gaat natuurlijk over de rosé die Queen heeft uitgebracht op een prachtige Queen Flash. En nog niet in mijn bezit trouwens, dan ben ik niet zo liefhebber van rosé. Maar die Flash is natuurlijk wel voor mij een dingetje die we wel graag willen hebben. En ze praten met dat hele interview, dat duurt ongeveer 3 kwartier. En dat laat ik je niet allemaal horen. Maar ik heb het wel beluisterd en er gaan dingen... dat Queen iets wil gaan doen met optredens. En dat ze weer bij me gaan komen. Tenminste, Brian May en Roger Taylor. Met z'n tweeën, daar hebben ze het over. Straks misschien ook nog in het interview van Brian May. Die heb ik ook al klaarstaan. Dat zij misschien in een sfeer in Las Vegas iets gaan doen. Dat Freddie Mercury daar digitaal bij is, zeg maar. Dat hij net zo, hij zei, ja, we moeten kijken naar hoe ABBA het gedaan heeft met mensen op het podium. Zo willen wij waarschijnlijk ook iets gaan doen. Dus jongens, er zit wat aan te komen qua concerten. En ik binnenland sparen, denk ik, voor Las Vegas. En ja, Roger Taylor, die is vandaag, of tenminste vandaag, komt zijn nieuw album uit. En dat heette Violence Insane in a Beautiful World. Het is zijn 7e solo studioalbum wat vandaag uitkomt. Ik had gehoopt dat ik hem in de brievenbus heb gehad, maar dat moet er even wachten, want dat komt uit Engeland. Dus die is er nog niet. Maar ik heb je wel fantastische nummers kunnen laten horen daarvan. En ik kan je bijvoorbeeld laten horen het oude nummer wat hij op dit album heeft gestaan. En ik zal je straks vertellen wat er nog meer op staat. Maar in ieder geval staat daar een heel mooi nummer op. Dat heet Come On Summer. Hier is Roger Taylor.

0: kan het nog wel zingen, come on summer. Maar ik denk dat we de zomer gaan verlaten. Want als je s'avonds om 8 uur en s'morgens om 7 uur is het al, is het nog steeds donker, wordt het weer donker. Dus we gaan echt uit de zomer, we gaan de herfst in, we gaan de winter in. En ja, Roger Taylor, ik zei het al, hij kwam met een nieuw album, Violence Insane in a Beautiful World. Er staan 10 nummers op. En daar komen we straks waarschijnlijk in de... Maar ik weet nog niet hoe we dat gaan aanpakken. De 100ste uitzending van Queen On Air. Dit is de 99ste uitzending. 11e jaargang alweer. En wij gaan dan de 100ste uitzending doen. Ik weet nog niet wanneer die is. Want volgende week zit ik er ook dan geen Queen On Air. Dat weet ik nu al. Want ik kan niet blijven met nieuwe muziek van Queen natuurlijk. Er komt een keer een eind aan dat we alle 198 nummers en interviews en alles helemaal hebben gehad. En er komt natuurlijk wel steeds wat nieuws op het internet. Van uitzendingen of muziekstukjes of nieuws zelfs, want ik laat je straks nog een hele aparte uitvoering horen van Get Down Make Love. Maar ook Roger Taylor, ja, die zit niet stil. Die heeft dus net een nieuw album gemaakt, maar 2 jaar geleden, en dat is nu ineens op YouTube gekomen, gaven ze een tributeconcert van Gary Brooker. En Gary Brooker, die moet je dan weer kennen van Procol Harum. Die is in 2022 overleden. En daar hadden ze een benefietconcert, een tributeconcert, en daar gaat Roger Taylor gaat daar zingen. En ik heb het nog nooit gehoord dat hij dat ging doen. Dit is A Salty Dog live. Tribute Gary Brooker.
1: We are remembering and saluting and celebrating the life of not just a wonderful musician, but a great man. And thank you very much for coming along tonight and showing your appreciation. Now, our next guest, there's so much I could say about our next guest. Quite simply, he was in one of the biggest bands on the planet. He's a great vocalist, a fabulous songwriter, one of the best drummers in the world, and he's a snappy dresser, Roger Taylor.
2: No, that's snappy. I bought this record in 1969 and was entranced by it. And I've loved Procol Harum from their conception. I was very lucky on my 50th birthday in Cornwall. Gary was a guest at my party, and he sang this song for me, and it remains a huge favorite with me. I can't sing it like he did, but who could? We'll try. All hands on deck, we've run afloat. I heard the captain cry, explore the ship, replace the Kirk.

dat was natuurlijk een prachtig nummer. Roger Taylor, Salty Dog van Gary Brooker, oftewel Procol Harum. En om terug te kijken, dit was een tribute uit 2023. In 2026 was het het Nederlandse douaneorkest in Harlingen. En die gingen de hele avond, zowel donderdagavond als de donderdagmiddag. Want de eerste concert was al zo snel uitverkocht dat ze een gauw een tweede concert hebben gedaan. En dat hebben ze ook fantastisch gedaan. Fantastische presentatie, fantastische muziek. Goede zangers. En ik heb daar een kleine compilatie van gemaakt. Zover ik het kon maken natuurlijk. Het douaneorkest met, je gaat horen, Crazy Little Thing Called Love. En het echte, een van de hoogtepunten van de avond was Who Wants to Live Forever?

0: Freddie's always there. I know Roger feels the same. It's like you don't even have to try. Freddie is always sort of there over the back of the shoulder.
1: I am thrilled to welcome to the show a triple threat. Astronomer, stereoscopist, musician. In fact, there's more. Astrophysicist as well. And you can't say that about many people. Brian May, how are you, darling?
0: Not a dancer.
1: Not a dancer. Really? Does Anita, do you not spin around the floor at home?
0: It has been known.
1: I can't do it all, Brian.
0: No. Triple threat. That's very nice. No one's ever said that about me before. Thank you, Zoe.
1: How was your summer? Did you enjoy the eclipse, by the way? You were doing lives, weren't you?
0: You saw my live Instagramming.
1: On socials. It was so much fun.
0: Well, it's a bit shambolic, but I didn't realise how difficult it was going to be because you only get 1.5 minutes of totality and you don't want to be doing other things because you're going to miss it, you know. But I had fun, yeah. Well, I went to a beautiful...
2: Brian May, dat is ook weer een prachtig interview op YouTube. Die kun je ook gaan volgen en ook gaan horen. Waar je het allemaal over hebt, over Starmer straks op... dat gaat hij op... Een eiland doen in Spanje. Ik weet niet meer welk eiland. Daar gaat die Starmers weer doen. Of dit jaar of volgend jaar. Daar kom ik vast nog wel even op terug. Waar hij ook. En dat is dan wel weer heel in dit interview. En trouwens, hij heeft ook nog een nieuwe single gemaakt. Hè, met Steve Cropper. The Midnight Hour. Daar wou ik nog draaien. Ik heb hem wel klaar. Maar ik kom daar niet aan toe. Want ik wil wel eindigen met het nummer wat ik mee wou eindigen. Maar het nummer. En het hoort nog ver weg. Thank God It's Christmas. En dat... dat is natuurlijk een grote kersthit. Het is geschreven door Brian May en Roger Taylor. 26 november 1984 is dat uitgekomen. Maar wat hij in het interview zegt is dat zij gaan werken aan een nieuwe versie van het nummer. En omdat het op het originele versie destijds in alle haast met een drummachine werd ingespeeld, gaat Roger Taylor nu echt de drums daarin gaan spelen. En natuurlijk de prachtige zang van Freddie Mercury blijft behouden. Maar het nummer krijgt een moderne invulling met extra gitaarpartijen van Brian May. Dus dat zit er ook nog sowieso aan te komen. Waarschijnlijk een concertreeks in de sfeer in Las Vegas. Dat weet ik niet allemaal zeker of dat allemaal doorgaat, maar dat hoor je ongetwijfeld in onze 100ste uitzending van Queen on Air. Ik weet niet wanneer die is, maar we gaan afsluiten met Living on My Own van Roger Taylor met een remix van Roger Ash. Ik zou zeggen, straks bij Afslag Harlingen. Ik weet onderwerpen niet, maar Albert van der Plaat zit al klaar. Jongens, tot de volgende week. Volgende week zit ik er weer. Niet met Queen, maar dan met iemand anders. En dan gaan we wel zien wie dat zal zijn.

0: Garage Art Terpstra is een begrip in mijn naam en omstreken. In onze garage beschikken wij over de meest moderne apparatuur. En dat voor alle merken auto's en bedrijfsauto's. Of het nu gaat om onderhoud, reparatie of schade, onze goed opgeleide monteurs staan voor u klaar. Bij garagebedrijf Art Terpstra in mijn naam krijgen u en uw auto de aandacht die het verdient.
1: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt app en omroepzilt.nl.
2: Ik ben Marcel de Groot, dit is het nieuws. De Leidse luchtvaartmaatschappij Air Baltic heeft uitstel van betaling gekregen van een Amerikaanse rechter. Het bedrijf vroeg maandag faillissementsbescherming aan in de Verenigde Staten na het vastlopen van gesprekken met schuldeisers. Air Baltic kampt met financiële problemen door sterk gestegen brandstofkosten. Het bedrijf krijgt 350 miljoen euro aan financiering om te kunnen herstructureren. Op het Malieveld in Den Haag was het vanochtend onrustig na de veroordeling van de Kosovaarse oud-president Hashim Thaçi tot 25 jaar cel voor oorlogsmisdaden. Aanhangers van Thaçi bekogelden volgens regionale media de ME met stenen en takken. De politie zette traangas in. Inmiddels is de rust teruggekeerd. 14 verdachten van het schietincident in Overasselt blijven in ieder geval 90 dagen langer vastzitten. Dat heeft de rechtbank in Arnhem vandaag bepaald. Bij het incident op 1 september werd een particuliere beveiliger doodgeschoten en raakten twee politieagenten ernstig gewond. In totaal zitten 33 verdachten vast. In de kelderbox in Amsterdam-Osdorp, waar in juni een explosie was, zijn ook een pistool en een mitrailleur met 200 kogels gevonden. Dat maakte het Openbaar Ministerie vandaag bekend tijdens de eerste openbare zitting tegen de twee verdachten. Ze zouden in de box bezig zijn geweest met explosieven voor plofkraken. Het weer. Vanmiddag wisselen wolken, zon en buien elkaar af. Lokaal is er kans op onweer. In het zuidwesten neemt de buiigheid later af en komt de zon vaker tevoorschijn. De wind is matig aan zee vrij krachtig uit westelijke tot noordwestelijke richting. En het wordt 18 tot 19 graden. En tot zover het nieuws.
3: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van 25 euro. Help onze redders redden op knrm.nl.
4: Als trotse sponsor van diverse kaatsers, verenigingen en scholen wenst Auto Cinico u een schitterend kaatsseizoen toe. Vergeet u niet tijdens een bezoek aan de Kaatstad van Friesland een proefrit te maken in de nummer 1 plug-in hybride van Nederland. Zoals de kaatskoning Tjisse Steenstra het zou zeggen.
5: Para Link & Co. Guillaume Cinico.
6: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Harlingen Boeit.
7: Afslag Harlingen.

0: Een hele goedemorgen, luisteraars. Welkom bij een nieuwe aflevering van Afslag Hallingen. Met vandaag achter de knoppen Erik Klumper en mijn naam is Albertus van der Plaats. Tot de klok van 1 uur zijn we bij u met een aantal onderwerpen. En ik ga er even een paar benoemen. We beginnen zo dadelijk een gesprek met Cor Wiersma van D66. Over de aansluiting op het waterstofnetwerk. We gaan praten met Nora Hoge over het oogstfeest. Wat morgen gaat plaatsvinden in de stadstuin. We gaan praten met Rob Takema, want hij is binnenkort weer actief in Meluk met Inside McCartney. En nog iemand van Meluk, en dat is natuurlijk de eigenaresse Marion Fruit. Die komt ook nog eventjes langs. We gaan praten met de weerman Jelle Boy en Tony Holsbergen. Die gaat iets vertellen over het Resonance concert wat morgen gaat plaatsvinden. Morgen is dat. Ja. Goed, en verder natuurlijk wat de klok slaat, zou ik bijna zeggen, Erik. We gaan eerst maar even een plaatje draaien, lijkt mij.
1: Nou,

0: Lang van Connie van der Bos. En daarvoor was het er even Josh Esra en Budapest Abettes.
1: Ja, ik heb een gast en tegenover mij zit Cor Wiersma. Welkom in uitzending, Cor.
2: Ja, dankjewel.
1: Ik mag gewoon Cor zeggen?
2: Zeker, ja.
1: Oké. Cor, jij bent van D66, afdeling Harlingen.
2: Ja, klopt.
1: Jij stond ook op de verkiezingslijst, geloof ik.
2: Ja, zeker. Ja, op nummer 2.
1: Ja, inderdaad. Ja. Ja. Waarom hebben we jou uitgenodigd? Nou, dat gaat om het volgende. D66 Harlingen wil aansluiting op het waterstofnetwerk.
2: Ja, dat vinden wij. Dat is volgens ons een hele belangrijke schakel in de energietransitie. Want waterstof is een belangrijke energiedrager. Je kunt er energie mee opslaan. Je kunt er energie mee transporteren. En er wordt een grote leiding aangelegd op het ogenblik van Eemshaven naar Rotterdam. Dat heet de waterstofbackbone. Ja. En die gaat zelfs dwars door Friesland heen. Maar Friesland vond het in eerste instantie jaren geleden niet zo nuttig of belangrijk om daarop aangesloten te worden. Onder het motto van ja, we hebben hier geen zware industrie. Maar je hebt het niet alleen voor zware industrie nodig. De provincie wil nu wel aansluitingen hebben. Wij hebben gezegd, nou dan moeten wij als Harlingen ook gewoon erbij zijn. Zeggen van wij willen ook graag aangesloten worden. Want wij hebben op vrij korte termijn moeten wij ook van de fossiele brandstoffen af. De veerboten, de binnenvaart. Dat wordt gedeeltelijk elektrisch opgelost. Maar daar kan waterstof ook een hele belangrijke rol in spelen.
1: Wat is nou precies waterstof voor de luisteraars die dat niet weten?
2: Oké, waterstof is een gas wat je maakt door water, door elektroden in water. Dus eigenlijk water plus elektriciteit wordt waterstof en zuurstof. En dat is een gas, net als aardgas. En dat kun je dus gebruiken om... Je kunt het verbranden. Hè, en dan heb je dus een schone verbranding. Want er komt geen CO2 bij vrij. En je kunt het ook... Ja, dan wordt het misschien te technisch. Ook op andere manieren kun je het verwerken. Maar je kunt er energie in stoppen. En je kunt er ook weer energie uithalen. Daarom heet het een energiedrager.
1: Ja.
2: En die

0: We hebben dat ook gevraagd om aan hun om daar bij de provincie, bij de provinciale omgevingsvisie, aandacht aan te besteden. Hebben we gevraagd aan het college en ze hebben gereageerd met van nou, dat vinden wij toch. Nee, wij zien daar eigenlijk niet op dit moment eigenlijk het nut niet zo van in. Dus dat doen we niet.
1: Nou, ze zien het nut er niet voor in?
0: Ja.
1: Ja, ik vind het een beetje raar.
0: Eigenlijk. Ja, dat vinden wij ook raar. Ja. En daarom proberen wij er ook wat meer aandacht voor te halen. Maar goed, ze zeggen van wij. Ja, en daarom hebben wij nu ook een vraag gesteld van hoe denkt het college dan op een andere manier in de fossielvrije brandstoffen of energievoorzieningen te voorzien. En dat is, daar hebben we nog geen antwoord op. Wij hebben er wel vermoeden zo, want er wordt hier wel heel erg ingezet op biogas. En er is een biogasfabriek, is er op dit moment nog in aanbouw. Die had volgens mij al moeten draaien van SFB.
1: Ja.
0: En dus wij denken dat dat wel meer de lijn is van het college. Maar daarmee kun je in de verdere toekomst ook alle problemen niet oplossen. En ja, het is gewoon een hele goede manier om te voorzien in.
1: Dat biogas, dat wordt dan hier in de toekomst opgewekt, toch?
0: Ja, dat wordt hier gemaakt. Ja, dus ja. Een fabriek in aanbouw in de haven. Die gaat reststromen uit de voedselindustrie gaat die verwerken. Hè? Dus zeg maar groenten en spullen, afval.
1: Ja.
0: Dat wordt dan vergist en daar komt biogas bij vrij. Dat is ook vergelijkbaar met aardgas. En dan heb je dan nog weer wat er dan overblijft. Dat zou dan een meststof kunnen zijn. En dus op die manier wordt de haven van Harlingen eigenlijk steeds meer een soort afvalverwerkende haven. Nou, daar zijn wij ook niet heel erg gelukkig mee. Ja, maar ook met de rek. En, dus we hebben zoiets van, dat moet je eigenlijk niet nog veel verder uitbreiden. En je moet veel meer inzetten op dat soort energievormen.
1: Ja, maar ja, goed, we zijn een havenstad.
0: Ja.
1: Er zijn steeds meer schepen die natuurlijk varen op die brandstof. De boten van Doeksum toch ook al? Die twee boten?
0: Ja, die varen op LNG. Maar die zouden dus inderdaad ook op biogas kunnen varen.
1: Dat zou heel makkelijk veranderd kunnen worden, toch?
0: Ja, op zich wel. Alleen die hebben. Ik heb gehoord dat die niet meer betrokken zijn bij die biogasfabriek. Dat waren ze oorspronkelijk wel. De veerdiensten die gaan voorlopig waarschijnlijk meer inzetten op elektrisch varen. Omdat dat in de aanbestedingsstukken staat voor de nieuwe concessie van de veerdiensten. Ja, dat is een heel ander verhaal. Maar in 2027 dan is er een aanbesteding voor de veerdiensten. En dan die concessie loopt in 2029 af. En dan moeten ze, volgens zoals het nu in de stukken staat, moeten ze elektrisch varen. Maar daar zijn ook wel twijfels over. Of dat zeker voor die grote afstanden hier, naar Vlieland en de Schelling, of dat wel elektrisch kan. En dan heb je dus ook heel erg te maken met netcongestie. En daar zou waterstof ook best een alternatief kunnen zijn. Op waterstof varen. Want een schip kan prima op waterstof varen. Dat gebeurt ook al. Er zijn gewoon schepen die omgebouwd zijn.
1: Ja. En D66 die maakt zich hier sterk voor.
0: Ja.
1: Hoe gaan jullie te werk nu? Wat gaan jullie doen?
0: Om te beginnen hebben wij de vragen overgesteld aan het college. Dus om het op die manier onder de aandacht te brengen. En we hebben inderdaad ook een stukje hebben we naar de pers gestuurd. En dat hebt u hier voor u liggen. En dat op die manier proberen wij er wel aandacht voor te krijgen. En hopelijk zijn er ook andere politieke partijen in Harlingen die daar op een gegeven moment ook zeggen van deze boot moeten wij niet missen. Wij zijn weliswaar een kleine partij in Harlingen.
1: Ja.
0: Maar goed, wij denken toch dat het voor Harlingen en de inwoners en de haven gewoon belangrijk is om hier aandacht voor te
1: doen. Ja, want de provincie denkt er toch even anders over dan de gemeente Harlingen, hè?
0: Hoe bedoel je?
1: Nou, ik had het idee dat de provincie wel wil.
0: Ja, de provincie die wil wel. Die heeft nu gezegd van wij willen nu. In het verleden, bij de vorige POVI, vonden de provincie dat ook niet zo nodig. En nu in de nieuwe provinciale omgevingsvisie hebben ze gezegd, wij willen ook in Friesland aansluitingen op de waterstof backbone.
1: Yeah.
0: Nou ja, dus we hebben gezegd van daar moet Harlingen ook bij. En als Harlingen nu, als het college van Harlingen nu zegt, dat vinden wij niet nodig, dan zal de provincie daar voor Harlingen ook niet heel erg zijn best voor doen. Want Harlingen is wel aangewezen. En als wat ze dan noemen een uitnodigingszone met industrie. Nou, en wij hebben natuurlijk wij vervullen een belangrijke rol in de binnenvaart, in de veerdiensten. Ja. Hè? Dus de haven, wij zeggen de haven moet eigenlijk een energiehub worden. Hè? Waar alle energievormen van energie bij elkaar komen en ook weer gedistribueerd worden. Hè? En dan

0: Nou, daar zijn al goede dingen gaande. Maar dit is een onderdeel. Dit is volgens ons een schakel die er gewoon ook bij hoort. Dat moet je eigenlijk niet missen.
1: Ja. Het is jammer dat er niet direct op wordt ingehaakt eigenlijk. Hè?
0: Ja, maar goed. Het college heeft toch zijn eigen, vaart zijn eigen koers. En dat kan. Alleen wij hebben daar gewoon andere ideeën over. En het is wel onze taak om hun toch te prikkelen.
1: Uiteraard.
0: Om de goede dingen voor Harlingen te doen.
1: Ja, uiteraard. Ja. Ja, heel interessant. Ik hoop ook dat het toch gaat lukken.
0: Ja.
1: Op korte termijn.
0: Nou, dit is ook een kwestie van lange termijn. Dat je daar dus ook op lange termijn wat meer dingen warm voor gaat lopen. Ja, maar wij vinden het nu moet je er gewoon bij zijn.
1: Ja, wat doet de gemeente Harlingen al voldoende? Wat betreft de energie? Windmolens en
0: noem maar. Nou ja, windmolens willen ze hier eigenlijk ook liever niet. En zonnepanelen niet.
1: Maar dat D66 wil dat wel.
0: Zeker, ja. We hebben ook gezegd, want in die POVI staat ook 25 jaar vergunningstermijn. Dus na 25 jaar, dan moet je gewoon je windmolen of je zonnepark moet je afbreken. En dan moet je weer helemaal opnieuw beginnen vergunning aan te vragen.
1: En dat willen jullie verlengen, toch?
0: We hebben gezegd van dat moet niet op 25 jaar. Want dan zullen investeerders ook zeggen van nou ja, we weten niet of we daar wel in willen investeren. En dus leeft nu een beetje het idee bij het college van ja, en na 25 jaar dan moet je dat gewoon opruimen. Want over 25 jaar dan hebben we hele andere vormen van energie. Terwijl zon en wind dat zullen in onze beleving zullen dat
1: heel nooit weggaan, denk ik.
0: Nee, nooit weggaan. Nee, dat is de meest schone vorm van energie die je maar kan bedenken. En dus daar moet je. Ja, daar moet je goed mee omgaan. Als je nu zegt, ja, over 25 jaar, dan ruim je het spul maar weer op. En dan kan je weer opnieuw beginnen.
1: Moet je toch klaar zijn voor die volgende 25 jaar.
0: Dat lijkt ons wel. Dus we hebben ook gezegd, maar dat komt in het college van de provinciale staten, de gedeputeerde staten, die hebben. Ja, daar waait een wind, om maar dat te zeggen, van dat men eigenlijk het liefst van de windmolens af wil. Ze wilden ook geen solitaire windmolens meer, die dorpsmolens. Terwijl daar gewoon heel veel dorpen zijn waar zo'n dorpsgemeenschap warm voor loopt om een eigen windmolen te plaatsen. Nou, dat mag dan eigenlijk niet meer.
1: Nee.
0: Dus dat, ja.
1: Nou, moet het voor een bepaalde datum moet er een besluit vormen? Was het niet 30 september?
0: 30 september gaat de provinciale staten stemmen over die provinciale omgevingsvisie.
1: Ja,
0: dat klopt. Ja.
1: Ja. Dus dat is best wel spannend eigenlijk.
0: Ja,
1: zijn we niet te laat? Om nog een.
0: Wij hebben het wel tijdig aangekaart bij ons bestuur, bij het college. En ze hebben nu een brief verstuurd aan de provinciale staten waarin ze nog wat aanvullingen vragen. Maar dat gaat dan vooral om wonen. Dat ze vinden dat er toch meer aandacht moet zijn voor Harlingen als groeikern. Maar dat hele energieverhaal hebben ze. Nee, daar heeft ons college geen boodschap aan op dit moment. Nee, dat vinden wij gewoon heel erg jammer.
1: Ik kan me er wat bij voorstellen.
0: Ja,
1: ja. Goed, nou, het verhaal is duidelijk.
0: Ja,
1: ik hoop dat jullie toch nog een resultaat bereiken.
0: Nou, we doen ons best en we gaan gewoon door. Want
1: logisch, dat begrijp ik.
0: Voor Harlingen en voor de haven, ja.
1: Ja, hou ons op de hoogte.
0: Zeker, zullen we doen. Nou, het is heel fijn dat u mij uitgenodigd hebt en dat u hier belangstelling voor heeft. En dat waardeer ik heel erg.
1: Graag gedaan.
0: Nou, mooi.
1: Oké, bedankt.
2: Nieuws, informatie en cultuur uit Harlingen. Dit is Afslag.

0: Albert, dit was wel een beetje jouw stijl.
1: Ja, ja, je weet precies wat ik mooi vind. Stevie Ray Vaughan.
0: Ja.
1: Met de Pride and Joy. Ja.
0: En daarvoor hadden we nog even de Mavericks met Amsterdam Moon.
1: Ja, ja, ook een leuk nummer.
0: En wat hebben we nu al?
1: Nou, wat we nu krijgen, dat is dan eigenlijk totaal weer wat anders. Er was een groep volgens mij die in de jaren 70 behoorlijk populair waren. En dan hebben we het over de Tumbleweeds. En dat stuk, ja, dat heb ik toch wel gespeeld op het rekzaak. Somewhere Between.
0: Oh, komt-ie.
2: Goedemorgen.

0: Somewhere Between the Tumbleweeds. Ja, en nu was het...
1: En dat heb je zelf ook wel gespeeld op je trackzak?
0: Ja, dat klopt, met ons groepje. Dit stond op programma. Dat,
1: nou, mooi is dat.
0: Driekwartsmaat. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Dat gaf ik ook altijd door aan mijn leerlingen op die manier. Het was een leuk stukje, niet te moeilijk om te spelen op trackzak. Maar goed, dat even terzijde. We zouden eigenlijk nu graag een gesprek willen hebben met iemand die mee heeft gedaan met de Great River Race vorige week in Londen op de Thames. Daar heeft de roeigroep aan meegedaan, van Oka Hel. Maar tot op heden is er nog niemand binnen. Dus ik denk dat dat niet doorgaat en misschien wordt doorgeschoven naar volgende week. Goed, Erik lost het heel, weer heel mooi op, want die tijd die vullen we eventjes met muziek. En dan gaan we straks praten zo dadelijk met Nora Hoge over het oogfeest in de Stadstuin. Wat had je nu scherp staan?
1: Radio van de Dolly Dots, komt-ie. Ja.

En dat was even Donovan, Sunshine, Superman. En daarvoor hoorde je nog even Louis Prima en Bonacera. We wachten op de volgende gast. En intussen gaat Guus Meeuwis even zingen. Geef me je angst.

0: dat was een oudje van Guus Meeuwis. Geef mij je angst. Ik heb een gast en tegenover mij zit niemand minder dan mevrouw Nora Hoegay. En u bent van de Stadstuin, hè?
1: Ja, ik ben de coördinator van de vrijwilligers van de Stadstuin en daardoor zit ik ook in het bestuur. Dus vanaf dat de Stadstuin bijna 2 jaar bestond, denk ik, ben ik erbij betrokken.
0: Ja, even voor de duidelijkheid voor de luisteraar die het niet weet. De Stadstuin, waar bevindt hij zich?
1: We zeggen altijd tussen het appartementengebouw en het tankstation.
0: Op de Kimsertweg?
1: Ja, aan de Kimsertweg. Ja, dan moet ik er wel bij zijn.
0: Ja, ja. Ja. Wat is het doel precies van de Stadstuin?
1: Om een plek te geven aan de Harlingers waar ze zich kunnen ontspannen en waar ze ook eventueel kunst kunnen uitoefenen. Want het is ontstaan uit het kunstcollectief.
0: Oké, okay, dat is
1: 6 jaar geleden. Ja.
0: Ja. Dat is heel leuk inderdaad. Dat wist ik eigenlijk niet.
1: Nee, en het is bedacht door Antoinette. Die aan de Brouwers.
0: Ja, die is ook van.
1: Brouwers heet, geloof ik ook. Maar niet wat die heeft het. Ja. Die heeft het bedacht toen. En een aantal vrijwilligers om zich heen vergaard. En toen zijn ze begonnen. Het was een braakliggend stuk grond. En dat kregen ze van de gemeente.
0: En er zijn een aantal vrijwilligers die hebben daar een tuin? Of te onderhouden?
1: Nee, we hebben gewoon een gezamenlijke tuin.
0: Ja, ja. Oké.
1: En Antoinette heeft ons logo bedacht. Dat is een appel.
0: Ah, ja.
1: En die ronding van de appel die je dan op papier ziet, dat moet de tuin helemaal voorstellen. Alleen de helft, ongeveer, iets minder, dat heeft de gemeente weer teruggenomen. Omdat het was te veel werk. Dus we hebben de helft van de appeleier. Of nee, in die appel zit een bloem, zo moet ik het zeggen. Ja,
0: ja.
1: En dan in het midden is het plein. En dan hebben we 3 tuinen eigenlijk, met paden ertussen. En die hebben ook ieder een eigen betekenis. Dus we hebben de bloementuin. We vragen regelmatig of we van Harlingers hun overtollige bloemen of planten bij ons willen brengen. Want die kunnen wij daar dan onderbrengen. En als ze het goed doen, dan dat hebben we weer wat meer. En de middentuin, dat was eigenlijk bestemd om met kinderen dingen te doen. Maar ja, er is ook corona geweest. En dat kwam niet van de grond. Kinderen kwamen ook niet. Dus het is 3 jaar lang met 1 kind geweest. En dat deed ik dan. Daar ben ik voor gekomen eigenlijk. Omdat ik uit het onderwijs kom. Maar we hebben het heel gezellig gehad. En af en toe kwam er nog wel eens iemand bij. En toen was die er te groot voor. Dus toen was het afgelopen. Maar nu is het wel zo dat scholen eventueel ook bij ons kunnen aanvragen om een keer een activiteit te doen. En heel lang heb ik op vrijdagmiddag, vrijdagochtend, vrijdagmiddag, een groepje kinderen gehad.
0: En u zegt een activiteit. Wat voor soort activiteiten dan?
1: Ja, zaaien, planten, maar ook werken. Dat zei een kind ook. Het lijkt wel werken, het schoffelen. Ja, het leek net werk. Maar we gaan ook de sloot onderzoeken met netjes en bekijken. En dan kaarten erbij, kijken wat er allemaal leeft. Het is heel schoon water in die sloten daaromheen. Ja.
0: Oké, dat is wel heel bijzonder inderdaad.
1: Ja.
0: Ja, ja. Ja. En nu aanstaande zondag, dan hebben we het oogstfeest.
1: Ja, inderdaad. Ja. Wij hebben namelijk ook een, we noemen het voedselbos, maar het is de strook die evenwijdig loopt aan de Kimsverdeweg.
0: Ja.
1: En daar staan vooral bessenstruikjes, bramen, een wilde braam die ook heel overvloedig geeft. En perenbomen, appelbomen, een kers, een aantal pruimen. En dat is dan op een bepaald moment rijp. En vooral de bessen, die zijn afgelopen periode allemaal geplukt. En hebben hier in Nieuw-Zuid de keuken gehuurd en daar jam van gemaakt.
0: Oh jee, wat leuk.
1: Met z'n 5. Ja, we hebben iets van tussen de 60 en de 80 potten jam.
0: Zo.
1: Die we op het oogstfeest te koop aanbieden. Waar we dan weer gereedschap van kunnen kopen. En ze allemaal ten goede van de tuin natuurlijk.
0: Ja.
1: Ja.
0: En het oogfeest, dat moet ik zien als een soort van open dag ook eigenlijk, dat jullie presenteren?
1: Ja, zeker. Ja, we maken er ook een feest van, dus er is muziek bij. En we hebben een imker uitgenodigd, die komt ook. Twijnstra is keramistiek. Ja. En die komt voor kinderen en dan mogen de kinderen allemaal iets van het klei maken. Dat heeft dan niet het thema oogsteeds, maar gewoon als feestje gewoon wat leuks doen. Er zijn puzzeltjes, er is een speurtocht voor de kinderen. Eens kijken of ik niks vergeet. Ik heb hier de poster liggen. Ja, we schenken altijd koffie en thee en nu hebben we ook nog soep. En er wordt door de vrijwilligers gebakken en dan hebben we wat lekkers.
0: Zo.
1: Bij de koffie, ja.
0: En er is muziek, zei u net?
1: Er is muziek, ja. Van een groepje uit Terschelling. En die noemen zich de Mixomatosis.
0: Mooi naam.
1: Ja. Kent u die naam, Mixomatose? Dat is een konijnenziekte.
0: Oh jee. Ja.
1: En ze komen uit de staatsbosbeheersfeer. Dus ik denk dat ze daarom die naam hebben gekozen. Maar ik ben benieuwd.
0: Ja.
1: Ik heb ze nog nooit met z'n drieën muziek horen maken. Dus,
0: nee. En hoe is het nu? Hè? De oogstfeest, dat vindt dus morgen plaats. En is het seizoen dan ook voorbij? Of gaan jullie gewoon het hele jaar door daar?
1: Nou, het hele jaar is erg veel gezegd. Maar het ligt ook een beetje aan hoe de winter zich gedraagt. We hebben winters gehad dat het bijna gewoon voorjaar leek. En dan heb je veel te doen, want onkruid blijft groeien.
0: Ja.
1: Dus het bijhouden, dat is nog wel een ding. Maar het is niet zo druk. En het riet blijft ook iets meer in bedwang in de winter dan in de rest van het jaar.
0: Ja.
1: Maar we moeten wel regelmatig even wat doen.
0: En hebben jullie voldoende vrijwilligers die...
1: Nee, helemaal niet. Nee.
0: Dus er zouden nog wel wat mensen bij kunnen?
1: Zeker, ja.
0: Ja. Ja. Als er nou luisteraars die zeggen, van, dat lijkt mij wel wat. Waar moeten ze dan zijn? Kunnen ze zich morgen gewoon aanmelden? Of?
1: Dat kan zeker, ja.
0: Dat kan ook via jullie site, denk ik.
1: Een website, ja. En er staat in de krant ook elke maand een stukje die iemand voor ons schrijft. En dat gaat dan over het wel en wee van de tuin.
0: Ja.
1: Van de tuinvrouw noemen ze dat dan. En daar staat ook altijd bij waar je je op kan geven. En als we zo'n activiteit hebben, dan heeft het ook al in de Harlingen Courant gestaan en op Harlingen Boeit. En op onze website.
0: Ja, en natuurlijk bij Omroep Zeeland.
1: En nu horen ze het ook, want het is morgen al.
0: Ja, daarom. Ja. Ik vond het wel heel leuk om hier even aandacht aan te besteden. Want het is eigenlijk best wel bijzonder, zoiets.
1: Ja, en ik werk er nu 4 jaar. En omdat ik coördinator ben, ben ik er echt vaker in de week. Niet hele ochtend of zo, maar om een nieuwe vrijwilliger te begeleiden. Of om wat te regelen. En elke keer als ik er ben, zie ik nieuwe mensen. En die zeggen dan, oh, dit is mooi, ik ben hier nog nooit geweest.
0: Dat is wel bijzonder inderdaad.
1: Ja.
0: En eigenlijk midden in de stad, hè, tenminste. Je hoeft niet ver te reizen, bij wijze van spreken.
1: Nee, het is dichtbij, dus
0: ja. Ik vind het een heel leuk initiatief.
1: Ja.
0: En ik hoop ook dat er morgen veel mensen komen.
1: Dat hoop ik ook, ja.
0: En nogmaals, luisteraar, denkt u van, dit is iets van mij, dan zou ik in ieder geval morgen eventjes gaan kijken.
1: Zal ik even de tijd noemen?
0: Ja, dat is wel weer belangrijk.
1: Half 2 tot 4.
0: Van 30:30 tot 4:00 de ingang is gewoon aan de Kimsetwegkant, hè?
1: Ja, je kan ook achterom, dan ga je, maar dan moet je een beetje bekend zijn. Via Van Smeden en dan heb je daar links een doodlopende straat.
0: Oh ja, bij de Grittingenlaan denk ik dan.
1: Het heet ook Kimsetweg.
0: Ook.
1: Een bordje Kimsetweg.
0: Oké.
1: Okay. Er zijn nieuwe huizen en als die huizen ophouden, dan begint onze tuin daarachter.
0: Ja.
1: En loopt nog steeds dat pad door. Dus zeker voor mensen die om een of andere reden met een auto zouden komen. Dan moet je wel omrijden, want anders is het lastig parkeren.
0: Dat, ja, inderdaad.
1: Aan de voorkant moet je bij, of een hoekje van het tankstation. Daar is wel een stukje gras waar een auto kan staan, maar ja, dan houdt het op.
0: Ja. Nou, woont u in Harlingen? Kom dan lopen of op de fiets, zou ik zo zeggen.
1: Ja, zeker.
0: Ja.
1: Plaats genoeg.
0: Nou, het is duidelijk. Het ziet er heel leuk uit, het programma.
1: Ja. Mag ik ook nog één ding noemen?
0: Ja, natuurlijk.
1: Ik zie hem nu staan. We hebben ook een expositie van een kunstenaar. En dit keer is dat Sjouke Altena, die zelf ook vrijwilliger is.
0: Oh,
1: en mede-oprichter. Dus die is er vanaf het begin bij geweest. En die exposeert zijn schilderwerk.
0: Nou, hoor eens aan.
1: Dus, en dat gaat ook over de tuin. Zijn schilderijen die hij in de tuin heeft gemaakt. Dus van bloemen en fruit en meerdere dingen ook.
0: Ja. Ja. Mag ik u heel veel succes wensen morgen met het oogstfeest?
1: Ja, dankjewel.
0: En is er nog wat te melden in de toekomst of zo? Laat het ons weten. We willen er graag de aandacht aan besteden.
1: Dat is goed om te weten. Ja, fijn. Dankjewel.
0: Graag gedaan.

0: Jonge of startende ondernemers, let op. Ben je op zoek naar een mooi kantoor of productiehal? Die vind je in het Multifunctioneel Bedrijvencentrum aan de A31 te Drolrijp. Starten met een lage huurprijs en easy in, easy out. Kijk op mfbc.nl. MFBC, daar start je mee.
1: Gaat u schilderen, behangen of sausen? Kom naar de verfwinkel Roosma in Franeker. Sinds 1965 het vertrouwde adres voor doe-het-zelvers en professionals. Topmerken en deskundig advies voor elke klus. Maak van uw huis een thuis. Bezoek ons vandaag of kijk op deverfwinkelroosma.nl.
2: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt-app en omroepzilt.nl.
3: Ik ben Marcel de Groot, dit is het nieuws. De Leidse luchtvaartmaatschappij Air Baltic heeft uitstel van betaling gekregen van een Amerikaanse rechter. Het bedrijf vroeg maandag faillissementsbescherming aan in de Verenigde Staten na het vastlopen van gesprekken met schuldeisers. Air Baltic kampt met financiële problemen door sterk gestegen brandstofkosten. Het bedrijf krijgt 350 miljoen euro aan financiering om te kunnen herstructureren. Op het Malieveld in Den Haag was het vanochtend onrustig na de veroordeling van de Kosovaarse oud-president Hashim Thaçi tot 25 jaar cel voor oorlogsmisdaden. Aanhangers van Thaçi bekogelden volgens regionale media de ME met stenen en takken. De politie zette traangas in. Inmiddels is de rust teruggekeerd. 14 verdachten van het schietincident in Overasselt blijven in ieder geval 90 dagen langer vastzitten. Dat heeft de rechtbank in Arnhem vandaag bepaald. Bij het incident op 1 september werd een particuliere beveiliger doodgeschoten en raakten twee politieagenten ernstig gewond. In totaal zitten 33 verdachten vast. In de kelderbox in Amsterdam-Osdorp, waar in juni een explosie was, zijn ook een pistool en een mitrailleur met 200 kogels gevonden. Dat maakte het Openbaar Ministerie vandaag bekend tijdens de eerste openbare zitting tegen de twee verdachten. Ze zouden in de box bezig zijn geweest met explosieven voor plofkraken. Het weer. Vanmiddag wisselen wolken, zon en buien elkaar af. Lokaal is er kans op onweer. In het zuidwesten neemt de buiigheid later af en komt de zon vaker tevoorschijn. De wind is matig aan zee vrij krachtig uit westelijke tot noordwestelijke richting. En het wordt 18 tot 19 graden. En tot zover het nieuws.
4: Iedere dag een slaapfeestje? Dan ben je bij Van der Velde Slaapcomfort in Winsum aan het juiste adres. Een veelzijdige en overzichtelijke collectie met volop keuze in matrassen, boxsprings, hoofdkussens, dekbedden, bedtextiel en meer. Van der Velde, het adres voor liefhebbers van een goede nachtrust. Kijk op beddoloog.nl.
2: Afslag Harlingen.

Nou, welkom bij het tweede uur van Afslag Harringen. We krijgen nog een druk uur, dus we gaan zo dadelijk maar snel beginnen. Ik begin zo dadelijk met Rob Takema. Die gaat weer het een en ander organiseren in Miloek. Wat precies, dat hoort hij zo dadelijk. We gaan praten met Marion Verhuid van Miloek. En die gaat met ons praten over de programmering. Best wel een vol programma. Wat allemaal, dat hoort hij zo dadelijk van haar. Het weerpraatje met Jelle Boy komt eraan. En ik heb nog een gesprek met Tony Holsbergen. En die geeft morgen een concert in Miloek. Dus kortom, een uurtje Miloek eigenlijk. Ja, eerst maar even een plaatje nog.

0: Nou, overbekende hit natuurlijk van Fleetwood Mac, Go Your Own Way. Ik heb de volgende gast en die zit voor me. En dat is Rob Takema. Rob, welkom in de uitzending.
1: Dankjewel.
0: En het is natuurlijk niet zonder reden dat ik jou heb uitgenodigd. Want Teken Ontvangt gaat weer los.
1: Ja, het derde seizoen al.
0: Ja. Het derde seizoen al, weet je. Ja,
1: tijd vliegt. Ja.
0: Is het weer net als voorgaande jaren één keer in de maand een uitvoering?
1: Nee, want het was toch wel behoorlijk veel om elke maand gewoon een nieuw programma te bedenken. En dat allemaal bij elkaar te krijgen en zo. Dus we gaan het iets minder doen. We hebben dit seizoen 4. Dus zeg maar elke 2 maanden doen we
0: dat. Oké, even voor de mensen die dat niet weten. Jij organiseerde dan één keer in 2 maanden, begrijp ik, een concert. Jouw groep is de basis.
1: Juist.
0: En dan hebben jullie altijd een gast.
1: Ja, we hebben een speciale gast of een speciaal thema.
0: Precies.
1: En dus we hebben ook filmmuziek gedaan bijvoorbeeld. Maar we waren ook goede gasten. En nu hebben we helaas niet de gast, maar wel een mooi thema. Paul McCartney.
0: Ja. Hoe ben je daar zo opgekomen?
1: Nou, 10 jaar geleden kwam er een biografie uit over Paul McCartney. Zo'n hele dikke pil. En toen werd ik gevraagd om daar een programma omheen te schrijven en te doen. En toen heb ik dat samen met een bevriende Amsterdamse muzikant hebben we dat in Aalsmeer en 1 keer in Sneek hebben we dat gespeeld. En nu had hij dus weer een nieuwe plaat uit. En toen dacht ik, dat is precies 10 jaar geleden. Het is misschien wel mooi om dat programma een beetje op te frissen en aan te passen. En om dat dan nu met een band te gaan doen. Dus zo kwam het eigenlijk weer op mijn pad.
0: Ja. En dan zoek je het natuurlijk in het repertoire van Paul McCartney?
1: Ja, het is allemaal muziek na de Beatles.
0: Oké, dat wel.
1: En hij is natuurlijk al meer dan 50 jaar zonder de Beatles bezig. Hè? Dus er is genoeg materiaal om uit te putten, zeg maar. En hij heeft eigenlijk meer platen verkocht na de Beatles dan tijdens de Beatles. Dus
0: het dat zou je niet zeggen eigenlijk. Dat
1: nee,
0: toch, maar dat is de enige Beatle eigenlijk die dat heeft bereikt.
1: Die zoveel heeft bereikt, zeker. Ja.
0: Dat is wel heel bijzonder.
1: En dus dat is heel leuk. We kunnen ook maar een gedeelte natuurlijk maar behandelen eigenlijk in de show.
0: Ja, want hoe ga je dan te werk? Want het lijkt me best wel moeilijk uit zo'n groot repertoire te moeten kiezen.
1: Dat klopt, maar het gaat ook een beetje om hoe hij zelf er toen in zat. Want toen hij stopte met de Beatles viel hij eigenlijk in een soort van zwart gat. Want ja, je moet het eigenlijk zien als je topvoetballer geweest bent en in 1 keer stop je. En wat ga je daarna doen? En hij wist het zelf eigenlijk ook niet meer. En toen is hij na een jaar dat hij niks heeft gedaan, is hij gewoon een klein bandje begonnen. En dus Wings. Niet met beroemde muzikanten of zo. Dat had natuurlijk heel makkelijk gekund. Yeah. Met Clapton en weet ik het allemaal. Maar nee, hij gewoon met onbekende muzikantjes. En gewoon beginnen. En lekker spelen in kleine clubs. En op universiteiten heeft hij. Dan belde hij 's middags op. Kan ik hier vanavond komen spelen? En doe maar. En
0: zo'n man weiger je niet natuurlijk.
1: Nee, maar zo is die band dus gaan groeien door gewoon veel te spelen. En binnen een paar jaar was het toch een wereldact. Dan hebben ze wereldtournees en superveel platen verkocht. Want ik kan me herinneren, hij heeft iets van 5 opeenvolgende albums in Amerika uitgebracht die allemaal meteen nummer 1 werden.
0: Zo.
1: Dus ik bedoel, het is niet dat hij niet succesvol was. Hij
0: heeft
1: En hij heeft natuurlijk grote hits ook gehad.
0: Hele grote. Ja. En nu gaan jullie dus muziek van hem brengen.
1: Ja,
0: volgende week zondag.
1: En dan vertel ik ook wat verhalen eromheen.
0: Ja.
1: Maar
0: nogmaals, hoe maak je nou een keuze? Want hij heeft zoveel gedaan.
1: Klopt.
0: Waar begin je dan?
1: Nou, ik begin eigenlijk toch met Wings. Gewoon zijn eerste paar dingetjes. Eigenlijk een soort van de overgang van de Beatles naar de na de Beatles, weet je wel. We doen het niet echt chronologisch, maar we pakken wat bepaalde aspecten uit zijn carrière. Hij heeft ook duetten gedaan, bijvoorbeeld met Stevie Wonder en Michael Jackson en zo, weet je wel. Dus daar doen we ook wat van. En van Wings, maar ook van zijn solo carrière, want op een gegeven moment stopte de Wings.
0: Ja.
1: En toen is hij dus solo met van alles en nog wat is hij gaan doen.
0: Ja.
1: En hij heeft natuurlijk net toch weer een plaat gemaakt. 84.
0: Ja, onvoorstelbaar.
1: Ja, mooi,
0: hij is nog steeds actief. Hij treedt nog steeds op ook.
1: Ja, zeker. Ja, ja.
0: Ja.
1: En deze plaat is ook weer meteen nummer 1 geworden in Engeland en in Amerika.
0: Dus dat is heel bijzonder.
1: Ja.
0: Ja. Ik kan me stellen dat jij een groot fan van hem bent, of niet?
1: Nou, het is wel een van mijn favorieten. Ja, klopt. Ja, ja.
0: Ja.
1: Het is een alleskunner, hè. Hij zingt geweldig. Hij speelt hartstikke goed bas. En eigenlijk speelt hij elk instrument goed, hè? Want hij heeft toen de plaat Band on the Run, dat zegt je misschien nog wel wat.
0: Ja, ja, zeker. Ja.
1: Die heeft hij opgenomen zonder zijn muzikanten. Die stapte een dag voordat ze zouden vliegen naar Afrika, waar die plaat werd opgenomen.
0: Ja.
1: Stapte twee leden uit de band. En toen dacht hij, nou, dan speel ik zelf maar alles in. Dus hij heeft zelf gedrumd en zelf gitaar gespeeld.
0: Mooi dat je dat kunt, hè?
1: Ja.
0: Ja, dat is wel heel bijzonder inderdaad. Ja,
1: ja, dat is een soort genie.
0: Ja, dat is ook een gave, denk ik. Ja, ja. Ja. En nu mogen jullie zijn muziek spelen?
1: Wij gaan lekker, dus wij spelen nummers die we zelf mooi vinden. Zo moet je het zien.
0: Ja, ja. En dan een set van 1,5 uur?
1: Ja. Het wordt weer gewoon zo'n concert van twee sets.
0: Ja, en hoe ziet de bezetting van je groep eruit?
1: We zijn met z'n vieren. Dus ik heb Johannes Blanksma weer op drums.
0: Ja.
1: En die zingt ook.
0: Dat is jouw vaste drummer eigenlijk, toch?
1: Ja, eigenlijk wel. Ja. Ja. Ja. En als hij. Laatst kon hij een keer niet. En toen deed Sietse Huisman mee. Nou, dat is een super vervanger. Dus wat dat betreft mag ik blij zijn, hoor.

0: En haar? Ik daar en ik zing. Ja. Ja. We hebben twee zangers, dus dat is extra mooi.
1: Ja. Dat gaat allemaal plaatsvinden volgende week zondag om 3:00 in Milouk.
0: Ja.
1: Dan wil ik nog even vooruitblikken. Is al bekend wat je nog meer gaat doen het komende jaar?
0: Ja, het programma is wel rond. De tweede show staat weer in het teken van filmmuziek. Want we hebben natuurlijk maar een fractie behandeld 2 jaar geleden.
1: Dat was een mooi thema toen. Ja, ik ben er geweest.
0: We kunnen nu weer van alles doen. En dan heb ik zangeres Janneke Brakels. Wel bekend hier in Friesland natuurlijk.
1: Ja.
0: Die komt erbij. En een pianist, een oude vriend van mij uit Deurne. Erik van Horne. Geweldige pianist is dat. Die heeft alle Soldaat van Oranje musicals. Hij heeft ze allemaal gespeeld. 16 jaar.
1: Zo, dat is wel heel bijzonder. Ja. Ja.
0: En daarvoor heb ik heel veel met hem gespeeld. Dus nu hij daarmee gestopt is, heeft hij weer tijd om andere dingen te doen. Dus ik dacht, nou, dan ga ik met jou weer een projectje doen.
1: Ik snap het. Ja. Ja, leuk.
0: En dan hebben we nog Martin Verdonk. Dat is een percussionist. En dat is een van de beste van de wereld. En die, dat is gewoon...
1: Die naam, ik ken die naam.
0: Met iedereen gespeeld.
1: Ja.
0: Hier in Nederland met iedereen. Maar ook met Prince heeft hij gespeeld.
1: Zo.
0: Ja.
1: Het zijn ook niet...
0: Nee, daarom.
1: Dus, de minste eigenlijk. Het
0: is hartstikke mooi dat hij... hij speelt ook met Peter Thiehuis.
1: Die heb je ook al een paar keer in jouw show gehad.
0: Er werd toch weer gevraagd of die nog een keer wilde komen. Omdat het zo
1: bij deze bestel ik al een kaart. Dus.
0: Ja, mooi. Dus die sluit het seizoen weer af.
1: Leuk, ja.
0: Dus dat wordt weer een heel mooi seizoen dit.
1: Ja. Je hebt het druk. Ja. Je doet meer dan alleen...
0: Klopt. Ja, ik heb donderdag met Advendo in Vlaanderen gespeeld. Met Sherman Rouse.
1: Ja.
0: Het grote orkest. Dat ging hartstikke goed. En wij spelen... Dus volgende week zondag met die McCartney. Maar zaterdag spelen we met Troubadour in het Vlechttheater in Noordwolde. En dan doen we weer mooie muziek van Joni Mitchell en James Taylor.
1: Dat is volgende week zaterdag?
0: Ja.
1: Oké. Okay.
0: En dat is weer met z'n vieren. En daar hebben we ook heel veel zin in. Want ja, dat zijn de mooiste liedjes uit de jaren 70.
1: Ja. Jeugdsentiment ook eigenlijk. Ja, ja.
0: En het is mooi meerstemmige zang, weet je wel. We zingen allemaal en... Dus allemaal leuke verschillende dingen.
1: Nou, hoor eens aan. Ja. Genoeg te doen.
0: Ja. Zo is het, ja.
1: Maar in ieder geval, volgende week zondag.
0: In Milouk. Ja, kaartjes via de website van Milouk.
1: Ja, en de aanvang 3:00.
0: 3:00, ja.
1: Oké. Okay. Nou, alvast heel veel succes.
0: Dankjewel.
1: En we komen elkaar vast wel weer eens even tegen, Rob.
0: Dat denk ik ook.
1: Fijn dat je hier was.
0: Dankjewel. Joep.

0: Nou, dat waren ze natuurlijk Paul McCartney en zijn Wings. En ja, dit draaiden we natuurlijk...
1: Mr. Vanderbilt.
0: Precies, en dit draaiden we natuurlijk naar aanleiding van het feit... dat Rob Takema volgende week zondag... vanaf 3:00 in Meluk zit met muziek van Paul McCartney. Ik heb weer een gast en tegenover mij zit niemand minder dan Marion Fruit. Welkom, Marion.
2: Dankjewel, Albert.
0: En voor de mensen die het niet weten, ik denk dat heel Hanningen dat al weet. Nee. Jij bent eigenlijk de beheerder-eigenaresse van Meluk, hè?
2: Klopt.
0: Ja. Yep. En waarom heb ik je uitgenodigd? Nou, zo langzamerhand raakt die agenda alweer behoorlijk gevuld, hè?
2: Ja, gelukkig maar, toch?
0: Ja, zeker weten. Ja, ja. Want naast de uitvoeringen van toneel, muziek, noem maar op, doe je ook heel veel met films, hè?
2: Ja, ja. Dus voor de muziek en theater kijk ik een beetje wat op me afkomt, wat er aanvraagt wordt. Maar film, die ben ik zelf echt actief aan het inplannen altijd.
0: Die programmeer je ook zelf.
2: Ja, ja, ja. Dus, en dan wil ik voorlopig nog vasthouden aan de maandagavond, de woensdagavond en de woensdagmiddag.
0: Ja.
2: Als vast filmavond. En ik doe, als ik denk van deze film, daar willen wel meer mensen naartoe. Dan doe ik ook nog wel eens op donderdag, vrijdag of zaterdag in programmeren. Dat,
0: Want ben je daar helemaal vrij in? Of moet je aan bepaalde eisen voldoen om een film te mogen vertonen?
2: Ik mag een film vertonen een maand nadat hij in Nederland in première is gegaan.
0: Of zo snel al?
2: Dus, ja. Dus dat is wel even wachten op de nieuwe film.
0: Ja.
2: Maar dan probeer ik, als het echt een klapper denk dat het een klapper is, dan probeer ik hem ook echt wel een maand precies in te zetten.
0: Ja.
2: Maar omdat ik eigenlijk maar één film per week draai, zeg maar, één verschillende film per week, ben je toch beperkt in wat je kunt uitzenden.
0: Ja.
2: En daarnaast hebben we ook nog wel eens aanvragen voor films van mensen die een oudere film terug willen zien. Nou, dat kan ook altijd. En ik ben met Thomas Hopma, die is ook altijd, die presenteert ook de pubquiz bij het Scootje. En die is helemaal fan van James Bond. En we zijn eigenlijk nu hebben we al 3 edities van de James Bond film gedraaid. Die zijn ook altijd goed bezocht. En we gaan gewoon door met nummer 4. En hij presenteert dan altijd eventjes van tevoren wat leuke feitjes over de film. En dat is altijd wel.
0: Al voordat de film begint, vertelt hij
2: precies. Ja. Oh, en we zijn dus begonnen bij nummer 1, Dr. No. En we hebben 2 geleden Goldfinger gedraaid. Dus we zijn nu bij Thunderbolt.
0: Dus we kunnen hier nog wel eventjes een stukje vooruit.
2: Kunnen we nog even vooruit? Ja. Ja. We proberen het gewoon regelmatig in te zetten. Dus dat zijn ook leuke avonden. En dan heb je gewoon oudjes, zeg maar.
0: Ja, ja, ja. Dus als er mensen zijn die zeggen van, goh, die film zou ik nog wel eens op het grote scherm willen zien, dan valt daarover te praten.
2: Ja, dan valt daarover te praten, zeker. Ja.
0: Ja.
2: Ja. Ik heb ook aanvragen voor verjaardagen. Mensen die besloten film willen kijken met vrienden. Nou, dat is ook leuk om een keer te organiseren. Dus dat zijn
0: heel veel mogelijkheden.
2: Heel veel mogelijkheden, ja. Klopt, ja.
0: Er zijn ook heel veel muziekuitvoeringen. Dat gebeurt op eigen initiatief. Daar heb je verder geen greep op of zo?
2: Ik ben dan niet zo'n actieve... Want ja, daar heb ik ook geen tijd voor. Ook, en daar heb ik geen verstand van, zeg maar. Maar er zijn gewoon inderdaad initiatieven die daarmee toekomen. Van of ze dan iets mogen doen aan muziek of aan wat andere dingen. Theater of ik krijg een tip en dan wil ik er wel achteraan gaan, zeg maar. Dus als iemand zegt van, nou, zoals volgende week hebben we Meestribbelen van 2 recht, 2 averecht.
0: Ja.
2: Dat is een soort ludieke theatervoorstelling of met liedjes en cabaret en dat soort dingen. Daar kwam een dame uit Harlingen kwam naar mij toe en die zei, goh, dat kijken we altijd. Daar zijn we altijd in Steenwijk naartoe geweest en dat is altijd zo leuk. En kun je dat niet eens naar Harlingen halen? Zo.
0: Ja, ja.
2: En dan gaat hij uitzoeken en dan kom ik wel. En dan kan dat, zeg maar.
0: Ja, althans, leuk.
2: Of niet, maar ja. Nou ja, en soms word ik benaderd door Sietse Huisman, die is ook een bekende muzikant. En die zei, ik heb tijdens de corona heb ik podcasts vanuit mijn keukentafel gedaan. Ik vind het leuk om dat naar het theater te halen. En ik heb hier eens een keer gespeeld in jouw theater. En ik vind het een leuke sfeer en kan ik niet naar je toe komen. Dus die heeft is in november ook, denk ik. Ja, dat heeft hij talkshow met... 2 voetballers. 1 van Cambuur en 1 van Heerenveen. En dan moet ik even opzoeken, want ik ben geen voetbalkenner. Het is Aldo Zwager en Sander van der Heijden. Aldo is van Heerenveen en Sander is van Cambuur. En daar gaat hij mee in gesprek.
1: Leuk.
2: Dus dat lijkt me ook heel, heel interessant weer. Dat is heel, ja, weer wat heel anders. En nou, eind oktober hebben we ook op initiatief van iemand hier uit de stad. Kunstdetective Arthur Brandt. Die is volgens mij ook heeft hij betrokken geweest bij het terugvinden van die gouden helm van Roemenië.
1: Oh, ja.
2: En die heeft 's middags voor de kinderen een voorstelling. Of een... Ja, een ja, presentatie. En dan 's avonds voor volwassenen gaat hij met Hugo de Avest van Hannema Huis gaat hij in gesprek over hoe hij te werk gaat bij het terugvinden van gestolen kunst. Dus ook weer heel iets anders.
0: Heel interessant ook eigenlijk.
2: Nou ja, en dan komen jullie met je bluesfestival. Ja. Daar zul je heel uitgebreid over rapporteren zelf.
0: 1 november, inderdaad.
2: Ook altijd weer heel gezellig. Want is al, nou, er zijn al veel kaarten verkocht. Dus het wordt ook gezellig en druk.
0: 2/3 is al weg, hè?
2: Ja. Dat klopt. Ja. Ja. Nou, en dan Tony spreek je dan nog. Die komt morgen met Resonans. En dat is dan in de foyer. Dat is qua akoestiek wel beter dan in de grote zaal. Omdat het natuurlijk niet versterkt is. En zo is ook de stichting Koffieconcerten. Ze heten geen koffieconcerten meer, omdat ze geen koffie schenken. Maar
1: nee.
2: ze hebben middagconcerten. Die doen ze 4 keer per jaar. En die komen in oktober. En dan... een taak heb je net gehad.
1: Ja,
2: natuurlijk komt,
1: komt
2: we hadden we altijd eens in de maand. Maar, het was, maar we hebben
1: het
2: nu eens in de 2 maanden. Omdat het wel wat veel werd. En,
0: ja, het programma is al helemaal rond. Vertelde die net.
2: Ja, klopt. Als het goed is staat ook alles al op de site. Kaartverkoop is niet van alles nog open. Maar dat komt binnenkort.
0: Ja. Kortom, een best wel een vol programma.
2: Ja, en dan heb ik daarnaast ook nog allemaal zakelijke dingen. Dus congressen. We hadden de toekomstmarkt van de week in Miedhoek. Dat zijn ook allemaal activiteiten. Dus wat dat betreft mag ik niet klagen. Het was een gezellige bedoeling. En dat was de bedoeling, zeg maar.
0: Ja. Nou, en iedereen mag graag bij jullie binnenkomen.
2: Nou, dat is fijn om te horen.
0: Het is altijd sfeervol en gezellig. Dus,
2: mooi. Ja, ik werk wel met vrijwilligers. Dus dat is wel altijd... Of dat is soms nog wel eens een dingetje dat mensen denken van... Goh, hoe gaat het er hier aan toe? Maar het is natuurlijk gewoon een stichting die probeert een leuke omgeving te creëren voor dit soort activiteiten.
1: Ja.
2: Ik werk dus met de vrijwilligers. Dus, behalve dan natuurlijk als zo'n bluesfestival, dan huren jullie zelf professionele mensen in of heb je zelf...
0: Klopt, ja.
2: Dus dat kan ook. Maar over het algemeen met normale activiteiten dan heb ik gewoon hulp en dat is fijn. En ik hoop ook dat mensen daar rekening mee houden.
0: Ja, uiteraard. Ja, dat zal vast lukken. Nou, we mogen trots zijn op zo'n mooie
2: entourage.
0: Ja, zeker. Nou, het klinkt heel veelbelovend. Er is heel veel te doen.
2: Ik denk
0: dat er nog wel wat bij komt ook in de loop van het jaar.
2: Ja, precies. Nou, we houden jullie op de hoogte en op de site. En ik heb een nieuwsbrief. Dat doe ik nog zelf. Daar heb je altijd evenveel tijd voor. Maar daar probeer ik ook altijd het programma neer te leggen. Bij de tip komt altijd een papieren programma voor wat er speelt in de maand. En bij het gemeentehuis en bij allerlei plekken hebben we de agenda's aan liggen. Dus dat is altijd... terug te vinden, zeg maar.
0: Ja. Marion, mag ik je heel veel succes wensen de komende tijd?
2: Ja, bedankt. En,
0: we blijven je volgen natuurlijk.
2: Is goed. Nou, helemaal goed.
0: Dank je wel.
2: Dank je wel.
3: Up

0: agenda nu bij Afslag Harlingen. Live over naar Jelle Boy voor het weerbericht bij Omroep Silt.
1: Ja, en die Jelle Boy die heb ik nu aan de lijn. Jelle, welkom in uitzending.
2: Ja, goedemiddag Albertus.
1: Nou, het is weer een week voorbij. We zijn heel nieuwsgierig wat jij ons te vertellen hebt.
2: Ja, nou ja, inderdaad. Je zegt, er is weer een week voorbij. En de afgelopen dagen was het toch wel aan de onbestendige kant. En je kunt ook vandaag concluderen dat het ook niet je verhet is. Er ligt namelijk een frontale storing. Die ligt over het oosten van Nederland. Er ligt ook nog een frontale storing tussen Engeland en Nederland. En die twee storingen, daar zitten wij dus tussenin. Maar die veroorzaken voor de rest van de dag toch wel vrij veel bewolking. Uit die bewolking daar kan er steeds wat lichte regen of motregen vallen. Maar ondanks de vele bewolking en ondanks dat er wat motregen valt, zal het niet koud zijn. De temperatuur die ligt vanmiddag zo rond de 19 graden. En de wind die mag er zijn, de zuidwestenwind, die is matig tot vrij krachtig. En aan de kust en aan zee is die zelfs krachtig. En dan hebben we gemiddeld over een windkracht 6.
1: Zo.
2: Ja, die wind die mag er zijn en die wind die blijft ook vanavond en vannacht doorstaan. Nou, die storing waar ik het over had, die tussen Engeland en Nederland, die trekt vanavond over onze omgeving naar het oosten. En dat betekent dat er vanavond veel bewolking is. Uit die bewolking er valt in de loop vanavond ook weer wat regen. Het zullen geen grote hoeveelheden zijn. Nou, en het wordt komende nacht niet koud. De temperatuur die zakt naar een graad of 14.
1: En die wind die houden we dus nog?
2: Ja, die wind die houden we nog en die hebben we morgenochtend, dan hebben we die ook nog. Alleen de wind die draait dan wat meer naar het west-noordwesten en die gaat dan in de loop van de dag, dan gaat die geleidelijk in kracht afnemen. En verder is het zo wel Bert, dus morgen dan komt er een hoge drukgebied in de buurt van Zuidwest-Engeland, die komt dan naderbij. En dat geeft dat dan toch wel een gunstige invloed. Nou, helemaal droog nog, geloof ik helemaal niet. Dus morgen dus dan nog weer kans op een buitje. Maar voor de rest van de dag dan hebben we ook zonnige periode. En de temperatuur die is dan morgenmiddag een graad of 18.
1: Ja, dat is nog wel redelijk toch voor de tijd van het jaar.
2: Ja, de normale temperatuur voor deze tijd van het jaar die hoort 18, 19 graden te zijn. Dus die temperatuur die is verder wel prima.
1: Ja. En hoe ziet de rest van de week eruit?
2: De rest van de week die ziet er ook niet zo slecht uit, want maandag dan ligt dat hoge drukgebied wat tussen Engeland en Nederland. Dus maandag dan hebben we bewolking, we hebben af en toe zon, er staat een matige noordwestenwind, het blijft droog, temperatuur opnieuw een graad of 18, 19. En dinsdag dan trekt dat hoog alweer naar het oosten weg. Maar dinsdag dan hebben we ook periode met zon. Ook dan blijft het droog. De temperatuur die wordt dan een graad of 20. En woensdag, later op woensdag, dan passeert er vanuit het westen toch weer een zwakke storing. Dus woensdag dan hebben we een toename van de bewolking. Later op de dag dan volgt er ook wat regen. En donderdag en vrijdag dan schakelen we over op een nieuw hoge drukgebied boven Engeland. En dat geeft dan opnieuw periode met zon, droog. En dan hebben we opnieuw een temperatuur van een graad of 18. Dus het wisselt allemaal een klein beetje. Ja. Maar de temperatuur die blijft verder wel op niveau.
1: Het ziet er niet zo gek uit als ik jou zo wil praten.
2: Nee, behalve later op woensdag. Dan schakelen we even over op het nieuw hoge drukgebied. En de opeenschakeling van die hoge drukgebieden, dat geeft altijd even een frontale storing. Dus later op woensdag dan valt er wat regen. Maar voor de rest van de week, dat ziet er prima uit.
1: Nou, kijk eens. Dat kunnen we naar uitzien, hè?
2: Ja, zeker, zeker. En de temperatuur, zoals zij in, die blijft verder ook prima.
1: Ja, nou, je hebt ons weer goed op de hoogte gebracht, Jelle. Bedankt ervoor en ik zou zeggen graag tot volgende week weer.
2: Ja, tot volgende week.
1: Oké. Okay.
2: Jo, hoi.
1: Hoi, hoi.
3: Nieuws, informatie en cultuur uit Harlingen. Dit is Afslag Harlingen.

0: Amy McDonald was dit, toch?
1: Ja. Even kijken hoor. Ja, dit is de live.
0: Ja. We hebben weer een gast. En tegenover mij staat, moet ik niet zeggen, Tony Holsberg. Welkom in de uitzending.
2: Dankjewel.
0: En het is natuurlijk niet zonder reden dat we jou hebben uitgenodigd. Want morgenmiddag vindt er een concert plaats in Milouk.
2: Dat klopt.
0: En dat concert, dat luistert naar de titel Resonance Consort.
2: Resonance Consort.
0: En consort staat daar voor concert? Of moet ik dat zien?
2: Nee hoor, dat is eigenlijk een verzamelnaam voor een aantal mensen. Het is een chique naam, zeg maar.
0: Oké, maar ja. De muziek is ook chique eigenlijk, hè?
2: Nou, chique wil ik niet zeggen. Het is in dit geval wereldmuziek, want we hebben verschillende programma's, ook klassiek.
0: Ja.
2: Maar in dit geval is het wereldmuziek en de instrumenten die wij bespelen, die zijn vrij onbekend voor de mensen. Dus in die zin is het wel speciaal.
0: Ja, wat voor soort instrumenten zijn het? Kun je dat zo even toelichten?
2: Zeker wel. We hebben drie mensen die in deze groep zitten, in Resonance Consort. We hebben Tim de Wijs, die speelt op de nikkelharpa, net zoals deze, uit Zweden. En op de klarinet. En dan hebben we Elaine Lussenburg, en die speelt op drie soorten nikkelharpa uit Zweden. Een bas, een vioolharpa en deze. Dit is een tenor, die ik ook in mijn handen heb nu. En ik bespeel behalve de nikkelharpa nog de draailier, slagwerk, Northumberland small pipes, dat is een klein doedelzakje, gitaar en zang.
0: Ja, ja. Dit zijn hele bijzondere instrumenten.
2: Ja.
0: Heb je dat jezelf aangeleerd? Want ik kan me niet voorstellen dat hier ook echt les op wordt gegeven. Of heb ik het mis?
2: Nou, bijna goed. Ik ben wel begonnen met dit instrument toen mijn vader er een had gebouwd voor mij. Dus toen ben ik gewoon voor mezelf een beetje gaan spelen.
0: Ja.
2: Maar later heb ik gezocht naar lessen. En die zijn in Duitsland, die zijn in België. Je moet even zoeken. Maar er worden cursussen gegeven. Ja, en ook Zweden natuurlijk. En Zweedse docenten worden hier naar Nederland gehaald nu tegenwoordig.
0: Van waar jouw liefde voor dit soort instrumenten?
2: Ja, dat is wel een vraag die ik moeilijk vind om te beantwoorden. Ja, dit geluid van deze nikkelharpa is eigenlijk, de stemming van een viool. Alleen de snaar van een viool strijk je aan en dan is de klank weg. Maar hier, als je de snaar aanstrijkt, gaat die klank door. En dat komt weer door de onderliggende resonantiesnaren. Hele dunne snaartjes die onder de speelsnaren liggen. Die resoneren dus mee met elke toets die je speelt. Elke toon die je speelt. Dus dat maakt een heel vol geluid, alsof er 20 violen spelen.
0: Dus je kunt hem vasthouden als het ware, de toon.
2: Sorry?
0: Je kunt hem vasthouden dus.
2: Ja, je moet hem om je nek hangen. En, het is,
0: maar ik bedoel vasthouden qua toon.
2: Ja.
0: Heel bijzonder. Ik hoop dat hij een beetje in beeld komt eigenlijk. We hebben hier overal camera's aan. Ik weet niet of Erik daar iets aan kan doen. In ieder geval, de camera's staan aan. Die staan verspreid. Dus, maar we kunnen hem in ieder geval wel even laten horen. Hè?
2: Ja, dat is toch wel aardig. En morgen dus in Milouk. Aanvang 3:00. Zondag dus. 3:00. Resonance Consort met een bijzonder programma Wereldmuziek.
0: Ja.
2: Dan nemen we de mensen mee op reis.
0: Nou, hoor eens aan. Ja. Je gaat ons nu even iets laten horen. Hè?
2: Ik ga spelen een Slang Polska uit Zweden.
0: Aha.

0: Heel bijzonder.
1: Dankjewel.
2: Ja, heel bijzonder. Ja, wat een geluid zit erin, zeg.
1: Ja, toch?
2: En terwijl je zo staat te spelen, zie ik die snaren allemaal. Je kan ook niet zo 1, 2, 3 zo gaan spelen, denk ik. Je moet hem ook
1: stemmen.
2: Kunnen stemmen. Ja.
1: Ja, en dat is echt, dat duurt wel even, want ja, dat zijn er, even kijken, er zitten hier 6 resonantiesnaren op, die liggen er allemaal, 12 zijn dat, en 4 speelsnaren, dus in totaal 18.
2: Jeetje, ja. Ja. Ja. Als je gewoon een gitaar hebt, heb je stemfluitje of zo. Maar hoe gaat het dan hier?
1: Nou, je hebt tegenwoordig prachtige digitale dingetjes. Die zet je hier met een klemmetje op de kam.
2: Ja.
1: En dan kun je aflezen dat die precies in het midden staat met de toon.
2: Dus dat is wel te doen eigenlijk.
1: Dat is wel te doen, ja.
2: Ja, ja, ja. Heel bijzonder. Echt een prachtig instrument. Ook heel, heel bewerkelijk en zo.
1: Ja.
2: Dus morgenmiddag ga je met jouw collega's een concert geven.
1: Zeker, ja.
2: Ja. Je gaat een reis maken, hè? Vertelde je net.
1: Ja.
2: Ja, hoe moet ik dat zien? Jullie gaan verschillende landen bezoeken?
1: Ja, dat klopt. Met onze muziek hebben we verschillende stukken uit Bulgarije. We hebben stukken uit Engeland. We hebben stukken uit Zweden natuurlijk, waar dit instrument vandaan komt, de origine.
2: Ja.
1: En we vertellen daar verhalen bij. En we leiden de mensen als het ware met een reis naar ons eindpunt, zeg maar.
2: Ja, fantastisch. Ja. Ja. Hey, en Tony, je hebt het over verschillende landen en zo. Hoe komen jullie dan aan die muziek?
1: Ja, dat kun je, als je op cursussen gaat met dit soort instrumenten en ook met de draailier, dan kom je ook met Franse muziek in aanraking en met Zweedse muziek. Dat is een club mensen, de folkies noemen wij het altijd. Ja. Mensen die van folkmuziek houden, die weten de wegen te vinden. En dat is een kliek mensen, nou ja, die zijn gek op elkaar, zullen we maar zeggen.
2: Ja, ja,
1: die wisselen uit.
2: Ja, want je hebt dus morgen dat optreden, hè?
1: Ja.
2: Dat zal vaker gebeuren.
1: Zeker.
2: Maar hebben jullie ook een club die op dit soort instrumenten speelt, dat jullie bij elkaar komen en zo?
1: Ja, het is zo dat er in Nederland, want wij proberen door middel van dit ensemble de Nickel Harpa te promoten in Nederland, omdat niemand het kent. En het is echt een prachtig instrument, want je kunt er ook klassiek op spelen. Hè? Dat doen we dus ook. Het laten horen wat er allemaal mogelijk is op dit instrument. Dus er zijn nu, voor zover wij weten, 30 personen die de Nickel Harpa in Nederland bespelen. Al die mensen hebben contact met elkaar en één keer in de zoveel tijd, dan komen we allemaal bij elkaar en wisselen nieuwe nummers uit of we wisselen informatie uit over een instrument. Als er iets hapert, hoe moet je dat oplossen? Want ja, je hebt niet echt een bouwer om de hoek.
2: Hè? Nee, dat snap
1: dus
2: ik.
1: Dat moet je wel van horen zeggen en zien. Dus op die manier helpen we elkaar een beetje. En op die manier wordt het ook wat bekender. Want we nodigen dan ook voor een klein concert met die 30 mensen de buren uit bijvoorbeeld. Als we allemaal les hebben gehad en dan komen de buren. Nou, dat zegt zichzelf allemaal voort.
2: Ja.
1: Het is hartstikke leuk.
2: Ja, wat goed. Ja, ja. Inderdaad. Ja. Dus morgenmiddag in Miluk.
1: Ja, 3 uur. Ja. Om 2:30 kan je al binnenlopen en om 3 uur tot 5 uur.
2: Ja, ja.
1: Ja.
2: Nou, heel veel succes morgen.
1: En dankjewel.
2: Ik vond het heel fijn dat je het een en ander even hebt willen toelichten.
1: Graag gedaan.
2: Ik vind het een fantastisch instrument trouwens.
1: Nou, de mensen kunnen het live horen en dan zijn er 5 Nickel Harpa's.
2: Nou, horen ze aan.
1: Ja.
2: Heel veel succes morgen.
1: Dankjewel. En tot...

0: Robbie Williams. Veel.
1: Ja, zeker.
0: Ja, maar wie zat hij vroeger?
1: Een zanger van Take That.
0: Oh ja, is ook zo, ja. Ja. Goed, je hebt nog één plaat voor het, voor het nieuws, denk ik?
1: Ik heb nog wel veel meer, maar...
0: Voor nu. Mama's en de papa's zie ik staan.
1: Nou...

0: Ja, en met dit nummer van de Mamas en de Papas California Dream zijn we bijna alweer aan het einde van dit programma Afslag Harlingen. Vandaag achter de knoppen Erik Klumper. Erik, bedankt voor jouw techniek. De koffiedames Greetje Haarsma en natuurlijk Minke van der Meer. Dankjewel dames dat jullie weer zo actief de koffie wilden schenken. We hadden een x-aantal mensen op visite en we hopen dat u genoten heeft van dit programma. En nogmaals, zou ik zo zeggen, een hele fijne zondag. En ik moet eigenlijk ook mijn eigen naam nog even zeggen. Mijn naam is
1: Ernst
0: van
1: de Plaats.
0: Ja, maar ik wens alvast...
1: Vanmorgen,
0: ja, zeker. Ja. Dan is dat alvast weer binnen, toch, Erik? Ja. Goed, dan ook nog maar even die zaterdagmiddag. Maken wat leuks van vandaag. In ieder geval, Afslag Harlingen is er volgende week zaterdag weer om 11 uur. Bedankt voor het luisteren. Tot ziens allemaal.

0: Dit programma werd mede mogelijk gemaakt door Harlingenboeit.nl. De site voor je dagelijkse portie nieuws en actualiteiten.
1: Expert, de elektronica-winkel voor beeld- en geluidsapparatuur, computers, telefoons, witgoed, keukenapparatuur en een uitgebreid assortiment aan huishoudelijke elektrische apparaten. Expert Meijer Groep staat klaar met deskundig advies, aantrekkelijke prijzen en een prima service. U vindt ons in Franeker, Harlingen, Sint-Anne-Parochie, Bolsward en Berlikum.
2: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt-app en omroepzilt.nl.
3: Ik ben Marcel de Groot, dit is het nieuws. De Leidse luchtvaartmaatschappij Air Baltic heeft uitstel van betaling gekregen van een Amerikaanse rechter. Het bedrijf vroeg maandag faillissementsbescherming aan in de Verenigde Staten na het vastlopen van gesprekken met schuldeisers. Air Baltic kampt met financiële problemen door sterk gestegen brandstofkosten. Het bedrijf krijgt 350 miljoen euro aan financiering om te kunnen herstructureren. Op het Malieveld in Den Haag was het vanochtend onrustig na de veroordeling van de Kosovaarse oud-president Hashim Thaçi tot 25 jaar cel voor oorlogsmisdaden. Aanhangers van Thaçi bekogelden volgens regionale media de ME met stenen en takken. De politie zette traangas in. Inmiddels is de rust teruggekeerd. 14 verdachten van het schietincident in Overasselt blijven in ieder geval 90 dagen langer vastzitten. Dat heeft de rechtbank in Arnhem vandaag bepaald. Bij het incident op 1 september werd een particuliere beveiliger doodgeschoten en raakten twee politieagenten ernstig gewond. In totaal zitten 33 verdachten vast. In de kelderbox in Amsterdam-Osdorp, waar in juni een explosie was, zijn ook een pistool en een mitrailleur met 200 kogels gevonden. Dat maakte het Openbaar Ministerie vandaag bekend tijdens de eerste openbare zitting tegen de twee verdachten. Ze zouden in de box bezig zijn geweest met explosieven voor plofkraken. Het weer. Vanmiddag wisselen wolken, zon en buien elkaar af. Lokaal is er kans op onweer. In het zuidwesten neemt de buiigheid later af en komt de zon vaker tevoorschijn. De wind is matig aan zee vrij krachtig uit westelijke tot noordwestelijke richting. En het wordt 18 tot 19 graden. En tot zover het nieuws.
4: Als trotse sponsor van diverse kaatsers, verenigingen en scholen wenst Auto Cinico u een schitterend kaatsseizoen toe. Vergeet u niet tijdens een bezoek aan de Kaatsstad van Friesland een proefrit te maken in de nummer 1 plug-in hybride van Nederland. Zoals de kaatskoning Tjisse Steenstra het zou zeggen...
5: Para Link & Co, Guillaume Cinico.
6: Gaat u schilderen, behangen of sausen? Kom naar de verfwinkel Roosma in Franeker. Sinds 1965 het vertrouwde adres voor doe-het-zelvers en professionals. Topmerken en deskundig advies voor elke klus. Maak van uw huis een thuis. Bezoek ons vandaag of kijk op deverfwinkelroosma.nl.
2: Dit is Omroep Zilt non-stop.

beste muziekmix. Voor Noordwest-Friesland. De lekkerste muziekmix. 107.5 en 106.2 FM.

0: Jonge of startende ondernemers, let op. Ben je op zoek naar een mooi kantoor of productiehal? Die vind je in een multifunctioneel bedrijvencentrum aan de A31 te Drongrijp. Starten met een lage huurprijs en easy in, easy out. Kijk op mfbc.nl. MFBC. Daar start je mee.
1: Voor de aftrap, wachtend op dat startschot aan het begin van de werkdag. Niets mooiers dan een team dat er als eenheid staat. In kleding die indruk maakt. Mutasport, de kledingspecialist voor sportend en werkend Nederland. Mutasport.nl. Alles voor het team.
2: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt-app en omroepzilt.nl.
3: Ik ben Marcel de Groot, dit is het nieuws. De Leidse luchtvaartmaatschappij Air Baltic heeft uitstel van betaling gekregen van een Amerikaanse rechter. Het bedrijf vroeg maandag faillissementsbescherming aan in de Verenigde Staten na het vastlopen van gesprekken met schuldeisers. Air Baltic kampt met financiële problemen door sterk gestegen brandstofkosten. Het bedrijf krijgt 350 miljoen euro aan financiering om te kunnen herstructureren. Op het Malieveld in Den Haag was het vanochtend onrustig na de veroordeling van de Kosovaarse oud-president Hashim Thaçi tot 25 jaar cel voor oorlogsmisdaden. Aanhangers van Thaçi bekogelden volgens regionale media de ME met stenen en takken. De politie zette traangas in. Inmiddels is de rust teruggekeerd. 14 verdachten van het schietincident in Overasselt blijven in ieder geval 90 dagen langer vastzitten. Dat heeft de rechtbank in Arnhem vandaag bepaald. Bij het incident op 1 september werd een particuliere beveiliger doodgeschoten en raakten twee politieagenten ernstig gewond. In totaal zitten 33 verdachten vast. In de kelderbox in Amsterdam-Osdorp, waar in juni een explosie was, zijn ook een pistool en een mitrailleur met 200 kogels gevonden. Dat maakte het Openbaar Ministerie vandaag bekend tijdens de eerste openbare zitting tegen de twee verdachten. Ze zouden in de box bezig zijn geweest met explosieven voor plofkraken. Het weer. Vanmiddag wisselen wolken, zon en buien elkaar af. Lokaal is er kans op onweer. In het zuidwesten neemt de buiigheid later af en komt de zon vaker tevoorschijn. De wind is matig aan zee vrij krachtig uit westelijke tot noordwestelijke richting. En het wordt 18 tot 19 graden. En tot zover het nieuws.
4: Iedere dag een slaapfeestje? Dan ben je bij Van der Velde Slaapcomfort in Winsum aan het juiste adres. Een veelzijdige en overzichtelijke collectie met volop keuze in matrassen, boxsprings, hoofdkussens, dekbedden, bedtextiel en meer. Van der Velde, het adres voor liefhebbers van een goede nachtrust. Kijk op beddoloog.nl.
5: Als trotse sponsor van diverse kaatsers, verenigingen en scholen wenst Auto Cinico u een schitterend kaatsseizoen toe. Vergeet u niet tijdens een bezoek aan de Kaatsstad van Friesland een proefrit te maken in de nummer 1 plug-in hybride van Nederland. Zoals de kaatskoning Tjisse Steenstra het zou zeggen.
6: Para Link & Co. Guillaume Cinico.
2: Nieuws, sport en muziek. Sietse de Boer.
7: Twaan, een hele minuut tot twaan. Welkom bij de Sietse Midi. Zult er mini dus van sneu en jontje september. Fjouwer voetbalwedstrijden. En de eerste is al uiteen. Dat is AFC Geelwiet. Spiel hier het Simmerkoren zien hier terwijl klasse B. Jaren we daar haast even bij Lieuwe Brands. Maar een nieuwe traaiwedstrijd die we hebben. Het begin met jou voor traaien. En Velke dat wat binnen. Vertel ik die haast nog even. Eerst in een lekker stukje muziek. Dit is Katy Perry. Mooi I Kissed a Girl.

0: Eerste plaats van de Smitty, Katy Perry, I Kissed a Girl. En daar beginnen we, ik fut in het voetbal los, in het voetbalgeweld. En beginnen we dus op deze Smitty. Mooie wedstrijd in het eerste jaar, hoe ik het niet correct uit Arjen is. In de derde klasse B, dat is AFC, Tien Geel, Wiet, Leo Brandsma. Goeiemiddag.
1: Ja, goeiemiddag. Daar ben je correct aan de gang. Ja, normaal is het jouw trein dat AFC voetbalt. Maar ja, omdat Geel Wiet van de Eiland aankomt, dat van Amelen aankomt. Maar ja, Martin wat jijder. En ja, dat is logisch. Martin en ik weer verom op een Nijmiddag. Dus zat aan de voetballen bij hem 12 uur. En ja, we winnen correct los. 12 minuten op de klok. En nou ja, we moeten misschien er niks, nog niks aan te zeggen. Geel Wiet die heeft verkozen om de win 1 naar recht. En dan... nou, richting de AFC-goal en probeer je dat, dat uit te buiten, denk ik. Ze zijn ook vlak van hier aan de gang. Behalve de Romlein van Alvin Bierma. Die speelt erom op een keeper. Alvin die speelt in uit en die gaat een lange bal naar voren. Ja, die komt met een. Komt hij toch bij Johannes Nader uit. Johannes Nader die paast op de spits. Op Stijn Scheffer. Stijn kan er krijgt net bij. Ja, dat is een misverstand tussen de keeper van Geel Wiet. En de laatste man. AVC bleef toch in balbezit. De bal komt voor. Kan Stijn Scheffer hebben het mooi. Nee, die gaat via de speler van Geel Wiet. Geert die over de achterlijnen en mooi AVC de eerste corner nemen. Ja, AVC net helemaal compleet. Pieter van der Schoor is al weken van weken blesseerd. Het juster Jerk van hem, dat die waarschijnlijk die maakt een onder een MRI-scan. Dat zijn knieband net helemaal functioneren. Hij komt de corner van AVC. En Willem Terfster die is wel blesseerd. Niet de invallen back eigenlijk is op een rugback var. Jorik van der Veen, die dik al blesseerd is. En nee, die is wel weer van een beter in de hoorn, alleen het is nog net speelriep. Dus die Jesper Faber, die is even omlutsen van nou, de boeten naar de bek. En die moet vanmiddag zijn plekje misschien maken. Ja, we zijn wel in de ongeval, we de bal net goed verdedigen terug. Geel Wiet, die ramt hem naar voren, dan kan AFC die moet er weer achter gaan. En die, dan komt er een lange bal van Geel Wiet, alleen dan zit AFC er goed tussen. Via Jesper Faber en die houdt een lange bal. Ja, kennen die in op rennen van AVC? Ja, dat kennen alle in op rennen. Alleen op die keeper die schopt hem net goed weer om. AVC bloot in balbezit. En dan kunnen ze zetten. En daar is Maarten Jansen. Die het 4-6 komen mist. En die heeft nou de bal krijgt er goed voor de voort. En scoort er onberispelijk. Boetenbereik van de keeper af onder de keeper terug. 1-0 voor AVC in de vierde minuut.

Bruno Mars, wie dat een mooie 24 Karat Magic krijgt uit Anschatten, dus mooie uitsturing hier op Zeld, onder Zeld. Van Sneun, 9 september en vertikkel doelpunt, een AVC leidt dus mooi 1-0 zien Gilwitz. Ik kijk hier op een mooie verhaal, het feit dat we 4 wedstrijden hebben, is het helemaal 4, we hebben er 5, dus AVC Gilwitz helemaal in wat 4. En die andere wedstrijden beginnen dus al om 3 uur, daar zit 2, die zitten ik nog in de derde klasse B, krijg ze dus AVC en Gilwitz. Dat is vooruit. Het zien GAVC, daar hebben we Piet Schavenmiddie en Leo Fadia. Het zien FCH's, daar hebben we Erik Sandbergen. En dan hebben we in de vierde klasse 7 met die Friese boys. Het zien SC Belsum, daar hebben we Klaas Wiersma. En als commentaardebuut hebben we Joel Dikke, Onder de Boer, in de vierde klasse B. Die shut nooit Friendship. Het zien Wetterpoort boys. Dat aasten alle jaar dus. En Samadie en ik nog even bij de AVC Gilwitz. En dit is muziek van Rod Stewart. Dit is Crazy About You.

0: Rod Stewart, you that's my crazy about her. Ja, we gaan even naar AFC Gael Viet. Betiede goal daar dus voor de AFC 1-0 stand.
1: Ja, die 1-0 stand die staat nog op scorebord. 14 minuten ondertussen spelen. Ja, Gael Viet die probeerde de beker zo wat te verzetten. En die had gekregen. Die kon ze gewoon via de rechterkant kwam de bal voor. Ja, de wind die kwam er wat onder. En ja, de verkeeper, nee, die verzegelde net op. Maar ja, terwijl die wind de bal wat zo'n richting veroordeelt. Nou is Gael Viet, die gaat er van terug. En dan gaat die via een voet van een AFC'er. Gaat die naast de goal. Oors hier Jelle Pieter, de keeper van AFC, denk ik, kansloos best. En hier dat de Gael Viet op 1-1 komt. Dus kan we het vanaf de linkerkant noemen, dat wordt dus min of meer wat een inswinger. Dus hij komt de bal, het moet uitverdedigen worden, dus het wordt verkeerd uitverdedigen. En dan kan de bal weer naar de zelfkant gebracht worden. En maar die kan weer op mij noemen worden vanaf die linkerkant. En dan moet de Gael Viet misschien wat ze er maar dwars willen. De bal die wel aan in het draaien in het rondje. En de bal komt door, ja, dat werd niet zwinger. Dan kan de keeper erbij, de keeper stond. En dan moet Jasper de Groot.

De bal uitverdedigen, die doet het net helemaal goed. Komt de bal toch weer voor. Dan kan Alvin Bieren maar de bal uitverdedigen. En dan gaat via Nick van der Wald, de neef van de keeper, die gaat de bal over de sideline. En Mike heel wit op de AFC-helft ingooien. Met de uitverdediger terug Jelte Visser, Jelte lange bal. Ja, daar kan net in oprennen. Ik sta in scheffer net en komt de bal in de hand van de keeper van Geel Wiet. Die gooit de bal uit en kan de bal waarin de speelbracht worden terug Geel Wiet. En we komt er een bal op de rechterkant. Al in de weg komt Jesper Faber, de invaller rechtsback, die komt ertussen. En die roeit hem naar voren op Stijn Scheffer. Kan Stijn er wat mee aan? Nee, boetenspul zou de assistent scheidsrechter. En kan Geel Wiet een vrije trap nemen. En daar zal wel weer een lange bal op komen, denk ik. Want dat is, de winder wat onder. Dan hij dat wel vaak dat het gebeurt. Hij shoot even omheen met de vrije meester binnen. In het centrum, die kwam niet uit de rinding vrij. Ja, dan komt er een lange bal. En dan met de halve vierde man afkappen. Dat is niet goed. Met Ruud verdedigd. En Volley Bakker, die kinderen achterom. Die wordt uitspeeld terug, Geelwiet voetballer. En dan komt de bal naar voren daar. En je de bal over de achterlijn. En mooi de keeper de bal op Harry. En mooi die een doeltrap nemen. 16 minuten meer in Zuid-Wierum. Maar de stand van 1-0 voor APC.

0: Fleetwood Mac, vind je dat mooi? Save Me. We gaan het even hebben over het feit waarom. Want wij eigenlijk Erik Sandberg en zometeen hier in het vorige seizoen wien we namelijk bent dat FCH is altijd een snoisploeg weer. Maar er is dus een reden waarom als zij nog altijd in het rijklasse B op sneu spelen.
1: Klopt. Wij waren een fusievereniging tussen Robuur, RKKV Robuur en VV Harlingen. Allebei zonder, echte zondagclubs. Meer dan 100 jaar bestaan ook. En we zijn toch voorjaar overgegaan naar de zaterdag. En met als reden, diverse redenen eigenlijk. Hè. Wij moesten op zondag in de vierde klasse zaten we toen. Moesten we zo verschrikkelijk ver rijden naar Groningen, naar Drenthe, Overijssel. En willen wij nu spelers die bij ons weg zijn gegaan weer terugkrijgen op ons mooie veldje hier. Dan hebben we ook gezegd, dan moeten we eigenlijk terug naar de zaterdag. Maar we zijn begonnen met alleen het eerste team. Dus FC Harlingen 1 naar de zaterdag. Dus FC Harlingen 2 en 3. De zondagteams die spelen nog gewoon op zondag.
2: Ja. Moeten die dan ook heel ver reizen nog? Of valt dat er nog een beetje mee?
1: Nou, dat valt op zich mee. Die spelen toch wat meer in de buurt. De tweede speelt wel als een soort A-selectie. Dus die moeten wel eens naar Groningen nog of zo. Maar verder is dat dan ook niet. Maar het is helemaal nieuw. Het is zaterdag voor de eerste keer zelfs. Dus we zijn heel benieuwd.
2: Ja. Ja, wat merk je dan in die club? Want je hoort wel bij andere clubs en dan komen er weer spelers terug. En je merkt toch wel dat er weer mensen bij komen. Dat zaterdag nou eenmaal populairder is. Merken jullie dat ook wel een beetje?
1: Ja, en nou zijn we ook nog gepromoveerd natuurlijk afgelopen seizoen. En dan zitten we natuurlijk in de weekendcompetitie. Dus dat betekent dat we toch nog een paar keer op zondag spelen. Hè, tegen Geel-Wit Ameland, Friesland en Akkrum. Dus dat vinden we ook wel leuk. Want die zaten voorheen ook bij ons in de competitie in het verleden wel. Maar wat merk je? Kijk, de KNVB die wil eigenlijk iedereen na het weekend voetbal of na de zaterdag voetbal hebben. Hè. Dus eigenlijk is het een heel vanzelfsprekend iets dat uiteindelijk iedereen na of weekend voetbal of zaterdag voetbal gaat.
2: Ja. Want je had tegen me eerder ook al wel gezegd, hè, qua kilometers die je maakt, dat dit een heel groot verschil maakt. Kan je misschien even uitleggen wat voor groot verschil dat is?
1: Nou, ze hebben het uitgezocht en nou zou ik dat nog onthouden hebben, maar dat heb ik niet gedaan. Maar ik geloof dat wij 200 kilometer minder rijden in het hele seizoen. Nu al door het feit dat we nu op zaterdag spelen. En je speelt derbies.

0: Keen, mooi crystal ball, wie dat, ja, helaas, wij geen crystal ball, wij zullen dus gewoon om ons verslag jou als vreemde hoe die wedstrijd nou eigenlijk get en hoe die nou eindig is. Leo Brandsma.
1: Ja, we hebben geen crystal ball, maar we hebben wel voetbal, dus daar willen we wel mooi aan de gang. En ja, er is nou een ongeval op AVC goal en die get via Johannes Nader, get die de achterlijnen. En mooi geel wiet, mooi een corner nemen. Ja, dan een minuut of drie of jouw linde al een schot van de linker komt min of meer, ja, linkse komt wat meer. En de wien die komt er wat onder en die gaat rechts in de kruising van de HWC goal. Alleen maar ja, daar is nog altijd Jelle Pieter van der Waal die er staat. En die kan hem via een boksende beweging uit de kruising waar Helly. Die voorkomt dus de 1-1 waar heel wit om die scorebord te krijgen. Dat slagen dus net. En ja, de Wien die heeft toch wel een beetje inbrug op het spul. Bal die net goed doorkomt. Maar ja, bal die moet hoe de groen plaats worden. Tenminste in de vorm van AVC. En dat geldt eigenlijk niet voor heel wit. Want als de bal weer eronder komt, ja, dan ben je vaak net er weer in voor de spitsen. En voor AVC, dan komen de zuurgast weer rondwaait naar de goal. AVC zet weer een envelop op de keeper van Gilvin. Dat slaat het net. De man die trapt het nou naar voren. En dan komt Jasper de Groot. Die zit ertussen. Via Jasper Faber wordt nou een bal weer envelop zetten hoe de rug komt. Alleen ja, toch bij die Wien eronder die de bal over de zietlijnen. Want normaal gewoon hier bij Jelte Visser uitkomen, de aanvoerder van AVC. En dan hier hij gewoon tegen zijn nog een onval. Heel iets. Mooi invoert en op ten eerste van de couch. En dan weet je mee ongeveer wat ze binnen. Wordt er nou trofverdediger? Boetenspul, soort assistent, scheidsrechter. Nee, de scheidsrechter ligt er ook in. Alleen nog hij shirt. Ja, hij shirt het nou al. En dan kan AFC een vrije trap nemen op het middenveld. Die kan die vrije trap nemen. Alleen nog Jasper de Groot, de man uit Haas, die zegt, nou ja, dat een versterking is voor AVC. Steert een beetje voert, het hele beetje leert. Alleen nog de bal is alweer in het speeldraag via Alvin Bierma. En Alvin Bierma kan denken aan ons het ongeval over de linker komen. Johannes Nader aan de bal en die zal paas, denk ik. Nee, die blijft de volle bal erin met de bal. Die rekken de bal kwijt. En dan kan Geel Pitt zo'n ongeval denken. En dan komt er een lange bal. Ja, daar kan die spit nooit op rennen. Wat ik al zei, die Huddewien, die zit eronder. En dan komt de bal bij de keeper. En kan AVC denken aan een ongeval. De keeper gaat uitraven. Ja, net goed. Ja, wel goed. Wel, die wordt net goed doen om terug aan AVC. Maar dan komt hij dan toch weer bij de keeper van AVC. Die de bal weer in het spel gebracht wordt. Balverlies op het middenveld van AVC. En dan ik weer van Geel Wiet. En dan met Jasper de Groot. Die moet erachter gewoon keer de bal hoe de zietlijnen vinden. Vind je het niet goed. En mooi Geel Wiet. Mooi een intra en ingooi dwang. Vanaf de linkerkant. Zit even om binnen die speler. En ja, hij had hem in de hand. Ja, mooi net meer. Hij had al sluiten de scheidsrechter. Ja, ik zoet hem even zeker. Nee, het blijft toch in het spul. Kan ABC maar verdedigen hier, want de bal, de wien komt er weer onder. Kan de bal via de linkerkant ongeval Geel Wiet in de ongeval komen. Dit is hoe de rechter komt, maar niks van de valt uit de boetenspieler. Maar draait gewoon niet aan hun formidabele tackle, je vraagt van mij. En die houdt de bal ik naar goed aan. Veel onjuist vervaren. En dan kan de bal toch weer bij Geel Wiet in bezit komen. En maar AVC kan uitverdedigen via Johannes Nader. En kan de bal verder terugbracht worden. Alleen ja, de bal komt toch weer in bezit van Geel Wiet. Kan hij denken aan een ongeval via de linkerkant. Kunt de bal, die werd er omloind. Terug die Geel Wiet speelbal. En dan is AVC zitten met dus via Jasper de Groot. Dan mag de speler van Geel Wiet die mat hem even omlezen. En dan komt hij nou op die speler. En dan kan die. Ja, de keeper van AVC die redt. Hier, ik ben in die scrimmage. En kan die toch weer in de hand komen van Jelle Pieter van der Wald. Die moet de bal weer in de stoel brengen. 32 minuten op de klok. Nog altijd 1-0 voor AVC.

0: Dat wie Ed Sheeran My Bad Habits, hier waar je even terug maar die oren wedstrijden. Die er mij al wat ruim begonnen. En dan pakken wij eerst even daar in de vierde klasse C, Friese Boys, SC Beltsum op, Klaas Wiersma.
1: Ja, we zijn hier krijg 4 minuten laat, 6 minuten inmiddels op de klok. Nog net heel veel constant, jongen. Ja, wat maar we hier verwacht zien. Het is een wedstrijd op GS. Nou, dat is iets wat Beltsum altijd wat moeite mee heeft, omdat wij natuurlijk al hier een kunstgasveld hebben en daar ik bijzonder wies mooi binnen. Maar dat betekent wel dat GS vaak even iets anders reageert als kunstgas. En dat vinden wij dan, eerlijk gezegd, een beetje vreemd. Ja, het is misschien de omgekeerde wereld, maar zal ooit het er bij de heel soort amateursport beginnen. Ja, wat maar we hier, wat kunnen we hier verwachten? Ik vind eigenlijk dat Beltsum vliegende week een valse start maken heeft, toch eigenlijk geen punten pakken te kunnen zien Wiekelsholm. Ik voel eigenlijk dat Beltsum dat beter maar weer. Nou, daar hebben ze dan goede kans voor om zich dat te revancheren. Nou, ik moet wel zeggen dat de wedstrijd wat rommelig begonnen is van beide kanten, dan is er nog net echt een mooi voetbalspel. Ken ik een beetje te mooi in hem uitgesteld. Ik werd net het gas, liep het niet wat aan de lange kant. Dus de bal is wat traag in tralien. Het waar is verder wel prima om te voetballen. Het is een beetje weer, dus dat maakt het op zich wel dat het veel snel is. Maar daar hebben we wat moeite mee. En het is vooral, Beltsum die het nou dan een goede onval deelt zet. Wie had Nick de Zeeuw die... Of nee, Nick de Zeeuw, wat zeg ik? Nou, Nick van Asten die er terugkomt. Die er terugkomt. Mooi lange bal die bij Brent die er van achteren mooi komt. Nou, die bal wat aan de aslijn is verder nog net heel veel gevaar geweest om samen te zeggen. Beltsum die het nou wat meer om hem heen zit en wat langer in bal bezit is. Die zegt de eerste 4 minuten heel erg rommelig op het sabbatseizoen. Nou komt er weer een diepe bal, neem ik die nog even mooi. Wesselbrouwer jouwt hem prachtig voor en die bal wordt krek net intikt door Jesse Kemper. Niek van Asten stipt nog achter bij die het nog een kans. En Bim toch een mannenstrek jouwen de 16 meter in. En dat weer eigenlijk een beetje het probleem wat we de vorige keer hingen. Nou, maar we de wel een tanken met in het omschakeling. Zoet een keer mis ging kennen. Nou ja, dan hebben Ruben Brouwer daarachter en die lost het weer heel goed op. Bal waren niet keer werd via het soort spelen, begreep je hem al. Nou fijn. Kinderen net heel vol van Seize. Beltsum. Ik vind eigenlijk dat Beltsum ons in stand verplicht is om hier goed punten te pakken. Maar dat het heel makkelijk wordt zeel. Dat kan ik nog net zeggen. Dus sluit ik eerst nog even uit wat de seizoen dat Beltsum chin, of Friese Boys chin Beltsum 0-0 is.
0: Daar nog 0-0. Dankjewel Klaas. Ja, maar ik even naar die naar een van die orenwedstrijden in de vierde klasse. Maar dan de vierde klasse B. Dat is de Friendship Tiene Wetterpoort Boys. En daar hebben wij het debuut van het verslagjouwer Orne de Boer. Goeie midi Orne.
2: Ja, goeie zitten. Ja. Ik zit hier inderdaad bij Friendship Tiene Wetterpoort Boys. Het is op papier een enerverend duel. Maar technische ploegen ik. En ze binnen ik wil om me proberen. Het gaat nog wat op en aan. Nou, we hebben nog van Waterboot een schitterende actie. Oeh, hij kapt er prachtig uit en oh. Nee, ben niet meer mooi, maar ja, nee, het is bloot tegen even. Nou, wat ze sjoeg even aan mijn koer en nou, toch werd ik pak hem nog even op. Nee, Fred, ik kan nog maar uitwederen niet. Maar straks zou je binnen inderdaad wat technisch verluchtige teams, ik meide. En nou zullen dan Fredje er even ingooien, want zij, ik ben op vaarhoorn, denk ik, je wil koers hebben, maar ja, het is binnen beide sterke sterkbloed. En we moeten even al maar zien wat, hoe goed het voorin is. Maar op dit moment lijkt het wel dat ze inderdaad zakken zo om weer binnen. En we vinden het nog zo heel bruut onderwijs. En we moeten even al maar zien hoe werd het hem hier op jou. We pakken even weer aan, valt hij mooi. De waterboot die bouwen over even op, hoe de linkerkant. En hij pompt hem over. Dit keer van weg. Nee, het wordt hem weg net. Nou, we komen aan maar even op. Ze binnen wel overkomen weer een keer. Geef dan wat op en al, maar ja, ze gaat er even niet komen. Het is vriendelijke Chin QVC. Een goed resultaat afzetten. Ik dat is een sterke voor in deze klasse. En deze beide ploegen die zullen goed aanvallen. Ik denk het hoort van het seizoen deze in ieder geval wel bij de top te vinden. Dat mag een mooi zijn, maar zelfs een vaarhoorn ik het deze in ieder geval koers hebben daar. Nou, dit is weer de eerste even. Het bloot hier is 0-0 en we komen haast maar even om.
0: Oké, jongen, dankjewel voor je slag. 0-0 daar dus. Zullen wij dadelijk even bij Leo Fadia FC Haas, bij Erik Sandberg, een vooruit GFC bij Piet Kaaf. En dan zullen we zien dat nog steeds 1-0 zit bij AFC Gil Wiet. Maar eerst muziek van september. Dit is Cry For You.

0: September, my cry for you. Wie dat? Zullen wij dan gauw even voor de rust bij AFC Geelwiet? Nog steeds 1-0 Leeuwen?
1: Ja, daar zit de 42e minuut zit op de klok. En in de 42e minuut is AFC op een 2-0 voorsprong om een hele mooie onvolvierde linker gewoon in het centrum. Wordt even een rond tikken. Trog Jelte Visser en wordt ik weer terugspelen. Trog een, ja, ik hoef even net zien welke speler dat er weer op Stijn Scheffer. En Stijn Scheffer scoort bij eerste 2-0. Dat is een mooie stand. Ja, de Geelwiet die heeft wel een paar kans gezond. Dus dat ik wel gevaarlijk, maar die tenminste maar die win. En probeert het nou weer. Alleen ja, het zo dat AFC, maar we staan eerst al van 1-0 in de rusting en zo. Maar dat is nu 2-0 en dat is nog ietsje comfortabeler. Alleen dat je er maar aan als die nog een 12 held voetbal worden. We nu vlaggen voor je de assistent grensrechter van AFC dat het goed een spul is. En mooi oude bieren maar de bal nemen en die dochter even bij waarom, blijft mee bij waarom. Of de keeper van AFC die shirt even omheen. Ja, die komt mooi een lange bal. Je hebt een goede draf en je klopt het op Stijn Scheffer. Ja, Stijn is sterk en die wordt terugspelen terug van Volker Bakker. Dan kent Nick van der Walten. Oeh, de king krijgt net. Maar wordt er ook een fluiten van een overtreding. Of een speler, of het een blesserende speler van Geelwiet. En de bal weer, ja, in het voordeel van AFC. Alleen, ja, hij fluit het al. En dan zult wel een stuitbal worden daar ergens in de buurt van de hoekvlag. Of dat AFC een corner nemen, mooi. Ik weet het niet wat hij dan zal. Hij rent er heen. Hij zit ook al even op zijn klokje van, ja, het is de gast tijd en er is weinig blessure-tijd in de rest. Dus wat dat betreft komt er net volle bij tegen. Ja, het wordt toch een corner. Die Jasper de Groot, die zal die bal nemen. Die kent die bal, die komt die bal van de goal. Nee, die mag geen roepen. Jasper, dat is beter. En dan kan toch ABC maar onder Schapper terug en Volker Bakker. En dan komt er weer een hele lange bal naar voren. Maar de AFC de bal daarop herrie en kan die de bal weer in het spel brengen. Ja, de win heeft dat wel wat afbreken. Hier op het veld, dat heb ik al aan het teken zijn. Maar ja, goed, dat de 2-0 stand maakt het dan zo goed. En kan AFC direct weer in het rustige bal. Heel goed in de bal bezit achterin. Brengt de bal rustig op de laatste man. Zet even om heen en weer te heen. En ja, nou is je rug back. Laat je hem zien. Zet je rug boeten aan het werk. En dan zit Jasper de Groot erbij. Goed tussen dat man. Ja, dat is een goede onweegd van AFC. En een heel nuttige speler. Het een soort overzicht. En mooi AFC de bal ingooien via Johannes Nader. De linksback. En kan die kan die de bal in het spel brengen. Succes werd de shirt verder kunnen looien. Dat veel hard gebeurd werd. Bal met ingooid worden. Het te lang worden. Al met goed ingooid. Hier van Biden. Geel wit mooi ingooien. Vierde rechter komt hier. Op de rechter van Middeline. Ja, shirt even omheen. De scheidsrechter shirt verder in looien. Dat veel hard gebeurd werd, denk ik. Wordt de bal terug. Kop. Mooi Jasper de Grote. Los in. Los staat op Jelte Visser. En nu is het rust. En ik ken de AFC maar een mooie voorsprong van 2-0 de rust in die.
0: Oké, een succes, Leeuwen, smakelijk bakje en tot hoe een kwartierke. Daar is 2-0 in de rust. Hoe zit het bij jou daar, Piet, bij Verruut, GFC?
2: Nou, wij zijn hier een zandje minuten bezig en de stand is nog steeds 0-0. Het is hier toch ja, Verruut en GFC voor de eerste keer in competitie vermoorden. Dat is heel mooi. Het is Ja. En het is een GFC wat wel een licht overwicht had, die iets makkelijker voetbalt. Maar die hebben wat goed mooi nog zeggen voor de week. Toen hadden ze wat voor zichzelf, voelen ze wat verrassend van. Maar nu is het Fruit wat een hele scherpe onval had via Ewe Teling aan de linkerkant. En die had dan Erik Terpstra en die misten op het ondertastgebied. Hij hier een vrije shit jongens. En ja, die bal staat direct even nog toen hij me niet zit te zelf. Maar nu is het even, ja, dit is een hele mooie kans, favoriet. En het is, wat kijk zo, GFC had het iets beter van het spul, die voetbal iets makkelijker. En Fruit die bal heel graag die goede lijn van voor de Wietekoe zet, dat doet ze manier nog van Geel Wiet doen. En ja, we hebben Juwet eigenlijk dezelfde opstelling als voor de Wieten. Matthijs Kapier, die voor de Wieten invoelt, die zit dan in de basis. Even dat het zit linksachter. Centraal achterin hebben we Erik Katzen, hebben we Stuitmakers in. En dan beginnen we op het middenveld mooi en Tycho de Groot en Mark Polska. Daarvoor hebben we dan Martijn Hoekstra en Jordi Boomsma en helemaal voorin Erik Terpstra. maar even Telingen. En we gaan nog naar Scheidsraad. We hebben bij de scheidsrechter net gezien wat er gebeurt echt in het strafschopgebied. Want Erik heeft het wel zeker vasthouden. Maar ja, daar ben die man van GFC, ik heb vrij slim in om en scheidsraad moeten lokken. Maar ik denk tot maar zonder dat scheidsrechter het joh. En voor Fruit is het ook gewoon zaak om in zijn eigen spul te komen. En gewoon lekker fel kuffelband erin. Maar ja, op dit moment hebben we nooit een minuut spelen. De stand is nog steeds 0-0.
0: 0-0 daar dus. Dankjewel Piet voor je verslag. Geef mij even een soort van debutant. Misschien wel misschien het helemaal, maar voor het eerst Jerem Wol op de sneun. Erik Sandberg, een goede midi bij Leo Faria FC Hallingen.
3: Ja, goedemiddag. Goedemiddag. Ja, voor mij de eerste keer verslag op zaterdag. Dit is onze tweede wedstrijd natuurlijk van FC Hallingen. Vorige week hebben wij een mooie won van AFC thuis met 2-1. Maar nu is het de 14e minuut en het begint ook nog te regenen. En we staan al 2-0 achter. Dus dat is niet zo goed begin hier in Leeuwarden. Wij zijn gewoon slap begonnen. Ik kan er niks anders van zeggen. Het is een goed voetballend ploegje, Leo Faria. Een paar mooie aanvallen van hun. En nog een kansje extra hoeken. Maar twee mooie aanvallen van Leo Faria. Waar onze keeper Herbert Pambakker ook helemaal niks aan kon doen. En 2-0 achter in de 14e minuut. Ja, nou ja, misschien. Is er wat beduust van, dat heeft allemaal gehoord natuurlijk, van het grote gemis, het overlijden van Arend Tichelaar, onze supervrijwilliger bij FC Hallingen afgelopen woensdag. Dat heeft toch heel veel impact op onze vereniging en waarschijnlijk ook op heel veel verenigingen in de buurt, want hij was natuurlijk een bekend persoon, zowel bij het kaatsen als andere sporten en fietsen of stedentochten, weet ik het allemaal. Maar goed, die jongens met het op het veld met het waarmaken en ik had hoop, ze spelen wel met rouwballen, maar ik had hoop dat zij voor Aren het allerbeste zullen laten zien. Maar ze winnen wat beduust en het is 2-0. En het is in de 15e minuut 2-0 voor Leo Faria. En ik hoop straks wat betere dingen te kunnen vertellen.
0: Oké, Erik, dan Jerwa Aastner in bedrijf. Succes tot zo. En succes nog even.

Dat is plaats van het oren, Duran Duran, mooi de reflex. Vooral de oren natuurlijk volle meer van al die wedstrijden. FC Gil Wiet zal dan ik word het aanwijzen. David krijgt op slag voor rust 2-0 voor het WFC. Wie nog 0-0. Leo Fadia, FC Hallingen, wiel weer 0-2. 2-0 voor Leo Fadia. Ik zit even verkeerd om. En Friese Boys, SC Belsum en Frenzy, het Wetterpoort Boys. Stimboy nog 0-0. Een stukje reclame, nice en reclame. Jerven volle meer van die wedstrijden. En ik nog volle meer leuke muziek. Tot ziens.

0: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van 25 euro. Help onze redders redden op knrm.nl.
1: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt-app en omroepzilt.nl.
2: Ik ben Marcel de Groot, dit is het nieuws. De Leidse luchtvaartmaatschappij Air Baltic heeft uitstel van betaling gekregen van een Amerikaanse rechter. Het bedrijf vroeg maandag faillissementsbescherming aan in de Verenigde Staten na het vastlopen van gesprekken met schuldeisers. Air Baltic kampt met financiële problemen door sterk gestegen brandstofkosten. Het bedrijf krijgt 350 miljoen euro aan financiering om te kunnen herstructureren. Op het Malieveld in Den Haag was het vanochtend onrustig na de veroordeling van de Kosovaarse oud-president Hashim Thaçi tot 25 jaar cel voor oorlogsmisdaden. Aanhangers van Thaçi bekogelden volgens regionale media de ME met stenen en takken. De politie zette traangas in. Inmiddels is de rust teruggekeerd. 14 verdachten van het schietincident in Overasselt blijven in ieder geval 90 dagen langer vastzitten. Dat heeft de rechtbank in Arnhem vandaag bepaald. Bij het incident op 1 september werd een particuliere beveiliger doodgeschoten en raakten twee politieagenten ernstig gewond. In totaal zitten 33 verdachten vast. In de kelderbox in Amsterdam-Osdorp, waar in juni een explosie was, zijn ook een pistool en een mitrailleur met 200 kogels gevonden. Dat maakte het Openbaar Ministerie vandaag bekend tijdens de eerste openbare zitting tegen de twee verdachten. Ze zouden in de box bezig zijn geweest met explosieven voor plofkraken. Het weer. Vanmiddag wisselen wolken, zon en buien elkaar af. Lokaal is er kans op onweer. In het zuidwesten neemt de buiigheid later af en komt de zon vaker tevoorschijn. De wind is matig aan zee vrij krachtig uit westelijke tot noordwestelijke richting. En het wordt 18 tot 19 graden. En tot zover het nieuws.
3: Gaat u schilderen, behangen of sausen? Kom naar de verfwinkel Roosma in Franeker. Sinds 1965 het vertrouwde adres voor doe-het-zelvers en professionals. Topmerken en deskundig advies voor elke klus. Maak van uw huis een thuis. Bezoek ons vandaag of kijk op deverfwinkelroosma.nl.
4: Als trotse sponsor van diverse kaatsers, verenigingen en scholen wenst Auto Cinico u een schitterend kaatsseizoen toe. Vergeet u niet tijdens een bezoek aan de Kaatsstad van Friesland een proefrit te maken in de nummer 1 plug-in hybride van Nederland. Zoals de kaatskoning Tjisse Steenstra uit zou zeggen:
5: Voor Link & Co, Guillaume Cinico.
1: Nieuws, sport en muziek. Sietse de Boer.
6: Welkom bij Twarre Woerden Sjilte Mini. Ja, druk er aan een mooie 4 voetbalwedstrijden in de trainer klasse B, de vierde klasse C en de vierde klasse B. Twee wedstrijden inmiddels gehoord, AFC Geel Wieters is 2-0 en voor Leeuwardia FC Haas ik 2-0. Rest 1-0-0 en we zullen zo meteen eerst even bij Friese Boys, SC Beltsum en Frenzy Tune Wetterport Boys. Maar eerst even een lekker stikje muziek. Dit is Snow Patrol, my Shut Your Eyes.

0: Snob Troll, maar shut your eyes, wie dat zou even bij Friese Boys Belsum. Doelpunten, Klaas, of dat maar net?
1: Ja, zeker doelpunten. En net voor Belsum, dat zei ik er echt voorbij. Nee, Belsum liep het na de 4 minuten dat ik de telefoon deel of je hem op een hechte houdt. Het wat oer te nemen. Enkele kansen hebben ze jongen van Nick, Jesse Kemper hier in Grutte Kans en Wessel Brouwer. Dat zijn de jongens die de kansen maken en dan valt op een gegeven moment de bal op in zo'n andere kant. Een misverstand in de ploeg zelf en Belsum klapt op snelheid. Ja, steen heeg op de verdediging en op in rennen ze er terugheen. En dan denk je, nou ja, oké, het kan een keer gebeuren. En dan ben je een paar minuten later en dan gebeurt het nog een keer. Dus dat betekent dat Friese Boys een 2-0 voorsprong nam het. Ja, en dan zie je even het grimmietigiet in de ploeg komen. Verwietende blikken naar elkaar. En dat maakt het spelbeeld net beter. Belsum, die voetbalt gewoon wel heel lichter. Maar ja, je komt erachter in deze klasse. Is het een forse trill en men gaat terug. Dat is toch even iets met Belsum dat ontwennen. Maar kennelijk, dit is echt wel een liedje een beetje in de back zetten voor u. En Belsum die moet echt even op ziek naar hemzelf om het niveau wat ze Helly kennen waarom vinden te kennen. Nee, het is echt een lastige wedstrijd. Het Gea zal natuurlijk ook net mooi voetballen, maar je ziet gewoon echt dat een enorm volle strijd inzetten. Het troffe Friese Boys gewoon inzet en net eens zozeer heel goed voetbal, maar wel de linies heel kwaad op elkaar. En ja, er zijn enkelingen die het heel goed draven kennen en uiteindelijk op die manier proberen is een mooie trill de meesten te verzetten. En een hoop Belsum ambitie op een vrije trap die het net komt. Maar ik zei ze dat Belsum fysiek zo'n hek wat een lichtere ploeg heeft als Friese Boys. Maar ja, eigenlijk qua voetbalcapaciteit en zoen je dat zei ze dat ze er wat bovenuit steken. Maar ja, op het moment is dat gewoon voor de afspraken. Liek je net helemaal nooit komen te worden. Ik ken het net helemaal duiden waar het precies zit. Maar het spel is net heel netjes wat er die in wordt. Dat ja, sluit ik eerst dan maar even aan trotte zeggen dat Belsum weer al gewoon. En ook nog in je komst ontsteert Ibi die Kim Keine tot een schat komen. Nou, dat wordt een kan in de en dat krijgt voor tikken. Sluit ik toch eerst dat maar even hard voor de season. Dat Belsum hier nooit 34 minuten voetbal 2-0 achtersteert tegen Friese Boys.
0: Oké, Klaas, dan hier we aansten weer vandaag. Belsum had ik gelukkig geert om nog een doelpuntje tegen te krijgen. Of het tegen te mooi zien, mag ik zeggen. Zullen we eerst even in de vierde klasse B bij Frenzy zien wat het boys onder de boer?
2: Ja, goeiemiddag. Nou, een schitterend begin, een prachtig begin van beide teams. Is je nou wat? Nou, het is een beetje slower. Ze willen wel om te coveren teams, maar ja, er zit net zoveel als fit in. En het mag nog even de talenten komen. Krijgt hier een schitterende komst van Frenzy op het houtwerk hier. En dat weer een mooie mogelijkheid. Maar ja, daarnaast verzandert toch weer wat iemand rustig in wegpaas. Beide teams kunnen natuurlijk de punten broeken, maar ja. Het is nog net om het mooi te zeggen, om de hoogstad te krabben. Dus ja, ik zou zeggen, het laat je nog even stil. Dus op dat moment heb ik geen mooie acties in beeld. Dus misschien al je Maarten maar even. Kon je Maarten maar weer even in, want het bloot je eerst nog een bloedlezer 0-0.
0: Oké, daar nog steeds 0-0. Dus bij Frenzy Wetterpoort Boys, onder bedankt. En tot za. Zullen we samen weer even bij AFC Gilwiet, Verruut, GFC en Leeuwardia FC Haas. Nooie muziek van Flo Rida en David Guetta. Dit is The Club Can't Handle Me.

0: Voilà, mooi. David Guetta, wie dat mooie club kent, handle me. If I give it even naar Fruit GFC. In het raad als een beetje spelen Piet Schaaf.
1: Ja, nou, je komt ook direct op favoriet op een heel verkeerd moment in de wedstrijd. Nou, weer 40 minuten spelen. En het is de man van de GFC, die Jochten komt, die de bal krijgt. En die kruist hem heel mooi in de eerste kruising. En dat bescheurt Ian. En ik verwierd hem in de 18 minuten mooie 0-0 stand. Maar weer Fruit die daar in de. Kijk, want het is een hele mooie onval hier, waarbij Erik Ter staan. Eben Telinga voortstuurt. Wie sneller dan de laatste man. De keeper kwam uit en die bal was heel keurig voorbij de keeper stift. En dat bezeurde toen de 1-0 van Fruit. Ja, en nu krijgt hij in de 40ste minuut weer een hele, ronde, hele mooie goal van de Jos Boeten van de GFC. En dat we in de kruising onhoudbaar van de keeper door Dirk Boomsma. Ja, en dan is

0: Die bal hij rekken de bal heel. En zei hier, het bonst van aankomst. En die bal ging ik krijg nooit. Dus dit is hier de GFC voetbalmakelijker. Fruit had wat iets meer uitzere kansjes. Maar het is hier nog een schouwe minuten tot rust. En de stand is op dit moment 1-1.
1: Oké, Piet, dan scherven wij nooit rust weer even. En dan Sjevchen, altijd begin in je bloot. Of altijd ik een je nog langs nog gelukken. Die vraag heb ik hem stellen aan Erik Sandbergen bij de wedstrijd Leo Faria FC Haas.
2: Ja, wij komen erin met een corner voor Leo Faria. Het is de 37e minuut. Het is nog steeds 2-0 voor Leo Faria. En na die storm in de eerste 10 minuten van Leo Faria, toen dacht ik van oh, dat kan wel een grote uitslag worden. Maar uiteindelijk pakte Hallingen wel het spel wat meer op. Het is niet zo dat wij bovenliggende partij winnen. Zeker niet, dat is Leo Faria. Maar wij kregen wel wat kansjes. Op de 21e minuut was er een schot van Remco. Die ging vierde keeper paal. Ging hij naar corner. Uit die corner kwam er nog een... Jort kwam nog vrij met een schot, maar die vloog net naast de goal. En in de 25e minuut was er nog een hele, ja, een 1-op-1 op de keeper van Leo Faria. Op Egbert Jan, de keeper, maar die redde hij wereld, was een wereldredding. Dus in principe staat het nog 2-0, maar nu komt er een bal uit, even kijken, van Bas, Bas Helfrich, die mutte heel hard aan de gang, want... Ja, die jongetjes van Leo Faria, die zijn wel heel snel, hoor. En hij heeft ook nog de pech dat Henk Helmers, de centrale verdediger, die is net met een hamstringblessure het veld ook verlaten. Of net, dat was eigenlijk net dat ik de eerste keer in de uitzending kwam. Dus dat was ook rond de 15e minuut al. Dus het is Bas Helfrich die zien plaatsen op linksback het innomen. En dat betekent dat Daan Mulder naar centrale verdedigingspositie is gaan. Nou, op dit moment is het... even kijken. Leo Faria die de bal heeft, die tikken wel lekker makkelijk rond. Voorafgaand hoorde ik wel van de secretaris ook. En nou is het witte spel, denk ik. Nee, het is op de 16 komt hij. En het is... hij trekt deur naar de achterlijn, jongen van Leo Faria. Een snel mansje. Ja, dat heeft Juri Bouma, die zat op links achter. Die kan hem niet belopen. Hij werd er een paar keer, is hij er al heel makkelijk voorbij komen. En dan trekt hij naar de achterlijn en dan geeft hij hem voor. Ja, dan is het gelukkig Arjen Oudhuizen... of Arie Autos, zoals ze hem noemen, want hebben de twee. Die dan vaak de bal wel kunnen wegwerken. En nou is het een vrije trap voor Leo Faria. Die nemen we dan nog even met. Die staat ongeveer 20 meter van de goal af. Een beetje aan de rechterkant van de goal. Dat kan een mooie indraaien worden. Er staan drie, vier lange mannen van Leo Faria. Dat zijn lange jongens allemaal. Langer dan die van ons in ieder geval. Die zeggen, het is een linkspoortje die hij kan nemen volgens mij. Dus hij draait een beetje van de keeper weg. En dat hij is daar bij de tweede paal. En dan is het Leo Faria die hem wel kan hebben. Maar dan is het Bas Helfrich die kan opruimen. Maar hij is nog niet helemaal weg, want hij gaat in richting de achterlijn Leo Faria. Maar dan is het Remco Sandberg die helemaal terugkomen is uit het voorhoede om met te verdedigen. En dan gaat die bal eigenlijk over de zijlijn en is het een ingooi voor Leo Faria. Het is nu de 39e minuut, nog steeds 2-0 voor Leo Faria.
1: Oké, Erik, nooit rust. Ik meer vandaag zoeken wij even bij diegene die krijgt uit rust. Waar is AFC Geel Wiet Liewe?
3: Ja, we zitten ondertussen in zo'n 50e minuut. En in de 50e minuut is AFC op een 3-0 voorsprong komen. Ja, een mooie piep wat dat betreft. Dus dat maakt een gevaarlijke standwijze. En Leo Faria, die maakt nou zinnen wie niet voetballen. Ja, dan mag je de bal op een groen horen. Wat ik van de rust al een keer zeggen. Nou maar AFC opletten, want Leo Faria gaat er van droog. Alleen dan wordt de bal weer rondlopen naar de keeper daar van AFC. En die schopt hem naar voren. En dan kan AFC betekenen om een uitval naar de goal van GLB. Dat slag het dus net. Alleen nog AFC bloot wel in balbezit via Jesper Faber. Die wordt hem breed op Nick van der Wald. Nick van der Wald heeft een hele mooie kans gehoord. Nee, dat is volgens mij net doel te spelen. Maar ja, goed, dat is de grensrechter. Ik zit er ook net recht op. De grensrechter die zit er al recht op. En een hele mooie kans gehoord. Weer een lap om de keeper heen. Maar hij gaat wel om de keeper heen. Maar ik krijg de eerste goal van Gil Wiet. En dat hier een hele mooie goal voor AVC. Waarin in balbezit. Kan die de bal weer opbrengen. Naar voren daar. Nee, we hebben hem omloond. Op Alvin Bieren, maar de laatste man. En die liet hem even gaan naar Jelle Pieter van der Wal, de keeper. En de keeper die brengt de bal weer in speelt via Johannes van der Veen. Johannes van der Veen laat hem breed op Jasper de Groot. Jasper de Groot brengt hem terug naar Alvin Bierma. Die rukt op via de rechterkant.

We hebben al heel lang komen hoe de rechter komt bij Volker Bakker. Volker Bakker die kan zien wat er door de man doet. Leiden we weer om op Stijn Scheffers. Nee, Stijn Scheffers krijgt net bij. En dan met Alwe Bieren, maar die man we weer om de laatste man. Alleen ja, de zijn plekje wordt eventjes hoeven om, dus, wat dat betreft, kan hij rustig gewoon om weer op zijn plek te komen. Ja, ik heel wit. Nou in ieder geval komt ik weer niks van te lonen. Ik kom weer bij een AVC. En die leiden we weer om op de keeper. Van AVC en die komt bij mij een lange trap. En dan kan Jelte Visser, die kan erachter. Oeh, dat kan ik net. Jelte komt er net direct. En toch weer Stijn Scheffer die erbij bleef. En dan is er een overtreding begonnen op Stijn Scheffer. En kan die meter of 24 van de goal of van de GLW kindervrije trap noemen. Ja, wie zult dat dan? Dat zal misschien Jasper de Groot dan, of dat zal Jelte Visser dan. En dan kunnen we zien dat Barwien er een beetje onder. Dat hij in het hoekje van Zuidburg in. 60 minuten ondertussen op de klok. De vrije trap nemen we nog eventjes mooi. Volgens mij is het al droom mooi. De scheidsrechter daar. Ja, Jasper de Groot die zullen nemen. Zulke net op één keer nemen, denk ik. Want het is toch wel 30 meter, denk ik, zo'n beetje. Dit oerbruggenmat. Shut even omheen, de scheidsrechter. Die shut ik eventjes. Gaat iedereen rustig in daarin, dat straf bij strafschotgebied. Komt de bal, Jasper shit op een goal. Keer ik oer de goal in. 60 minuten meer in Zuid-Werm. 3-0 voor AVC. I know you moved on to someone new. Hope life is beautiful. You were the light for me to find my truth. I just wanna say thank you.

0: Katja Guru, of hoe je dat ik maar neem, Kaya Gogo. Ja, nou, touchai wie dat. Leo Brandsma, AFC Gilwied 3-0.
1: Ja, we zien nu in de 68e minuut en er staan dus ondertussen 4-0 voor een minuut of 4 lien terug. Pas maar, hoe heet het, voornaam ik al. Nou, ik weet het niet, de voornamen zijn er niet. Maar hij viel er nog net in. Hij hield nog net een bal onrecht en dan krijgt de bal en de shit op een goal. En in de strak bij de PL-ons. En het is, nou ja, 4-0 worden hier voor AVC. En dat is een mooie stand. Die het misschien dan wel uitbreid worden kind. Want AVC is, ja, wat dat betreft, de heer en meester. Geel Wiet, die komt haast net onder in het strafgebied van AVC. Nou, ik ben net met de bal uitverdediger. Terug AVC, door Johannes van der Veen. En maar gaat die wel uit de sidelijn, maar Geel Wiet. Mooi ingooien. Via de linkerkant. En dan kun je zo onder een ongeval denken. Ja, net al lang was hij. Want dat is een stapel seconde voor. Voor de ingooien. Voor de bal bij Paas. Trots centrum. Werd op Posma. Die de bal krijg net onderzien bij krijg in. En werd de bal terug naar voren. Daar hoort de keeper. Nou komt het alweer bij die Posma. Die geeft alleen nog op een goal. Kan die weer scoren. Hij kan. Oh, krijg van ons. Dat is zonde. Want vertelde je. Werd het 4-0 hier in Zuid-Bierum. En kan pas naar 2 goal bijschreeuwen. Maar dat bleef daar bij 1. De jongeren 60 minuten hier op de klok in Zuid-Bierum. Ik denk maar een formidabel, een mooie winst voor AVC. En dan heeft het weer uitpoetst de nederlaag van Liedenwieke. Tjen Haas. 4-0.
0: Oké, okay, Liewe, dan Sjoaas. Nog even één keer bij die de krijgt voor het ooit. En je moet ongeveer een kwartierke nemen komen. En dan, ja, dan...
1: Ja, het is 69 minuten. Dus nog 20 minuten.
0: Nog 20 minuutjes. We komen sowieso nog een keer bij rond dat ik het erin op hoor. En dan zullen we zien of ze nog meer scoren. Of had Gilwied nog even een eerder doelpuntje krijgt.
1: Best jongen.
0: Intussen gaan we dadelijk even zien bij Vrutge, FC, Leeuw, Fadia, FC Haas, Friese Boys, FC Belsum en Frenzy, het Wetterpoort Boys. Dat doen we nooit muziek van CZ Top.

0: Dikke klapper van CG Top, wie dat? Maar give me all your love in Survivor even bij die ploegen. Krijgt u de rust, boy? Beginnen we even bij Friese Boys, SC Belsum, Klaas Wiersma.
1: Ja, we zitten hier nog midden in de rust, maar ik heb natuurlijk nog wel wat te vertellen. Want er binnen uiteindelijk dan alweer goals van Belsum is op 2-2 komen naar vlak van rust. Als ik de klok 10 van Belsum leeuwen mooi. Van mijn gevoel wie het even iets eerder als Camille Groen, ik hoor er net van hem spelen, ze echt helemaal aan de bron. Maar die ziet echt tot op het moment totaal naar in de wedstrijd. Nou, die krijgt een vrije trap te nemen. Nou, hij heeft een mooi linkervlotje in. Hij houdt die bal, zaad dat die bal in de eerste hoek bij de keeper binnenvalt. Een heel veel spelers die er verloren zijn en een Patrick nou dat die er nog uitje komt, maar hem heel bewust erin lid. En dat weer de 2-1. Nou, dan krijgt Belsum toch opeens de geest weer. En nou, mooi protte lef onvallen. Dat zelfs dus, dat en dan komen we uiteindelijk weer bij diezelfde Camille Groen, die het van al links een bal voor jou die te kop werd terug Ruben Brouwer, de man die het laatste man steert, of voorstapper het is, maar krijgt hoe je dat nemen wollen. Die rent helemaal trots tot aan de 16 meter. Ja, wat zeg ik? Die stier zelfs in het 4 meter gebied. Dat jouwt even aan in hoeveel dominantie het Belsum op dat moment hier. Ja, Belsum kwam volledig weer om in de wedstrijd. En daarmee waren het wat. Nou, dan winnen er een paar minuten te spelen. En daarmee Caron beleerde de bal van Nick van Aasten nog een keer op van de ene peel naar de andere peel. Dus ja, die zit er ook heel dichtbij. Full crack net binnen. Ja, dus het jouwt wel even aan dat Belsum echt het momentum daar hier om de stand zelfs nog in hun voordeel te beslissen naar de rust. Nou, dat slag een crack net. En daarmee ben we hier in de rust. Komt nog een stand van 2-2. En is het voor mij op het moment nog even wachten totdat de spelers het veld weer opkomen. Ja, ik denk dat we wat later begonnen zijn dat ik het zou besjoen. Maar in elk geval, ik heb op veld verder nog niks. Dus sluit ik even uit om te zeggen dat de rust toen hier in Kalmersweg. Friese Boys, Jim Belsum. Wat
0: waar is. Oké, Klaas, kom maar haast maar even om. Ja, dan ben ik even bij Friends ja. Wetterport Boys. Van mij ben ik dan het helemaal lekker vier, maar hier is volgens mij toch gewonnen.
2: Ja, goeie medie mensen. Je bent weer in Friends. Je nog steeds rust bij Friends City Waterverbond. Maar oh, wat is hier wat gebeurd? Pas kinderen de dood. Ze bracht Friends op een tunnel vast. Jort Nader, hij nam die bal, draaide om en boom, samen mooi net. En even de 2-0 die we dan maken, terug Leo Faber, wat een klutske, een boetenspul, een beugeltje. Maar we zijn hier ook zo blij. Ik steer even bij 12 uur van het reizenwerk, op de titel van reizen en zijn huis. René, die deel in de film te sluiten. Dus we hebben even rust, we komen haast weer even om. Maar het is een prachtige wedstrijd, Fens is mijn 2-0 voor, ik zou ze onthouden.
3: Hey yo, big wave! Tell them I come.

0: Justin Wellington, wie dat mooi Eiko, wat je neemt naar de trailklasse beta, die toen met jou vertrouwen begon binnen die 12 wedstrijden voor het FC pakken, maar dan nemen we op Piet Schaaf.
1: Nou, we hebben hier inmiddels een 4 minuten stoel in de tweede helft. En dan Fruit komt binnen geen wisselingen weg in de rust. En het is Fruit wat psychisch heel in de tweede helft om toch straks te winnen naar de match. Maar gewoon, het is wie krijgt een onval over de rechterkant. We hebben Mark Polstra, Jort Boomsma voortstuts. En die lutsen we even om. En dan heb ik de verdediger van dat even telen naar die bal richting de goal gaan verteren. Zo. En dat is op dit moment het eerste gevaarlijke feit van de tweede helft. En nu is het een bal die direct door Erik Kats voor de helft wordt gekend. Vanuit de spits van VFC gevaarlijk wordt gekend. Beide ploegen die voetballen vol op onval. Want ze willen beide toch die voor VFC die willen eerst keihard punten van de seizoen pakken. Fruit die wil gewoon bewijzen dat ze thuis de punten houden willen. En wat dat betreft hebben we hier een hele mooie tweede helft. Maar twee ploegen die echt gewoon voor ons spelen zullen. En nu is het Erik Tester die tacklet is en de verdediger van GHVC. Die kan ik gewoon dan aan de bal ongeveer een heel lang in de BM te zitten. En de meesten die schatten met een beetje kennen. Ik denk dat die haast bij de springscores te lonen komen zullen. Zelfs hier weer die bal voort. Maar gelukkig hebben we hier meer ballen. Het is nog bij de ingooi van Matthijs Kapier. Richting die effecten ooit eerder kennen. En het is Fruit wat nog bij de ongeval zieken. We hebben even telen dat die bal krijgt. 20 meter van de goal. En nu is de vrije trap voor Fruit op. Dit zoeken we mooi in mijn kinderen. Die was snel om van Erik Terpstra. En die wordt weggehaast houden. En Fruit begint een beetje het spul te leren van GFC. Ik dat. GFC is heel slim in een mondje van overtredingen. En overtredingen mondje die in strijd heeft getekend net zo. En nu is het even telen dat die bal clear light. Op een 4 meter boete in het stadsgebied. Het is aan de rechterkant van het veld. Evert, zeg maar, als je linkervoer voert, probeer ik de bal heel scherp in te gooien. Er zit een dubbele moorden voor, hij bal wat leeg hier zitten. En Erik Kats is gek de stap gelet. Wij hebben hier zo'n minuut gespeeld in de tweede helft. De stand is hier nog steeds 1-1.
0: Oké, Piet, haast komen we wel in, we blijven om. Geef even naar Erik Sandberg aan bij Leeuwardia FC Haas.
2: Ja, 48e minuut. Dus we zijn 3 minuten bezig in de tweede helft. En ik weet niet wat de site is door Erik Katje. Maar Hallingen is fris uit de kleedkamer komen. En heb ik het initiatief genomen vanaf de aftrap. En dat resulteerde in een vrijstaande Remco Sandberg die helaas op de paal scoort, maar in de return kwam hij dan weer voor zijn voeten terecht. En toen was het op lat. Dus het is nog steeds 2-0 voor Leeuwardia. Maar er binnen kansen al voor Hallingen, weet je, hebben we de eerste helft helemaal niet zien. Dus wat dat betreft biedt dat hoop. Nu is het Bas Helfrich. Bas Helfrich die langs de linkerlijn probeert op te stomen. Maar dat lukt niet, want hij wordt eigenlijk tegenhouden door tegenstander. Hij krijgt een vrije trapje met Otto Middelin. Die wordt geliekt door Mart Beuker. Mart Beuker liet terugzakken. Nu is het Remco Sandberg, die wordt haakt en ook weer ongeveer op de middellijn. Ja, de Leeuwardianen, ik weet niet of je dat zou zeggen, maar die zijn wat kremieter aan het worden nu. Die denken ook van wat er gebeurt hier nou in één keer. Hebben we een ander team tegenover ons. Nou, laten we hopen dat het ook resulteert in goals. Op dit moment, even kijken, is het Daan Mulder die de bal krijgt en die geeft een lange bal op Jos Keffer. Jos Keffer kindermooi, hè? En die gaat in de 16 en die geeft die bal aan Finn Jansen. Finn Jansen die geeft hem voor, probeert Nick Hogeveen te bereiken, maar dat lukt niet, want er is een lange verdediger, die wel 2 meter is, denk ik. Ja, die kopt die bal weg. En dan is het Gliek Leeuwardia wat toch. Even kijken, probeert u te breken, maar het is onze keeper Egbert Jan die de bal over de zijlijn schiet. Die was op keert uit zijn goal en die schiet de bal over de zijlijn. En dan gaat het dan dus Leeuwardia weer, die op aanval zelf van Hallingen zet. En even kijken, weer een ingooi. En dat is nou een ingooi voor Hallingen door Bas Helfrich, onze snelste man. Die is er niet altijd bij, helaas. Maar als je erbij is, dan geeft hij wel een stukje energie aan het team. En laten we hopen dat het vanmiddag weer resulteert in in een mooie, ja, mooie goal of een kans of wat dan ook maar. Nee, Leo Fadia probeert het toch ja, met lange ballen nu even en dat lukt ze niet echt. Het is de 50ste minuut. Het is nog steeds 2-0 voor Leo Fadia, maar Harlingen komt stap.
0: Oké, zometeen hier meer dus van Leo Fadia. Vond het wat bij Leo Fadia FC Haas. Zullen wij nog even bij het slotstikje van AFC Geelwiet?
3: Met AFC in de 84e minuut Sien Geelwiet voetbalt. En de stand nog altijd 4-0 is terecht voor AFC. Wordt een bal werd Timo Posner scoort. Ja, hij jouwt een boetenspul. Ik weet het net. Maar ja, goed, dat mag weer samen gaan letten. De grensrechter is precies op in je lijn. En ik zie een krijg nog een liedstukje van al. Maar dat wierd Timo Posner echt snel. En ik kwam er in mijn eigen achterwaai. Maar dat maakt het niks uit. 84 minuten hier ondertussen op de klok. En ja, die winst die maar tussen wel binnen werd 4-0. En de keeper van Geelwit naar de bal nou in het spel brengen. Laat de bal weer even rondlopen naar de linksback. De linksback die shirt even. Die centrumverdediger die rent hem vrij. En die kan de bal weer in verder brengen. Naar de rechterkant. En dan met AFC even oppassen. Die zit er verdedigend goed tussen. Komt die bal zo weer bij een Geelwit speler nummer 4. Niet hem weer rondlopen op de laatste man. Die dribbelt in. Paas de Hoedegroen. Noisien met. En die houdt de bal. En dan maak het er zelf een overtreding op Jasper de Groot. En kan AFC een vrije trap nemen. Nee, is ondertussen maar gebeurd. Jouke Vink die te invallen is. En Jouke die is net zo snel. Maar Jouke heeft een goed overzicht. En die heeft in het tweede voetbal. En zo had ik wel weer voor. Het zwiebelen zeurt best ons in knibbel. En hij doet het nou weer heel knap. Jasper de Groot laat de bal weer om op Alvin Bieren. Maar de laatste man die houdt hem op Johannes van der Veen. Johannes van der Veen werpt Alwin Bierema. Alwin die houdt hem werpt Johannes van der Veen. Ja, ze kunnen gewoon blijven. Maar ze komen wel elke keer een paar meter vooruit. Ken Johannes van der Veen een goede bal, Jan? Nee, dat dacht hij net. Hij dribbelt eventjes en dan doet hij het op Jesper Faber. Jesper neemt hem goed om, maar hij werd op zijn danig op zijn hoed zitten. Trok spelers van Geelwiet. Maar dan heeft Jesper het overzicht. En jouwt hem erom op Alvin Bierma. En Alvin Bierma paast de trol op Jasper de Groot. Die draait even om zijn as. En ik doe maar een lange bal. Eerst van mij uit. Kan Volker Bakker hem binnen horen. Ja, die kan hem bakker binnen horen. Schiet even omheen. Er komt de bal voor. Ja, tussen scherp. Die haalt de visser kan er net bij. De keeper van Geelwit die heeft hem in de hand. En die brengt de bal voor in het spul. Zo'n 80 minuten. 3 minuten, 4 minuten misschien nog weer. Je hebt jou gezegd. 4 minuten.
0: Lieuwe, ik ben er eigenlijk een beetje vernieuwd dat er net volle mee verhoord deze stand. Dus ik wil die eigenlijk bedanken voor die verslag van Joert.
3: Ja.
0: En mocht
3: het had het afgehoord, dan heb ik geluid.
0: Nou, dat wil ik zeggen. Dankjewel, Lieuwe. Dan jaren wij de horeca weer in.
3: Komt altijd goed. Goed weekend.
0: AFC Geelwiet eindigt dus van nou eerst in 4-0 voor AFC.

0: my heart.
1: Dua Lipa, wie dat mooie Break My Heart. En zometeen ik muziek van Shaggy en...
2: Ja, goeie.
1: En Rayvan, in de summertime hebben we samen met die maar eerst even bij Frenzy en Wetterpoort Boysje en bij Orne de Boer. Met de laatste wedstrijd stond het er 2-0. Orne, hoe liep het er dan nou?
2: Oh, Frenzy neemt nog helemaal het heft in hand. Oh, er komt een aanval, het is 3-0, we op en hij toch doelpunten maken. Nader, schitterende goal, ik werd mooi de kop. Dikter er zijn. Ja, ze zijn al los. We krijgen hier weer een aanval die voor ze zeven schenden. We pakken hem even mooi. Hanna, maar die gooit even in. Hij zult even, wat even schenden natuurlijk, even oriënteren. We maken die bal kwijt. Want ze staan al in de bij hem. Ik had het idee dat de waterboot ik een beetje. Ja, ze letterlijk een beetje zakje. Oh, daar komt. Nee. We moeten maar onderschept. En zij is dan, zou we hier toch zeggen, dat vreet hij hier toch wel, ja, dat heft helemaal in handen met en dat ze de betere ploeg binnen. Dit kan niet meer. Ik zou zeggen, we zullen haasten weer even. Tegentank eerst weer, onthaasten, want het plekje is hier nog een schitterende mooie kant. Hadden van Frenzy, 3-0.
1: Oké, 3-0 daar dus. Shawai van Frenzy, geven even een nooi de Colin Ponta. Friese boys, 10, SC Belsum, Klaas Wiesma.
3: Ja, het is hier inmiddels 12 jaar ouder worden. Dus dat betekent dat Belsum de voorsprong om het. Ja, ik vertien hier. Belsum is scherp uit de klooi gaan komen. En mooi voetbal, combinatievoetbal. Komen ze er mooi terugheen. Het is twee keer dezelfde scoorder geweest. Ibrahim die het scoort. En die geniet daar enorm van. Het is een heel lief kereltje die we daar zeggen. Mooi man, dit heel graag in voetbal. Een mooie actie. En heel simpel probeert het. Het die mooie beweging. Twee keer te zien direct de tegenstander in het bos stuurt en kon hem vervolgens heel dicht intikken. Nee, dat weer heel knap. Ik denk dat de assistent de eerste keer van Patrick Nauten weer de tweede keer. Weet ik trouwens niet meer precies hoe het ging. Ik weet wel dat het op snelheid weer. Nou, maar we moeten trouwens wel even opletten. Want ja, nu is er best een bal die er doorheen valt. En dan op Iens is het Friese boys die doet het hele keer. Nou ja, zou kunnen ze wel meer hebben. Die weer gelukkig dat er een grote ballenvanger achter zit. Daar kwam die bal in. Nee, net vol ondergaan. Ik wat zei ze dat belt ze hem gewoon hier. Nou, in oeren voetbal, want Safië ben we hier ongeveer. Gewoon de stand een beetje beromlut, bij de leak zetten. Zat ik denk dat de kwaliteit in het veld ook ongeveer is. Belsum leidt je, het zijn Friese boys, mooi, 12 jaar.
1: Oké, Klaas, bedankt voor die verslag. Aanstaande volle meer. Nooit klok van Fjouwer Roeren. Hier hebben we van al die wedstrijden meer. En ik heb eruit, maar muziek van Laura Brenneken. Dit is Self Control.

0: Garage Art Terpstra is een begrip in mijn naam en omstreken. In onze garage beschikken wij over de meest moderne apparatuur. En dat voor alle merken auto's en bedrijfsauto's. Of het nu gaat om onderhoud, reparatie of schade, onze goed opgeleide monteurs staan voor u klaar. Bij garagebedrijf Art Terpstra in mijn naam krijgen u en uw auto de aandacht die het verdient.
1: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt-app en omroepzilt.nl.
2: Ik ben Marcel de Groot, dit is het nieuws. De Leidse luchtvaartmaatschappij Air Baltic heeft uitstel van betaling gekregen van een Amerikaanse rechter. Het bedrijf vroeg maandag faillissementbescherming aan in de Verenigde Staten na het vastlopen van gesprekken met schuldeisers. Air Baltic kampt met financiële problemen door sterk gestegen brandstofkosten. Het bedrijf krijgt 350 miljoen euro aan financiering om te kunnen herstructureren. Op het Malieveld in Den Haag was het vanochtend onrustig na de veroordeling van de Kosovaarse oud-president Hashim Thaçi tot 25 jaar cel voor oorlogsmisdaden. Aanhangers van Thaçi bekogelden volgens regionale media de ME met stenen en takken. De politie zette traangas in. Inmiddels is de rust teruggekeerd. 14 verdachten van het schietincident in Overasselt blijven in ieder geval 90 dagen langer vastzitten. Dat heeft de rechtbank in Arnhem vandaag bepaald. Bij het incident op 1 september werd een particuliere beveiliger doodgeschoten en raakten twee politieagenten ernstig gewond. In totaal zitten 33 verdachten vast. In de kelderbox in Amsterdam-Osdorp, waar in juni een explosie was, zijn ook een pistool en een mitrailleur met 200 kogels gevonden. Dat maakte het Openbaar Ministerie vandaag bekend tijdens de eerste openbare zitting tegen de twee verdachten. Ze zouden in de box bezig zijn geweest met explosieven voor plofkraken. Het weer. Vanmiddag wisselen wolken, zon en buien elkaar af. Lokaal is er kans op onweer. In het zuidwesten neemt de buiigheid later af en komt de zon vaker tevoorschijn. De wind is matig aan zee vrij krachtig uit westelijke tot noordwestelijke richting. En het wordt 18 tot 19 graden. En tot zover het nieuws.
3: Als trotse sponsor van diverse kaatsers, verenigingen en scholen wenst Auto Cinico u een schitterend kaatsseizoen toe. Vergeet u niet tijdens een bezoek aan de Kaatsstad van Friesland een proefrit te maken in de nummer 1 plug-in hybride van Nederland. Zoals de kaatskoning Tjisse Steenstra het zou zeggen.
4: Para Link & Co. Geone Cinico.
1: Nieuws, sport en muziek. Sietse de Boer.
5: Welkom erom, Marcel de Mini. Laatste oorke. Zullen beleven hoe het aan je aanrechteren. AFC Gilwitz natuurlijk al enige, maar we zijn nog steeds druk bezig met Fruitg AFC, Leofadia FC Haas, Friese Boys, SC Beltsum en Frenzied Wetterpoort Boys. We zullen dadelijk jaren hoe het tegen. En als er nog een verhoring is, dan binnen. Eerst muziek van Tarkan. Dit is Simarik.

0: Tarkan Arslan.
1: Tarkan Masimarik, wie dat eerst plaats van het lijst over. We beginnen weer even met voetbal. Vooruit ga je FC, Piet Schaaf.
2: Nou, hij en Jelle speelt in de tweede helft. En ik verliet je mooi de 1-1 stand. En dat is inmiddels verloren. Want het weer in de 65 minuten weer een oorstandskort van een GAVC. Schiepen loyal clear. Alleen er zit een klein hobbeltje in die bal. En ze stuitte die oude grijp naar de hand van Dirk Boomsma heen. En ze rolde die bal heel stadig de goal in. En dan bezitten de 2-1 voor de GAVC. Vriend had er nog een kleine dubbele wissel het post. Waarbij Jeffrey Dijsma, Jammer Naarwijn en Jesper Doenerveld in het veld komen binnen. Voor de Martijn Hoekstra, Matthijs Kampier en Jorrit Boomsma. En we registreerden de Griekenbol in een stukje Nijerland. Waarbij krijgt op een bepaald moment een situatie weer. Dat in ieder geval Fruitzijde een penalty wil hebben worden. Toen Erik Terpstra Delmooi waar in de stadsgroepgebied. Maar de scheidsrechter wordt nergens van weten. En even daarvoor, wie het op een bepaald moment, even Telinga, die op van Oorigen helft al lanceerd waar. En alleen nog op de keeper daar kwam. En de keeper, wie op dat moment degene die als winnaar in die situatie kwam. En dat, wie, dat hier gewoon de 2-2 werden. Hadden. En Fruit is, is ook bezig mooi offensief. We hebben nu even Telinga de bal richting Jeffrey Dijsman natuurlijk. Jeffrey is nog een stap gelet. Het is een ik ga hem schuit maken die zich mooi de ongeval bemoeien zal. Maar gewoon de man van de EFC liet zich heel slim vallen. En het is Fruit wat heel druk op ziek is, nooit de gelijk maken. En waarschijnlijk, ja, de EFC pakt het gewoon dit moment heel slim op. Ze nemen de tijd van de vrije trappen. En het is Fruit wat hier nou mooi nog een kwartier te spelen met 2 in achterstip.
1: Oké, we komen haast vanzelf nog een keer bedrijven om. Om te zien of het voor u lukt om daar nog een puntje te pakken op het thuisveld in mijn naam. Maar we beginnen eerst even bij Leeuwarden FC Haasjer.
3: Ja, het is de 73e minuut. En ik begon net te zeggen van ja, Hallingen komt goed in de startblokken. Maar dat heeft ze helaas niet lang volhouden, want het is inmiddels 5-0. Het is in de 66e minuut een vrije trap. Nou, ik van 20, 25 meter van de goal af. En nou ja, die werd in de rebound werd die heel eenvoudig intikt. Keeper houdt hem in de instantie nog. Maar daarna was ja, snelle spits van Leeuwarden was ik gewoon sneller bij. De 4-0 was eigenlijk een eenvoudige 1-2. En ja, zelf Bas Helvig, onze snelste man, werd eruit lopen door de rechtsbuiten van Leeuwarden. Dus ja, dat is op zich een hele nette uitgespeelde goal. Ik kan niks van zeggen. En die 5-0 heb ik eigenlijk niet eens zien. Want ik liep even, toen ik in de uitzending kom, even uit te Wien. Om even het verslag te kunnen doen. En ja, werd het 5-0. Maar dat was eigenlijk een scrimmage voor de goal, zag ik net. Dus ja, dit is een verloren wedstrijd voor Hallingen. En ja, na die schot op paal en lat hebben we eigenlijk nog één keer een goede kans gehad via Jort Scheffer. Maar voor de rest hebben wij niet echt een fuus kunnen maken tegen Leeuwarden. Die gewoon heel veel beweging heeft. Inmiddels ook al 5 keer wisselt. Dus ze hebben ook een brede selectie. En ze willen niet minder op elkaar voetbal. Wij hebben inmiddels ook 3 keer wissels. David Amar is erin komen voor Nick Hogeveen. En Niels Atema is erin komen voor Juri Bauma. En nou gaat zometeen Jarno Atema gaat wisselen. Ik denk voor de spits Mart Beuker. Maar ja, die heeft ook nog niet echt een fuus kunnen maken. Dus misschien heeft Jarno iets meer kans daartegen. Maar ja, dan is het een goaltje of misschien 2 goaltjes nog. Dan is het nog steeds 5-1 of 5-2. Maar tot nu toe is het nog steeds 5-0, 74e minuut. En nou ja, dat is het dan.
1: Oké, dan... wist er zometeen nog een keer inkomen? Ja, neem ik aan. Dan bellen we zometeen nog even. Dan komen we zometeen een keer terug bij Leeuwarden FC Hallingen. Eerst even een stukje muziek van Bestil is dit. En dan zullen we zometeen nog even voor het slotstuk van Friese Boys en Sebelsum en Friendship Vetterpoort Boys.

0: Bastille Mojoy, wie dat? Gaan wij weer even naar de vierde klasse C, Friese Boys SC Belsum. Klaus Wiesma.
1: Ja, ik verliet je mooi een 12-jaar voorsprong van Belsum. Nou, dat is inmiddels 5 door Wesselbrouwer. Het ik nog een goal nooit gekend. Die Werribe die er heel erg voor kwam. En die bal die ging net de goal in, maar die waren omketst. En de rebound die we van Wesselbrouwer maken. Ja, dat mooi. Toen ben er wat wissels in komen. Maar ja, er is net echt heel veel spektakel mee gebeurd. Friese Boys probeerden het wel, maar het komt net echt tot acties. Het is meer dat ze de boel eens even onderuit zijn en dat soort dingen. En op het moment dat er een loop actie komt of wat ik maar. Het is een beetje een moeizame pad om dat te zien. Het niveau is wat voortzakken, maar ik zei ze. De Belsum heeft gewoon profiteerd van de foutjes die Friese Boys maken. Het zijn eigenlijk maar wegwezen. Het is eigenlijk Friese Boys zelf die deze wedstrijd een beetje uit handen houdt. De snelheid van Belsum is op een gegeven moment niet de troslag met joeg. En ja, veel mooie individuele acties, maar ik zei ze. Dat is een teken dat deze stand. Is de reden dat dit tot stand komt. Is. Belsum niet nood toch? Ik wil dat ze wel soms wel eens wat makkelijk uitspelen maat. En dan is het toch nog even opletten dat er net een goal komt. Ja, als je de ploeg binnen diep wat sterker is dan worden, dan meer je soms ook dat je dingen veroorloven kunnen. Ja, ik vind dat altijd wel wat riskant, maar het saagiert het vaak wel. En dat zou je dan toch ook nog wel eens wat sladdig iets ontstaan in het duel. Belsum had die de holle er gewoon bij had, zonder nog een goal moet je kunnen. Daar ben ik echt van overtuigd. We hebben nog een minuut of 10 te voetballen en dan nog de blessure. Dus dat betekent dat we hier de 80ste minuut op de klok hebben. Nou ja, fan, heel veel mooie acties kan ik je echt net meenemen. Dus

0: dat we nog een goede 10 minuten te voetballen hebben. En de stand is 12-5 voor Belsen.
1: 12-5 derde dus, bij Klaas Wiersma. Zou ik nog even bij Frenzy het Wetterpoort Boys onderboer?
2: Ja, goeiemiddag. Ja, dit jaar wij toch dat de wedstrijd die we hier met een trein of vastboeken, Frenzy. Maar oh, oh, oh. De Waterpoort Boys die liet toch even van een aanbieden. Maar toch nu laten wat in sukkelen dat het wel joden. Maar nee, er zijn mooitje nou de trein hier, de krettentrein hier. En Jelle Wurtje, ik kan spompen, misschien nog wel eens spompen. Hè, nog maar even zien, 12 minuten te gaan en wat blessure hier. Hier hebben we een prachtige sportpark hier, Francis. Het begint hier, ik word er rein. Dan zorg ik van, ja, dan wordt de field misschien wat club wat leider. En we pakken deze onval even maar. Waterpoort Boys probeert even een onval op te zetten. Via de laatste man, de nummer 21. En die houdt een crosspaas naar de linkerkant en die bal gaat eerst eruit. Ja, zullen ze er nog jullie op? We weten het net. In ieder geval is het hier nog... Ja, is het draai hier. Het kind nog steeds. Maar... Ja, dan moet het al wat zien. Als we hebben wat, dan... Nou ja, dan jij hebt de aard maar weer. Vooralsnog is het hier draai hier van Frenzy, je Waterpoort Boys.
1: Zeker, jaren we het dan om en we komen aanstaan even een keer bij die Doffenheim muziek van Bluff. Dit is Wat zou je doen?

zou je doen? Als ik hier opeens weer voor je stond, wat zou je doen? Als ik viel hier voor je op de grond?

0: Bluffy, dat is mooi. Wat zou je doen? Ik weet wel wat we doen. We gaan weer even naar het voetbal aan tafel. Ruud, GFC, Piet Schaaf.
1: We zitten hier in de slotfase van de wedstrijd. En ik verliet hem mooi de 1-2 stand. En dat, die stand zit er steeds op het scorebord. Ruud probeert het aan alle kanten vol om een botje te vinden in de stugge verdediging van GFC. Maar tot op dit moment is dat een uitslagen. En GFC is natuurlijk heel gevaarlijk in de counter. En het is op dit moment voor GFC vrouwen en kinderen eerst. En Fruits probeerde er gewoon, nou ik maar lange bal, richting naar voren te toch, die liep maar het te mooi zien. En toen werd een bal richting Erik Ter Stelle en die komt er net. En nu is het Jesse Doenerveld die die bal had, die zult die bal naar voren spelen. En die wordt nu deel 9. En de scheidsrechter fluitte deze keer al. Hoe Fruits kon hebben het idee dat de scheidsrechter snel aan de slag komt, mooi fluitje mooi. Maar gewoon, Fruits maakt zelf gezwaardig dat ze hun kansen benutten niet. En dat ze op een bepaald moment wat verder binnen. Ze zijn nooit de peker te let west. En nu is het weer GFC die bal onderschept. We bij de linksboeten gewinnen hier. En het is nu weer een ingoor van GFC. Ik denk dat ik nou even Bartje tot een oor niet even oorneemt. En dat we straks nou even zo komen voor de echte slotfase van de laatste bal. Want dan was je tikt nou even ietsje beter.
0: Oké, Piet, dan komen we Sabreen bedrijf erom. Geven we eerst even naar Leofadia FC Haas.
2: Nou, doelpunten vallen hier wel. Alleen voor FC Hallingen aan de verkeerde kant. Want het is inmiddels de 87e minuut en het is 7-0 voor Leofadia. En ja, eenvoudiger, de 4-0, 5-0 had ik voor mij al doorgegeven. En de 6-0 in de 77e minuut. Ja, ik moet eerlijk zeggen, dat werd applaudisseerd door ons ook allemaal. Het was een geweldig afstandsschot van 35 meter in de kruising, in de linkerkruising. Kansloos voor onze keeper. Maar ja, dan denk je van oké, ja, de kop is gaan hangen. En dan was het in de 83e minuut nog een 7-0 van de linksbuiten. Die heel eenvoudig onze rechtsback passeerde. En ja, eigenlijk vrij eenvoudig kon intikken. Daartegenover hebben we toch nog twee kansjes gehad. Eentje van Bas Helfrich met een heel groot afstandsschot. De keeper stond heel ver voor zijn goal. Alleen die ging net naast. En dan was het Jort Scheffer die in de 16 was. En die met een hakje Jesse Mulder die vrij spelen. En dat lukte net niet. Dus ja, een dikke 7 punten voor Leofadia. Ik denk dat ik hier ook zit te kijken naar een ploeg die zeker met bovenin draait. En wat ik hoorde in de bestuurskamer ook... echte kampioensaspiraties zet. In ieder geval wil promoveren zo snel mogelijk weer terug in de tweede klas. En als ik het proefje zo zie, met die beweging die ze hebben en de selectie, ja, het scorevermogen, denk ik dat deze jongens ook heel hoog gaan meedraaien. Des te belangrijker binnen die 3 punten die we vorige week hebben gehaald tegen AVC. Want ja, dan sta je in ieder geval niet onderaan en we moeten gewoon sprokkelen. Dat hebben we ook zei van tevoren. Wij kunnen gewoon handhaven in deze klasse, dat weet ik met de team. Maar dan moeten we niet dit soort wedstrijden laten zien. Of in ieder geval niet elke week zulke tegenstanders hebben. Inmiddels de 89e minuut. 7-0 Leofadia FC Harlingen. Volgende week spelen wij thuis. En dan spelen we tegen Friesland. Ook een ploeg die gezegd heeft dat hij met bovenin wil draaien of kampioen wil worden. We gaan dan zien hoe we het dan doen. Maar ik denk dat het hier 7-0 blijft in Leeuwarden aan het Kalverdijkje Noord.
0: Oké, dan wou ik het hier maar bijhouden daar bij het Kalverdijkje. Wou ik je bedanken voor die verslag en ik zou zeggen tot de volgende keer.
2: Ja, oké. Dankjewel jongens.
0: Ik heb even een mooie Friese boys zien SC Beltsum. Daar nog net helemaal zo'n hul, want daar zit dat wel de goede kant op, of net Klaas?
3: Ja, het is eigenlijk wel onvoorstelbaar dat je nog steeds net de zone ontdekt is. Hè? Want Beltsum krijgt echt hele grote kansen. Alleen, ja, ik heb het wel eens vaker zo. Vorig jaar ben we daar eigenlijk om degradeerd. We kennen heel moeilijk de kansen naar Maatje. En ja, wat ik nou zeg, dat klapt ik net. Nou ja, ik net niet vertellen wat er gebeurt. Maar de scheidsrechter zit er hier volledig naast. Dit ging gewoon net wat hij nou doet. Maar Kleer, hij fluit het allemaal. Wie een kans van Kuiper Mosten, die wordt gewoon in ons spiel. Ja, nog een keer al. Nee, ik wil het er net door hebben. Beltsum, Matje Koonsten gewoon aan, Matje. Dan hebben wij inderdaad de zon ook gewoon tikken kennen. Friese boys liet het helemaal rennen, zo ik zei ze. Beltsum is gewoon slordig in het aanronding. Ja, Kleer, een bal op een PL hebben nog zien, een bal op een latte. Dat kan ik nog een keer gebeuren. Dat zit ik net mooi in die zin. Maar ja, ik vind gewoon Beltsum hier trots scoren met hem. Als ze dat willen hier, dat je echt zin laten willen dat je mooi bovenin draaien willen. Dan maak je straks dan. Nou ja, fijn. Het is net als... We moeten verder. In ieder geval is het wel heel belangrijk dat we hier mooi na 90 minuten op de klok. In ieder geval 12-5 voorstaan. Ik geloof net meer dat we dat in handen gaan kennen. En de eerste drie punten die zullen dan verbeld zijn. Nou ja, fijn. Dan maar we maar denken dat we bij Wiekelsalm, wie is eigenlijk de eerste wedstrijd? Wie een misstap geweest van Belsum, waarbij we te makkelijk hoe de wedstrijd tocht hebben. Nou, zo hebben we uiteindelijk deze wedstrijd ook begonnen. Komen 2-0 achter en uiteindelijk stellen we hard op zaken. In de tweede helft toch gewoon 4 doelpunten te maken. En ja, het heeft uiteindelijk gewoon meer wezen. Maar ja, het klinkt altijd wat raar dat je dat zegt. Maar ja, zo is het uiteindelijk wel. Belsum is gewoon de betere ploeg. En ja, had ze gewoon de kans een beetje al een maatje kennen. Daar zullen we dan toch nog wel wat een werkje maken. Hier belt ze de uitslag groter maatje met de kind. Nou fijn, ik sluit al trots te zeggen dat Friese boys, Tim Belsum, 12-4 wees zijn. Mocht er nog wat komen, dan liet ik dat via de app nog wel even om je hem nog wel even terug.
0: Dat is helemaal goed, Klaas. Horen we het van onze eerste 12-5 treinpunten. Jens Moijne Belsum. Zorgen we even al die treinpunten in Frensie. Daar ik blijf, onder de boer.
4: Ja, goeiemiddag. Ja. Frensie, het is hier nog steeds vrij hier, maar ik moet zeggen, de waterpoort op de Bjerg er nog. Alles op het moment toch nog in. Ja, nog twee goals mooi te kennen, maar dat wordt dreig. Maar Frensie, als het nog toekspielen, dan litten ze wat komen en dan. Meer hoes eigenlijk ik net het van. Maar ja. Dat bad net krijgt, want nog een vrije trap krijgen we weer. Het spul moet ik een beetje hudder. Het wordt wat grimmiger hier en daar, want ja, die waterbord wordt gewoon natuurlijk. Je wil een punt van je heli. Maar ik denk, had ik het station nog een mooie minuut op het boord. Ik ging ervan uit dat Fredje je de drie punten niet helpt. En dat ze dan, nou ja, dan hebben ze een hele goede zaak. Vriendelijk de twatwaarts in de orentopper. En dan eet je de waterbord winnen. Dat is toch een prestatie, een knappe prestatie. Maar goed, het kind nog hield iets oors natuurlijk, maar goed, we raad nog maar even. Het is in ieder geval hier nog in de laatste minuut nog 3 van SC Vraneker.
0: Ona, dan wil ik met Dijk al praten dat we het hier belitten. Mocht er nog wat verrooien, als dat dan even via de WhatsApp en Trojan was, dan zwaar ik dat het een Trojan was.
4: Deuk zitten.
0: Ona, bedankt voor die verslag en ik zou zeggen tot de volgende keer.
4: Tot de volgende keer, ja. Oké.
0: Okay. Zullen we nog even iemand aan bij Fruit GFC?
5: Jit had de scheidsrechter gek voor de laatste keer afgeleiden. En dat betekent dat Fruit een 2 nederlaag leiden had. En in de laatste kwartier hadden ze nog bezocht aan alle kanten die klikken wat makkelijk te maken. Alleen de verdediging van GFC stier als een hoes. En Fruit ging net met die staat om die klikmaker te maken. En hiermee had Fruit dus een 2 nederlaag leiden in GFC.
0: Oké, okay, gevochten en verloren, moet ik maar zeggen.
5: Ja, waarom? Het is een wedstrijd best vol strijd. Alleen wat wij voor die dingen zijn, Fruit scoort gewoon heel moeilijk. En dat ligt meteen altijd op even om. Je krijgt een kans, je ziet minuutje net. En dan, als je instand met Lodo, dan win je hem net.
0: Nee, ja, dat is heel, wat ik er van Cesar uitspiet. Ja, dat is een, is het misschien ook omdat ze nog een stapje heen voetballen? Of er komt volgens mij.
5: Het speelt mooi, maar gewoon, het is een paar maanden een stukje slimmer ziet. Wat, je zorgt dat het ooit voelt, kijk wel iets slimmer binnen. Ik had je in een duel zitten en wij verliezen. Gewoon op die moment, kijk, net slim genoeg. Het had gewoon even tijd nodig om ik op dit niveau te wennen. En na een week hebben we na een ronde en na een kansen. En zien we hoe na een week, maar het mooi uit nog die woorden en zien hoe we het dat oppakken.
0: Oké, Piet, dan zoek ik vooral zeggen van tot na een week. En nieuwe ronde, nieuwe kansen dan na een week.
5: Tot na een week.
0: Tot na een week. Oké, Piet, doei, bedankt voor die verslag. Daar eindigen dus voor u de GFC in 1-2. Zijn we 10 neem ik al die standen helemaal niet terug. Toch ik even een muziek van de Los Del Rio. Dit is Macarena.

Sara Bareilles, wie dat mooie love song. En daarvoor Jenny Los del Rio, mooi Macarena. Alle voetbalwedstrijden ben eigenlijk wel dien. Dus ik wil even wat Einstein maar niet nemen. Begin ik even in de tweede klasse B. Om 12 uur begonnen. AFC Geelwiet. AFC wint daar Roem. Maar 4-0. Jelver Traaien in de tweede klasse B. Binnen vooruit GFC uit aanzetten. GFC die wint daar correct 3 punten te pakken. Mooi 1-2. Leo Vardia FC Haas. Wordt toch wel aardig duidelijk zo'n 0 voor Leo Vardia. En Friese Boys. SC Belsum eindigt toch in 12-5. Volgens mij met wat in rust. Gewoon te wijzen. Of zelfs met achterstand van SC Belsum. Die moest naar weer omkomen. Friendship Battlepool Boys is in 3-1 eindigen. En een keer correct in het laatste eind dat er nog een penalty terug Friendship stopt. Is door de keeper van Friendship. En dat er zelfs nog een rode kaart pakt. Is terug Battlepool Boys. En boeten uw verslagjouwers om. Spiel het Sint Anne. Ik tot zien Akkerman en daar die dat volgens de laatste berichten 2-2. Geef wij een 40 mooi een leuk plaatsje van Spandau Ballet. Dit is Only When You Leave.

0: Ik ben dan wel even dat my only when you leave and there. Nou, je hebt natuurlijk hard. My all I wanna do is make love to you. Ik heb nog een mooi stukje muziek van Dotan. There will be a way.
1: Oh.

Met wat Chili Peppers, wie dat? Mooie Californication. Ja, we winnen op het einde van deze uitsturing van sneeuw en juntje september. Ik neem nog even snel alle uitstanden, maar die trog. AFC Geel Wiet is eindigen in 4-0. Fruit GAFC is eindigen in 1-2. Leo Variaat in FC Aas is een flinke 0-0. Friese Boys zien SIP Elsen is 2-4. Frensie Wetterpoort Boys is 3-1. En volgens de laatste berichten is Sint-Anne Akrum 2-2. Wutten, of dat is het nog, is die nog steeds bezig, dat weet ik zo net. Ik wil graag alle verslagjaars van familie bedanken. En ik moet daar als Lustra bedanken. Ik zou zeggen tot de volgende keer. Mijn naam is Besitzer de Boer. Het beste.

0: Iedere dag een slaapfeestje? Dan ben je bij Van der Velde Slaapcomfort in Winsum aan het juiste adres. Een veelzijdige en overzichtelijke collectie met volop keuze in matrassen, boksprings, hoofdkussens, dekbedden, bedtextiel en meer. Van der Velde, het adres voor liefhebbers van een goede nachtrust. Kijk op beddoloog.nl.
1: Expert, de elektronica-winkel voor beeld- en geluidsapparatuur, computers, telefoons, witgoed, keukenapparatuur en een uitgebreid assortiment aan huishoudelijke elektrische apparaten. Expert Meijer Groep staat klaar met deskundig advies, aantrekkelijke prijzen en een prima service. U vindt ons in Franeker, Harlingen, Sint-Anne-Parochie, Bolsward en Berlicum.
2: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt-app en omroepzilt.nl.
3: Ik ben Marcel de Groot, dit is het nieuws. De Leidse luchtvaartmaatschappij Air Baltic heeft uitstel van betaling gekregen van een Amerikaanse rechter. Het bedrijf vroeg maandag faillissementsbescherming aan in de Verenigde Staten na het vastlopen van gesprekken met schuldeisers. Air Baltic kampt met financiële problemen door sterk gestegen brandstofkosten. Het bedrijf krijgt 350 miljoen euro aan financiering om te kunnen herstructureren. Op het Malieveld in Den Haag was het vanochtend onrustig na de veroordeling van de Kosovaarse oud-president Hashim Thaçi tot 25 jaar cel voor oorlogsmisdaden. Aanhangers van Thaçi bekogelden volgens regionale media de ME met stenen en takken. De politie zette traangas in. Inmiddels is de rust teruggekeerd. 14 verdachten van het schietincident in Overasselt blijven in ieder geval 90 dagen langer vastzitten. Dat heeft de rechtbank in Arnhem vandaag bepaald. Bij het incident op 1 september werd een particuliere beveiliger doodgeschoten en raakten twee politieagenten ernstig gewond. In totaal zitten 33 verdachten vast. In de kelderbox in Amsterdam-Osdorp, waar in juni een explosie was, zijn ook een pistool en een mitrailleur met 200 kogels gevonden. Dat maakte het Openbaar Ministerie vandaag bekend tijdens de eerste openbare zitting tegen de twee verdachten. Ze zouden in de box bezig zijn geweest met explosieven voor plofkraken. Het weer. Vanmiddag wisselen wolken, zon en buien elkaar af. Lokaal is er kans op onweer. In het zuidwesten neemt de buiigheid later af en komt de zon vaker tevoorschijn. De wind is matig aan zee vrij krachtig uit westelijke tot noordwestelijke richting. En het wordt 18 tot 19 graden. En tot zover het nieuws.
4: Voor de aftrap, wachtend op dat startschot aan het begin van de werkdag. Niets mooiers dan een team dat er als eenheid staat. In kleding die indruk maakt. Mutasport, de kledingspecialist voor sportend en werkend Nederland. Mutasport.nl, alles voor het team.
5: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van 25 euro. Help onze redders redden op knrm.nl.

Hans Gebauer, heb je even voor mij? En dan samen met Billy Dans, Avril Ross. En dat is eigenlijk de titelsong van De Bouwers, de eerste serie. Minuten over de klok van 5 uur. Ik zeg een hele goede middag vanuit Harlingen. Het is een beetje regenachtig hier. Hoe is het bij jou eigenlijk? Het is radio weer. Tot de klok van 9 uur ben ik bij je met het programma Worldtime natuurlijk. De leukste plaatjes, de praatjes. En leukste interviews. En over interviews gesproken, dames en heren. Een minuutje voor kwart over 6 gaan we even bellen met Els Bakker. Samen met Jaman. Een leuke single opgenomen. De sleutel van mijn hart. Gisteren in première gegaan. En vandaag al aan de telefoon. Gisteren of vorige week nog even afgesproken met haar. Toen zat ze net op Malaga. En kreeg ik een appje later van Tuurlijk John. Ik ben erbij. Jamon die zit op Ibiza geloof ik. Dus ik weet niet of die mee zit te luisteren. Ik zal de antenne even een klein stukje die kant opdraaien. En om een uurtje of kwart voor 7 gaan we bellen. Met, met wie gaan wij bellen? Nou, laten we even de cliffhanger van maken. Hoe zou het zijn met... Ik zou zeggen, stay tuned op dit radiostation en je hoort het. Agrarische dagen in Vraneker. Vanmiddag om 5 uur. Robert van Hemert, Stef Hekkel. En niemand minder dan mijn grote vriend André Kooistra. Nieuwe single uitgebracht. En hier op de radio. Jij bent vandaag... Goedemiddag, fijn dat je erbij bent.

0: ik heb ervan gehoord.
1: Ladder naar de hemel.
2: Van Jurien van Zelste natuurlijk.
1: Ja. Agrarische dagen en andere feesten natuurlijk in de maak nog steeds in september. En ja, het weer wil niet echt meewerken zoals in augustus hier in Harlingen met de visserijdagen. Bakken water vielen er naar beneden en dat was de afgelopen dagen ook zo. Ik hoop dat ze vanavond een beetje droog halen en houden in Vranica natuurlijk. En de andere feesten natuurlijk ook allemaal. Heel veel succes daarmee. Misschien kunnen we het een beetje sturen met een hartstikke leuk nummer. Ga ik zo voor je dragen. Mocht je een verzoekje hebben of een mededeling, kun je dat altijd even aanvragen op 06-300-84-65-1. 06-300-84-65-1. Mocht je denken, wat klinkt die Koopmans bedoeld? Ja, dat kan kloppen. Ik heb last van mijn keel. Al een week lang, joh. Een week lang. Rook je niet. Zit je te hoesten.

Gewoon er doorheen tot 9 uur. Dus 06-384-65-1 voor een verzoekje. En dit is in Creedence Clearwater Revival. Speciaal voor de mensen naar Riveraneke. Who'll stop the rain? Ik zeg een hele goede middag.

Stevig was dat natuurlijk met dat medaillon op deze zaterdag. Het is alweer 6 minuten voor de klok van 5:30. Ik zeg een hele goede middag. Ja, en ik praat weer doorheen, Erik Klumper. Mijn geachte radiocollega. Hij zegt, jij praat altijd door dat plaatje heen. En hij draaide hem vorige week volgens mij gewoon een keer helemaal. En ja, ik vind het zo leuk plaatje om doorheen te praten. Misschien draai ik hem zo meteen even helemaal voor jou, Erik. Ga ik doen. Even kijken. Ja. Je hebt dan nog liefhebbers van Corrie Konings. En Franske Bauer. En dan wil het geval dat zij samen in de jaren 90, eind jaren 90, een heel mooi album hebben samen opgenomen. En dan ga ik er eentje voor draaien. Voor speciaal iemand. En ik weet dat je luistert. Deze is voor jou, Frans Bauer, Corrie Konings.

0: Beleef het mee.
1: Beleef het mee.
0: Bij muziekopjeradio.nl met John Koopmans.
2: Wil ik laat nog op je neus, nog half in de dommel. Ik had de bek wide open en de ogen nog zo goud als dicht. En de wekker radio,

moet ik nou? Ik wil weten wat ik hoorde. Er zat nog een grote bloot en zo ook in de Olhebbingen strood. Dus ik stapte in de auto, dat is wat er dan gebeurde. Ik denk misschien het zijwaard net zo naar de kennetje. Sowieso de tol ik voor stond ver achter de balie. Hij had er heel veel verstand van. Hij had een bril op de neus en hij had zijn buiten oortjes in. Dus ik vraag eens toen wie hield hem. Ik wacht geen nommer, nog geen titel. Ik kent alleen maar neuriet en ik word geen aankomen woorden. En ik word

tap tap dibi dabba doo. Nou, die vent die wist van niks. Wat een zinloze actie. Mogelijk was mijn oma aan die dag net 80 jaar. En de hele familie kwam door hem touw met

0: Hoe dit doet als je een liedertje een weerburg op hebt, René. Geweldig mooi. Singer-songwriter René Beverwijk, grote vriend uit Groningen. Hij staat vanmiddag in het centrum in Groningen met René. Met Mariska natuurlijk en Riek Schuuring en nog wat mensen volgens mij. En dat doet hij niet onverdienstelijk, moet ik zeggen. En Dai Dai, zo heette die. Ja, hallo.
1: Test 1, 2.
0: Ja.
1: Kijk eens even op mijn klokje.
0: Ja, dat doe ik. 5:56.
1: Het is weer tijd voor een onmurdig dikke polka.
0: Gaan we doen.

langs iets als... Scheur op een fatbike vond ik ook altijd zo'n geweldig mooi nummer als vorig jaar trouwens. Heb ik nog overwogen om zo'n ding te gaan kopen. Omdat ik het zo'n leuk liedje vond. Ik ben zo blij dat ik het niet gedaan heb, dames en heren. Want had ik hier niet meer gezeten volgens mij. Zaterdagmiddag. Tot 9 uur ben ik bij je met het programma Borgeltuin natuurlijk op deze radiozender. Ook een hele goede middag de luisteraars op de FM en op de EHB Plus. Van Omroep Zeel natuurlijk. Vorige week gaf ik een kleine sneak preview, zo zeg je al, een sneak preview van de nieuwe single van Alois Oosting en Frank van Etten. En toen gooide ik hem gewoon weer af, want het is natuurlijk een dikke vette cover van Tjeerd. Tjeerd Henstra heeft hem al eens een keer uitgebracht in 2000 nog wat. En daarvoor Lindsay en daarvoor zelfs nog een Belg. Dus dan denk ik bij mijn eigen van... Daar ben je mee bezig, want zo'n ding zou vaak te coveren. Het was altijd sowieso al een heel goed nummer. En als je het, hoe vaker je het covert, hoe minder dat het wordt, zeg ik altijd. Maar goed, ik kreeg daar wat reacties op vanuit Duitsland. Ik zei van, kan het toch wel een keer voor mij draaien. Nou ben ik de minste niet, dus dat ga ik doen. Ik ga hem helemaal draaien, zonder er doorheen te praten. Komt-ie!

0: Lekkere gauw ouwe
1: nee. Kwijt voor 1 miljoen.
0: En ik hoop dat hij weer wat bijgekomen is. Henkie Wijngaard, herstellende van een open hartoperatie. Met die bak, roest op 18 wielen. Kwart voor 6, hier in de studio in Harlingen. Muziek op je radio. Portal Time, samen met Ongroep Zil natuurlijk. Je hoort hier allemaal. Mariska Hulshoff, de nieuwste. Hoor je stem nog?

0: Heerlijke klanken uit de 70s. Boney M.
1: Daddy Cool. He's crazy like a fool. Daddy
0: Cool. Ja, prachtig mooi, toch?
2: Wat is dit nou even een plaat dan?
0: Oh, wacht even hoor.
2: Jongen, rap voor de prullenbak.
0: Hoezo dan?
2: Doe maar eentje van de voor

0: Jonge of startende ondernemers, let op. Ben je op zoek naar een mooi kantoor of productiehal? Die vind je in het Multifunctioneel Bedrijvencentrum aan de A31 te Drolrijp. Starten met een lage huurprijs en easy in, easy out. Kijk op mfbc.nl. MFBC, daar start je mee.
1: Gaat u schilderen, behangen of sausen? Kom naar de verfwinkel Roosma in Franeker. Sinds 1965 het vertrouwde adres voor doe-het-zelvers en professionals. Topmerken en deskundig advies voor elke klus. Maak van uw huis een thuis. Bezoek ons vandaag of kijk op deverfwinkelroosma.nl.
2: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt-app en omroepzilt.nl.
3: Ik ben Marcel de Groot, dit is het nieuws. De Leidse luchtvaartmaatschappij Air Baltic heeft uitstel van betaling gekregen van een Amerikaanse rechter. Het bedrijf vroeg maandag faillissementsbescherming aan in de Verenigde Staten na het vastlopen van gesprekken met schuldeisers. Air Baltic kampt met financiële problemen door sterk gestegen brandstofkosten. Het bedrijf krijgt 350 miljoen euro aan financiering om te kunnen herstructureren. Op het Malieveld in Den Haag was het vanochtend onrustig na de veroordeling van de Kosovaarse oud-president Hashim Thaçi tot 25 jaar cel voor oorlogsmisdaden. Aanhangers van Thaçi bekogelden volgens regionale media de ME met stenen en takken. De politie zette traangas in. Inmiddels is de rust teruggekeerd. 14 verdachten van het schietincident in Overasselt blijven in ieder geval 90 dagen langer vastzitten. Dat heeft de rechtbank in Arnhem vandaag bepaald. Bij het incident op 1 september werd een particuliere beveiliger doodgeschoten en raakten twee politieagenten ernstig gewond. In totaal zitten 33 verdachten vast. In de kelderbox in Amsterdam-Osdorp, waar in juni een explosie was, zijn ook een pistool en een mitrailleur met 200 kogels gevonden. Dat maakte het Openbaar Ministerie vandaag bekend tijdens de eerste openbare zitting tegen de twee verdachten. Ze zouden in de box bezig zijn geweest met explosieven voor plofkraken. Het weer. Vanmiddag wisselen wolken, zon en buien elkaar af. Lokaal is er kans op onweer. In het zuidwesten neemt de buiigheid later af en komt de zon vaker tevoorschijn. De wind is matig aan zee vrij krachtig uit westelijke tot noordwestelijke richting. En het wordt 18 tot 19 graden. En tot zover het nieuws.
4: Garage Art Terpstra is een begrip in mijn naam en omstreken. In onze garage beschikken wij over de meest moderne apparatuur. En dat voor alle merken auto's en bedrijfsauto's. Of het nu gaat om onderhoud, reparatie of schade, onze goed opgeleide monteurs staan voor u klaar. Bij garagebedrijf Art Terpstra in mijn naam krijgen u en uw auto de aandacht die het verdient.
5: Als trotse sponsor van diverse kaatsers, verenigingen en scholen wenst Auto Cinico u een schitterend kaatsseizoen toe. Vergeet u niet tijdens een bezoek aan de kaatsstad van Friesland een proefrit te maken in de nummer 1 plug-in hybride van Nederland. Zoals de kaatskoning Tjisse Steenstra zou zeggen...
6: Para Link & Co. Gianna Cinico.

Prachtig mooi. De Paling Sound. De enige echte. Van de Cats natuurlijk. En Faya Condios, een van de grootste hits natuurlijk. En Be My Day. En Come On Let's Dance. En ja, van die vele hits die ze gemaakt hebben, heb ik deze gedraaid. Nou, we toch in de oude muziek wat zitten. Gisteren zat ik eens even in de oude archieven van dit radiostation te koekeloeren. Sorry voor het knakje, want ik moest even de microfoon te mogen doen. Zat ik een beetje dus te luisteren en te kijken van, goh, ja, wat zullen we eens even draaien? En toen stuitte ik op een plaatje uit mijn jeugd, dames en heren. En ja, de toetsenist van deze band, die woonde vroeger naast ons. Ik heb het over Piet Rinsma. Ik weet niet of je mee zit te luisteren, Piet. Volgens mij rij je tegenwoordig op een bus of zo. Kom je toen eens een keer tegen, volgens mij. Rij je op zo'n groene bus naar Duitsland en weet ik veel meer. In ieder geval, maakt niet uit. En die hadden een hele grote band, de familie Rinsma. En band die heette de Rinsona's. En die hadden altijd zo'n mooi liedje. En dat vond ik als kind zijnde altijd zo mooi. En dan wiegde ik altijd zo mooi mee op dat walsje. Ga ik draaien, De Kleine Vogel.

Good and Fun was dat. Kwart over zes hier in de studio. We gaan zo meteen bellen met Els Bakker. Maar eerst nog even de nieuwste van Harjan. Island Breeze, zo heet hij. Nog even wat zomerse klank op je radio. Voordat we helemaal de herfst induiken.

0: toch lekker. Zomerse klank op je radio. Toch? Ja, voordat we helemaal de herfst in glijden. In ieder geval, ik heb iemand aan de telefoon, dames en heren. Zij is net terug uit Spanje. Heerlijk opgetreden daar. En lekker genoten van het prachtig mooie weer. Ik heb niemand minder dan Els Bakker aan de telefoon. Ik zeg een hele goedenavond, Els.
1: Goedenavond.
0: Hey, goedenavond. Hoe is het met je?
1: Ja, goed. Mooi zo. Heel goed.
0: Nou, dat klinkt heel veelbelovend natuurlijk. Heel goed.
1: Ja, nee, het gaat lekker. Ik kom net terug uit Spanje, dus ik ben lekker bruin.
0: Ja.
1: Vanavond weer optreden. Mijn nieuwe single is net uit. Dus ja, wat wil je nog meer?
0: Ja, precies. Gisteren is de single uitgekomen, hè? Van jou en Jaman.
1: Ja, klopt.
0: Ja, en de sleutel tot mijn hart. Vertel eens.
1: Ja, de sleutel van mijn hart is geschreven door Emiel Hartkamp.
0: Ja.
1: En geproduceerd door Emiel en Norris. Ja, het is een lekker vrolijk klinkend volksliedje.
0: Ja, dat vond ik eigenlijk ook. En het deed me eigenlijk wel weer een beetje denken aan wat jullie vorige keer deden samen. Dicht bij jou, volgens mij.
1: Dicht bij jou, dat was dan wel een cover van
0: Corrie en Koos. Klopt, ja.
1: Maar ook wel lekker levenslied natuurlijk.
0: Ja, en dat klonk ook zo lekker warm en gezellig. En dat is met dit nummer eigenlijk ook wel weer zo.
1: Ja, dat was eigenlijk wel de bedoeling.
0: Ja, nou dat is gelukt. Absoluut.
1: Nou, gelukkig.
0: Ja, prachtig. Hey, Emiel Hartkamp heeft het geschreven en ook geproduceerd.
1: Ja klopt helemaal.
0: Okay.
1: Samen met Norris Padida.
0: Ja, precies. Okay. En het is is het een cover of is het echt nieuw nummer?
1: Echt nieuw.
0: Ja, nou dat wou ik even horen, want daar ben ik enorme voorstander van namelijk. Er wordt veel te veel gecoverd.
1: Nee, het is helemaal een nieuw liedje.
0: Heerlijk. Want er is een tijd geweest dat er veel te veel gecoverd werd. Toen is het een beetje minder geworden. En nou begint dat toch weer te worden, weet je wel. Dan denk ik van, kom op, doe nou eens een keer wat.
1: Ja, blijf je toch altijd wel houden hoor. En beter goed gejat dan...
0: Ja.
1: Ja, dat vind ik dan weer wel.
0: Ja, dat is
1: ook... Ik ben helemaal niet vies van een cover hoor, helemaal niet.
0: Nee, dat klopt.
1: Maar een goed liedje is een goed liedje.
0: Ja, nee, absoluut. En nou, kijk, een cover, tuurlijk niet. Vind ik ook helemaal niet erg. Ik bedoel, ik draai wel eens een AI-liedje. Dat maak ik dan zelf gewoon en dat is dan van helemaal van niemand. Zit al een bepaalde melodie dan in en dan denk ik van ja, wacht even. Dat is volgens mij daarvan, zeg maar. Maar weet je, als het maar goed is dan. Want je hebt ook covers dat ik denk van, oh, waar ben je mee bezig,
1: klopt.
0: Joh?
1: Dat ben ik wel met je eens. Soms dan denk ik van, ja, daar had je beter niet kunnen doen, weet je wel. Dan is het zoveel minder dan het origineel.
0: Ja.
1: Of het wordt zo veranderd dat het origineel waar het eigenlijk het liedje om gaat, helemaal niet meer tot zijn recht komt. En dat vind ik altijd zonde.
0: Ja, dat bedoel ik. Dan denk ik, waarom grijpt niemand in? Waarom zegt niemand tegen diegene van, dit kun je beter niet doen?
1: Ja, dat klopt.
0: Ja, precies. Hey, je zingt hem samen met je man. Je man die zit volgens mij nou in Spanje, toch? Ibiza volgens mij. Zo.
1: Die is nu naar Ibiza. Die is vanmorgen gevlogen.
0: Goh, wat een rot leven zeg.
1: Ja, heel vervelend.
0: Ja, dat is niet best. En ik zit hier in de kou in de studio. Nou ja, koud is het nog lang niet natuurlijk. Maar ja, het is allemaal wat. Maar goed, mijn tijd komt wel.
1: Nou, laten we er namelijk vanuit gaan, toch?
0: Ja, tuurlijk. Absoluut. Hey, waar sta je vanavond, Els?
1: Ik was me net een beetje mijn haar aan doen. Ik ga zo naar Breda.
0: Oké. En jij woont zelf, waar zit jij zelf ook alweer?
1: In Doetinchem.
0: Oh ja, Doetinchem. Oh, nou ja, dat is ook nog wel een eentje rijden daarheen, toch?
1: Ja, dat is toch zeker wel anderhalf uur rijden.
0: Nou. Ja. Ja, nou waar ik zit dan.
1: Nou, dat maakt niet uit.
0: Nee joh, ik zit in Harlingen helemaal, dus dan zou dat echt een probleem zijn. Dan had ik al lang...
1: Oh ja, dat is 10 cent.
0: Had ik al lang... Nee, dat geeft niet. Dat zeg ik ook altijd, de 10 cent. Nee, maar dat had ik al lang in de

0: altijd moeten zitten. Dus ik bedoel, nou ja, goed, whatever, maakt niet uit. Ja, ik heb jou trouwens, dat zit ik net even te bedenken. Ik heb jou toen eens een keer gezien bij de Stille Genieter op het feest in de Harkema. Nou, dat is wel
1: heel lang geleden.
0: Ja, toen ik nog zwart haar had, zeg maar.
1: Toen was ik nog jong en onbedorven, zeg maar.
0: Ja, dan waren we beide nog, Els. We waren beide nog jong en onbedorven.
1: Een tijd geleden, ja, dat ik thuis bestaan. Dat klopt.
0: Ja.
1: Heel leuk feest toen.
0: Ja, dat klopt. Het was altijd heel erg gezellig. Volgens mij zit hij wel mee te luisteren. Want hij luistert nog wel vaker eens even mee, de Stille Genieten. Dus hartstikke leuk. Ja, leuk. Dus je staat vanavond in Doetinchem. Gewoon één optreden vanavond?
1: Nee, Doetinchem. Ik kom uit Doetinchem. Ik sta vanavond in Breda.
0: Oh ja, sorry. Ja, moet wel even opletten. Ja. Ik ga ook maar eens opletten. Wakker zijn. En je één optreden vanavond of gewoon...
1: Tot nu toe nog wel, ja. Okay. Ze hebben net gebeld of ik even eentje voor de tijd in Winterswijk kon noemen. Dat ga ik niet redden.
0: Nee, ik zou net zeggen, dat wordt dan wel, dan moet je laag vliegen.
1: Nee, dat wordt een beetje grappig. Dus dat gaan we niet doen.
0: Nee, moet niet doen. Slaat nergens op. Toch?
1: Nee.
0: Nee, vind ik ook. Oké. Hey, ga jij lekker ja doen? Ik wens jou heel veel succes vanavond daar.
1: Dankjewel. Ik ga de nieuwe single zingen, dus dat vind ik leuk.
0: Ja, nee, spannend. Absoluut. En wij gaan draaien.
1: Ja. Ja, dat vind ik ook leuk.
0: Ja, toch? En doe je man de groeten van me? Want,
1: dat ga ik zeker doen.
0: Want wij zitten maar iedere keer te appen met z'n tweeën, je man en ik. En hij zou iedere keer bij mij naar uitzending. Dan past het mij weer niet, dan past het hem weer niet. Dus druk bestaand, hè, die mannen. Ja, druk bestaand.
1: Heel
0: druk.
1: Ja, hij is wel heel druk. Dat
0: ja,
1: klopt.
0: Ik ook. Mannen hebben het altijd druk, Els.
1: Ja, dat zeggen ze, ja. Zij stukken drukker dan vrouwen, hè?
0: Nou, ja.
1: Volgens jullie altijd. Ja,
0: nou, nee, ik wou het niet zeggen, maar goed, dat is in ieder geval.
1: Nee, oké.
0: Okay. Hey, Els, we gaan hem draaien. Wil je hem zelf aankondigen?
1: Ja, dat ga ik doen. Lieve luisteraars, hier is de nieuwe single van Jan Man en Els Bakker. De sleutel van mijn hart.

0: nieuwste van Jamman en Els Bakker. De sleutel van hart. Wat een leuk nummer, joh. Ja!
1: De hits die je kent. De muziek die je meezingt.
2: En zo gezellig.
1: En zo gezellig.

zomerhit van 2026 natuurlijk in een speciaal jasje. De Don Ottenhof. Bootleg, zo heet hij. Oh, cheerio. Deze zaterdagavond. 6 minuten over de klok van 6:30. En wie ga ik zo meteen bellen, dames en heren? Ja, wie ga ik zo meteen bellen? Ja, ik krijg de eerste appjes, kregen ze straks al binnen. Jij, John, wie ga je nou na deze artiest bellen? Els Bakker had ik ze straks aan de telefoon. Hartstikke gezellig. Altijd ook even leuk om even met haar te praten natuurlijk. Maar wie ga ik zo meteen bellen? Ja, het is een zangeres. Dat dan weer wel. 6:45, weet je meer. Ga ik het zeggen? Zal ik het niet zeggen? Nee, ik ga het niet zeggen. Nee. Het wordt een cliffhanger. Gewoon niet. Ook een hele goede avond, Chis en Elske. Fijn dat jullie ook ingeschakeld zijn. Fijn dat jullie erbij zijn. Ik kreeg al een fotootje dat ik mezelf zie zitten. Ja, daar zou je de hele tijd aan moeten kijken. Zeg naar die gast. Daar word je ook niet gelukkig van. Ik weet dat jullie een fan zijn van de Henstra's. En laat ik nou eens een heel mooi plaatje gaan draaien. Van de Henstra's. Ja, en welke van de drie dan? Nou, weet je. Ik ga hem gewoon draaien. De jongste teller, Klaas Henstra. Goedenavond. Speciaal voor jullie.

Klaas Jenstra. Kleine jongens worden groot. Jongensdroom natuurlijk. Machtig mooi nummer. Wat een stem heeft die jongen. 20 minuten voor de klok van 7 uur. We gaan zo bellen met iemand. Ja, je wil het weten. Dan wordt het zo. Hier is Stef Ekkel. Omroep Zeeland. De spot van haar.

0: Heren en Johnny Jordaan en Hatzee. Amsterdam natuurlijk, een van de leukste liedjes vind ik het momenteel. Ja, dat zul je wel weten natuurlijk. Op dit radiostation hoor je gewoon dit nummer gewoon heel vaak voorbij komen. Gewoon omdat ik het zelf ook een heel leuk nummer vind. Maar ja, dames en heren. Ik heb iemand aan de telefoon. Ik zit de hele uitzending al een beetje jullie te treiteren van wie ga ik bellen? Nou, ik heb niemand minder aan de telefoon, dames en heren. Hoe zou het met haar gaan? Na lange tijd niet meer aan de telefoon, niet meer gesproken te hebben. Mijn grote vriendin, Priscilla Ophoff. Ik zeg een hele goede avond, Priscilla.
1: Nou, dat is lief. Goeie avond.
0: Goeie avond. Ja.
1: Goeie avond, wat leuk.
0: Ja, leuk hè? Ik denk, ik ga jou gewoon bellen. Ik moet weten hoe het met je gaat.
1: Nou, dat vind ik super lief. Ja. Echt heel leuk.
0: Nou, ja, ik bedoel, ik had de hele tijd dat liedje, maar ik bel je zomaar even op. Maar ja, ik denk, ja. Nee, gewoon zo. Prima zo.
1: Ja, dat is toch leuk?
0: Ja. Zing ik goed?
1: Ik ben verrast.
0: Zing ik goed trouwens, of niet?
1: Ja, ik ben onder de indruk.
0: Oké, dan voel ik een duet aankomen. Nou, ja, leuk. Hartstikke goed.
1: Zeg nooit, hè?
0: Nee, zeg nooit, nooit. Hé, lieve schat, hoe is het met je?
1: Ja, het gaat heel goed.
0: Mooi zo.
1: Ja. Ik ben lekker met muziek bezig. En gewoon thuis dus het gaat het allemaal lekker. Dus ja, en we zijn allemaal nog gezond. Dus dat is ook belangrijk. Dus ja. Het gaat echt heel goed.
0: Nou, hartstikke goed. Ja, want je was een tijdje terug, 2 weken terug of zo. Dan was je volgens mij nog op het artiestenfestival van Lucky Joe, hè?
1: Ja, klopt, ja.
0: Zit mee te luisteren momenteel trouwens.
1: Oh, nou, dat is leuk. Dus Dina en Jozef meeluisteren, dat is altijd gezellig, hè?
0: Ja, toch? Dat zijn hele lieve mensen, vind ik dat.
1: Ja, ik vind dat ook. Dus, ja. En dat is oprecht, want net als jij, John, ze gunnen mij altijd het momentje en het support. En ja, weet je, ze staan altijd voor, niet alleen mij, maar voor alle artiesten. Geef je gewoon een podium. Ja, dat is altijd zo fijn.
0: Precies, ja. Dat bedoel ik dus. Ja, gewoon. De radiozenders die echt voor de muziek staan en geen gehatsenvlas. Gewoon met hart het muziek draaien, vol passie. Dat.
1: Ja, vanuit het hart. En ik bedoel, dat vind ik ook heel belangrijk. En we hebben elkaar allemaal nodig. Zoals de radio, de artiest, het publiek, de luisteraar. Ik zeg het altijd, we hebben allemaal liefde voor muziek.
0: Ja, nou ja, dat is het. Dat is onze drive achter het hele gebeuren eigenlijk, zou ik maar zeggen.
1: Ja, toch?
0: Ja, vind ik wel. Hey, ik kwam iets heel moois tegen trouwens. Want daar wil ik het toch even met jou over hebben. Op Facebook kwam ik een heel mooi filmpje tegen. Waar jij samen met het neefje, dames en heren. Het neefje van Jan Verhoeven van het Holland Duo. Een liedje staat te zingen. En het is, als ik mijn ogen dicht deed, was het net Marianne Weber en Jan Verhoeven uit die tijd. Het Holland Duo. Echt waar.
1: Oh, dat vind ik echt een heel, heel mooi en lief compliment.
0: Ja,
1: weet je, het was ook een beetje Marianne's idee. Zij belde mij echt heel lang geleden.
0: Ja.
1: En ze zegt, Priscilla, ik zou het toch zo leuk vinden als je een duet zou... Nou, niet opnemen gelijk, dat heeft ze toen niet verteld, maar wel om het een keertje te proberen. Dus ik vertelde, oké, met wie? En toen zei ze, ja, met Jan Verhoeven. En toen dacht ik, Jan, ik zeg maar, Jan is toch, die is toch overleden al?
0: Ja.
1: Dus dan moest ik best wel lachen. Toen zei ze, nee joh, die Jan niet. Het neefje. En toevallig ook heet hij ook Jan.
0: Ja.
1: Ik zei, oké. Dus ja, om een heel lang verhaal kort te maken, heb ik contact met hem genomen. En zijn we samen toch de studio ingegaan om gewoon niet eens demo's in te zingen, maar gewoon om eens te kijken. Ja, wat het voelde, wat het leuk was. En Marianne was eigenlijk meegaan, maar die was toen op dat moment... Ja, die was even niet lekker, dus die was ziek.
0: Yeah.
1: Dus die is niet mee geweest, maar ze heeft wel enorm genoten. Want ik ging elke keer filmpjes sturen vanuit de studio en ze was zo benieuwd.
0: Yeah.
1: En toen zei ze tegen mij... Prachtig, ze vond het heel mooi. Dus ik was best wel vereerd, omdat het ook een beetje haar idee was.
0: Yeah.
1: En uiteindelijk maakte de man van de studio, die maakte een soort mp3'tje globaal helemaal. Het was eigenlijk helemaal niks, we zouden daar niks mee doen. Maar Marianne wilde het zo graag horen.
0: Ja.
1: En dat stuurde ik naar haar door. En zij stuurde dat weer naar een vriend. En die zei, wat mooi en wat ouderwets nog. Weet je, van vroeger mooie herinneringen. Toen zei ze, ja, luister eens goed. Dus die wist helemaal niet, ja Marianne, ik heb het nu 2-3 keer geluisterd, maar... hé, dat ben jij, Jan. Zo ja. kwam het eigenlijk. Dus het ja. is echt zo bijzonder is het eigenlijk dat de mens in mijn omgeving, die ik eigenlijk al 30 jaar ken, die denken dat ik dat ben. En ja. toen dacht ik, oh, weet je, ik vind het wel heel erg leuk om een compliment te krijgen, maar stiekem vind ik het wel heel erg fijn als mensen zeggen, oh, dat is Priscilla Oppel, weet je wel. Dus het is niet zo dat ik haar na wil doen, maar ja, dat ja, onze stemmen blijkbaar iets bij elkaar liggen. Ja, ja, ik vind dat niet. Maar zij vindt dat ook niet. Ze zeggen, we hebben natuurlijk allemaal een eigen stemgeluid. Maar ja, daar hebben de mensen hebben toch altijd wel een mooi compliment. En dat ja, vind ik best wel leuk. Want dan ben ik, ja, ik denk, ik ben gewoon trots dat ik het Nederlandse lied mag zingen. En dat ik dan met Marianne ook van zulke complimenten krijg. Ja, dat vind ik wel heel bijzonder.
0: Ja, nee, absoluut. Het gaf mij toen een gigantische kippenvel toen ik het beluisterde. En toen dacht ik ook van, oh lieverd, hier moet jij wat mee gaan doen. En toen zou ik je bellen, maar ik was op mijn werk en er gebeurde van alles. En toen dacht ik van, ja, nou, we hebben het er nog wel over. Nou ja, hierbij dus. Dan kan iedereen ervan meegenieten hoe wij erover praten. En misschien zit Marianne wel mee te luisteren. Dat kan natuurlijk ook.
1: Ja, dat kan altijd. Je weet het nooit, hè?
0: Je weet het nooit.
1: Ze heeft wel eens met me meegeluisterd. Heeft ze wel eens geklapt.
0: Ja, oké. Okay, dus ja,
1: je weet het nooit.
0: Nee, je weet het nooit. Nou, in ieder geval, ik weet wel dat ik jou voor het eerst aan de telefoon had. En toen heb ik het al een keer tegen je gezegd. Priscilla, jouw stem komt heel erg in de buurt van Marianne Weber. Toen zei je van, joh, je bent hartstikke gek. Ja, maar toch ben ik ook. Maar toch is het wel zo dat er andere mensen dit ook opvalt natuurlijk. En dat zijn genoeg.
1: Nee, ik vind het echt wel een heel compliment. En ik vind, weet je, heel veel mensen zeggen ook wat tegen mij. Misschien moet je eens wat coveren van haar. En dat heb ik bewust niet gedaan. Omdat ik haar liedjes, die moeten uniek blijven zoals ze zijn. En niemand kan haar ooit evenaren. Dat kan helemaal niemand.
0: Nee.
1: En ik vind het heel mooi als ik mijn eigen liedjes op de wereld zet. Dat mensen mijn liedjes ooit meezingen. Dat zou ik heel, heel erg leuk vinden. Ja. Kijk, en dat ik zo en nu live gewoon haar liedjes mag zingen. Wat ik eigenlijk ook wel eens de vraag van, vindt Marianne dat dan wel goed? Want dan heb je wel eens mensen op Facebook die daar dan een oordeel over hebben. En dat mag natuurlijk.
0: Tuurlijk.
1: Maar ik heb er dat wel toe gevraagd. Want ik heb er echt bij nagedacht van, nou, diegene kan wel eens gelijk hebben. Zou je dat dan wel leuk vinden? Dat, ja. Hè, misschien vindt het dus wel helemaal niks. Dus dat vond ik toen best wel, dat bleef best wel aan me knagen. En ik heb het er gevraagd en ze zei, nee, ik ben juist vereerd dat je mijn liedjes zo op die manier kan overbrengen naar de mensen. En ik vind het een eer dat je mijn muziek wilt zingen. Dus toen dacht ik, ja, weet je, dat is het ook eigenlijk. Ik wil gewoon dat de liedjes niet vergeten worden. Dat het levenslied niet vergeten wordt. En ja, daarom zing ik die liedjes en hou ik echt van het levenslied.
0: Ja, nou dat doe je heel goed en dat doe je met heel je hart. En weet je, ik gun het je gewoon ook zo.
1: Nou, dankjewel.
0: Alsjeblieft. Hey, zit er nog wat nieuws aan te komen? Want daarvoor bel ik natuurlijk ook.
1: Ja, oh. Nou, dan krijg jij de primeur. Want kijk, wij hebben elkaar aan de lijn. En normaal gesproken is het zo, als je een nieuwe single uitbrengt, ja, dan gaat je promotietour een beetje beginnen. Maar ja. Ik kan je verklappen dat ik aanstaande woensdag, dan heb ik mijn clipshoot.
0: Ja.
1: Voor mijn nieuwe liedje. En ik hoop dat die ergens in oktober uit zou komen. En wanneer durf ik niet te zeggen, omdat we er nog een beetje aan het kijken zijn van welke release datum past daar het mooiste bij. Dus dat gaan we kijken. Maar dat die in oktober ergens uit zou komen, nou, hou me niet helemaal vast aan de datum, maar er komt wel wat nieuws aan binnenkort.
0: Oké, nou dan hoor ik dat absoluut van je. En dan hoop ik, dat we elkaar een keer mogen begroeten hier bij mij in de studio.
1: Nou, ik ga je bij deze, want ik heb het jou heel vaak gezegd en het komt er vaak niet van.
0: Nee.
1: Maar bij deze kom ik echt langs in de studio. En dat gaan we gewoon op plannen dan.
0: Ja, gaan we doen. Vind ik, ja, echt waar. Het zou een hele grote eer voor me zijn. Vind ik echt leuk.
1: Ja, en voor mij ook, want ik vind, ik vind het ook gewoon waanzinnig leuk om in je uitzending te zijn bij. Ja, weet je, ik vind het gewoon leuk. Er zijn echte gesprekken, de luisteraars vinden het leuk. En ja. Nou ja, dan ben ik een heel trots, blij mens.
0: Gaan we doen.
1: Ja.
0: Gaan we absoluut doen. Hey, sta je vanavond nog ergens? Want ik moet eigenlijk afbreken. Zometeen, want anders kom je onder het journaal en alles. En dat vind ik heel vervelend.
1: Nee, ik zou vanavond, ik zou optreden, die is gecanceld. Ik heb vanavond ga ik toch naar de verjaardag van mijn nichtje.
0: Oké.
1: Dus ja, de ene voordeel of nadeel heeft zijn voordeel. Hè?
0: Zo is dat. Als de grote Johan Cruijff sprekende. Geweldig. Kun je vanavond lekker een wijntje drinken samen met je vrouw. Gezellig op de bank. En mag zij terugrijden, toch? Of niet? Ja, zij rijdt terug.
1: Ja, zeker.
0: Oké. Okay. Hey Priscilla, we gaan een hele leuke neem van je draaien. Hoe het eigenlijk allemaal een beetje begonnen is. En de straatmuzikant, ken je hem nog?
1: Ja, zeker. Tuurlijk. Okay. Daar is het allemaal mee begonnen.
0: Ja. Gaan we die draaien?
1: Top. Nou, John, heel erg bedankt. En alle lieve luisteraars natuurlijk ook.
0: Ja, en ik ga jou... wij spreken. Je belt me binnenkort.
1: Ja, zeker. Gaan we doen.
0: Oké.
1: Okay. Dus, voor deze lieve luisteraars, hier is mijn single. Priscilla Oppel met de straat.

0: Voor de aftrap, wachtend op dat startschot aan het begin van de werkdag. Niets mooiers dan een team dat er als eenheid staat. In kleding die indruk maakt. Muta Sport, de kledingspecialist voor sportend en werkend Nederland. Mutasport.nl, alles voor het team.
1: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt app en omroepzilt.nl.
2: Ik ben Marcel de Groot, dit is het nieuws. De Letse luchtvaartmaatschappij AirBaltic heeft uitstel van betaling gekregen van een Amerikaanse rechter. Het bedrijf vroeg maandag faillissementsbescherming aan in de Verenigde Staten na het vastlopen van gesprekken met schuldeisers. AirBaltic kampt met financiële problemen door sterk gestegen brandstofkosten. Het bedrijf krijgt 350 miljoen euro aan financiering om te kunnen herstructureren. Op het Malieveld in Den Haag was het vanochtend onrustig na de veroordeling van de Kosovaarse oud-president Hashim Thaçi tot 25 jaar cel voor oorlogsmisdaden. Aanhangers van Thaçi bekogelden volgens regionale media de ME met stenen en takken. De politie zette traangas in. Inmiddels is de rust teruggekeerd. 14 verdachten van het schietincident in Overasselt blijven in ieder geval 90 dagen langer vastzitten. Dat heeft de rechtbank in Arnhem vandaag bepaald. Bij het incident op 1 september werd een particuliere beveiliger doodgeschoten en raakten twee politieagenten ernstig gewond. In totaal zitten 33 verdachten vast. In de kelderbox in Amsterdam-Osdorp, waar in juni een explosie was, zijn ook een pistool en een mitrailleur met 200 kogels gevonden. Dat maakte het Openbaar Ministerie vandaag bekend tijdens de eerste openbare zitting tegen de twee verdachten. Ze zouden in de box bezig zijn geweest met explosieven voor plofkraken. Het weer. Vanmiddag wisselen wolken, zon en buien elkaar af. Lokaal is er kans op onweer. In het zuidwesten neemt de buiigheid later af en komt de zon vaker tevoorschijn. De wind is matig aan zee vrij krachtig uit westelijke tot noordwestelijke richting. En het wordt 18 tot 19 graden. En tot zover het nieuws.
3: Iedere dag een slaapfeestje? Dan ben je bij Van der Velde Slaapcomfort in Winsum aan het juiste adres. Een veelzijdige en overzichtelijke collectie met volop keuze in matrassen, boxsprings, hoofdkussens, dekbedden, bedtextiel en meer. Van der Velde, het adres voor liefhebbers van een goede nachtrust. Kijk op beddoloog.nl.
4: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van 25 euro. Help onze redders redden op knrm.nl.

En natuurlijk Omroep Zilt op de website.nl. En natuurlijk heel veel radiozenders die ons ook nog uitzenden in den landen. Krijg een bezoekje binnen van Ilse Wieringa. En dan zou je denken van, oh, daar komt Jannes weer. Nee, douwe Bob. No to myself. No to self. Zo heet hij. No to self.

Ah, ik was er vanmorgen nog even in de Axiom. En ik vind het altijd dolkomisch als ik daar rondloop in die winkel. Loop van allerlei plumage mensen rond. Mensen die heel veel geld hebben. En als je het dan ziet, dan denk je zo, oh, hij ziet me. Gauw hem een straatje om en dan ga ik ook gewoon een straatje om. Dan kom je ze nog tegen, weet je. Alleen daarom zou je gewoon naar Action moeten gaan. Nou, in ieder geval, goed. Je kan er van alles eigenlijk kopen. Gaat heel veel stuk. Maar er zijn ook dingen bij waarvan ik denk, ja, waarom zal ik naar de buren gaan? Als je naar de grootgutter daarnaast gaat, dan betaal je de dubbele. Wasmiddel, tandpasta of deodorant bijvoorbeeld. Zit ik nou reclame te maken voor die winkel? Ja, eigenlijk wel. Ja, in ieder geval. We zijn aan de tweede uur toegekomen van radio maken met Borreltijn. 10 minuten over de klok van 7 uur. Het is stil op de lijn, dames en heren. Ik zie wel dat er heel veel mensen mee zitten te luisteren. Maar er is niemand die even een berichtje naar mij stuurt.

kleine drankje voor de keel. Want ja, de herfst begint weer en dat betekent dat de keel weer pijn moet doen. En de stem, ja, die zal er straks ook wel mee uitscheiden. Maar ja, goed, zijn sommige mensen dan ook wel weer enorm blij mee. Wat gaan we voor de rest allemaal nog doen? We gaan straks nog even met jou aan Flemmings bellen. En ik stel voor dat we het laatste uur van dit programma van 8 tot 9... gewoon eens even van alles op de draaitafel gooien. Gewoon eens, ja, als je zegt van, god, dat wil ik eens een keer horen. Of een dikke Golden Oldie. Een dikke Piratenkneder. Een dikke Verder Polke. Noem het maar. Dat kun je doen op 06-384-65-1. 06-384-65-1. Vertel gelijk eens even wat je aan het doen bent. Ga ik een mooi plaatje voor je draaien. Het is weekend. Het is de nieuwste van Even Serieus. Die heet Dit Weekend. Is van mij. Absoluut. Van ons allemaal. En van mij. Ik zeg goedenavond.

0: even serieus.
1: Is toch geweldig dit? Wat bedenken ze?
0: Fijn dat je erbij bent.
1: Het is muziek op je radio in Borreltime.
0: Tot 9 uur ben ik bij je.
1: De grootste hits. En de lekkerste. Marco Schuitmaker en Loesoe.

0: Raymond Herman. Jawel, ons pakken ze niet. Ik vind het geweldig leuk liedje. Toen ik hem voor het eerst hoorde, dacht ik van... Ho, dit is een beetje een Marco Schuitmaker liedje eigenlijk. Maar dan anders. Ja. Kreeg een verzoekje binnen uit Duitsland vandaan. En ik had er zo straks ook al even gedraaid. Ze zei, je kunt een nieuwe nog even een keer draaien van ons. Nou, die heb ik al gedraaid, dus gaan we niet doen. We gaan de vorige van haar draaien. Loes Oosting. Over die heb ik het natuurlijk. Ze zei voor alles en iedereen die luistert. Deze even. Oké, speciaal voor jou. Dus, maar Loes Oosting, als ik weg ben.
1: La la la he he he. Ja la la la he he he.
0: Zometeen een lekkere gouden ouwe.

schoor je de regels eigenlijk in die tijd. Adio, adio, adio. Ricky Falking, zo heet hij. Die maakte allemaal van die lekkere, dikke, vette boombatsers. Van oude nummers allemaal. Ja, ik zei het zo straks al even. We gaan even een lekkere, gouden, oude piratenknijter draaien. We kregen een verzoekje binnen. Van, even kijken. Hoe heet die mensen ook al alweer? Even kijken, even vlug. Oh ja. Vriezeveen, meneer en mevrouw Vriezeveen. Uit de Achterhoek. Meer staat er niet bij. Uit de Achterhoek. Fijn dat jullie erbij zijn. Hoe hebben jullie me gevonden, joh? Prachtig mooi. En die zei van papa... papa is altijd truckchauffeur geweest. En mama die zat altijd thuis en die deed dan het huishouden en alles. En dus ik heb altijd het idee dat de hele familie daar in de kamer zit mee te luisteren. Hoe mooi is dat? En dan zongen ze altijd dat liedje De Vrachtwagenchauffeur. Toen dacht ik eerst, ja, welke is dat dan? Ik heb hem gevonden voor jullie. Johnny Hoes en Mary B. En ze zingen De Vrachtwagenchauffeur. Speciaal voor de familie Vriezeveen. Uit de Achterhoek. Komt ie aan. Zo even een dikke diesel staat. Nee, wacht hoor. Ja. Oh, ja. Ja. Zo. Zo. Zwarte rook. Komt ie aan hoor. Goedenavond, ook fijn dat jullie erbij zijn daar.

0: Jawel, dat was hem weer. Dikke Polka. Polkafest op deze zaterdagavond. Het is, we lopen een klein beetje uit. 5 minuten over de klok van 7:30. En we hebben hem aan de telefoon, dames en heren. Niemand minder dan mijn grote vriend uit het zuiden van het land. Johan Flemmings. Ik zeg een hele goedenavond, Johan.
1: Goedenavond, John. Daar zijn we weer.
0: Hey. Hallo. Ja, goedenavond. Weer een week voorbij, hè?
1: Wat gaat de tijd hard, hè? Ik zie me daar nog in de naast staan en dat is nu weer zaterdag. Ja,
0: ja, het gaat zo snel, joh.
1: Ik ben alweer oud.
0: Ja, ja. Ja, nee, ik hoorde mij inderdaad 2 keer. Hé, vertel, hoe was het bij de koning?
1: Het was geweldig. Ik moet zeggen, ja, ik was wel redelijk op tijd. Was ik in Den Haag, om 4:15 stond ik aan de route.
0: Ja. Johan,
1: de oude koets kwam om 1 uur ging hij pas rijden, maar ja. Het duurde even. Ja.
0: Ja, zijn er dan al mensen om 4:15? Sta je er dan helemaal alleen? Hoe zie ik dat voor me?
1: Nou, het is eigenlijk zo'n beetje een spelletje eigenlijk. Of Oscar Meijer is het eerste, of ik ben als eerste. Hij was me nu voor, hij was om 4:15, maar volgend jaar ben ik om 3:15. Dus,
0: Oh, geweldig mooi. Ja, maar
1: Eén was er eerder. Ja. Maar de volgende keer niet meer. Want de volgende keer ben ik de eerste week. Ik ga gewoon 3:15 staan. En als je dan 2:15 is, dan ga ik gewoon 1:15.
0: Ja, ja. Nou ja, goed. Je kan ook koningin een nacht meemaken en dan gewoon daar vandaan gewoon erheen.
1: Ja, maar ik denk dat ik volgende keer gewoon een tentje opzet. Gewoon een dag van tevoren alleen gaan. Lijkt me ook wel leuk.
0: Ja, maar ja. Johan, je had zo'n hele mooie koets. Waar is dat ding gebleven dan?
1: Nee, die staat hier. Maar die mag dan niet staan, hè? Anders had ik gewoon in die koets kunnen gaan slapen langs de route.
0: Ja.
1: Daar gaat het niet worden, helaas.
0: Okay,
1: nee. En dan denk ik, welke koets zou ik nou zitten? Want het is een replica van de koets waar de koning in gaat rijden.
0: Ja.
1: Ja, en dan heeft hij dadelijk dat hij daar in de verkeerde koets stapt. Dat moet natuurlijk ook niet hebben.
0: Nou ja, maar goed, die koets van jou, die heeft wel het toilet. En die heeft hij van hem niet.
1: Nee, dat weet ik zeker. Die heeft hij niet. Dus, maar het is voor hem ook maar een kort ritje. Dus daar kan hij nog wel even ophouden.
0: Ja, ja. Inderdaad.
1: Maar als je langs de route staat, is het wel moeilijk om je plasje op te houden, hoor. Als je zo lang moet wachten. Ja.
0: Oh,
1: dan is het knijpen, hoor. Knijpen, ja. Jongen.
0: Ja. Ja, precies. Hey, en heb je hem de hand mogen schudden? Want jij staat al, hij kent jou.
1: Ja, ik had een kostje met geld meegenomen. Ik had zelfs nog wat leuk zakgeld uit Argentinië voor Maxima meegenomen. Maar hij zit natuurlijk in die koets achter het glas.
0: Ja.
1: En want ik denk, zou je nou uitkomen? Maar nee, ze rijden gewoon weer door.
0: Jammer, dus, ja. Dat zou jammer dit. Jammer.
1: Het zou wel grappig zijn als je gewoon een keer uit de koets komt en denkt van, hier, ik ga eens even een handje geven. Maar nee, dat gaat met de beveiliging denk ik ook niet.
0: Ik denk dat hij het zelf wel wil, maar dat hij gewoon niet mag.
1: Nou, ik denk... Ik denk eerder dat hij er eerder maar minder zin in heeft, toch? Om eruit te gaan.
0: Ja, voordat hij uit die koets vandaan is, ik zag hem uitstappen. Ik denk, man. Hij is net zo oud als mij, maar dan ben ik toch wel een stuk leniger dan hem, hoor.
1: Ja, maar die koets is ook vrij hoog, hè. Die instap is ook niet zo makkelijk, hoor. Je moet dan wel een beetje gezicht zijn. Want als je erop, net zoals ik vorig jaar met mijn bakkers, met mijn gezicht in de paardenstroomtrek kwam,
0: oh, ja.
1: Is natuurlijk, als hij eruit die koets stapt en die valt recht vooruit, ja, dat is ook een beetje lullig, hè. Dus hij moet wel een beetje voorzichtig uitstappen.
0: Het zou wel leuk staan, het zou wel heel leuk op Dumpert en TikTok en zo staan natuurlijk, zulke dingen.
1: Ja, maar een beetje sneu voor de koning, hè.
0: Ja, dat is zo. Dan
1: val ik liever voor hem in de paardenstroom. Ja.
0: Ja, geweldig. Hey, nog nieuws van de artiesten of zo? Of...
1: Ja, zeker, ja. Dave Groeving, ja, hij zou toch gaan trouwen met die Marijn Kuipers, maar ja. ze zijn alweer aan elkaar. Het is alweer gedaan met het feest. Ja.
0: Oh.
1: Ja. Ja, hij zijn uit elkaar. Ja.
0: Nou,
1: ja.
0: Dries die kan het ook niet vinden dus.
1: Nee, Dave, hè? Dave.
0: Oh,
1: Dave. Groeving,
0: oh ja, sorry. Ja, nee, Dave. Ja, nee, wat ik zou zeggen. Dries is toch getrouwd? Ja, nee, dat klopt. Ja, Dave. Oh, dat gaat niet door.
1: Nee, dat gaat niet door in ieder geval. Dus, niet dat we daar heel erg verbaasd over zijn.
0: Nee,
1: ja.
0: Dat niet. Absoluut niet.
1: Ja, en wat er trouwens ook is, we gaan even naar het buitenland. Die Ed Sheeran, ik ben benieuwd, die krijgt vanavond ook wel een spannende concertavond. Hè? Want nou is die Umberto Tan, die had het over Ed Sheeran gezegd, dat hij een ruggengraatloze, laffe artiest was.
0: Nou ja.
1: Het komt erop neer. Die Macklemore zou er in zijn voorprogramma zitten.
0: Ja.
1: Die had een pleidooi voor Palestina gedaan. Nou schijnt de organisator van de dingen, die had gezegd van ja luister eens, dat willen we niet. Er is er een aantal, zijn vaste band is ook weer opgestapt. En hij zegt van, ik sta voor iedereen. Ik sta voor alle mensen, sta ik. Hij wil zich politiek niet uitlaten. En dan gaat Umberto dan zeggen dat hij een ruggengraatloze lafartiest is. Yeah. Ja, dan denk ik van, wat een lul die jou, Umberto. Als er iemand gewoon voor de mensen wil, die heeft daar geen mening over. En die wil gewoon voor de mensen gaan zingen.
0: Precies.
1: Ja, en wie het ook is, ja, dan denk ik van, wie zijn wij erover over de oordelen?
0: Ja, nou ja, ik denk dat Umberto ook een beetje uitgerangeerd is. Ja, misschien heel lullig om dat op de radio te zeggen, maar die doet ook alles voor de likes en de duimpjes om maar in de belangstelling te staan. Dat zijn de laatste stuiptrekkingen gewoon van een televisiepersonality gewoon. Ik vond hem vroeger altijd een heel aardige vent, wist waar het over ging.
1: Ja, maar toen op een gegeven moment, fantastisch.
0: Ja, maar op een gegeven moment toen kakte hij helemaal in.
1: Ja, het was ook een beetje gedaan nou allemaal. Kijk, en soms kun je een beetje op je hoogtepunt stoppen. En ja. Maar ja, dan denk ik van, om nou zijn Ed Sheeran helemaal af te zetten. Kijk, iedereen heeft dan natuurlijk wel zijn mening over.
0: Dat
1: is hetzelfde. Ik zal morgen ook wel een hele hoop gezeik krijgen. Want ik speel nu in een nieuwe Sinterklaasfilm, wordt er morgen opgenomen.
0: Okay.
1: En ik ga erin spelen. En nu hoor ik dat het is een Sinterklaasfilm met alleen maar Zwarte Pieten. Ja, en ik ben geen Zwarte Piet, ik ben de minister van Feest.
0: Ja,
1: ja, luister, ik bedoel, het zal me allemaal worst wezen. Goed, Fake Piet, Zwarte Piet. Ik bedoel, maar ook een zwarte. Ja, ik speel gewoon in die film mee, gewoon klaar.
0: Ja,
1: ik
0: bedoel, prima.
1: Ik heb het er nooit tegen discriminatie. Ik ben ja, tegen racisme, maar
0: ja,
1: ja, dat denk ik van, heeft het er allemaal geen reet mee te maken.
0: Ah, nee, joh.
1: Ik bedoel,
0: weet je wat het is, Johan? De gekleurde medemens die heeft helemaal niet eens zoveel problemen met het hele gebeuren van het Zwarte Piet niet. Ik weet nog wel, jaren terug, toen dat er eigenlijk net een beetje inkwam. Ik heb een collega, die jongen, die is ook donker gekleurd. En die zei ook van, wat maken ze toch een puinhoop in dit land om niks. En kijk, zei hij,
1: ja,
0: er staan alleen maar blanke mensen te protesteren.
1: Ja, ik denk van, ja. Maar ja, was het, had ik een goed feest, Piet, moeten, ja, een goed feest, Piet, had ik ook meegedaan. Ik, ja, ik kiek gewoon voor om in die film mee te doen. En nogmaals, ik zal er ook wel even zijn. Ik vind Zwarte Piet, blijf ik leuk vinden. Maar ja, dat is mijn mening. En die blijf ik gewoon, ja. Dat
0: vind ik ook. Trouwens, en die Ed Sheeran, die zal niet een nacht minder slapen omdat Umberto hem een lul noemt.
1: Nee, dat denk ik ook niet.
0: Nee, die weet niet eens wie die is.
1: Nee, maar ook heel dat schaar zijn, daar word je toch ook helemaal. Dat ik denk van, ja, wat je er ook over zegt, ik hou mijn mond erover dicht, maar wat je er ook over zegt, je doet het nooit goed.
0: Nee, klopt, nee, klopt, klopt.
1: Dus, nee, wat dat betreft, ik zeg niks.
0: Nee, het is
1: en, ja, maar wou je zeggen?
0: Het is een gebedsonderend.
1: Ja, daar houdt het nooit op.
0: Nee.
1: Ja, weet je wie ook nooit ophoudt, maar die doet het wel heel goed. Shabba Belt heeft een diamantenplaat gekregen. Wat? 50 miljoen streams. En van dat liedje, echte liefde is te koop. Bedoelt hij nou voor dat je naar een prostituee gaat of bedoelt hij er iets anders mee?
0: Nou, ik denk dat hij iets anders bedoelt. Want als je de tekst hoort, dan gaat het over een hele rijke mevrouw die hij treft.
1: Oh.
0: Ja. Dus, ja. Nou ja, maar goed, dat geeft niet. Ah. Nou ja, echte liefde is te koop. Ik bedoel, een beetje geld voor een beetje liefde had je vroeger ook, dat liedje. Toch?
1: Daarom. Dus, ja, je weet me nooit, hè. Dus wat dat betreft, ja. Moet iedereen van zichzelf weten.
0: Vind ik ook, of absoluut.
1: Of je de echte liefde koopt of krijgt. Het is aan iedereen wat je daarmee doet.
0: Ja, nou ja, tegenwoordig zie je het. Je hebt al meer van die hele oude mannen. Je ziet er bijvoorbeeld in Monaco veel en langs de Riviera. Mannen, oudere mannen van ouder dan ons, Johan. Hele dikke auto's. Ja, dan ben je heel oud inderdaad. Maar die een hele dikke auto hebben en dan een veel te jonge vriendin met hele mooie kleren aan. En dan denk ik van ja, schat, jij gaat echt niet met die man omdat hij zo lief is.
1: Nee, maar nee, daar ben ik ook met je eens. Maar als ze daar ook voor kiezen, dan heb ik ook zoiets van, nou, lekker doen.
0: Tuurlijk.
1: Wie lekker ziet je in die weg? Die man met die de cent heeft. Dat zie je wel. Echte liefde, of het echt is, dat weet ik niet. Maar nee, liefde is te koop, laten we het dan maar op zeggen.
0: Het is natuurlijk wel zo, Johan, als wij er rondlopen, kun je zo'n oude kerel het vergeten natuurlijk. Dat weet je, hè? Ja, het is toch zo. Ja.
1: Ja.
0: Nou ja, goed. Voordat het gesprek weer een aparte wending neemt.
1: Ja,
0: hè,
1: ja, dat ja.
0: Nee, precies. Jij weet precies wanneer je moet stoppen. Ik ook. Nou, ik nog. Maar in ieder geval, ja, nou ja, dat.
1: Ja. Ja, en oh, trouwens, dat vond ik trouwens ook. Die Douwe, ik weet het trouwens wel, een mooie naam, Douwe Bobben. Die hebben me wel afgedouwd. Maar, en Giel Beelen. Ja. Die gaan de beste sing- en songwriter weer nieuw leven inblazen. Dus zo hoop ik op een terugkeer. Oh. Ik moet zeggen dat deze wel goed in ieder geval.
0: Absoluut. Ja. Leuk programma.
1: Ja.
0: En ik vind Giel Beelen ook een hele leuke plezierige man. Absoluut. Ik ben hem een paar keer tegengekomen toen ik bij SBS werkte. Zijn we een paar keer bij in de uitzending geweest. Het is gewoon het is een aparte kwast, maar dat ben ik ook. Dus wat dat er gaat, kunnen we elkaar de hand schudden.
1: Ik heb er heel vaak mee gewerkt en ik mag hem heel graag.
0: Ja,
1: dus,
0: absoluut.
1: Ik zou zeggen doordouwen met het programma.
0: Ja. Ja, hij ligt hier af en toe wel eens met zijn boot trouwens, Douwe.
1: Ja?
0: Ja, hij heeft een boot. Hij heeft het een keer gepresteerd zelfs om midden in de mist op de Waddenzee. Nou, je weet hoe groot dat de Waddenzee is. Daar voer hij en hij pakt nog een vrachtschip. Gewoon, daar botste hij bovenop.
1: Oké. Okay.
0: Zo'n hele grote zee.
1: Het nadeel is met zo'n boot, vind ik wel. Een auto kun je nog aandouwen, maar een boot niet.
0: Nou, die kun je in het water douwen. Douwen?
1: Ja.
0: Nou, trekken douwen.
1: Volgens mij ligt je flink te douwen op die boot.
0: Nou ja, dat gaat weer helemaal verkeerd. Ja, het was, ja, we konden erop wachten.
1: Sorry.
0: Geef niet.
1: Het kwam
0: weer los. Oké. Hey, Johan. Mag ik je hartelijk danken voor deze gigantisch leuke gesprek weer. En ook voor de leuke nieuwtjes die je ons weer even heeft medegedeeld, zeg maar, omdat.
1: Ja, nou, ik vond het fijn om weer te spreken en douw de telefoon maar uit.
0: Ik ga de telefoon uitdouwen en ik douw er een leuke plaat voor je op.
1: Geweldig.
0: Samuel Welten.
1: Oké, ik ga luisteren.
0: Echte liefde is te koop.
1: Oh ja.
0: Ja, man, ik spreek je volgende week.
1: Oké, okay,
0: doei.

0: 10 minuten voor de klok van 8 uur hier in de studio. Fijn dat je erbij bent. Tot 9 uur ben ik bij je met het programma Borreltijn.
1: En hier is weer een donders dikke piratenlaat.
0: Lucas Agea.

terug in de tijd. Met Survivor. En hoe heette dat nummer? Ja. The Eye of the Tiger. In de tijd dat ik DJ was, draaide ik dit nummer heel veel. En dat was echt een hele grote hit. Volgens mij heeft hij nog op 1 gestaan. En het is natuurlijk een nummer wat ook in de serie of in de film van Rocky gedraaid werd, volgens mij, als ik het goed heb. Ja, 3 minuten voor de klok van 8 uur. Dat betekent dat we het laatste uur ingaan van deze radio-uitzending. En nog heel veel luisteraars zag ik net op de... op het scorebord staan, om het zo maar even te noemen. Ook een hele goede avond. Iedereen daar in de Achterhoek. Er komen telkens meer luisteraars die daar even een berichtje op zetten. Weer een plaatje hoor, dat je zegt van... Oh, wil je een leuk plaatje horen? Of draai ik zo goed? Dat kan ook natuurlijk. Ik kreeg hem van de week binnen. De nieuwste van Robert Pater. Hij heeft echt weer een heel mooi pareltje opgenomen. En ik ben gelijk in de telefoon geklommen. Ik gelijk naar... pluggen toe gebeld en zelfs naar de platenmaatschappij van joh, luister, ik wil Robert graag weer even aan de telefoon hebben. Dus daar gaan we mee bezig. Hij heeft niet zo heel veel radio-interviews, dus we moeten er gewoon even dat we dat kunnen regelen. Dat zou mooi zijn. Wat gaan we doen? We gaan hem draaien natuurlijk. De nieuwste van Robert Pater. Soms heb ik heimwee. Zo heet hij. Muziek op je radio en Omroep Zilt. En vele andere zenders. Op jouw zaterdagavond.

0: schilderen, behangen of sausen? Kom naar de verfwinkel Roosma in Franeker. Sinds 1965 het vertrouwde adres voor doe-het-zelvers en professionals. Topmerken en deskundig advies voor elke klus. Maak van uw huis een thuis. Bezoek ons vandaag of kijk op deverfwinkelroosma.nl.
1: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt-app en omroepzilt.nl.
2: Ik ben Marcel de Groot, dit is het nieuws. De Leidse luchtvaartmaatschappij Air Baltic heeft uitstel van betaling gekregen van een Amerikaanse rechter. Het bedrijf vroeg maandag faillissementsbescherming aan in de Verenigde Staten na het vastlopen van gesprekken met schuldeisers. Air Baltic kampt met financiële problemen door sterk gestegen brandstofkosten. Het bedrijf krijgt 350 miljoen euro aan financiering om te kunnen herstructureren. Op het Malieveld in Den Haag was het vanochtend onrustig na de veroordeling van de Kosovaarse oud-president Hashim Thaçi tot 25 jaar cel voor oorlogsmisdaden. Aanhangers van Thaçi bekogelden volgens regionale media de ME met stenen en takken. De politie zette traangas in. Inmiddels is de rust teruggekeerd. 14 verdachten van het schietincident in Overasselt blijven in ieder geval 90 dagen langer vastzitten. Dat heeft de rechtbank in Arnhem vandaag bepaald. Bij het incident op 1 september werd een particuliere beveiliger doodgeschoten en raakten twee politieagenten ernstig gewond. In totaal zitten 33 verdachten vast. In de kelderbox in Amsterdam-Osdorp, waar in juni een explosie was, zijn ook een pistool en een mitrailleur met 200 kogels gevonden. Dat maakte het Openbaar Ministerie vandaag bekend tijdens de eerste openbare zitting tegen de twee verdachten. Ze zouden in de box bezig zijn geweest met explosieven voor plofkraken. Het weer. Vanmiddag wisselen wolken, zon en buien elkaar af. Lokaal is er kans op onweer. In het zuidwesten neemt de buiigheid later af en komt de zon vaker tevoorschijn. De wind is matig aan zee vrij krachtig uit westelijke tot noordwestelijke richting. En het wordt 18 tot 19 graden. En tot zover het nieuws.
3: Jonge of startende ondernemers, let op. Ben je op zoek naar een mooi kantoor of productiehal? Die vind je in een multifunctioneel bedrijvencentrum aan de A31 te Drongrijp. Starten met een lage huurprijs en easy in, easy out. Kijk op mfbc.nl. MFBC, daar start je mee.

De stem uit de Waarden was dat natuurlijk. En Romy Hendstra, de man die veel te vroeg van ons heen gegaan is. Maar het talent leeft voort in de zone. En zijn kleinzoon zelfs. Hoe mooi is dat? Ja. 5 minuten over de klok van 8 uur. We zijn het laatste uur ingegaan van Borreltime. En ik zie dat er nog best wel heel veel luisteraars mee zitten te luisteren. En in de Achterhoek ook trouwens. Ja, leuk. En mijn vader, die zit ook nog mee te luisteren. Pap, ik ben bijna jarig. 96, dames en heren. Wat een leeftijd. Prachtig, toch? 96, ik hoop dat ik het ga worden. Mijn vader en moeder die zijn aardig op leeftijd. En wat al te gaat, ik hoop dat ik dat gen ook heb. Zoals gebruikelijk ga ik een mooie plaat voor je draaien. Hij zei dat ene nummer over die rozen. Ik zei, rozen voor jou? Precies, die wil ik horen.

0: Gezellig. Staat hier met hoofdletters geschreven. Ja.
1: Geniet er maar.
0: Met John Koopmans. Muziek op je radio.

Dan is het eigenlijk grappig. Je hebt een hit. En dan gaat het op een gegeven moment. Dan maak je weer een nieuwe. En dan maak je weer een nieuwe. En dan komt op een gegeven moment zo'n plaatje in één keer terug. Omdat er een paar van die mensen zijn die op TikTok dat nummer gebruiken. Want Rutger die had over het algemeen altijd best wel een hele leuke dansjes over hem, over zichzelf. En daar had hij het laatst ook over met me toen ik hem aan de telefoon had. En dat wordt nagedaan op TikTok. Ja, en dan gaat zo'n nummer natuurlijk viral. En dan wordt dat weer een hit. Dus vandaar was dit Zomerzon en Strand 2.0. En de oplettende luisteraars die weten dat het een cover is natuurlijk. Tenminste een melodie van Loop-Ti-Loo. En dat. Even kijken. Ik ga een mooie neen draaien van Afro Bros, John West en Willy Dans. En die zingen Jij bent alles. Gaan we doen. En wil je nog iets leuks horen? Ik ben tot 9 uur bij je. Dus laat het eens even weten. Van dat je zegt van zet even een leuk plaatje op. En een leuk walsje of zo. Of een lekker country nummer. Of wat dan ook. Oh, dat kan ik zo meteen ook nog wel even doen. Want ik heb een paar hele mooie weer gemaakt. Wel op de AI machine natuurlijk. Wel gestreuken. En netjes opgevouwen. Dus die gaan we zo meteen draaien. Eerst de Afro Bros, John West en Willy Dans. En die heet Jij bent alles.

een van de mooiste dansen vind ik er zelf. Bachata. Dan gezongen door Django Wagner. Django Bailando. Prachtig mooi. Ik was op vakantie en toen zag ik dat voor het eerst de bachata. Dan praat ik over jaren terug. Toen dacht ik, oh, wat is dit mooi. En toen werd er gevraagd of we mee wouden dansen. Danslessen. Nee, ik ga het niet vertellen. Even kijken. In ieder geval, dat was een hele leuke vakantie. Dat dan weer wel, maar dat dansen, dat skippen we. Ja, doen we dan. Even kijken. Zoals beloofd gaan we een mooie country draaien. AI. Cottonfields van CCR. Ken je die nog? Komt-ie aan. Gaan we dan iets anders maken. Komt-ie. 06-300-84-65-1. Laat eens even wat horen, joh. Wat zijn jullie stil? Allemaal passieve luisteraars. Wel fijn natuurlijk. Lekker rustig voor een radio-dj. Komt-ie aan.

lekker hè dit. Terug in de tijd. Cotton Fields. In een nieuw jasje. Je hoort ze hier op dit radiostation. Deze zaterdagavond. 8 minuten voor de klok van 8:30. Jawel. Fijn dat je erbij bent. Tot 9 uur ben ik bij je. Met de leukste show. Op jouw radio. Op de zaterdag. Gaan de mooiste draaien. Numidia.

Het land van mijn dromen. Toen onze Jan nog een Jantje was. Jantje Smit. Ja, al deze zaterdagavond. Ha, prachtig mooi. Het land van mijn dromen. Ja, als je hem nu ziet. Grote kerel. Zijn zus. Ken je zijn zus trouwens? Monique. Heeft ook een leuke single. Kunnen we zo meteen ook nog wel even draaien trouwens. Een duet ook nog zelfs. Over duetten gesproken, dames en heren. Een tijdje terug had ik er aan de telefoon. Karin Appeldoorn. Wat doe je jou, Jan en Zwaan? Die staan vanavond op de planken in Alder Pekel, hè? In de Pekel. Want daar is het, Tukker FM Piratenfestijn. Zo is het. Had ik een uitnodiging van, kreeg ik net te laat binnen. Dus ja, dan moet ik zoveel dingen regelen. Dat gaat hem echt niet worden, helaas. Maar er komt binnenkort weer heen. En wie weet, ga ik daar naartoe. Ik ben uitgenodigd, dus we gaan zien. Dus ik ben niet op het podium hoef. Een oude plassen. Nee, joh. Maar in ieder geval, die had ik aan de telefoon. En ze staan vanavond daar op de planken. En ik weet zeker dat de hele tent uit het dak gaat als ze deze inzetten. Het is feest en dat wordt het daar zeker. Goeiedag.

vind ik dit een lekker nummer, jongens. Heerlijk. Dave Dekker. En zo heet hij, Papa Schelp. Ja, 6 minuten over de klok van 8:30. En in het oosten van het land wordt er ook geluisterd door een hele grote groep mensen in een grote schuur. En vlakbij die grote schuur staat ook een hele grote antenne. Daar kunnen ze dit signaal op ontvangen. Of wordt het daarop uitgezonden? Zou ook kunnen, dat weet ik niet. Ook een hele goede avond daar in de Noordoostpolder. Met Willy de Vries. Ze zaten ook te luisteren in Dronten. Fijn dat jullie erbij zijn daar. En natuurlijk al de luisteraars hier in het noordwesten van Friesland en een groot deel daarbuiten. Ook een hele goede avond. Fijn dat jullie er allemaal nog bij zijn. Ik krijg een bezoekje uit het oosten van het land. Van de DAW. Zij zou je een mooi plaatje willen draaien voor je grote vriendin. Van mijn grote vriendin. Corrie Konings. Zei ik. Nee. Dat is een vrouw Oosting. Oké, is dat een grote vriendin van mij? Nou. Laten we zeggen, dat is een kennis van me. Gewoon een professioneel kennis. Gewoon klaar. Nou ja, whatever. Maakt niet uit. Ze zeiden van, zou je een mooie plaat willen draaien? Uit het verleden van haar. Toen het allemaal begon. Toen het allemaal nog leuk was. En toen ze nog heel jong was. Opgenomen in een tuinhuisje, dames en heren. Dat heeft ze mezelf verteld. En het product mag er zijn. Komt hij aan als hij 's nachts piano speelt.

0: tijd dat onze Marloes nog een Marloesje was. Als hij 's avonds piano speelt, dan klagen de buren. Jawel, dikke piratenknijter natuurlijk op deze zaterdagavond. Ook een hele goede avond. Henk en Gea daar in Wierden. Hartstikke gezellig dat jullie er ook nog even bij zijn. Weet je wat we gaan doen?
1: Ja. Hallo, test.
0: Hallo, test.
1: Kijk eens even op mijn klokje.
0: Ja, doe ik.
1: Het is weer tijd voor een onmurdig dikke polka.
0: Gaan we doen.

Ansen Tala. De vrouwen stoenen. Jawel, je zal dit in de vrouwen stoenen horen. Nou, hier staat gewoon die accordeon uit het raam. In plaats van mijn schoonmoeder. Oeh, dat zeg ik nu weer. In ieder geval, dat was de vrouwen stoenen polka. Laatste kwartier gaan we in. En ik zou het beloofd, of ik had het beloofd, om een hele mooie plaat te gaan draaien van Jannes. En daar doe ik heel veel plezier, mensen plezier mee. Natuurlijk Henk en Gea, maar ook natuurlijk Elske en Jisse. En ga ik hem draaien. Zwevend naar het geluk. Een van de mooiste nummers van hem, heb ik me laten vertellen. Ja, ik heb nog een andere die ik heel mooi vind, maar toch... Ja, deze is ook heel mooi. Moet je zo'n hele spoele stem bij opzetten. Jannes.

een van de mooiste nummers van Jannes. Werd al gevraagd, wat vind jij het mooiste nummer dan? Ga ik volgende week draaien. Ja. Zwevend naar het geluk. Mooi. Oh, nou komen we helemaal in de stemming. Ja.

En met afscheid van Frans Bauer en Corrie Koningsen. Ja, zo heet ze. Zijn we tot het einde gekomen van deze uitzending, dames en heren. En dit was Borreltijn. Vanaf 5 uur was ik weer bij je. Om jou weer te voorzien van de leukste muziek. Ik hoop dat je het een beetje leuk gevonden hebt. Ik heb het in ieder geval weer met heel, heel erg veel plezier gedaan. Ik zou zeggen, graag tot volgende week zaterdag. Vanaf 5 uur ben ik weer te beluisteren. Maak er een mooie avond van. En wees een beetje lief voor elkaar. Bedankt voor het luisteren. En graag tot volgende week. Ciao, hoi.

0: is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt app en omroepzilt.nl.
1: Ik ben Marcel de Groot, dit is het nieuws. De Leidse luchtvaartmaatschappij Air Baltic heeft uitstel van betaling gekregen van een Amerikaanse rechter. Het bedrijf vroeg maandag faillissementsbescherming aan in de Verenigde Staten na het vastlopen van gesprekken met schuldeisers. Air Baltic kampt met financiële problemen door sterk gestegen brandstofkosten. Het bedrijf krijgt 350 miljoen euro aan financiering om te kunnen herstructureren. Op het Malieveld in Den Haag was het vanochtend onrustig na de veroordeling van de Kosovaarse oud-president Hashim Thaçi tot 25 jaar cel voor oorlogsmisdaden. Aanhangers van Thaçi bekogelden volgens regionale media de ME met stenen en takken. De politie zette traangas in. Inmiddels is de rust teruggekeerd. 14 verdachten van het schietincident in Overasselt blijven in ieder geval 90 dagen langer vastzitten. Dat heeft de rechtbank in Arnhem vandaag bepaald. Bij het incident op 1 september werd een particuliere beveiliger doodgeschoten en raakten twee politieagenten ernstig gewond. In totaal zitten 33 verdachten vast. In de kelderbox in Amsterdam-Osdorp, waar in juni een explosie was, zijn ook een pistool en een mitrailleur met 200 kogels gevonden. Dat maakte het Openbaar Ministerie vandaag bekend tijdens de eerste openbare zitting tegen de twee verdachten. Ze zouden in de box bezig zijn geweest met explosieven voor plofkraken. Het weer. Vanmiddag wisselen wolken, zon en buien elkaar af. Lokaal is er kans op onweer. In het zuidwesten neemt de buiigheid later af en komt de zon vaker tevoorschijn. De wind is matig aan zee vrij krachtig uit westelijke tot noordwestelijke richting. En het wordt 18 tot 19 graden. En tot zover het nieuws.

non-stop de lekkerste muziek. Dit is Omroep Zilt non-stop. De perfecte muziekmix voor Noordwest-Friesland.

0: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt-app en omroepzilt.nl.
1: Dit is Omroep Friesland.
2: 24 uur een dag op omroepfriesland.nl, de Omroep-app en 92.2 FM.
3: Tien uur, Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Premier Jetten heeft de rellen van extreem rechts vanmiddag in Den Haag veroordeeld. Hij zegt dat de demonstranten excessief geweld tegen de politie hebben gebruikt. Ook scandeerden betogers antisemitische uitingen en werden er Hitlergroeten gebracht. Jetten noemt dat weerzinwekkend. De demonstranten wilden eerst een mars lopen door Den Haag, maar dat werd verboden. Later op het Malieveld gooiden railschoppers vuurwerk, verkeersborden en rookbommen naar agenten. De politie heeft 24 mensen aangehouden in Den Haag. Journalisten van drie Amerikaanse nieuwsorganisaties mochten vandaag van president Trump het Witte Huis niet in. Trump kondigde die maatregel gisteren al aan. Hij zegt dat de berichtgeving van CNN, MS Now en Politico hem niet bevalt. De drie nieuwsorganisaties zeggen dat ze het er niet bij laten zitten. CNN meldt dat het zijn plicht is om de overheid te controleren en dat de zender zich niet laat afleiden van die taak. Trump en zijn regering oefenen al langer druk uit op bepaalde media en journalisten. Minister Karremans van Infrastructuur en Waterstaat zegt dat hij aangifte gaat doen tegen klimaatactivisten van Extinction Rebellion, die vanmiddag de A12 blokkeerden bij Zevenaar. De politie heeft ongeveer 100 mensen gearresteerd vanwege die actie. Het lukte een deel van hen om de snelweg op te gaan. Ook hielden actievoerders het verkeer tegen met eigen voertuigen. De politie haalde betogers van de weg en voerde hen af met bussen. Minister Karremans zegt dat demonstreren op de snelweg verboden is en dat het mensen in levensgevaarlijke situaties brengt. In de Eredivisie heeft Ajax thuis niet kunnen winnen van Excelsior. In de Johan Cruijff Arena werd het 2-2. Eerder op de avond won Heerenveen eenvoudig van Sparta met 4-0. En ADO Den Haag tegen Cambuur eindigde in 1-1. Dan het weer, veel bewolking. Vannacht valt hier en daar wat regen bij een graad of 15. Morgen eerst nog buien. In de middag op de meeste plaatsen droog. Het wordt dan rond de 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: De Sahira Wieken bij Omroep Friesland.
4: De hits, de ondertinkers en het gevoel van doen.
2: De wieken van de jaren 80. De tijd voorbij.
4: De beste interviews en reportages van Joert.

0: Friesland is deze dagen het decor van een subtocht, een stand-up paddeltocht om omtinken te vregen voor plasticversmarging. Reese de Vries en Marijn Tinga doggen een 11 datatocht om omtinken te vregen van het plastic dat ik hier bij u in het water zit. Maar ze wil eigenlijk liever hebben over de oplossing. Want in het project Geen Plastic Naar U Zwaad wordt een soort onderzoek dienen en een soort data samelen hoe goed het probleem mailcore oppakken kunnen. Verslagjouwer Nienke Toenstra die trof bij de suppers in Haas.
1: Ja, Marijn Tinga, de plastic soepserver. De sup nog in de hand.
2: Ja.
1: Wat ben je aan het doen?
2: We zijn Friesland door aan het suppen. We zijn langs 11 datapunten aan het gaan. En datapunten, dat zijn plekken waar we plastic afval meten of waar plastic uit het water gehaald wordt.
1: Ja, nou zie ik ook de paddel, er staat Nice Rome.
2: Ja.
1: Dit soort acties, die gebeuren heel vaak. Waarom wilde je deze meedoen?
2: Omdat opruimen niet voldoende is alleen. We moeten de kraan dichtdraaien. Dat doen we alleen maar als we goede data hebben. Als we het onderzoek doen om te weten hoe die afvalstromen uiteindelijk, hoe we gaan kunnen voorkomen dat het hier, want we staan hier naast het wat, voorkomt dat het in het wat komt.
1: Wat gebeurt hier binnen? Want we zijn net uit water staan, nu nog in de haven. Maar wat zijn ze binnen aan het doen?
2: Nou, binnen hebben ze een machine staan, een soort lopende band. En die kan analyseren wat er uit het water komt. En als we weten wat voor afval er in het water terechtkomt en waar het naartoe drijft, dan kunnen we ook voorkomen dat het uiteindelijk in het wat terechtkomt.
1: Nou, lopen we vast een beetje naar binnen, maar jullie gaan dus bij 11 datapunten langs. Ja. Hoe ver moeten jullie suppen?
2: 160 kilometer en we hebben volgens mij nu ongeveer 60 gedaan met gisteren erbij, maar het waait echt. Nou, windkracht 6 en we moeten stukken tegen het wind in. We zijn echt al door langs de koeien en door weilanden over, omdat het dan te hard waait, hè, dan kan je gewoon niet tegen de wind in. Dus dan moesten we echt besloten om gewoon maar door weilanden heen te lopen om naar het volgende punt te komen.
1: Ja, hij wabbert dan ook alle kanten op, maar kan die mee naar binnen?
2: Ja,
1: dus
2: ja, zeker. Ja.
1: Want ik zie hem daar volgens mij al lopen. Jullie gaan samen, zijn jullie aan het suppen, hè? Wie zien we daar?
2: Dat is Rinze bij de andere sup en we zijn hier in Dok 5 in Harlingen.
1: Loop ik even naar Rinse. Rinse de Vries, bereikend in het Vries, hè?
3: Ja, wist.
1: Waar ben wij jij krijgt? Want ik zie een loods.
3: Ja.
1: En daar ben we nou binnen in.
3: We zijn in Heinz, dok 5, sterke jerken zit hier. En wij zijn onderwijs, we zijn natuurlijk bezig met de 11 datapuntentocht. We zijn juist begonnen in Ljouwet. En we hebben nu een tussenstop, omdat het om data gaat. En we in Ljouwet en French hebben we al een keer afval voen. En dan geven we hier hoe de lopende band gooien om te zien wat voor afval is het eigenlijk.
1: Maar dat keer ik wel met tegen toch? Wat het is, een pak molk of wat dan ook.
3: Dat keer zeker met tegen. Alleen als wij willen juist een heel soort data hebben. Want als wij een soort data hebben, dan weten we op een gegeven moment, oh ja, 20% komt hier bij en 30% komt daar bij. En dan kunnen we zien, ja, we beginnen het eerst met maatregelen. Ja, het grootste aandeel, dat kunnen we het meest effectief maar beginnen.
1: Ja, nou ben je hem alleen nog in Ljouwet in Haaswest, Jan Frentje dus.
3: Ja.
1: Heeft nou al een beeld van die stad, is wel slimmer als die?
3: Ik heb een beeld, ja. Dus Ljouwet is een grote stad natuurlijk. Die hebben heel soort afval in de grachten. Frentje Rick. En ik moest zeggen, hier in Haas voel het mij mooi.
1: Door Hestien Sub, ik nog hield dit in hand, maar ja. Waar is die lopende band?
3: De lopende band erin, we hebben het daar, dus zit je om de hoeken.
1: Ja.
3: En we hebben ook rekening met alles ingesteld. Hij werkt met AI, kunstmatige intelligentie. En dat is ook het voordeel, want als we alles met mensen doen, ja, wij kunnen op dat moment wel zien wat het is. Maar we kunnen net goed onthouden hoeveel pakken molken heb ik nog zien. En we willen dat zo goed mogelijk verslissen, zodat we het in één kaart zetten kunnen. En dat we letterlijk conclusies daaruit halen kunnen.
1: Je looit nou een flesje Berenburg onder. Ik zie hier aan de orenkant, Chuck. Ek, afval, dit heet hem echt uit het water visken?
3: Dit hebben we allemaal uit het water visken. Dit is alles wat erin komt.
1: Ja.
3: En hier is just een poeder. Dit komt alle keer uit Frenchet. En dat komt alle keer uit Ljouwet. En ik zeg wat we in Frenchet een heel soort zeggen. Ik heb nog geen idee wat het is. Maar dat geven we dan ik verslinden. Dat ben heel soort van dit soort plastic bakjes met een blauw dopje erop. En die worden in Haas meer voen hekeljaard. Dus dan gooi ik die ijs hier op de lopende band.
1: Ja.
3: Ik zet hem aan. Dan is juist die fles Jägermeister, die gaat erin.
1: Ja.
3: En dan is hier op het beeld. Dan als het flesje voorbij komt. En dan zou hij, deze nog niet zeker, probeer het opnieuw. Dat komt omdat het de eerste keer is dat dit flesje doorheen gaat.
1: En deze loopband die neem je mooi naar elke locatie?
3: Ja, klopt. Elke locatie waar we afval uit het water halen en dat we het kunnen analyseren, dan gaan we hier door de lopende band.
1: Stel dat, dat je nou in jou al je blikjes vinden. Wat doe je hem daar dan om? Wat is dan de vervolgactie?
3: Ja, dan is de vervolgactie dat wij in gesprek gaan met de gemeente. Of met misschien nog een heugere oerhiet. Want ja, blikjes, kus is een statieel, is 15 cent. Misschien is 15 cent wel krek wat te min. Om een mensen te stimuleren om het toch weer om te brengen. Misschien met dat wel 20 cent wijzen of 50 cent. In Duitsland ik is statieel heuger. En is dat volle meer blikjes weer ombracht worden.
4: Dit is Omroep Friesland.
5: De dij voorbij.
0: Omroep Friesland. Droege ham, beleven juster, dan ben we weer om in 2026, de 57e editie van de traditionele gondelveert op Tsjillen. Bezoekers, voorzitter en jury wie een goed te spreken over het niveau van de wijn. Kistjerre in deze bijdrage van verslagjouwer Demi Hoekstra van streek omroep RTV NOF.
6: Nou, we letten vooral op de kleuren en de materialen die gebruikt zijn en hoe die verwerkt zijn ook. En de kleurencombinatie. En we kijken ook hoe de vorm is van de wagens en of het één geheel is bijvoorbeeld.
7: Is dat dan echt lastig om te bepalen waar nou echt beter is?
6: Nou, soms zijn er wel wagens die er echt uitspringen. En dat je denkt van nou, die kunnen het echt wel. En soms denk je van nou, die mogen er nog wel ergens wat aan werken. En vooral met afwerking, dat zijn de eerste punten die je eigenlijk gratis kunt verdienen. Dus en daar kun je al mooi mee scoren.
7: Ja, en is er dan een bepaalde lijst waar je hem omhouden of is het gewoon echt die zult er mooier uit als te horen?
6: Nee hoor, we kijken ook zeker naar de vorm en de materialen die gebruikt zijn en wat voor kleuren er zijn gebruikt. Dus eentje die wat minder in vorm is, hoeft niet te wezen dat die ook slechter is dan iemand die mooier gemaakt is.
7: En ken je al wat sissen over hoe heeg het niveau je leidt?
6: Nou, het niveau ligt behoorlijk hoog en ieder jaar wordt het ook hoger en dat kun je echt wel zien. En tips die wij altijd geven bij de prijsuitreiking, die worden ook echt wel meegenomen en dat merken we ook wel duidelijk.
7: En maar hoeveel juryleden bepalen je dat toch?
6: We zijn nu met z'n vieren. Dus en dan doen we alleen de vakjury. En je hebt natuurlijk nog een aparte jury voor de figuratie.
7: En ken je al een tipje van de sluier?
6: Ik heb wel een voorkeur, maar hoe de rest daarover denkt, weet ik niet. Dus ik zeg nog helemaal niks.
8: Je hebt de nota echt poerbest. Ik ben heel tevreden hoe ze nou al je trorrieden. Ja, en wat ik al zien ga, ik vind monsterachtig. Echt weer.
7: Ja, ja, nou natuurlijk volle tarieding is zitten. Hoe mooi is het dan om dit nou uiteindelijk toch met de zin?
8: Ja, ik had ze natuurlijk in de oren in je taak section. En ook ze dan hier een parcoursje. Ja, dat verbaast me elke keer weer wat ze nou bedel zijn. Ik vreeg hem weer een beetje hard binnen. Geef wat bijzondere titels. En ik denk, ja, wat had het al je beuren. Maar echt fantastisch hoe ze het uitwerken. En ik vind ik echt hoe mooi dat ze de keer de ontwerp koos. Nou ja, echt complimenten voor uw bouwers. Ja.
7: Hoe is het dan, Nota?
9: Ja, ik vind het hartstikke leuk. Ja, ik vind het altijd hartstikke leuk. Ja, ik kom hier al hier.
7: Je ziet je elke keer?
9: Ja, absoluut.
7: En kom je hem zelf een keer droeg aan?
9: Nee, je ziet eens keer.
7: Oké, maar dat is wel een feste prik elke keer.
9: Ja.
7: En had je ook al een favoriet in het zes van nou, die zou je zeggen inspireren?
9: Ja, ik vind de astronaut vind ik heel erg mooi. Ja,
7: absoluut. Wat vind je de krekste mooi, jongen?
9: Ja, ik heb geen idee. Alles eigenlijk wel. Nou, ja, weet ik niet. Omdat het heel groot is, zeg maar.
7: Ja, en wat maakt het de hele gondelvaart nou zo mooi?
9: Om verscheidenheid aan onderwerpen. Die een had dit, de oren had dat. Het verveelt nooit. Nee.
7: Ja, je bent in het zin naar de mooie gondels. Wat vind je ervan, Ota?
9: Prachtig. Ze ziet er fantastisch uit.
7: Is het dit direct mooier dan oren
9: je? Ik ben hier voor het eerst, dus dat kan ik net zeggen.
7: En wat bracht je hier naar ta?
9: Ja, nijskerigheid natuurlijk. En mooie blom. Ja, en daar gaan ze fantastische dingen mee maken.
7: En had jij een favoriet zoen?
9: Ja, ik vond hier die vogel heel mooi. Maar die caravan of zoiets, dat hutje erbij. Die vond ik heel bijzonder, met de takken en een heel natuurlijk, zegt die Ruud.
7: Die mij van jou wel de eerste prijs.
9: Ja, absoluut. Ja.
5: Alles wat je op Dijn is, Havre, jongens, dus

0: voorbij.
1: In Opperuut starten we de morgen op met lekkere muziek en Nijs Uten Natuur. De echte natuurkennis kom hier en wij zijn echt vereerd met de winnaar van de Johan de Jong Bim. Dus die moet eigenlijk geen introductie meer. Iedereen leeft haar als kenner, want ja, Oswins die Bim net. Marjolein Staal, welkom.
2: Dank je.
1: Hoe gaat het met Nijkjes dan? Wat doet normaal doe stritten?
3: Nou, hartstikke weer.
2: Nee, nee.
3: Dat is wel wat, hè?
1: Ja?
3: Nee, dat gaat best. Ja, ja, maar het is wel heel erg leuk.
1: Nou,
3: ja.
1: En daarom bist al je rek, ja. Om u mee te nemen in de natuur, in die vrouw. En ja, die vrouw komt eigenlijk wel heel dichtbij, denk ik, voor een heel soort mensen thuis die het fruit bij hem hebben.
3: Dat denk
1: Want,
3: ik, hè.
1: Want spiel het wat, hè, op dit stuit.
3: Ja, er spiel het wat. Nou ja, september is de fruitmoanne, de vruchtmoanne. En dat is die ek in de natuur. En in de natuur kist je hem van de buikers bij riep, de roze bottels die bij riep. En die ben mooi reed. En dat is ik wel heel leuk om even te vertellen. Want het is uiteindelijk een natuurrubriek. Die kleureert, die is speciaal voor vogels heel opvallend. Want vogels die witten iets wat reert is, dat smakt het lekker. Dus dat had de natuur heel mooi regelen.
1: Dat hoe werkt dat bij mensen? Want er is nou ook een reert truitje.
3: Ja, maar ik ben net om op te eten. Oh. Is maar, ja, nee, maar goed, reert is wel een opvallende signaalkleur.
1: Ja.
3: En nou, dit is ik zo'n signaalkleur uit de natuur. Dat de beesten dat witten. En dat is ik nedig, want aast in de winter kan ze net zo goed eten vinden. En sommigen die matten in wintersliep. Dus die moeten nou zien dat ze wat vet op de bonken krijgen. En orenbisten, die moeten een hele tochtmaatje. Die moeten, bijvoorbeeld trekvogels, die moeten, ik zorg je dat ze genoeg energie halen om die hele lange reismaatje te kennen. Dus in de natuur is het ik vruchtmannen, maar ik in uw stuun.
1: Ja, want die bisten die eten dat om nou ja, sterk te worden.
3: Ja.
1: Maar wij hebben nou een oerskot.
3: Nou ja,
1: en ik kan eventjes even een rondje hier aan tafel. Ik begin bij Ted. Ted,
3: ja, ik zei nou net niet er nou even
1: boeken. Hij is fruit in de tuin.
4: Ja, de hele boel in de tuin. We hadden beide net wat tijd gehad. Alles leidt in gas.
1: Nou, dat vind ik dan wel heel zonde, want fruit is hartstikke duur.
3: Ja.
1: En er gebeurt er niks maar. Laat het wat frot zien. Dat herkenst oeral wel, hè?
3: Dat herkenst oeral.
1: Ik zeg bij u in de buurt, mensen, die jouw het dan in ieder geval nog in een bakje in de tuin van, nou, pak het maar vergees.
3: Ja.
1: Maar daar is wel iets om nog horen, nou, hè? Want er is een heel soort fruit, dat is fort.
3: Ja, dat klopt. Het. En dat fruit dat wij natuurlijk in uw stuun ha, dat is ek voor de natuur. Ik een lui lekker land, hè, van bisten. Er bloot natuurlijk wat oer. En dan luid ik een hele protte. Daar kom ik aansneven weer waarom. Op waarom.

0: nog die zinnen werd toch gesweerd worden. En die druven die dus op de groen vallen, stikken binnen. Maar die ben weer heel erg lekker voor insecten en voor slakken.
1: En stiekelbargen.
0: Stiekelbargjes. Ja. Nou, die maat ik in mijn wintersliep, hè.
1: Ja.
0: Dus in mijn tuin is het lui lekker land, echt. Dat is fantastisch.
2: Ja, wat is dan een kistje, Stin? Komt dit nou al uit die tuin?
0: Dit komt uit mijn tuin, ja.
2: Jeetje, wat zit er nog meer in?
0: Nou ja, ik Gieser Wildeman, hè. De bekende stimpaar, stoofpaar. Die bent natuurlijk heerlijk.
1: Ja.
0: En ik ga hier kweeparren. Dat is ik een heel ouderwetse vrucht. En misschien kan je hem zien, er zit een heel iets doenslaagje oerhinnen. En ze roeken heel erg lekker. Ze roeken heel sterk. Ze zijn ja, een beetje, ja. Ze matten nog wat meer uterriepje, okay. maar eens even.
2: Ja, ik roek ze.
0: Ze binden een soort ja, parfum zit erop. En als die in de keuken steen hast, dan roept die hele keuken lekker naar die geur. En je kerst lekker gelei van maatje, maar ik heerlijke chutney.
1: Oh ja.
0: Maar ja, wat nou het probleem is met al dat fruit, dat ik skiel me helemaal de kramp in de ham. En appeltaart, nou ja, had ik natuurlijk al die appels oerzet in taarten, nou dan kom ik echt zo uit die wintersliep. Of die winterperiode.
1: Ja.
0: En het komt me de noors op een gegeven moment uit.
1: Ja.
0: En ik zet ze ik wel bij de diek, dat dacht ik ook wel. Maar toch, hè,
2: ja.
0: Het is wel een probleem, want ik krijg het net op.
2: Nee, en dat is natuurlijk heel apart, hè, fruit. Ik bedoel, saus appels in de winkel. Ja, dat is volgens mij al 3 of 4 euro kwijt.
0: Ja.
2: Wil ze nou oerlingen en het in dat er wat mooi. Dus daar is er even hoe nuttig. Dan stek even zoen wat voor initiatieven er binnen om daar wat mooi te doen. Wat valt je dan op?
0: Nou, het valt me op als er op Google's van wat mat ik met mijn fruit, dan barst het van de initiatieven. Er ben oer al binnen persmomenten. Dan kerst die fruit rapen en dan kerst het ergens inleveren. En dan matjes ze er sap van.
2: Oh ja.
0: Appelparensap of appelbietensap. Kan ze gek net betinken of het wordt makken. Dus dat is ontzettend leuk.
2: Mag dat dan voor betellen? Of voor die eigen spul?
0: Nou, mag dan wel voor die sap betellen. Want dat wordt heel mooi. Wordt het, of in een vacuumpoeder wordt het dien. En dan komt er een mooi papieren pak omhinnen. En een kraantje, een tap. Er zit een soort tapje zit eronder. Dus dan kan je die eigen fruit tappen. En dat bloot wel een iergoed. Hè?
1: Oh.
0: Dus dat is echt. Want het wordt gepasteuriseerd. Kerst trouwens, ik ongepasteuriseerd krijg in de kerstcel nog cider en wien van maatje. Dus dat is ik heel leuk. Maar ik even opskreun, ik moet even spieken. Fruitpers Friesloon is een hele grutte. Die zie je het verhinnen in Steggerda. En ze zitten nou in Willemsoord. Maar die ruizig je dus. Dat zijn mobiele fruitperslocaties.
2: Leuk. Dus als je echt een hele een tuin vol met apels hebt van kerstfeest, dan kom maar bij mij.
0: Dan kerst ook google je en dan kerst in de agenda invullen. Nou, ik wil bijvoorbeeld naar het Poptaslot, daar gaan ze crackwest in
2: Marsa.
0: En dan kan iedereen je daarheen.
2: Oh, dat zijn echte evenementen.
1: Ja. En kerst het ook nog een soort van doneren. Daar zit ik ook wel te denken. Die zo'n denk ik in je zo'n weggeefkasten. Of,
0: weggeefkasten ben ik net zinkaal.
1: Nee.
0: Dat is dan meer, denk ik, bieden die kloons. Dat mensen kunnen hetzelfde del zetten.
1: Ja.
0: Maar door kerst het wel doneren om bepaalde bedrukers die daar sap van maatje.
1: Ja. Ja.
0: Maar de bedoeling van deze initiatief is dat dat sap, dat kerst een keerpje zelf. En dan krijg je het mooi naar huis. En dan wordt het voor de passen helemaal wordt het pest.
1: En dan hoest het alles te skillen.
0: Hoest alles net te skillen?
1: Nee,
0: dat skilt. En dat viel ik, het is geen verspilling.
1: Nee, precies.
0: Want het viel ik net lekker al dat.
1: Nee, klopt.
0: Ik had zelf weg. Denk, oeh.
1: Schande.
0: Ja, dat is net leuk.
2: En daar is ook nog een idee. Want ja, Nomasto zelf echt wel in actie komen om het te samenleen. En nou, dan hebben we heel snel nog in ochtongen. Wat is die idee om dat beter te doen?
0: Ja, nou ja, ik heb even contact gehad met de sappers. Of de sappers. Maar dat is kreus van de sappers. Ja. Die hadden eerst de mobiele vacuüm fruitpersfabriekje is dat. En dat is mobiel. En ik heb zoiets van, goh, hoe werk ik dat nou? Nou, dan was 25 kilo. En dat ben steeds maar ongeveer size van die klapkratten die wij thuis hebben. Dat is een protte, hè?
1: Ja.
0: Die mast minimaal hebben.
1: Oh.
0: En dat is bij de meester, zei hij. Die brengt er dan en dan maatje zei dat ervan. En toen zei ik zie hem, kom je hem net ophellen? Dat liep mij dan wel handig.
1: Ja.
0: Van dan hoek dat ik net te rapen, want daar zit het probleem. Nou, hij zei: nee, dat doen wij net. Maar dat zou wel een mooi idee wezen. En toen zie ik te denken, maar mijn educatieve pet.

0: Voedsel-educatie, dwarsemers-educatie. Ben van squallen, hoe leuk zou het wezen dat die bijvoorbeeld in het eigen dwarp of eigen wiek die appels en die parren rapen en dat ze die dan meenemen. Of dat er in het dwarp, dat is dan zo'n Lietz fabriekje besteld, hè? Want dat bindt die mobiele fruitpers.
1: Ja. Nou, dat is dus voor Takomier.
0: Ja.
1: Nou, nog een tip voor, ter aansluiting. Welke mensen kunnen het fruit brengen?
0: Nou, komende woensdag 23 september, dan is in Pijem, in de treien, Nije Treien, dat is een minicamping, daar komen de sappers, komen daar. En okay, daar kan iedereen komen. Eerst wel even googlen je op de sappers.nl, want dan kan je inscrewen. Want ze willen graag weten wat je meenemen en hoe volle. Ja. En er is ik happy hour. Dan kerst mij 10 kilo, maar is dan ik mij dan.
2: Alles wat je thuis mist hebben, jongens tussen 10 en halven.
3: De dij voorbij.
2: Dit is de dij voorbij.
4: Squalbeen die kunnen heel en al opgaan in de wraad van de legendarische koning Redbad met een nieuwe educatieve serie. Het project is een gewerking tussen Chill Checked van Omroep Friesland, het Fries Museum, onderwijsbegeleidingsorganisatie CEDIN en de provincie. Doel van dit vergezen lespakket is om Been bewust te maken van de skiernis in haar eigen achtertuin. Verslagjouwer Dennis Terpstra die praatte met Murk Jaap van der Skaaf. Hij had de serie skreun, regisseren en in Norset.
5: Voor de zee binnen de koning, visken en boer gelijk. Welkom in het Friese Koninkrijk.
6: De benadering weer eigenlijk een beetje, we hebben eigenlijk onze eigen Game of Thrones verhaal in Friesland. En dat spreekt natuurlijk enorm tot de verbeelding. En de doelgroep die we hebben, groep 7 en 8 van het onderwijs, en ik het klas 1 en 12 van het vastzetonderwijs. Dat is een hele mooie doelgroep om een spannend verhaal voor deel te zetten. En zijn maatje slepen in die skiertnis van die 8e eeuw, waar natuurlijk helemaal geen beeld van is, waar heel veel mensen net vol van weten. Dus de uitdaging om die tier te lippen te brengen, dat Friesland van die tier te lippen te brengen, ja, dat is wel heel erg inspirerend en motiverend.
7: Daar hebben ze Game of Thrones doen. Dat is op zich echt wel een serie van wat volwassenen. Dus die tier van de skieren is wie echt wel natuurlijk een vrij heftige tier. Hoe vertaalt dat als makker richting zijn doelgroep?
6: Ja, je houdt natuurlijk wel rekening met wat je wil net zijn laten kennen. Je suggereert een heel soort. En je maakt het best spannend, maakt het. Maar als toe vinden wij het wel een beetje uitdagend wezen. Maar het moet natuurlijk wel binnen bepaalde lijnen blowen. Dus als je geen bloederige lieken, mooier vervelende wonden in beeld of dat net. Maar jouw het gevoel van, hier krijg ik een hele drege striertpak voor. Of er zit wat dramatiek in vanzelfs. De band in de groep Zonacht, die ken ik wel wat om. En die suggereert al meer dan wat er denken soms. Dus ik denk dat dit heel mooi slag is om ze op een mooie, integere manier in die verhaal mee te nemen.
7: Nou, daar had ze dus in fjouwer afleveringen geëvat eigenlijk het hele verhaal van Redbad. Wie dat dreeg?
6: Weer een hele uitdaging. Want ik zag voor dit hele onderzoek van het Fries Museum, al die wetenschappartners die ze weer wat bekend van die tier. Maar het plaatje van Redbad vanuit het noordelijke Friese perspectief, dat weer net zo duidelijk. Dus we hebben heel erg varen kent op die kennis en die kunde bij de onderzoekers. Dus we hebben heel veel vergaderen over de historische feiten en de hypotheses en wat is de baat, hoe zegt het eruit, wat weten we al hier. Dus die input van hun weer echt heel wichtig om een goed beeld deel te zetten. Dus echt bezocht om een historisch getrouw beeld deel te zetten.
7: Wat is nou het belangrijkste dat ben je van leren kennen?
6: Nou, ik denk dat het heel leuk is voor Ben die in Friesland wenen, dat ze echt een beeld hebben bij een stuk skiertnis wat net zo bekend is. We vertellen het verhaal vaak vanuit het perspectief van Ben, van leeftijdsgenoot die dan in dit hier leef je. Dus we hoop ik dat Ben zich daar toch wat identificeren kennen met Ben in dit hier. Dus stel je voor, er wist in zo'n soortenhuis van gas, wist er wekker en dan stap ze naar boeten en dan heeft de terpen langs je die. En je leven van skiën en van akkerbouw en viskerij. Maar er zijn geen auto's, er zijn geen moderne dingen. Zeg maar, dus je beziek je band daar niet mooi te krijgen. En dat is een hele leuke uitdaging. En nou, ik denk dat ik wil, dat je het een beetje een gevoel krijgt en dat band zich zou voorstellen kennen. Hoe het toen misschien best het om band te wezen in dit tijd. Ja, dat beziek je wel te benaderen.
7: Nou, en tot slot, wat is je eigen favoriete fragment uit het verhaal van Redbad?
6: Oeh, dat mag ik wel even heel goed nadenken. Ja, ik vind de opening wel heel mooi, hè, dat je voor het eerst dat terpenlandschap ziet. Dat is wel een heel bijzonder moment. Wat ik heel mooi vond om te doen, we zijn naar Denemarken geweest. Er is een hele bijzondere keningshaal nagebouwd. Vanuit die vikingskietnis is hij er. Hè. Maar wel een keningshaal die uit de tiert van Redbats is. Maar dus denk ik dat Redbats zo'n keningshaal gewoon heeft. Ja, dat is als een kathedraal van eikenhout, dus binnenkomst, prachtige ornamenten. Dan stapt echt letterlijk die verhaal in. Dan kan je je hard voorstellen hoe koning Redbat daar een patroon zitten heeft. Die historische sensatie die ze dat wil nemen. Ja, dat viel me daar heel erg. En die heb ik bezocht, de miniserie waar Delta zet.
2: Een selectie met de beste interviews en reportages van Joert. Alles
4: wat er spelen, overvoeren.
2: De dag is voorbij.
4: Herman Brood. Het is alweer 24 jaar geleden dat hij verstoor, maar hij is nog altijd een van de bekendste rock'n'rolljongens van Nederland. Brood zou dit jaar 80 worden wezen. Reden genoeg voor journalist en broodzaakkundige Jaap Stiemer om een podcast over zijn moedings met Brood te maken, de Herman Brood Tapes. Vier keer had oud-dragster Stiemer hem interviewd. En begin jaren 90 werd er zelfs Ian Dye zijn manager.
3: Ik had zijn manager Koos van Dijk weer gevraagd of ik hem weer eens kon interviewen. Er was een nieuw album. En nou, dat vond de Koos van Dijk, zijn manager, die vond dat prima. Maar die zei, dan wil ik wel dat jij die dag eventjes mijn rol overneemt. Want dan ik heb even wat anders te doen.
0: Koel hij even vrij.
3: Ja, en, nou, en toen moest ik dus 's middags mij melden in het hotel waar Herman toen zat, in Zwolle. En toen, vanaf dat moment moest ik de tijd in de gaten houden. Want hij moest naar een studio om een nummer in te zingen. En hij moest op tijd soundchecken in de zaal. En dan moest hij eten. En daarna moest hij nog even terug naar het hotel. Ook om een bepaalde medische ingreep te doen. En dan naar de zaal. En
0: dat medische ingreep?
3: Ja, een injectie te nemen. Want dat deed hij de hele dag. Dus speed injecteren en alcohol drinken. Dus dat heb ik ook meegemaakt. Dat gebeurde. Ja, hij heeft volgens mij 3 keer op die dag een shotje genomen. En de hele dag door dronk hij sterke drank. En dus dat heb ik allemaal meegemaakt. En
0: want door heeft een podcast maken over die, die avonturen met Herman Brood. En door vertelt ze op een gegeven moment, meesten hebben wel eens een pennen achter het eer. Herman Brood hier gewoon een injectienaald achter het eer zitten.
3: Ja, ja, dat was s'avonds in de kleedkamer van dat jongerencentrum waar hij optrad. Hedon, daar liep hij inderdaad ineens voorbij met een injectienaald achter zijn oor. En dan ging hij weer eventjes, trok hij zich weer even terug om een spuitje te zetten. En dat was voor de mensen om hem heen de gewoonste zaak van de wereld. En ik wist wel dat hij dat deed natuurlijk, maar dat zo'n gewoonte was gedurende de hele dag. Ja, had ik. Dat wist ik niet, maar
0: En hoe wil je dat dan om te zien van die Grutte? Ja, toch wel idool.
3: Nou ja, het was aan de ene kant, ja, ik vond het ook wel weer spannend. Hij trok zich in eerste instantie ook wel even terug op het toilet om dat te doen toen ik in zijn hotelkamer was. Maar 's avonds toen we haast hadden om terug te komen in de zaal, toen ging hij gewoon op de rand van zijn bed zitten, trok hij zijn mouw van zijn jasje omhoog en hop. En ik zat toen naast hem, dus dat was natuurlijk wel vrij bizar. Maar, en ik merkte ook helemaal geen verschil in zijn, hoe die was. Dus alleen ja, het was geen water wat hij injecteerde.
0: Maar het wie net dat hij op hier is heel alert of juist heel, hij wie gewoon hetzelfde.
3: Ja, alleen hij dronk er natuurlijk heel veel bij. Dus daardoor zat hij in een soort evenwicht wat hij ook elke dag probeerde te bereiken, zeg maar. En dat heeft hij die dag wel redelijk voor elkaar gekregen. Want hij had geen last van totale instortingen of zo. Dus ja.
4: Ja, morgen in Bureau de Vries. Dan vertelt Jaap Stiemer wie het waardig hoor. Zijn moedings met Herman Brood tussen Alven en Tolven.
2: Alles wat jouw dijs mist hebben, jongens tussen 10 en Alven.
8: Dit is de dij voorbij. De première.
0: Dolly Parton, ze stoor rond 25 augustus en de vrouw stier even stil. Juist toen zo Gerbrecht van Dekken weer los bij haar liedjesprogramma over Dolly Parton, een wij van dremen. En ze bracht een krekt haar nieuwe single uit. We zullen aans met haar praten, maar nu harkje we naar die nieuwe single, een Friese oorzetting van Jurjen van der Meer van de Grass is Blue van Dolly Parton, maar nu live in op een uit van de Van Duin en Gerbrecht van Dekken met Het Gers is Blauw.

0: Gers is blauw. Gerrit van Dekken en Wander van Duins. Kom lekker bij u zoon. Een feske. Want Geert, hoe dat de vrouw het even op een kop zit. Had ik het zo goed onfield, ha, Gerbrig. Klopt het wat voor die hek?
1: Ja, zeker. Dan verroert het er wel wat. Dat dingen die er altijd west binnen, er in één keer net mee binnen.
0: Zoals Dolly.
1: Zoals mijn Dolly.
0: Ja.
1: Of u is dan.
0: Ja, ja, ja.
1: Het is ondertussen steeds ook wel van Wander, nou, ja?
0: Ja, toch Wander?
2: Ja, al van mij. Ja, ja, ja, ja, wees.
0: Ze ziet al in die het?
2: Ja, zond die jaren 20 al, denk ik. Ja.
0: Toen wees het al verknacht door haar muziek.
2: Ja, ja.
0: Maar Gerbrig, 24 augustus, neem eens even mij naar die datum. Wat badde er doe al je?
1: Nou ja, ik zie het bij de kapper.
0: Ja.
1: En toen kwam mijn telefoon en toen werd ik bellen dat haast het al jet. Dolly is overleden. En toen jij ik op mijn telefoon piep, piep, plap, plap, ploep, ploep. En toen ging het wel raar. Dus ik heel zwart hier. Want het verf ik gewoon net uitspeeld. Want ik hier al je telefoon en dit en dat. En dat weer zat er ook even in. En dat ik zelf helemaal net bij dat gevoel kwam mee. Want we moesten, ja, er kwam heel volle aandacht voor even. Het programma van Dolly. Dus eigenlijk een week later toen moest ik echt...
0: Want toen ben je naar huis gegaan, bij de kapper waren.
1: Ja, ja, in de auto nog, telefoon gaan. En,
0: want waar belden die al je?
1: Nou ja, de Leute kranten en, en de omroep en... nog wat lokale zenders en de NPO. Dus ik wierde van Dijzik ontwerp. En toen ben ik maar een hoestergang heel wijs. Want, maar dat hiek al je net toch dat dat gebeurde. Zo eigenlijk echt flabbergasted wien we ervan. Maar wel heel mooi dat we Dolly vertellen kennen.
0: Ja, precies. Want het wie je net bekend, hè, dat ze ziek wie, of tenminste, ze hier net echt hoe praat.
1: Nou, we zien wel een beetje, wat mij kreeg, dat het wat minder ging. Sinds haar man overleden is, ging het wel wat minder met haar.
0: En Ierlien is haar man stoorn.
1: Ja, ja. Maar Dolly woont natuurlijk houden net van negativiteit. Dus die ging dat altijd positief benemen. Dus weer wel een schok, vond ik. Ik net dacht dat ze deer ging koeien, eigenlijk.
3: Maar hoe wisten ze dat anders? Zoals wij wisten dat?
1: Nou, via socials.
3: Oh, sorry.
1: Dus wie wel wat dingetjes siepelen naar wat trots is. Maar ik vond het wel een schok.
0: Ja. Ja,
1: en ik zei, ik krijg zien Wander van. Soms denk ik dat ze nog steeds naar deer is. Want ze is ik nog overal. Hè? De telefoon, dus die missen er, door haar muziek nog. Dus misschien is ze dan wel echt onsterfelijk. Dat zou ik kennen.
0: Wow. Ja, dat
1: ze
0: is het wel
1: net
0: mooi.
1: Iets beseffen kan dat ze er net meer is.
0: Nee, omdat ze zo'n onwezige factor weer.
1: Ja.
0: Maar goed, je hebt zo'n. De singelkaam krijgt u, je hebt zo'n krijgt weer op tour. En dan in eerste is je onderwerp. Is stoorn. Hoe maakt het dan weer verder?
1: Ja, zo gelukkig. Het programma wie al een ode doen, Dolly. En dat bloot nou een ode doen, Dolly. Dus dat programma hoeft inhoudelijk net vol om.
0: Ga je hem dan nog met Bart King, maar die
1: ja, wel even contact aan. Ja. En even jongen van, nou, wat kan we dwaan, hè? Want sommige dingen, maar naar de verliende tiert vanzelf. Maar dat is gewoon textuele onpassing. Maar het programma hoefde niks onwijzig te worden.
0: Want dat wie al een ode aan die vrouw. Nou, vertel u eens even wat meer over... Iedereen kent Dolly Parton, maar hoe hij hem haar beleefd... in het meidje en het spelen van dit programma?
1: Nou, we hebben volle meer... Ik had volle meer waardering. Ik van de persoon nog meer kreeg. En ik wie altijd wij van haar muziek. En ik vond het een heel bijzondere vrouw. Maar als er dan indoek een gist en sjocht... wat ze eigenlijk dien had van de vrouw had... En dat heel veel mensen dat net weten. En ik kom nu heel veel in gesprek met mensen. Ze zeggen, nou, dat wist ik helemaal net. Dat ze zoveel goede dingen die...
0: Vertel eens. Wat voor goede dingen die had Dolly die van de wereld?
1: Nou ja, ze is een verbindende factor in het gepolariseerde Amerika vanzelf. Want bij haar optredens kwamen al alle doelgroepen. Maar die doen ze al in mijn koor. En dat cool bij haar optredens. Zij had...
0: Waar had ze het dan hoor? Wat voor doelgroepen?
1: Nou, rednecks, drag queens, tjerkemeesken. Alles wat in Amerika net mijn koor ken bij een concert, vol mijn koor. En hoe ze dat dien had, dat is gewoon om altijd voor iedereen te wijzen die net uit te spreken. Net van één kamp of het orenkamp te wijzen. Dus dat is iets goeds.
0: Nou, maar doet zij dus ook iets over haar eigen voorkomen? Hoe zie haar uitdasten dat zij toen dat joeg ook een bepaalde vrijheid?
1: Ja, want ze is wie gewoon Dolly. En mensen die hoeden net zich minder te vielen bij haar, omdat ze haarzelf ook net super serieus nam. Denk ik. Dus iedereen koor bij haar zichzelf wijzen.
3: Ik heb het gevoel dat zij altijd een heel erg dran is om nog een beetje jong en fris. En die zei net heel erg heel
1: ja,
3: om haar.
1: Ja, zie alles wat los hier, dat niet te ver is.
3: Ja, daarom.
0: Dus, a lot of money ja, to look this cheap, zeg.
3: Ja, daarom denk ik dan dat was dus net in ieder geval ouder worden.
1: Nee,
3: dus daar zit
1: ik nooit een excuus. Nee. Laat zich nooit niks zo zijn. Hè. Ze wie er altijd heel eerlijk en eerpen hoor dat ze dat net woorden. Maar juist toch een beetje karikatuur te wijzen. denk ik dat ze heel dicht bij de mensen komen koeën.
0: Dat is interessant.
1: Ja, dat is heel interessant.
0: Want doen zij dus van, totdat ze zichzelf zou, u dachten, koeën oor ik zichzelf wezen. Hoe zit dat mechanisme van
1: de inoor? Het zie je altijd gewoon Dolly. Er wie net een oorpersoon, de social artiesten, die ben dan bijvoorbeeld, ik neem maar wat, Lady Gaga. Hij is Lady Gaga op het podium, maar die is thuis gewoon haarzelf. Maar ik denk dat Dolly altijd Dolly wie. Ik denk dat ze de thuis, ik zou bier aan. Dus ja? Wie zij wie de persoon worden. En ja, dat sprutst.
0: Gangs
1: en
0: jongens, ik zou bed.
1: Nou, ga ik wel lezen, nou, dat ze wie al deden, nou, dat ze er s'nachts uit moest, dat er een aardbeving wie of zij. En dan gang ze sliepen in haar volornaat.
3: Nee.
1: Ja.
3: Helemaal zat het hier, Rek.
1: Ja, dat denk ik. Had Wim Proek misschien koers hem snel op.
3: Oh, Wim,
0: maar dat kleerst hier nu.
1: Ja, zij nam dat heel serieus op.
0: En haar strek ook naar tocht hoe het haar Sjerbert dan west had?
1: Nou ja, weet ik eigenlijk wel even hoe tocht. Ik zei ze van, hoe zou ze nou stoom zijn als Dolly er was. Ja, waar is die hoor? Die ken ik helemaal net. Maar dat, ik ben een beeldtinker, dus ga ik wel even naar je tocht. Maar ik hoop dat ze stoorn is dat zie dat zelf wel. En waarschijnlijk is dat dit gebeurd. Want wie wel een vrouw die alles regisseerde, hè? Niks aan het toeval oorliet. En want toen zeiden ze, ik wat voor goede dingen. Nou, net alleen in die verbinding. Maar ze had die boekproject, had ze. 300 miljoen boeken in 4 verschillende landen. Hij ben van 0 tot 5, gratis. Dus heel Amerika leest. Je krijgt die boeken, de boeken die het nog maaien. Die worden daar lezen. Omdat Dolly dat beschikbaar stelt, of haar stichting. Ze had haar Dollywood, dat pretpark. Miljoenen mensen komen daar elke keer. Een grote workfashion, persoonlijke ontwikkeling. En dan had ze investeerd in vaccins. Ze had bijvoorbeeld van de opbrengst van I Will Always Love You van Whitney Houston, had ze een hele zwarte week opknapt.
3: Was dat het Zijskroen?
1: Ja, zeker
3: weten. Oh, dat is helemaal niet eens.
1: Nou, sure is.
3: Ja, dat ben wel leuk. Wat is een muzikale voor die wanden? Zit erom?
2: Ja, Dolly Parton is een hele goede songwriter. He, ze had 3000 nummers geschreven. En als bij die nummers dwaande bist, dan komt ze erachter dat als een of ze broekt hele eenvoudige taal. Heel simpel. Elke nien versteert het. En, maar als het 1 of 2 woorden veroord in het liedje, bloot er neer.
3: Neem ze een voorbeeld?
2: Nou, bij elk liedje. En als je het oer zette in het Friesk, dan rekest wat kwiet.
0: Ja, mooi. En nu ben je hem dus op tour, wat in eerst een hele orenlading kreeg. Nou, te binnen ik voorstellingen bijboekt. Want meesten willen dit al hier vielen. Dolly weer even een beetje dicht bij hun via je programma.
1: Ja.
0: Waar ben je hem al hier te zien?
1: Nou, we gaan de hele provincie terug tot 1 april nog. Onkomend weekend ben we dichter bij Hoes hier in Jellem. In het Mama Mahoes. Het is spietige genabel, uitverkocht. Maar Mama Mahoes die doet een 2e voorstelling van Wij van Dremen op 6 november. Dus de meesten die het nou denken, daar wil ik heen, 6 november. En 3 oktober spelen we in het Papageno Hoes in Lemmer. Dus dan geven we iets de andere kant op. En dat wordt Griff ik een mooi optreden. Dus, en de rest van mijn tour zit op mijn website www.gerrigvandekken.nl.
0: Ja, denk is het nog vinden. En Wander, hoe is het om die muziek nou te spelen? Voelt het van je met oors?
2: Ja, een beetje intenser toch wel. Ja. Ja, het had urgentie. Ja, het is net een gay word of zo. Het is een vies word. Wat mag ik zeggen? Het viel...
0: Betjutting had het.
2: Ja, nee, maar... Ja, het wie mooi, maar het is mooier.
1: Oh. Ja, eerst denk ik aan meestal na de tijd... Wow, wist ik net hoe haar... En nu had ze meer voorkennis. En nu denken ze, oh ja... En de bevestiging van die vrouw... die ze nou zou volle sjoggen in het programma... de eerste optreden wie ik best wel emotioneel. Ja, ik zie dat zelf ook wel wat moeilijk mij.
2: Mensen wienen echt stil. Hoe stil.
3: Ja, want ik wist een heel soort dingen net die ze dan al vertelt. Dus dat is het. De vertelst hoe het leven. De jongens vertellen. Zo
1: ja, dus vertellen van alles. Hoe Dolly Parton, hoe haar leven. Hoe haar wij van dreamen. Want dat is dit centraal. Wat haar ze het uiterlijk. Hoe ze eruit shot. Hoe ze de vrouw beschot. Die wij van dreamen. Dat is eigenlijk wel de retrie. Maar we vertellen hoe haar leven en de muziek. 20 vesjes komen erin voor. Dus
0: muzikale genialiteit van Dolly Parton. Haar super intelligentie, maar ik haar meestelijk iets in haar veerkracht krijgen. Overal. We alle je mij in je voorstelling.
4: Dit is de dag voorbij.

0: selectie, de beste interviews en reportages van Joerts.
1: Want aanvoeren,
0: de dag is voorbij.
2: Takom hier, dan bestaat het documentaire programma Friesland Doc al 40 jaar. In al die jaren had het programma een soort onderwerp in beeld gebracht. Landbouw, kunstners, sport, skiertnis, alles kwam voorbij. En om dat jubileum te vieren had het programma Dien Input nodig. Filmmaker Herman Zijlstra die maakt documentaires voor Friesland Doc en is hier in de studio. Herman, goeiemorgen.
3: Goeiemorgen.
2: Ja, al 40 jaar documentaires uit en oer Friesland. Hoe zie je het jubileum vieren, Takom hier?
3: Nou, we willen eigenlijk dan ik documentaires weer uitzenden. Maar de feestdagen ik betocht om weer een marathon te organiseren. Eerste Kriesdij. En de hele nacht non-stop documentaires. En we tochten van, wat is nou een documentaire die je nog eens zien wil?
2: Aha.
3: En had je daar bij denken van, hey, die wil ik nog een keer zien. Mail eens dan. Frieslanddoc@omroepfriesland.nl.
2: Hoe moeilijk in het weer, hè?
3: Ja. Ja, precies. Dus, en het idee is dan om gewoon non-stop trot te gaan. Dus van alvoeren jongs kerstnachten tot viervoeren de volgende dag non-stop documentaires. En dat hebben we vorig jaar mijn muziekdocumentaires dienen.
2: Ja.
3: Maar ja, er zijn natuurlijk nog een heel soort leuke documentaires. En bijvoorbeeld Hanna Zwart had laatst net een documentaire maken die gewoon troon heel soort meesten met een heel soort reacties op kreeg.
2: Ah, ja. Dat is een van die favorieten volgens mij, of net?
3: Ja, als dan denk van wat wie nou de Aron Tier, echt een mooie documentaire. Hij wie oors, maar hij wie wel heel, hij blum vol bij volgens mij.
2: En we hebben het dan hoor, want Hanna Zwart, wat had ze maken?
3: Nou, die wendt in de buurt van Dokkum en die fietste altijd, ze vertelt het zelf. We kunnen ook wel even een fragmentje erbij pakken.
4: Vanaf dat ik kan fietsen, rij ik langs deze boerderij. Door de mestbult en de gehorende koeien wist ik dat het bedrijf anders was dan de andere boeren op onze buurt.
5: Ik ben een keer naar vijf geleden naar Kim Wild geweest in Neushoorn.
4: Wat is dat?
5: Kim Wild.
4: Oké.
5: Ken je die dame wel?
4: Nee.
5: Nee? Oh, ja. Ik zal ze wel even op. Ik zal ze wel even roepen. Zal Kim Wild even roepen?
3: Ja, als het nou al heel nieuwsgierig bent, kun je natuurlijk gewoon de NPO-app iepenje en even erin.
2: Ja, Bolta zaten. Zet er een prijs maar doen, hè?
3: Ja, absoluut. Dat waar ik nog. Dus helemaal mooi. We winnen nooit wat bij de NL Awards en zij pakt vandaag 2 prijzen.
2: Ja, dat zijn de prijzen voor beste producties van regionale omroep. En daar wie zij de grote winnen doen. Maar dit is de documentaire, Bolta zaten. Dus is je net van niks. En hier is al dit fragment uitzocht. Maar we hebben ook een peer kleerst in serie. In ieder geval, Kening Leer, vertel. Waarom is dat een van die favorieten?
3: Nou, ik vind Rins Gratema wel een heel bijzonder figuur eigenlijk.
2: Ja.
3: Hoe hij dingen brengt, dat vind ik wel fantastisch. Ik dacht van, dat is misschien ook wel een kandidaat die het meest kan zien willen. En ik kan Kening Leer zien. En dat is eigenlijk een soort registratie, 2-delige documentaire. Ik heb ook wel een stukje van Jerre Litte.
6: De wier is een kening. En de kening is je nocht van het keningwezen. Hij verdeelt zijn loon onder zijn 3 dochters. Op het denkst dat ze ook griezelig, verskorend en het schroeven van hem horen. Zo leidt het en zo draait het, want het deer jouw rimpen in de chillen riet. En dat is te betiet.
2: Ze komt op mijn lijstje.
3: Ja?
2: Dus ik mail aan ze eventjes. Ja, ja. En ik zie Rex die in de halve sterren toch. Ja, dat is natuurlijk ook iets wat meestal verst heel graag zien willen. Daar hebben we ook een documentaire over.
3: Ja, en Sippie Tichelaar, die had een legendarisch fragment voor het nek. En ik zie die documentaire nog even te beschermen. En ik denk, onvoorstelbaar. Want het gewoon even jaren litten wat er gebeurt, denk ik.
7: En toen kwam als 15e oer eindstreek Rijn Jonker. Ik zei nog, als die no omdraaist en door iets no op hem taart, dan is de man die eerst naar Polen ging en no de halve sterren dat je rieden had, die is bij de microfoon.
8: Rijn kapot!
9: Ja.
8: Heb je het zweer?
9: Ja. Op.
8: Hartstikke op?
9: Ja.
8: Oh.
1: Ja.
2: Hij ging naar Polen en jij de derde dat echte Alvensterrentocht verrieden worden zo. Want is zo de alternatieven ervan, toch? En,
3: ja, zoiets, ja.
2: Spoorslag teruggekeerd en dan kom je zaag naar de echte Alvensterrentocht door de finish. Ja. Maar Jonker, ja, legendarisch, dat snap ik. Nou, dit zijn drie hele mooie fragmenten. We hadden meestal, denk ik, warm maken. Dit zijn drie van die. Mark, vreeg je welke Bob onder zit?
3: Botten zaten in dit geval.
2: Oké, okay, ja. Nou, als het thuis denkt van ik wil ook een documentaire nog wel eens romsje, maar deze trui die ik nou had, dat daar zit mijn favoriet nog krek net bij. Lid het alsjeblieft weten, want we zijn heel benieuwd. De kist dus mailen naar frieslandok@omroepfriesland.nl, frieslandok@omroepfriesland.nl. En waar wit komt hij voorbij in die marathon, hè? Christian, 24 december.
3: Klopt.
2: Ja, oké. Okay. Dank u wel, Herman.
3: Dank u wel.

0: Hjoed en Moor nog, de stem van Doe.
1: Goedenavond, dames en heren.
2: Doorgaan, jongens, doorgaan. Welke wordt het?
3: Maaitje Kommers op het blitzen Omroep Friesland 80's t-shirt.
2: Ik weet niet.
3: En de nostalgische Pac-Man sokken.
4: En kerst ook het zwaaihandje nog voor in de auto? Die doen we er ik bij.
3: De wieken van de Jerm 80.
4: De hits, de onontinkers en het gevoel van Doe.
5: Dat smaakt.
4: Dit is Omroep Friesland.
3: Roerendijs op omroepfriesland.nl, de Omroep app en 92.2 FM.
6: 11 uur, Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Journalisten van drie Amerikaanse nieuwsorganisaties mochten vandaag van president Trump het Witte Huis niet in. Trump kondigde die maatregel gisteren al aan. Hij zegt dat de berichtgeving van CNN, MS Now en Politico hem niet bevalt. De drie nieuwsorganisaties zeggen dat ze het er niet bij laten zitten. CNN meldt dat het zijn plicht is om de overheid te controleren en dat de zender zich niet laat afleiden van die taak. Trump en zijn regering oefenen al langer druk uit op bepaalde media en journalisten. Premier Jette heeft de rellen van extreem rechts vanmiddag in Den Haag veroordeeld. Hij zegt dat de demonstranten excessief geweld tegen de politie hebben gebruikt. Ook scandeerden betogers antisemitische uitingen en werden er Hitlergroeten gebracht. Jette noemt dat weerzinwekkend. De demonstranten wilden eerst een mars lopen door Den Haag, maar dat werd verboden. Later, op het Malieveld, gooiden relschoppers vuurwerk, verkeersborden en rookbommen naar agenten. De politie heeft 24 mensen aangehouden in Den Haag. Minister Karremans van Infrastructuur en Waterstaat zegt dat hij aangifte gaat doen tegen klimaatactivisten van Extinction Rebellion, die vanmiddag de A12 blokkeerde bij Zevenaar. De politie heeft ongeveer 100 mensen gearresteerd vanwege die actie. Het lukte een deel van hen om de snelweg op te gaan. Ook hielden actievoerders het verkeer tegen met eigen voertuigen. De politie haalde betogers van de weg en voerde hen af met bussen. Minister Karremans zegt dat demonstreren op de snelweg verboden is en dat het mensen in levensgevaarlijke situaties brengt. In de Eredivisie heeft Ajax thuis niet kunnen winnen van Excelsior. In de Johan Cruijff Arena werd het 2-2. Willem II verloor thuis met 1-0 van Fortuna Sittard. Verder was Heerenveen met 4-0 te sterk voor Sparta. ADO Den Haag pakte zijn tweede punt van het seizoen. De thuiswedstrijd tegen Cambuur eindigde in 1-1. De Nederlandse rolstoelbasketbalsters hebben brons gewonnen op het WK in de Canadese hoofdstad Ottawa. De Nederlandse vrouwen waren met 63-50 te sterk voor Groot-Brittannië. Donderdag verloor Nederland in de halve finales van het gastland Canada. Dat land speelt de finale tegen de VS. De Nederlandse mannen wonnen gisteren van Colombia en zij eindigden op de 9e plaats. De Nederlandse tennisploeg heeft zich geplaatst voor de eerste ronde van de kwalificatie voor de Davis Cup van 2027. Botik van de Zandschulp en Tellen Griekspoor waren in het dubbelspel vandaag in Den Bosch te sterk voor Colombia. Ze wonnen in 3 sets. En gisteren wonnen ze ook al in het enkelspel. Dan nog het weer. Vanavond en vannacht veel bewolking en af en toe regen. Het koelt af naar 15 graden. Morgen eerst een paar buien. In de middag zon en wolken. In het noorden en oosten kans op een bui. Het wordt dan rond de 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
7: Ster. Fotograaf, feminist, fenomeen. Nu te zien Eva Besnieu, de bevrijde camera. Tickets, fotomuseumdenhaag.nl.
8: In een drukke omgeving goed kunnen horen is moeilijker als uw gehoor verandert. Maak dan eens een afspraak bij Beter Horen. Wij bieden langdurige nazorg. U vindt ons dagelijks in de winkel voor advies. Beter horen, beter leven.
9: Menselijke Revolutie van Sven Rikli biedt organisaties een nieuw geweten en een moreel kompas. Ik ben Rutger Bregman en raad deze bestseller van harte aan. Bestel op managementboek.nl.
10: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Korte opleidingen, alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. En je wil in september starten. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
11: Social Deal, Beauty Deals, Take One en actie Bo.
12: Ontdek de beste beauty deals en meer op socialdeal.nl.
11: Sorry Bo, het is beauty.
13: Oh ja, en waarom staat er dan beauty?
12: Social Deal, deals die je niet mag missen.

0: Rabobank.nl/business.
1: Onzeker over zijn lichaam. Control freak. Impulsief.
2: Cookies weten alles van uw klanten. Vindt u dat zelf normaal? Check of uw cookiebeleid voldoet aan de regels. Lees de richtlijnen op autoriteitpersoonsgegevens.nl/cookies.
3: E-herkenning direct nodig? Bij DigiDentity hoef je geen dagen te wachten, maar heb je het in no time geregeld. E-herkenning. DigiDentity.

0: wird Zeit für mich zu gehen. Was ich noch zu sagen hätte, dauert eine Zigarette und ein letztes Glas im Stehen.
1: Dit is Met het oog op morgen. Met een overzicht van de actualiteiten en ontwikkelingen en achtergronden van het nieuws. Buiten is het 19 graden. Binnen zit Elisabeth Steins.
2: Nederlanders zouden niet voor 3, maar voor 8 dagen noodvoorraad in huis moeten hebben, is nu het advies. Dus morgen meteen maar 5 extra blikken bonen inslaan. En oh ja, wc-papier natuurlijk. Goedenavond en welkom bij Het Oog. We beginnen straks met Groenland. Is met het bereiken van een akkoord nu de angel uit de geopolitieke spanningen? In Duitsland wordt ondertussen hardop gevraagd: overleeft Friedrich Merz het weekend als bondskanselier? Verder is er door AI-oplossingen bij bedrijven minder behoefte aan jonge medewerkers. Er komen 2 fietscouriers naar de studio. En Marokko stapt af van de permanente zomertijd, want dat bleek een slecht idee. Kortom, een gevarieerd uurtje dat we beginnen met het nieuwsoverzicht van
3: zaterdag 19 september.
2: De VS heeft een akkoord gesloten over Groenland met Denemarken en Groenland. Tot tevredenheid van de NAVO.
4: From NATO point of view, it's an agreement, so it's very, very welcome.
2: Ook op Groenland zelf wordt opgelucht adem gehaald.
5: I think it's always a relief whenever we are able, you know, to settle things in a friendly manner.
2: Er heerste toch angst dat de VS met geweld zou binnenvallen. In het akkoord staat onder meer dat Amerika militaire basissen mag openen op het eiland.
6: Then maybe obligation to put their defense at Greenland as they have had since World War II. So I guess that's okay.
2: En u hoort het, dat mocht dus al sinds de Tweede Wereldoorlog.
7: Basically, nothing has changed. Trump thinks that he has won a big victory, but for the Danes they just.
2: En in de VS denken sommigen dan ook dat Trump andere bedoelingen heeft.
8: It sounds absurd and ridiculous and not likely to happen. I think he's blowing smoke.
2: Een jaar geleden was het Malieveld toneel van forse rellen tijdens de demonstratie van Els Rechts. En ook vandaag sloeg de vlam in de pan tijdens een demonstratie van extreem rechts.
9: Ik vind dat
2: asociaal. Echt waar. En dit keer had de politie zich volgens loco-burgemeester De Mos goed voorbereid.
10: We moeten de politie en de ME een groot compliment maken dat ze ervoor hebben gezorgd dat dat ook niet is uitgewaaid over de rest van de stad.
2: Ruim 100 kilometer verderop werd er ook gedemonstreerd op de A12 bij Zevenaar door Extinction Rebellion. En dat leverde flinke files op. Heb geduld, vindt deze activist.
11: Ik geloof 70% van de Nederlanders ruim steunt onze boodschap. Steunt misschien niet onze methode, maar daar gaat het niet om. Het gaat om de boodschap.
2: Maar dat mensen de wijze waarop niet waarderen, dat blijkt wel uit deze reactie.
12: Je valt gewoon onschuldige mensen lastig die iets willen doen in hun weekenddag. Slaat nergens op.
2: En dan nog droevig nieuws over René Vroeger. Hij is al een tijdje ziek, vertelt hij zelf.
13: Dat is een auto-immuunziekte waarbij mijn afweersysteem mijn spieren afvalt.
2: En dus stopt de zanger tijdelijk met optreden.
13: Alleen ik wil gewoon wel even heel duidelijk zijn. Het is voor mij geen afscheid.
2: Vroeger betreedt de bühne weer als hij weer in goede doen is.
13: Ik kan op dit moment gewoon niet geven wat jullie van me gewend zijn. De laatste optredens waren gewoon.
3: Dit was Nieuws Vandaag.
13: Kut.
3: In de media.
13: Was gewoon niet goed.
2: Ja, president Trump moest en zou het hebben. Groenland. En dat klonk zo.
14: We have to have it. They have to have this done. They can't protect it. Denmark, they're wonderful people. And I know the leaders are very good people, but they don't even go there.
2: Ja, Denemarken kan het niet beschermen en daarom moeten wij Groenland hebben, zei Trump in januari. Desnoods dus met militair ingrijpen. De ongekende dreigementen brachten de eenheid en zelfs het voortbestaan van de NAVO in gevaar. Maar die crisis lijkt nu dus bezworen nu er een akkoord is gesloten. Michel Don Migaloliakos, geopolitiek analist bij het Haags Instituut voor Geopolitiek. Goedenavond.
9: Goedenavond.
2: En zien wij hier in dit akkoord, dacht ik, misschien de hand van NAVO-baas Mark Rutte?
9: We zien in ieder geval de hand van Mark Rutte in het proces. In januari, toen er weer dreigementen geuit werden en Trump met zijn dreigementen de NAVO echt onder druk zette, stelde Rutte al voor om tot een soort deal te komen. En dat de legitieme veiligheidszorg van de Verenigde Staten serieus genomen moest worden. En legitiem zet ik even tussen haakjes hoor. Mm-hmm. Niet dat ik het daarmee eens ben, maar ik citeer hem hier. En op dit moment wordt deze deal ook als zodanig verkocht dat het de legitieme zorg van de Verenigde Staten adresseert. Maar ja, dat laat natuurlijk onverlet dat die deal die stamt uit 1951 tussen Denemarken, Groenland en de Verenigde Staten op precies dezelfde voorwaarden had als de deal die nu naar buiten is gekomen.
2: Ja, laten we even kijken wat we er nou eigenlijk over weten, wat daar in dat akkoord staat. Want president Trump die spreekt zelf van een magnifiek akkoord voor de VS. Alles wat ze wensen zou erin staan. Maar wat zijn nou de belangrijkste punten?
9: De belangrijkste punten zijn dat Amerika zeggenschap krijgt, naar eigen zeg moet ik erbij benadrukken, over de militaire aanwezigheid van zogezegde vijanden in Groenland. Dat het daar de Golden Dome kan gaan bouwen. Dat is een beschermings- of een defensiesysteem waarmee raketten tijdig gedetecteerd kunnen worden. En ga zomaar door. Dat het toegang kan krijgen tot grondstoffen. En dat betekent voor Amerika dat het alles wat het binnen wilde halen volgens Trump binnen heeft gehaald. Dat zijn denk ik de belangrijkste zaken vanuit deze Groenlands perspectief.
2: Ja, ik wou net vragen, wat is voor Amerika dus het perspectief?
9: Ja, en van de andere kant van de Atlantische Oceaan is het perspectief dat de soevereiniteit gehandhaafd blijft en dat Amerika niet overgaat tot militaire actie. En daar vinden zij elkaar dus. Maar je zou wel kunnen stellen dat zeggenschap over het buitenlands beleid van Groenland, over toegang tot grondstoffen, over defensieactiviteiten versus van de Amerikanen versus de soevereiniteit die de Denen en de Groenlanders claimen, wel met elkaar kunnen gaan botsen wanneer de details naar buiten gaan komen.
2: Ja, want je kan dus inderdaad afvragen van wat is soevereiniteit waard als Amerika uiteindelijk de facto bepaalt wie daar wat mag doen.
9: Ja, misschien behouden Groenland en Denemarken wel een veto over wat er gebeurt. Maar dat moet zich natuurlijk nog gaan uitwijzen in de toekomst. En we moeten de tekst nog onder ogen zien. Want die moet nog gepubliceerd gaan worden. En wellicht gebeurt dat komende week wanneer het ondertekend gaat worden bij de algemene vergadering in New York van de Verenigde Naties.
2: Maar zijn er ook redenen om aan die zelfbeschikking te twijfelen? Dus dat bijvoorbeeld Groenlanders straks ineens de VS om toestemming moeten gaan vragen voor allerlei projecten. Als ze zelf bijvoorbeeld daar een mijn willen openen of zo.
9: In mijn ogen zou dat terecht zijn, zulke zorgen. Ja, absoluut. Omdat Amerika zich heel erg eerlijk opstelt, heel erg in eigen belang handelt. Dan niet eens altijd in eigen landsbelang, maar in ieder geval eigen persoonlijk belang. En dat betekent dat een deal in mijn ogen niet zoveel waard is. En zo zie ik op dit moment dan ook het akkoord dat gesloten is, dat er over enkele weken of maanden zomaar weer eens tot andere acties van de VS kan leiden. Dat het heel erg hoog opgespeeld kan gaan worden. Dat er in één keer verwijten gemaakt kunnen worden aan het adres van Groenland. Dat het zich niet aan die deal houdt. Bijvoorbeeld omdat het zelf grondstoffen wil gaan verwerken en gaan exploiteren. Dus ik ben er niet gerust op, inderdaad, dat dit definitief de zorgen wegneemt.
2: Ja, en u had het net over dat akkoord uit 1951, of dat verdrag wat toen is gesloten door de VS over Groenland. Wat de VS dus recht gaf op het inrichten van militaire bases op Groenland. Is dit nieuwe akkoord dan veel anders wel? Of lijkt het inderdaad veel op elkaar, zoals we net ook al in het nieuwsoverzicht hoorden?
9: Ja, voor zover ik dat kan inschatten, lijkt het er enorm op. Amerika mocht sinds 1951 al legaal, zeg ik even de aanhalingstekens, militairen stationeren in Groenland. Maar dat deed het slechts mondjesmaat. Er bevinden zich nu nauwelijks militairen van Amerika op Groenland, terwijl dat wel mag. Dus in die zin verandert dit akkoord weinig ten opzichte van het verdrag uit 1951. Mm. En misschien is de werkelijke toedracht van de aankondiging nu, de timing ervan, dan ook wel dat de midterms naderen. En dat het buitenlands beleid van Trump in de Verenigde Staten heel erg afgekeurd wordt. Het kan niet echt op goedkeuring van Amerikanen rekenen. Denk aan de gefaalde Iran-oorlog, als ik het zo mag beschrijven. En dat hij dit graag als succes wilde wilden delen met de bevolking.
2: Ja, maar toch hoor je dan ook in de politieke reacties ook heel veel kritiek. Mensen die zeggen van ja, dit akkoord laat eigenlijk alleen maar zien dat Trump terugkrabbelt naar al zijn dreigementen.
9: Ja, zo zie ik het nu eigenlijk ook. Stel je voor, hij gaat het in de toekomst toch niet hoger opspelen. Dat betekent dat hij is teruggekrabbeld op zijn eerdere eisen. Dat klopt.
2: Ja, maar betekent dit dan ook dat
9: ik ben er niet gerust op.
2: Dit akkoord eigenlijk een voorbeeld is van dat diplomatie misschien gewoon werkt, ook met Donald Trump?
9: Dat zou je zo kunnen zeggen. Ik ben er eerder van overtuigd dat toen de EU 8 maanden geleden en verschillende Europese landen, ook het VK, hun tanden lieten zien, dat Trump toen terugdeinsde. Dus ik geloof er nog steeds in dat af en toe je tanden laten zien, als Europa effectiever is dan Trump eindeloos naar de mond praten. Want op dat moment deinsde hij terug en was hij bereid tot diplomatie en tot het sluiten van een deal. Wat die deal ook waard mogen zijn uiteindelijk.
2: Ja, dus denkt u dan dat hiermee toch die Groenlandcrisis is bezworen?
9: Op de korte termijn verwacht ik dat hij bezworen is. Maar ik verwacht daarbij ook dat op het moment dat Trump weer goed uitkomt om het op te spelen, hij dat dan ook niet zal nalaten.
2: Oké. Michel Don Miga Loliakos, heel hartelijk dank voor uw analyse.

0: Vanelli met People Gotta Move. Na de monsterzege van de AfD in Sachsen-Anhalt en het monsterverlies van de CDU zijn er morgen in Duitsland nieuwe deelstaatverkiezingen. Dit keer in Berlijn en in Mecklenburg-Vorpommern. En ook daar stevent de partij van bondskanselier Merz af op grote verliezen. In Mecklenburg-Vorpommern dreigen ze zelfs onder de kiesdrempel te eindigen. En dat zou wel eens het einde kunnen betekenen van Friedrich Merz als bondskanselier. Goedenavond, Otto Frieke, voormalig lid van de Bondsdag voor de FDP.
1: En een fijne goedenavond vanuit Brandenburg.
0: Vanuit Brandenburg, mooi zo. Het zijn natuurlijk deelstaatverkiezingen, ook morgen. Waarom worden die verwachte verliezen en die geleden verliezen Merz nou zo persoonlijk aangerekend?
1: Ik geloof het grootste probleem van Merz op het moment is dat, misschien nog een beetje zoals in Nederland, men weet dat men het land moet veranderen, maar men is op zoek naar een, zo te spreken, juiste leider die het doet. En men vindt dat dan niet meneer Merz is, die is 70 jaar oud, die heeft een manier om te communiceren die een beetje oude manier is. En dus men mist leiderschap. En dan zeggen de mensen, en dan zie je nog de deelstaatverkiezingen, die bij ons zo'n beetje iets zijn van, we kunnen testen waar een nationale regering zit. Is natuurlijk ook onrust daardoor, maar dat zijn al die problemen die hij heeft. En dan ook natuurlijk geen steun meer van de basis van zijn partij als het zo verder gaat.
0: Ja, in Mecklenburg-Vorpommern, daar lijkt het echt ook dramatisch te worden. Veel CDU-kiezers die lijken nu uit protest tegen Merz eigenlijk naar de SPD te gaan. Wat betekent dat volgens u, dat die beweging wordt gemaakt?
1: Nou, het is niet alleen maar protest. Dat is ook zeker een van de redenen. Dat is ook een van de redenen hoezo Merz in die hele tijd van de campagne niet in Mecklenburg-Vorpommern was. Maar het tweede is ook, en daar zit dan achter ook de vraag van die opkomst van de AfD, dat heel veel mensen zeggen, dan beter nog een sterke SPD met een minister-president die ze nu al hebben en haar te steunen. En als dan de Christen-Democraten beneden de kiesstemmen vallen, ja, dan gebeurt het al. Mm. En daar zit natuurlijk ook het feit dat de mensen in het oosten van het land niet zo traditionele kiezers zijn dat ze bij de partij blijven. Ze zeggen dan meer tactisch, nee, daar wil ik meer naartoe. Of dan ook, ik ga heel extreem rechts.
0: Ja, maar als zij zich dan zo zorgen maken over die opmars van de AfD, daar maakt Merz en daar maken de CDU zich ook zorgen over. Dus u kan ook zeggen, waarom vinden ze dan niet bij die partij aansluiting?
1: Nee, Mecklenburg, ja, omdat die partij lager is en dat de laatste 5 jaar de minister-president van dit deelstaat van de SPD was. En daar is een herkiezingsargumentatie heel sterk. Men weet wie men daar heeft. Men is zeker ook niet 100% tevreden, maar men weet tenminste wie het is. Daar zit dan tenminste het probleem. In de andere deelstaat Berlijn is het andersom. Daar gaat de Christen-Democraten in de peiling ook een beetje omlaag, maar een beetje omlaag. En geen halvering zoals in Sachsen-Anhalt en in Mecklenburg-Vorpommern.
0: Ja. En dat Merz de afgelopen weken eigenlijk nauwelijks zichtbaar is geweest in de campagne, was dat een bewuste keuze?
1: Ja, ik geloof het was een bewuste keuze. Heeft heel veel ermee te doen dat in Duitsland een sentiment is van die daar boven die in Berlijn. Een beetje vergelijken met het Haagse speltjes die daar zijn en dat men niet snapt wat in het land gebeurt. Of dat juist is of niet, is dan niet zo belangrijk. En dan speciaal in de deelstaten van de voormalige DDR is dat ook weer eens van we moeten echt kijken wat die daar boven doen. Mm. En het is natuurlijk het sentiment dat in heel Europa is. We moeten veranderen, maar we weten niet wie. En we willen ook zelfs niet meer doen of meer daarvoor betalen. En dan zeg je, Jan, wie dan ook in de overheid is, weg met hem. En dat was met de laatste regering, maar het is ook zeker nu met deze regering. Ja. En dat manifesteert in de persoon van de kanselier.
0: Ja, en wat bijzonder en wellicht ook veelzeggend is, is dat Merz morgenavond, dus op de verkiezingsavond, de partijtop al bij elkaar roept. Wat is daarvan de bedoeling?
1: Nou, men moet natuurlijk een beetje relativeren. Normaal bij deelstatenverkiezingen die ook sterk op tv zijn, waar men om 6 uur kijkt wat zijn die peilingen die eruit komen, dan wil je daarvoor weten waar het bestuur van de partij langs wil communiceren. En dan ben je meestal ook samen. Ik geloof hier is het echt heel belangrijk, want is de communicatie, we moeten een andere manier vinden, zou de kanselier dat zelf zeggen. Ik geloof nooit dat hij het gaat doen. Ik ken hem een beetje sindsdien.

0: 1997, nog, toen nog in Bonn, die heeft een idee van wat hij wil doen. Maar aan de andere kant ook, als men zo en zo communiceert, dan wil men dat de top van de partij achter hem is. En speciaal, en dat is in Duitsland heel belangrijk, die zogenoemde minister-presidenten van de deelstaten, die een belangrijk rol in ons federatie spelen en ook binnen de partij.
1: Ja, maar hij gaat daar dan dus eigenlijk zijn partij vragen om hem vertrouwen te geven, om hem te steunen.
0: Ja, ja, dat zou hij natuurlijk niet officieel doen, want als hij dat officieel doet, of als hij dat dan ook zelfs binnen de kringel daar van die mensen doet en het gaat naar buiten, is het slecht voor hem. Maar dat is natuurlijk de bedoeling, te zeggen wij gaan samen. En dan zal je dan ook mogen zien, als hij dan voor de camera's gaat, dan zou hij daar niet alleen staan of met zijn secretaris-generaal, maar dat denk ik, daar zullen dan ook anderen in de achtergrond staan. Want het gaat natuurlijk ook over de vraag van stabiliteit van de regering. Want ook voor die andere partij, de nationale regering, de Sociaaldemocraten, is natuurlijk ook een vraag. Waar gaan ze naartoe in Berlijn, waar voormalig zo iemand als Willy Brandt minister-president was, en waar ze nu in die peilingen tussen 10% en 15% staan.
1: Ja. Nou was het zo dat na die hele grote verliezen in Sachsen-Anhalt 2 weken geleden, toen zei Merz dat opstappen voor hem echt geen optie was. Maar als het nou straks echt weer zo slecht gaat en de CDU misschien zelfs dus onder de kiesdrempel valt, ja, heeft hij dan nog wel een keuze?
0: Ja, nou eerlijk, wettelijk heeft hij nog die keuze. Dat is heeft heel veel met de stabiliteit van ons grondwet te doen, waar we zeggen, om een nieuwe regering te hebben, moeten heel veel dingen gebeuren om dat is. Maar die enige, die belangrijke vraag is, heeft hij nog die steun van zijn eigen partij? Gaat zijn fractie hem nog steunen? Want die fractieleden zeggen, ik ben gekozen niet redens Merz, maar vanuit mijn kieskringel of langs de lijst van mijn deelstatenpartij. En daar zit dan aan het eind het probleem. Hij zelf is een klassieke conservatief die zegt, ik ben bondskanselier, ik heb een opdracht voor 4 jaar en dat ga ik ook doen, welke manier dan ook.
1: Ja, toch wordt er dan in Duitse media al echt openlijk gespeculeerd over een zogenoemde kanslertausch. Dat is dus de bondskanselier die dan vervangen wordt. Dat zou wel echt historisch zijn als dat gebeurt, maar wat zou dat betekenen voor de stabiliteit van de regering en van het land?
0: Nou, dat is natuurlijk echt een groot probleem, want je moet zien, als je zelfs een kanselier wil vervangen, dan moet je zien, aan het eind moet hij dan worden gekozen. Hij moet dan weer een meerderheid hebben. Hij moet die meerderheid in zijn eigen fractie dan hebben, en hij moet die meerderheid ook met de coalitiepartner, de Sociaaldemocraten, hebben. En die zullen dan natuurlijk zeggen, daar kunnen we nog, moeten we eerst nog een beetje onderhandelen. Misschien moeten we dit of dat nog doen. Misschien die geplande hervormingen waar we eens over eens waren met de regering Merz, die gaan we dan met de nieuwe regering, met de nieuwe bondskanselier, zo niet meer doen. En daar zit natuurlijk die hele onzekerheid die in ons land al is. En die is ook een beetje vergelijkbaar met dat wat in Nederland in de laatste jaren gebeurd is. En ook met die daarachterstaande vraag, gaan we om links of gaan we om rechts? Mm-hmm. En daar zit natuurlijk een discussie die het hele probleem van Europa op deze tijd laat zien.
1: Ja, maar als ik u zo beluister, dan krijg ik het gevoel dat u niet het idee heeft dat Merz straks weg is. Dat hij dus wel blijft zitten.
0: Zoals ik hem ken, zou je zeggen, nee, kijk eens, structureel, dit is mijn opdracht, daar zit ik. Ik heb bijna gezegd een beetje calvinistisch, daar heeft me God naartoe gezet, dan moet ik dat ook doen als christenmens. En dan moet echt heel veel drukte daartegen aankomen. Hij heeft daar ook niets te verliezen. En hij is ook niet iemand die zegt, oh, omdat de meerderheid van de mensen het niet zo leuk met me vindt, ga ik weg. Maar men moet wel zien in ons tijd, ook met ons manier van media, sociale media, kan dat op een bepaald moment dan zijn dat er te veel tegenstanders zijn. Maar met hem is dat niet eenvoudig.
1: Nee, nou, alles hangt natuurlijk sowieso in eerste plaats af van de uitslag van de verkiezingen die morgen zijn. Een spannende dag wordt het voor Merz. Ik dank u heel hartelijk voor uw toelichting. Otto Frieke, voormalig lid van de Bondsdag voor de FDP. Dank u wel.

0: Ilse de Lange met Something Good. Het zijn opvallende cijfers die Deloitte naar buiten bracht. Het grootste accountants- en advieskantoor van Nederland krimpt fors. En wat vooral opviel is dat het aantal jonge werknemers onder de 30 snel afneemt. En dat komt onder andere door AI, erkent ook de topman. Hoe zit dat? Hier in de studio is Cas Bogaert van Crip Connect AI, een adviesbureau op het terrein van AI. Welkom.
1: Zeker.
0: Kun je eens uitleggen, wat gebeurt daar bij Deloitte?
1: Ja, het is. Ik wil het iets breder trekken. De meeste mensen die gebruiken ChatGPT als een soort Google. Of ze schrijven er al een stukje mee. Maar het is maar goed om te beseffen dat je AI tegenwoordig urenlang aan het werk kan zetten. Mm-hmm. Om allerlei taken uit te voeren, analyseren, schrijven, coderen. En daarmee verdwijnen er heel veel taken waar junioren doorgaans fouten mogen maken.
0: Mm-hmm. En dat is wat er bij Deloitte gebeurt. Dus dat AI die functies van de junior medewerkers overneemt.
1: Ja, zeker. En dat is dus nog even los van dat het, en daar schreef het FT een tijdje geleden ook over, dat het uurtje-factuurtje-model een beetje onder druk staat. Dus die factor plus dat AI vooral aan die onderkant echt die uitvoerende werkzaamheden wegneemt en leidt een beetje tot deze ontwikkeling.
0: En die uitvoerende functies, ja, dat zijn de junior functies.
1: Vaak wel. Ja. Fouten waar je fouten mag maken, waar je mag leren en waar je echt moet uitvoeren. Ja.
0: En dit is dus bij Deloitte. Gebeurt dat ook bij andere bedrijven? Is dit een brede ontwikkeling?
1: Dit is super breed. Vooral in de bankaire sector verdwijnen er echt mega veel banen. ABN AMRO, 25% van de banen weg. Grote factor AI. Hetzelfde bij ING, bij Triodos. Maar eigenlijk over de hele linie. Dit zie je over de hele industrie. Het is ook wel makkelijk om, wat dat betreft, als je als er zoveel geld op het spel staat en als er shareholders uiteindelijk als die druk uit opoefenen,
0: is het gewoon goedkoper.
1: Exact.
0: Ja,
1: exact.
0: Efficiënter.
1: Zeker.
0: Efficiënt, dat is ook, kan ook positief zijn. Want je kan ook zeggen van, nou, als dit overgenomen kan worden door AI, die dat soort banen, dan kunnen die junior mensen zich op andere plekken en misschien interessantere plekken zich ook nuttig gaan maken.
1: Ja, maar die strategie en zo wordt er nog niet naar gekeken door veel bedrijven. Dus we zien nog niet, of in ieder geval wat ik zie bij veel bedrijven en in de markt, is, ja, ongetwijfeld gaat er straks een nieuwe status quo bestaan, waarin junioren weer andere taken krijgen dan ze nu krijgen. Maar die ontwikkeling is nog niet bezig. Dus dat zien we nog niet.
0: Ja, nou, ik vraag het een beetje van, want je hoort natuurlijk ook, Nederland vergrijst. We hebben AI nodig om,
1: zeker,
0: productiever te worden. Dus waarom is dit een probleem?
1: Ja, dat is een goede vraag. Als je naar de wetgeving kijkt, eind december 2027 komt de EU AI Act eraan. Nou, en een hele grote component daarvan is dat in die workflows van AI moet er een mens meekijken. Nou, dat is dus super instrumenteel dat er een mens meekijkt.
0: Controlerend.
1: Exact. En wie kan dat controlerende werk goed uitvoeren? Daar moet je ervaring voor hebben, een gochme voor hebben. Daar moet je fouten voor hebben gemaakt. Nou, daar heb je die medior en seniors voor, die dus dat gaan controleren. Maar hoe krijg je medior?
0: Medior, dat ken ik helemaal niet, dat woord. Junior, medior en senior.
1: Precies, okay. De drie lagen in een organisatie. Exact. Maar hoe kom je tot mensen die met meer ervaring, als je mensen helemaal niet aan het opleiden bent als organisatie?
0: Dus je hebt mediors en seniors nodig,
1: ja,
0: die AI controleren. Maar als je juniors, als die geen ervaring kunnen opdoen, dan heb je straks geen mediors en seniors.
1: Ja,
0: als ik het even goed samenvat.
1: Ja, precies.
0: Ja. Nou is het zo dat met jouw eigen bureau adviseer je ook bedrijven en organisaties bij het gebruik van AI. Wat is dan jullie doel?
1: Ja, de verantwoorde inzet daarvan. Dus we lopen bij veel organisaties rond. En wat het doel van onze organisatie is, echt bouwen met onze klanten. Dus echt zorgen dat het verantwoord geïmplementeerd wordt bij bij organisaties, bij grote organisaties.
0: Oké, okay, maar is dat niet ook gewoon uiteindelijk dus AI integreren in bedrijven waardoor banen verloren gaan?
1: Op een bepaalde manier wel, maar wij denken ook strategisch mee met de organisatie. Een goede vraag trouwens. Maar wij denken ook strategisch mee met de organisatie over hoe kan je nou de AI-ontwikkeling opvangen. Ik heb daar onlangs ook in de Volkskrant over geschreven ook. Maar wat wij ook vaak stellen is dat HR daarin een belangrijke rol moet krijgen, die het nu in de AI-transitie helemaal niet krijgt. Met die denkstappen, dus een strategisch plan maken van hoe ga je nou met je werknemers om? Welke skills zijn er nodig in de wereld van morgen?
0: Ja.
1: En veel organisaties missen dat een beetje. En op dat vlak denken wij bijvoorbeeld mee, los van het bouwen van dingen.
0: Ja, en in dat stuk in de krant, en jij maakt je er zorgen over. Dat is die juniorplekken verdwijnen en dat dus zeg maar beginnende werknemers te weinig ervaring opdoen.
1: Dat klopt.
0: Ja, en dan zou je zeggen, ja, bedrijven zijn natuurlijk ook niet gek. Die zien natuurlijk ook dat het belangrijk is om jonge mensen op te leiden. Of niet?
1: Dat verschilt per bedrijf. Dus er zijn een aantal mooie bedrijven, en waar wij ook werken, die dat wel doen. Dus die aan de lange termijn denken. Maar heel veel bedrijven die komen toch niet onder de druk van de shareholder uit. Of in ieder geval van uiteindelijk de beslisser uit. En die kiezen dan toch voor de korte termijn, voor de winst, ten opzichte van lange termijn investeren in je personeel. Mm-hmm. Waardoor je een duurzaam bedrijf kan opbouwen.
0: Ja, dan is dus een beetje de vraag van hoe rem je deze ontwikkeling of hoe verander je dat?
1: Ja.
0: En jij pleit dan voor een wettelijk junior quotum.
1: Ja.
0: Wat is dat en hoe zou dat eruit moeten zien?
1: Ja, het is vooral een prikkelend idee, maar een junior quotum is iets waardoor je die bedrijven worden onder druk gezet omdat ze winsten moeten behalen. Zelf kijken ze alleen maar naar de korte termijn, of in ieder geval grotendeels naar de korte termijn. Dus ze missen de prikkel om strategisch op die manier lange termijn te denken. Dus ja, kijk, een junior quotum is een oplossing. Maar dat zou zijn
0: dat je dus wettelijk regelt dat er een bepaald percentage junioren altijd in dienst zijn.
1: Maar het kan ook een subsidie zijn. Bijvoorbeeld dat een junior op een bepaalde manier gesubsidieerd worden. Maar een junior quotum is inderdaad dat.
0: Ja.
1: Maar ik heb ook nog wel een antwoord op hoe het nu wel zou kunnen opgelost worden, in ieder geval binnen die organisaties. En dat ligt bij die HR. Het klinkt een beetje onintuïtief, maar HR verdient een plek in die AI-discussie. Naar die strategische, hoe gaan we nou om met onze mensen? En hoe gaan we onze organisatie inrichten?
0: Ja. Nou, het zijn prikkelende ideeën inderdaad. En je krijgt er vast heel veel reacties op. Ik heb net trouwens nog eventjes op jullie website gekeken. Jullie halen dat juniorenquotum zeker.
1: Zeker, hè?
0: Ik zag echt alleen maar hele jonge gezichten.
1: Ja, echt AI native, zoals ze dat zeggen.
0: Ja, oké. Okay. Nou, dankjewel. En bedankt voor dit gesprek. Cas Bogaert, dank je.
1: Dankjewel.

0: Bill Withers, Lovely Day. In Utrecht wordt morgen het Open Nederlands Kampioenschap fietscourieren gehouden. Open, dus iedereen kan meedoen. En in Nederland zijn er nogal wat fietscouriers. Dagelijks rijden er namelijk zo'n 50.000 rond. En dat aantal is de afgelopen jaren enorm gestegen. Maar heeft dat het werk ook veranderd, die enorme toename? Hier in de studio is Tobias Molenaar, een van de organisatoren van het NK. Welkom.
1: Dank je wel.
0: En ook al een hele tijd actief als fietscourier. Hoe lang?
1: Zeker. Rond de 15 jaar. Ja, want hij is al.
0: Fulltime?
1: Ja.
0: En dat betekent, als je al zo lang bezig bent, dat je misschien ook wel een van de pioniers was, of niet? Een van de eerste?
1: Nou, dat ook weer niet, maar er waren toen wel echt een stuk minder, dat klopt. En toen moest ik ook nog vaak op feestjes uitleggen van ook mijn fietscarrière, dat ze zeiden, bestaat dat nog? Was dat niet iets van vroeger uit New York van de films?
0: Ja.
1: En nu snapt iedereen wel weer dat de fietscarrière, dat heel veel wordt ingezet. Dus in die zin was dat nog wel een soort wat onbekende terrein inderdaad.
0: Ja, maar ja. Hoe zag dat eruit, echt op zo'n gestripte racefiets met een grote rugzak?
1: Ja.
0: Racen door de straten?
1: Ja, enigszins, ja. En het was dan, je kreeg gewoon een belletje. En dan als je het adres wist, dan reed je uit je hoofd er naartoe. En anders had je je stratenboekje bij je. En ging het opzoeken. En dan inderdaad gewoon zo snel mogelijk.
0: Ben je echt nog met het stratenboekje begonnen?
1: Ik ben nog met het stratenboekje begonnen, zeker. Ja.
0: Ja. En jij knikt heel erg grappig. Jij zit hier ook, Anke van Bokstel. Jij bent de regerend Nederlands kampioen fietscourieren bij de vrouwen.
2: Ja.
0: Ben jij ook ooit zo begonnen met zo'n stratenboekje?
2: Zeker. Ja, dat waren wel mooie tijden. Ja, ook het centrumkaartje was dan ook helemaal kapot gewreven. Want dan was je natuurlijk het meest in het centrum. En alle wijken daaromheen. Ja, en later is het natuurlijk veel meer met Google Maps overgegaan.
0: Ja, dat is wel wat handiger.
2: Ja.
0: Maar waarom wilde je dat? Waarom ben je dat gaan doen?
2: Nou, ik heb ooit gesolliciteerd met de gele raket zoeken bestemming. Echt wel voor de sportiviteit. Toch een beetje avontuur.
0: Dat was jouw tekst. Gele raket zoekt bestemming.
2: Ja. Ja, die was al, die kon.
0: Maar je had heel veel energie dus die wilde je ergens
2: kwijt.
0: Het
2: is echt het buiten zijn. Nou ja, je loopt natuurlijk ook veel tegen uitdagingen aan. Je fietst door weer en wind. Ja, dus je leert ook wel echt doorzetten. Dus, en het is gewoon mooi dat je ook relaties opbouwt met klanten. Je komt vaak bij dezelfde klanten over de vloer. Bekend gezicht. Het is gewoon hartstikke leuk.
0: Ja, je zegt dat je fietst door weer en wind. Dat zou voor mij een reden zijn om het niet te willen. En volgens mij betaalt het ook niet heel goed. Tobias, wat was voor jou de reden dat dat jou dan toch aantrok?
1: Nou, ik ben wel echt vanaf jongs af aan meegegaan op fietsvakantie. En we hadden geen auto en fietsen was gewoon wat wij deden. Dus die liefde is er wel helemaal ingegoten bij mij. Maar ik ben vanuit mijn studie een duurzaamheidsadvies ingegaan. En toen ben ik daarnaast eerst 1 dag in de week gaan fietscourieren als bijbaan. Omdat ik dat fietsen gewoon wilde. En ik merkte bij dat consultant, bij de consultancy, dat ik daar niet echt het uithaalde. Wat ik niet heel erg gelukkig van werd.
0: Mm-hmm.
1: En dit is gewoon heel echt en heel wezenlijk. En wat je ook zegt, je voelt gewoon de weer en wind voel je door je heen. En aan het eind van de dag heb je ook echt van alles gedaan. En elke trap die je doet, bespaar je daadwerkelijk uitstoot in de stad en breng je verbinding. En je brengt heel wezenlijke dingen naar mensen toe.
0: Dus het is ook echt een way of life. Of een levensinstelling misschien.
1: Ja, ik denk het wel. Ja. En het past in ieder geval heel erg goed bij de levensinstelling die ik heel graag wil en waar ik achter sta. Ja, en dat het echt in verbinding brengen. Ja.
0: En ik las ergens dat eigenlijk, want die switch die jij hebt gemaakt van consultant naar fietscourier, dat vaker gebeurt. Dat mensen die eigenlijk deze lifestyle of dit beroep verkiezen boven zeg maar de rat race op de arbeidsmarkt. Is dat iets wat je herkent?
1: Ja, ik herken het wel hoor. Ja, er zijn heel veel verschillende soorten mensen die bij ons werken. Het is echt ook alle leeftijden. Zowel veel mannen als veel vrouwen. En ook heel veel verschillende achtergronden en opleidingen. Mensen die ervoor hebben een bepaalde carrière hebben gemaakt. En op een gegeven moment denken, dit ken ik nou wel. Maar ik ben er niet echt gelukkig in. Ik wil echt iets gaan doen waar ik helemaal achter sta. En sommigen doen het om redenen van dat ze gewoon van het bewegen en buiten zijn houden. Sommigen willen ook echt dat echte contact met mensen. Dat is gewoon. Dat zie je wel bij meer mensen, dat ze dat vanuit dat willen inderdaad en eruit komen. En sommigen blijven dan een dag daarnaast doen. En dan, sommigen raken een beetje verslaafd aan. En die gaan dan steeds een dagje meer doen. En dan, maar dat blijft een lastige keuze, want je hebt ook een bepaalde carrière gemaakt of een andere mogelijkheid.
0: Anke, was het voor jou ook zo verslavend? Die gele raket die een bestemming zocht?
2: Ja.
0: Maar je doet het nu niet meer, hè?
2: Nee, klopt. Toch al een paar jaartjes niet meer als professie, zeg maar. Wel nog steeds doe ik graag mee met de kampioenschappen. En we gaan daarvoor ook naar het buitenland bijvoorbeeld. We zijn naar het Europees kampioenschap ook in Berlijn geweest. Het is ook wel... voor mij is, zeg maar wat Tobias zegt, maar voor mij is het communitygevoel is ook nog een aanvulling. Dus internationaal is het ook echt een community dat je... Nou, er zijn nu ook mensen uit Duitsland en uit Zwitserland over om met ons mee te doen. Dus je ziet elkaar gewoon één keer per jaar of misschien vaker. Mm-hmm. Het is ook gewoon mooi dat je die passie met elkaar deelt. En ook zeg maar het beroep viert samen.
0: Ja, maar... jij bent dus ook, los van dat je gewoon veel plezier in je werk had, ook nog eens regerend Nederlands kampioen fietscourieren geworden. Morgen wordt dat dus, word je onttroond, want je gaat niet meedoen.
2: Geef ik hem door.
0: Ja, doet dat nog pijn ergens in het hart? Wat mee?
2: Nee, ik vind het gewoon hartstikke leuk om dat door te geven aan een andere goede dame. En wie weet dat volgend jaar weer, weer opnieuw de strijd. Ja. Maar het is vooral echt vriendschappelijk en... dat is voor mij het beginsel, de sportiviteit, het samen deze ervaring doen. En als je dan wint, het is gewoon heel grappig. Ja. Maar het is vooral voor mij echt het samen beleven van zo'n dag.
0: Ja. Hey, en dat fietscourieren, jullie gaan dus allebei lang mee. Jullie zullen het wereldje misschien ook wel hebben zien veranderen. Er is natuurlijk met name in de steden zie je, nu kan je echt gewoon geen fietspad meer op zonder dat je ongeveer omvergeblazen wordt door een van de fietscouriers. Is dat trouwens, hoe is de sfeer op het fietspad? Is dat ook erg veranderd? Hebben jullie daar geen last van?
1: Is de sfeer, dus ik denk dat het is wel drukker geworden op het fietspad, dat zeker.
2: Ja, en de uitdagingen denk ik met snelheden. Het verschil in snelheid.
1: Ja.
2: En je hebt natuurlijk verschillende soorten voertuigen. Ik bedoel, wij rijden ook met vrij grote bakfietsen. En dat is, ik denk dat gaat volgens mij hartstikke goed samen. Maar daar is denk ik wel wat veranderd. Dat verschillende soorten voertuigen en de snelheden meer uit elkaar liggen.
0: Ja. Veel ongelukken gehad?
1: Nee, weinig eigenlijk. Even afkloppen. Maar ik heb één keer een ongeluk gehad in de afgelopen 15 jaar. En gelukkig gebeurt heel weinig. Ja. En dat is denk ik ook wel dat couriers... dat je gewoon weet, je bent op de fiets kwetsbaar. En je moet wel gewoon scherp zijn en fit zijn om het te doen. En dat je dus niet even denkt van... ik voel me niet helemaal lekker. En ik spring alsnog de fiets op. Ja. Dat er gewoon altijd even overleg is. Want je weet, als je heel vaak een klein risico neemt... wordt het toch een groot risico.
2: Nou, en andersom is het ook zo, denk ik. Ik denk eerder dat ik meer ongelukken ben voorkomen... door mijn inschattingsvermogen. Ja. Omdat je zoveel uren op die weg zit. Er zijn ook mensen die gewoon hun kinderwagen de weg opduwen. Bijvoorbeeld. Ja. Dus ik voorkom meer voor ongelukken, denk ik, dan dat ik ze maak.
0: Ja. En dan is het natuurlijk ook wel echt een grote verandering. Als ik dat denk ik althans, dat de intrede van de elektrische fiets. Heeft dat jullie werk leuker of makkelijker gemaakt? Of neemt dat misschien ook een deel van de romantiek weg?
1: Volgens mij neemt het zeker een stukje romantiek weg. En dat is, als je bij ons kijkt, het meeste bij ons wordt op spierkracht gereden. En de elektrische fiets wordt voor een gedeelte ook ingezet. Maar dat zijn niet de meest gewilde diensten voor mensen. Mm. Maar aan de andere kant, ik vind het ook heel vet. We hebben een grote bakfiets met een hele grote kar erachter. En om dan op het fietspad, op het drukke fietspad te laten zien... van hey, kijk eens, dit kan dus ook allemaal. Ja. En je kan dan ook gewoon alsnog als gentleman door het verkeer... en je kan dan bespaar je gewoon allemaal bestelbusjes. Ja, dat is ook juist heel mooi. Maar als het alleen elektrisch zou zijn, dan denk ik dat... veel mensen, zeker die vanuit de reden van... Hey, ik vind het gewoon echt lekker om buiten te zijn en zelf te fietsen... dat ook van gedeelte afvalt.
0: Anke, tot slot. Morgen is dus dat NK wat jij vorige keer gewonnen hebt. Wat heb je voor een tip voor degene die morgen ook wil winnen? Waar komt het op aan?
2: Nou, wat ik vorig jaar tegen mezelf heb gezegd... rustig aan... geen fouten maken.
0: Rustig aan en geen fouten maken. Ja. Nou, dat is een goede tip. En goed plannen, denk ik.
2: Ja, daar valt of staat het mee.
3: Want je moet een parcours dan gaan inschatten.
2: Klopt.
3: En kijken. Ja. Nou, dat wordt spannend. Jullie gaan het allemaal beleven en meemaken.
2: Ik hoop mensen met ons.
3: En jij gaat je titel afgeven. Tobias Molenaar en Anke van Bokstel, dank jullie wel voor jullie komst naar de studio.
1: Leuk, dank je.
4: Het is 5:12.
3: Ja, het is 5:12 en wij willen graag weten hoe laat het in Marokko is. Want komende nacht wordt daar de permanente zomertijd afgeschaft, die ze 8 jaar geleden hadden ingevoerd. En dat is best een ingewikkeld verhaal. Correspondent Samira Jadir in Rabat, goedenavond.
5: Goedenavond.
3: Ja, wat zegt de klok daar bij jou? Hoe laat is het?
5: Nou, het is nu bij ons dus 11:00. En morgen zal dat dus gaan we weer een uur terug.
3: Ja, dus als wij jou om 2:00 vannacht, Nederlandse tijd, bellen, als de klok wordt achteruitgezet, hoe laat is het dan?
5: Dan is het 12:00.
3: Dan is het 12:00.
5: Ja.
3: Maar als we jou dan vervolgens in februari tijdens de Ramadan gaan bellen om 2:00 s'nachts, hoe laat is het dan?
5: Dat weet ik niet hoe laat het dan in Nederland is. Maar als het goed is, is het dan 1:00, als ik het uit mijn hoofd zeg.
3: Oké.
5: Okay.
3: Ga ik je nog een moeilijke vraag stellen. Want op 25 oktober gaan we hier in Nederland naar de wintertijd. Dus dan gaat hier de klok 1:00 terug. Hoe groot wordt dan het tijdsverschil?
5: Oh nee, dan is het inderdaad 1:00 tijdsverschil. Ja.
3: Ja, om maar te zeggen, het is best ingewikkeld. En de klok die wordt straks nogal eens verzet. Dus weer 4 keer per jaar. Dus bij de zomertijd, bij de wintertijd en 2 keer in verband met de Ramadan. Dat is best wel een gedoetje. Waarom wil Marokko nu weer terug naar dat systeem?
5: Ja, dat heeft er eigenlijk alles mee te maken met de bevolking. Ze roepen eigenlijk al 8 jaar lang van we willen gewoon eigenlijk onze basistijd terug hebben. Nou, daar is gewoon 8 jaar lang geen gehoor aan gegeven. Maar dit jaar was er een online beweging, zeg maar, op gang gekomen. En werd er een petitie getekend door ongeveer 300.000 mensen. Het waren eigenlijk ook vooral ouders die klaagden over van, nou, we willen eigenlijk gewoon, zeg maar, de gewone tijd hebben, zodat de biologische klok van onze kinderen weer op orde komen. Dus vandaar dat de regering nu zegt van, hé, we geven daar gehoor aan. We luisteren nu naar de bevolking. Dus
3: Sorry, maar die biologische klok, die had zich in 8 jaar tijd niet hersteld? Of gestabiliseerd?
5: Nee. Nee, dat was dus het vreemde. De afgelopen 8 jaar werd er al ieder jaar wel geroepen van, we willen gewoon, zeg maar, onze basistijd terug hebben. Je zou dan kunnen zeggen van, nou, de mensen passen zich dan biologisch aan. Maar toch was er dus dit jaar, zeiden de ouders van, nee, we merken toch dat we hier niet aan kunnen passen. En dat we, onze kinderen gaan in het donker naar school. En dat is gewoon niet natuurlijk.
3: Okay.
5: Dus vandaar dat ze een petitie zijn gestart.
3: Ja, en daar wordt nu naar geluisterd. Het gaat veranderen. Het gaat weer terug naar het oude. Dus iedereen tevreden, neem ik aan.
5: Ja, veel Marokkanen reageren best wel opgelucht. Maar nu is er dan een ander probleem wat zich voordoet. En dat is dat scholen 1:30 eerder gaan beginnen. En dus nu klagen de ouders weer van, ja, maar hallo, dit is nou ook weer niet wat we willen. Ik bedoel, 8:30 in plaats van 8:00 was gewoon prima. Dus waarschijnlijk komt er weer een nieuwe petitie aan.
3: Oké. Nou, zo blijven ze daar dan nog wel even bezig met petities en met op de klok kijken. Dankjewel, Samira. En als ik hier op de klok kijk, dan zie ik dat onze tijd erop zit. Dit was Het Oog. Morgen zit hier Mieke van der Wij. En straks gaat hier de ongelofelijke radio verder. Een fijne nacht.
6: Goedenacht, vrienden. Es wird Zeit für mich zu gehen. Was ich noch zu sagen hätte, dauert eine Zigarette und ein letztes Glas im Stehen.
7: NPO Radio 1
8: Podcast. Ik ga toch niet zeggen van, nou, jij bent klaargekomen, nu wil ik ook klaarkomen. Dan is de hele sfeer toch weg?
9: Heteroseksuele mannen komen tijdens seks ongeveer 95% van de tijd klaar. Voor heteroseksuele vrouwen is dat ongeveer 65%.
10: Dat ik dacht, dan zijn we er vanaf, want zo goed is het allemaal niet. En dan stopt het en dan denkt hij waarschijnlijk ook nog eens dat het goed was.
9: Dat verschil heeft een naam, de orgasmekloof. Waarom bestaat dit?
11: Ik was dus in de eerste van de middelbare school toen ik erachter kwam dat een vrouw überhaupt een orgasme kon hebben.
9: Deze week in Docs, handleiding ontbreekt.
11: Ik masturbeerde al en ik wist al dat dat lekker voelde. Maar ik wist dus niet dat dat dan een orgasme was.
9: Docs is een podcast van NTR en VPRO. Nu op NPO Luister.
12: Vroeger zorgde mijn moeder voor mij, nu zorg ik voor haar. Hoe onze rollen zijn omgedraaid. Zorgen voor een dierbare met incontinentie vraagt veel. Daarom is Tena er voor jou. Ontvang een gratis Tena-pakket via tena.nl/zorg.
13: So you want your business to go global. Maar niet je vertrouwelijke data. Die hou je liever dichtbij. Dat kan met een betrouwbare cloud provider die gewoon in de buurt zit. Dat is nou soeverein zijn. Wij zeggen digitaal onafhankelijk. Leaseweb. Digital independent sinds 1997.
12: Inclusief proefproduct en kortingscode. tena.nl/zorg.
13: Ook digitaal onafhankelijk zijn? Leaseweb. Digital independent sinds 1997.
14: Wat als verschil niet tot strijd, maar schoonheid leidt? Artistiek leider Johanna Solla opent haar eerste seizoen bij de Nederlandse Bachvereniging met De Schoonheid van het Verschil. Met muziek van Bach, Buxtehude en Pert. Kaarten via bachvereniging.nl.
15: Wacht even, hoor je dat? Bekende Nederlandse artiesten, hun grootste nummers. Maar dan zoals je ze nog nooit hebt gehoord. Met exclusieve uitvoeringen van onder andere Karsu, Raccoon en Mart Hoogkamer. Dit voelt als twee. Kijk en luister nu naar alle symfonische sessies op NPO Luister.
14: Van Bach tot Pert, de schoonheid van het verschil. Kaarten via bachvereniging.nl.
16: Je merkt het vaak niet als je darmkanker hebt. Daarom is het meedoen.

0: voordat ze kanker worden. Meedoen aan het bevolkingsonderzoek darmkanker is gratis en eenvoudig met de zelftest. Ga voor meer informatie naar bevolkingsonderzoeknederland.nl.
1: In september 2026 begint een nieuw hoofdstuk bij het Groninger Museum. Met maar liefst 4 nieuwe tentoonstellingen. Groninger.
2: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt-app en omroepzilt.nl.
3: Ik ben Marcel de Groot, dit is het nieuws. De Leidse luchtvaartmaatschappij Air Baltic heeft uitstel van betaling gekregen van een Amerikaanse rechter. Het bedrijf vroeg maandag faillissementsbescherming aan in de Verenigde Staten na het vastlopen van gesprekken met schuldeisers. Air Baltic kampt met financiële problemen door sterk gestegen brandstofkosten. Het bedrijf krijgt 350 miljoen euro aan financiering om te kunnen herstructureren. Op het Malieveld in Den Haag was het vanochtend onrustig na de veroordeling van de Kosovaarse oud-president Hashim Thaçi tot 25 jaar cel voor oorlogsmisdaden. Aanhangers van Thaçi bekogelden volgens regionale media de ME met stenen en takken. De politie zette traangas in. Inmiddels is de rust teruggekeerd. 14 verdachten van het schietincident in Overasselt blijven in ieder geval 90 dagen langer vastzitten. Dat heeft de rechtbank in Arnhem vandaag bepaald. Bij het incident op 1 september werd een particuliere beveiliger doodgeschoten en raakten 2 politieagenten ernstig gewond. In totaal zitten 33 verdachten vast. In de kelderbox in Amsterdam-Osdorp, waar in juni een explosie was, zijn ook een pistool en een mitrailleur met 200 kogels gevonden. Dat maakte het Openbaar Ministerie vandaag bekend tijdens de eerste openbare zitting tegen de 2 verdachten. Ze zouden in de box bezig zijn geweest met explosieven voor plofkraken. Het weer. Vanmiddag wisselen wolken, zon en buien elkaar af. Lokaal is er kans op onweer. In het zuidwesten neemt de buiigheid later af en komt de zon vaker tevoorschijn. De wind is matig aan zee vrij krachtig uit westelijke tot noordwestelijke richting. En het wordt 18 tot 19 graden. En tot zover het nieuws.

0: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt-app en omroepzilt.nl.
1: Ik ben Marcel de Groot, dit is het nieuws. De Leidse luchtvaartmaatschappij Air Baltic heeft uitstel van betaling gekregen van een Amerikaanse rechter. Het bedrijf vroeg maandag faillissementsbescherming aan in de Verenigde Staten na het vastlopen van gesprekken met schuldeisers. Air Baltic kampt met financiële problemen door sterk gestegen brandstofkosten. Het bedrijf krijgt 350 miljoen euro aan financiering om te kunnen herstructureren. Op het Malieveld in Den Haag was het vanochtend onrustig na de veroordeling van de Kosovaarse oud-president Hashim Thaçi tot 25 jaar cel voor oorlogsmisdaden. Aanhangers van Thaçi bekogelden volgens regionale media de ME met stenen en takken. De politie zette traangas in. Inmiddels is de rust teruggekeerd. 14 verdachten van het schietincident in Overasselt blijven in ieder geval 90 dagen langer vastzitten. Dat heeft de rechtbank in Arnhem vandaag bepaald. Bij het incident op 1 september werd een particuliere beveiliger doodgeschoten en raakten twee politieagenten ernstig gewond. In totaal zitten 33 verdachten vast. In de kelderbox in Amsterdam-Osdorp, waar in juni een explosie was, zijn ook een pistool en een mitrailleur met 200 kogels gevonden. Dat maakte het Openbaar Ministerie vandaag bekend tijdens de eerste openbare zitting tegen de twee verdachten. Ze zouden in de box bezig zijn geweest met explosieven voor plofkraken. Het weer. Vanmiddag wisselen wolken, zon en buien elkaar af. Lokaal is er kans op onweer. In het zuidwesten neemt de buiigheid later af en komt de zon vaker tevoorschijn. De wind is matig aan zee vrij krachtig uit westelijke tot noordwestelijke richting. En het wordt 18 tot 19 graden. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Omroep Zilt non-stop.

0: When I spent the summer on you.
1: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt app en omroepzilt.nl.
2: Ik ben Marcel de Groot, dit is het nieuws. De Leidse luchtvaartmaatschappij Air Baltic heeft uitstel van betaling gekregen van een Amerikaanse